0: Kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. De Amerikaanse rechtbank heeft de laatste verdachte in de zaak rond de dood van Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. Zijn persoonlijke assistent moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij gaf de fatale dosis ketamine op verzoek van Perry zelf. Eerder werden vier andere verdachten al veroordeeld, onder meer de verkoper van de drugs. Die kreeg 15 jaar cel. Het weer. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor Amerikaanse strijdkrachten en voor het scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. In Dordrecht is gisteravond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Als ze niet aan die regels voldoen en je mag straks niet meer produceren, ja, dan wordt brandstof, maar ook het gas, een heel schaars goed. En dan wordt het nog weer duurder.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland. Het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en voor de scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden tijdens een tv-debat met Donald Trump een beroerte kreeg. Dat vertelt de voormalig First Lady in een interview met CBS. Ze zegt dat het haar beangstigde en dat ze haar man nog nooit zo had gezien. In het debat 2 jaar geleden kwam de toen 81-jarige president Biden niet uit zijn woorden. Hij staarde met open mond en raakte de draad kwijt. Het debat leidde tot grote bezorgdheid binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Zij verloor de verkiezingen van Trump. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

Als gemist op tv of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50.

0: vanaf 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. De aanvallen komen op het moment dat de VS en Iran midden in onderhandelingen zitten. Iran publiceerde gisteren nog een conceptakkoord. Het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie meer, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Over de noodopvang bij Walibi in Biddinghuizen zijn maar een paar klachten geweest. Toch wil het nieuwe college van Dronten stoppen met de opvang. Er zou minder draagvlak voor zijn. Inwoners herkennen dit niet. En een 16-jarige jongen is veroordeeld tot 300 dagen jeugddetentie voor een explosie bij een Poolse supermarkt in Dronten. Meer nieuws straks in het bulletin van...
2: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Volgens de VS was er een gevaar voor Amerikaanse strijdkrachten en de scheepvaart door de straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat Iran op zijn beurt een aanval heeft uitgevoerd op een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio. Details worden verder niet gegeven. Kuwait meldt dat het wordt aangevallen met raketten en drones en dat de luchtafweer is ingezet. Afgelopen zondag is in Colombia een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Voor zover bekend is er geen verdachte opgepakt. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De voormalig Amerikaanse First Lady Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden een beroerte kreeg in een tv-debat tegen Donald Trump 2 jaar geleden. Dat vertelt ze in een interview met CBS. Hij kwam niet meer uit zijn woorden en staarde met open mond. Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
5: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: Boonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
7: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.
8: Goedemorgen.
1: Zo, fijn dat je er weer bij bent op deze iets frissere donderdagochtend gelukkig. Het was gisteren toch echt een stuk aangenamer, hè?
8: Ja, en heerlijk. Het sliep zo heerlijk ook.
1: Nou, ook dat.
8: Zo'n frisse dag, heerlijk.
1: Nou, fris en fruitig zijn we.
8: Ja, fris aan het nieuws kunnen beginnen.
1: Zeker.
8: Beginnen met de vraag, zouden er nou echt zoveel klachten zijn over die noodopvang voor asielzoekers bij Biddinghuizen, zoals het nieuwe college suggereert, of valt het mee? Nou ja, we gingen op onderzoek uit en het resultaat hoor je zo.
1: Ja, en verder hoor je vanuit Noordoostpolder hoe het zit met de keuze tussen ruimte voor defensie of ruimte voor recreatie.

0: Fanny van Douwop op 6:06. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent bij Flevoland is wakker.
1: Het nieuwe college van BMW van Dronten wil een eind maken aan de noodopvang voor asielzoekers bij Biddinghuizen. Al een paar jaar wordt die noodopvang tegen de winter opgebouwd. En als het festivalseizoen weer begint, ja, dan wordt het ook weer afgebroken.
0: Maar in Biddinghuizen zelf zijn eigenlijk nauwelijks klachten te horen over die noodopvang. Voorzitter Joris Heemskerk van Dorpsbelang Biddinghuizen.
2: Het is natuurlijk iets wat speelt onder de mensen. Mensen vinden er ook wat van. Dus we zijn er juist heel erg alert op geweest van, hey, is daar nou overlast? We hebben heel regelmatig binnen het wijkteam ook bij de politie geïnformeerd, maar natuurlijk ook bij al onze contacten in het dorp geïnformeerd van, ervaren mensen overlast? Of zijn er lastige situaties bij ontstaan of wat dan ook? En daar is eigenlijk vrijwel niets uit naar voren gekomen.
3: Merk je dat hier ook in het dorp, dat die draagvlak er niet meer is?
2: Nee, merk ik eigenlijk helemaal niet. Er zijn juist eigenlijk heel veel mensen uit het dorp opgestaan en die hebben daar ook vrijwillige bijdrage geleverd, scholing gedaan. Het is echt geholpen eigenlijk om die opvang een succes te maken. Daarvan zou ik zeggen, nou, dan zijn er dus best wel mensen die daar de positieve kanten van inzien.
3: Dus dat beeld dat er dus geen draagvlak zou zijn, herken jij niet?
2: Ik herken in ieder geval geen weerstand. Ik weet niet of mensen erop zitten te wachten, dat is weer een tweede. Dat kun je ook vertalen als draagvlak. Willen mensen het? Maar ik denk dat er vooral hier in Biddinghuizen heel weinig van gemerkt is. En dat is natuurlijk wel opvallend. Daar zouden andere gemeentes ook wel iets van kunnen leren. Biddinghuizen is maar 7000 inwoners. En dan een noodopvang van 1000 inwoners. En we hebben er helemaal geen problemen mee eigenlijk. Ja, dat is natuurlijk ook wel typerend.
3: Om het terugdringen van echt feitelijke overlast is, dat zie je ook niet.
2: Nee, dat ervaren we in ieder geval niet. We hebben niet gehoord dat er iets van overlast überhaupt zou zijn. En natuurlijk, de mensen hier in Biddinghuizen, die gaan gewoon hun eigen weg en die leven hun eigen leven. En je zou kunnen zeggen, iedereen uit Biddinghuizen is eigenlijk van oorsprong asielzoeker. Want we komen hier allemaal ergens anders vandaan. Er zijn hier geen eigenlijk oorspronkelijke inwoners. We zijn allemaal asielzoekers, alleen noemen we dat hier pioniers. Dus dat vinden we prima. Dus als jij ergens anders vandaan komt, nou, kom erbij.
1: Voorzitter Joris Heemskerk van Dorpsbelang Biddinghuizen.
0: Ook uit gemeentelijke stukken blijkt dat officiële meldingen van overlast beperkt bleven. Zo kwamen er bij een speciaal meldpunt geen klachten binnen en ook bedrijven rond de opvang melden geen problemen. Voorzitter Harry de Jong van ondernemersvereniging De Driehoek.
4: Nee, dat beeld wordt niet door de ondernemers zodanig herkend dat er inderdaad wat kleine incidenten zijn geweest. Dat vooropgesteld, dat is er wel geweest. Maar we herkennen ons niet in het beeld van dat er helemaal geen draagvlak voor is en dat er daarom mee gestopt is. Vanuit de ondernemerskant. Hè?
3: Ja, dus, ja. Want hoe ervaren de ondernemers dan? Want je zegt, zijn wel een paar incidenten geweest.
4: Ja, kijk waar de ondernemers mee zaten. En dat was ten eerste de bus die met mensen hier in Dronten werden gedropt, 's morgens vroeg. Dat werd niet als prettig ervaren. Maar verhoudingsgewijs waren de aantal meldingen maar op één hand te tellen.
3: Verbaast u dat het eigenlijk ging om vrij weinig meldingen?
4: Ja, dat verbaasde me wel, want wij kregen wel natuurlijk wel wat signalen binnen. Maar de politie is erbij geweest, handhaving. Dus er werd ook aangegeven, een handvol meldingen. Ja, waar komen die geluiden dan vandaan? En wij hadden zelf, ik had zelf ook wel wat van een ondernemer gehoord. Maar dat was ook één ondernemer die mij expliciet hierover aansprak.
3: Dus jullie hebben ook aangegeven bij de gemeente van we hebben naar een incident gekeken. De gemeente weet ook, die gaat er ook adequaat mee om. Vanuit ons is er niet per se geen draagvlak voor. Waarom denkt u dan toch dat er gekozen wordt om te zeggen, we stoppen ermee?
4: Ja, ik kan me voorstellen dat Dronten doet al een behoorlijke bijdrage op dat gebied in Nederland. En denk ik een voortrekker. Ik snap dat er die spreiding wat beter verdeeld kan worden over de rest van de gemeentes in Nederland. Dus vanuit die optiek begrijp ik dat misschien men dat heeft gezegd van we stoppen ermee. Maar het is niet vanuit dat wij vanuit de ondernemerskant hebben gezegd, hey, dit moet stoppen, want er zijn zoveel onveilige signalen tot ons gekomen. Of meldingen, dat is beslist niet zo geweest.
1: Voorzitter Harry de Jong van ondernemersvereniging De Driehoek.

0: Drive Stay van Miles Smith en Niall Horan. 6:15 bijna.
1: Het nieuwste prototype drone van Defensie kunnen testen of lekker erop uit in de natuur. Dat is de keus die voor ligt bij festivalterrein en camping Nettel in Noord-Oostpont.
0: Ja, de gemeente wil recreatie, maar de provincie wil Defensie de ruimte geven. Nou, hoe het precies zit, hoor je van verslaggever Yannick van der Wouw.
2: Het gaat allemaal om dit gebied, tussen Marknesse en Krachenburg. Aan de ene kant ligt Nettel, met meerdere bekende festivals. Jaarlijks bezoeken duizenden mensen de plek en de camping is een belangrijke trekpleister voor de gemeente en de regio. En aan de andere kant in Marknesse ligt het NLR, een belangrijk ontwikkelingscentrum voor de provincie en voor Defensie. Hier worden de nieuwste drones getest die van groot belang kunnen zijn voor de verdediging van ons land en hulp bieden aan Oekraïne in de oorlog met Rusland. Waar de gemeenteraad voor de uitbreiding van de grote camping is, hebben de provincie en Defensie juist voorkeur voor de drones van het NLR. En kan volgens de provincie niet. Dat een ruzie zo uit de hand loopt is bijzonder, stelt hoogleraar Geert de Bogaert van de Universiteit Leiden.
3: Nou, wat niet vaak gebeurt is dat het escaleert, dat het zichtbaar wordt, dat het echt in het openbaar wordt uitgevochten. Maar het is natuurlijk logisch dat gemeenten en provincies en waterschappen soms verschillende belangen hebben. En als je verschillende belangen hebt, kun je conflicten krijgen. En die zijn er ook aan de lopende band. Maar die worden dan meestal op een vroegtijdig stadium uitgevocht of beslecht of anderszins gedempt. Dus het gebeurt heel zelden dat de buitenwereld ziet dat een conflict uit de hand loopt.
2: Even terug naar vorig jaar.
4: Een politieke ruzie tussen de gemeente Noordoostpolder en de provincie Flevoland.
2: De provincie en de gemeente Noordoostpolder komen lijnrecht tegenover elkaar te staan in een conflict om de uitbreiding van Nettel. De ruzie bereikt zijn hoogtepunt als de provincie een stemming van de gemeente over de uitbreiding verbiedt. Of in de woorden van wethouder Van Steen vorig jaar.
5: Dat had ook wat netter gekund.
6: En dat is de schuld van de provincie?
5: Ik denk dat de provincie hiervoor heeft gekozen.
2: Het is dus wel duidelijk dat de gemoederen hoog zijn opgelopen. Helemaal als de gemeenteraad begin dit jaar opnieuw unaniem voor de uitbreiding van Nettel stemt. Voormalig raadslid Alex Tuinega legt uit.
7: En dat valt dan toch bij partijen als het NLR. Valt het dan toch een beetje tegen wat voor nieuwe informatie je krijgt. En dat maakt het heel erg lastig om dan ook een andere afweging te maken.
2: Toch is de uitbreiding na 2 keer unaniem voorstemmen niet definitief. Als het erop aankomt, dan is de provincie toch de baas.
3: De hoofdlijn is dat degene met een groter belang uiteindelijk de macht heeft om het door te zetten. Dus als een gemeente een bepaald belang wil dienen, wat goed is voor de gemeente, dan gaat de gemeente daarvoor. Maar als het Rijk of de provincie zegt, nee, er is een nationaal belang of zelfs een internationaal belang, wat in dit geval anders is, dan heeft het Rijk of heeft de provincie de middelen om dat door te zetten.
2: Uiteindelijk hebben de provincie en het Rijk dus mogelijkheden om de gemeente te passeren. Zoals bijvoorbeeld nu in Herwijnen gebeurt, waar de gemeente tegen een radarstation is, terwijl dat voor Defensie van groot belang is.
3: Nou, daar is de escalatieladder voor. Dus het schuift langzaam op. En het eindspel is dat het Rijk of de provincie het doet.
8: En dan dus gewoon.
3: Dan doet het Rijk. Wat in Herwijnen gebeurt, is dat het Rijk een inpassingsplan maakt. Dus dan geeft het Rijk effectief de omgevingsvergunning af. Dus dan gebeurt wat het Rijk wil en wordt eigenlijk de bevoegdheid van de gemeente op dat punt, op die locatie, met dit doel overruled.
2: Of in andere woorden?
3: Als papa bepaalt, moet papa maar uitvoeren ook. Dan weet iedereen op wie die kwaad moet zijn als hij er wat van vindt.
2: Toch moeten zowel de gemeente als de provincie volgens hoogleraar Bogaert uitkijken dat het conflict niet te hoog oploopt. Want je kan als gemeente niet zomaar overstappen naar een andere provincie.
3: De gemeente heeft de provincie nodig op heel veel terreinen. Dus het is voor de gemeente niet zonder risico om ruzie te maken met de provincie die ze op andere terreinen ook weer nodig hebben. Maar omgekeerd is het natuurlijk ook waar. De provincie heeft ook de gemeente nodig. Dus als de provincie te makkelijk, te veel, te snel, te agressief dingen erdoor duwt die eigenlijk niet zo overtuigend provinciaal belang zijn. Ja, dan heeft ook de provincie er belang bij dat die verhouding niet te veel belast wordt met dit soort akkefietjes.
2: En die ruzie kan ook invloed hebben op andere projecten waar de partijen moeten samenwerken.
3: Dus als jij een conflict maakt met een andere overheid en jij komt later terug bij diezelfde overheid met de vraag of je misschien iets van hem mag, of het mail meewerken, of misschien heeft hij daar geld voor, ja, dan zullen de dingen toch met elkaar verknoopt raken. Dus dit is geen free lunch in de zin dat je zomaar problemen kan maken op het ene dossier en kunt verwachten dat de provincie op alle andere dossiers even welwillend blijft als ze voorheen waren.
1: Oh, straks bij de berichten van buiten Flevoland.
0: Wat hebben we voor moois?
1: Auto
0: of
1: langs.
0: Interessant.
1: Komt
0: wat zeg
1: een
0: je?
1: Auto langs, daar gaan wij voor sparen. Die is heel handig.
0: Oké, okay.
1: Ja.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Je hoort er zo meer over. Eerst Fleetwood Mac.

0: You make love and fun van Fleetwood Mac. 22 minuten over 6 is het. We gaan naar de berichten uit binnen- en buitenland. Vertel.
1: Iets nieuws van twee autobedrijven en Vattenfall. Die beginnen aan een nieuw project. Daarbij leveren elektrische auto's stroom terug aan het net. Dat gebeurt met een omvormer in de auto en een slimme laadpaal. Die weet wanneer de auto moet worden geladen of juist elektriciteit moet teruggeven. Ja, met die technologie kunnen elektrische auto's dus gebruikt worden als thuisbatterij. De auto moet daar wel geschikt voor zijn, zoals deze Kia.
2: Op dit moment zien we dat de auto teruglevert aan het net met een vermogen van 10 kilowatt. En dit betekent dat de auto niet alleen teruglevert aan de woning, maar ook echt teruglevert aan het net om daarmee de wijk te helpen.
1: Ja, het zou een oplossing kunnen zijn voor het overvolle stroomnet. Maximaal 80 mensen kunnen meedoen met dit project. Voor hun deelname krijgen ze een vergoeding van maximaal €500.
0: Ja, dat is wel interessant, ja.
1: En ook een nieuwe Kia misschien.
0: Zeker. Ja, we gaan nog even naar voetbal, want Curaçao bereidt zich voor op het WK. Dat doet de selectie van Dick Advocaat in Nederland. Nou, gisteravond was er even tijd voor een bezoekje aan Rotterdam, waar natuurlijk veel Antillianen wonen. En zij gaven de spelers van Curaçao een warm onthaal.
3: Oh ja, nou daar gaan we met die mooie foto, hè? Nou, dit leggen we sowieso vast. Historisch moment. Hij is mijn zoontje, de buren, familie, neven. Iedereen is mee, wat in mijn auto paste.
4: Iedereen in de auto geladen en nu op de foto met de grote baas.
3: Zeker weten, hè?
4: Met Dick Advocaat.
3: Yes!
0: Over 2,5 week dan speelt Curaçao de eerste wedstrijd tegen Duitsland. Okay. Nou, succes mensen.
1: Let op de 90ste minuut, zou ik zeggen.
0: Oei, oei, oei. Ik denk dat Curaçao op iedere minuut moet opletten.
1: Oh, ja. Maar ja, ik dacht de 90ste, dat is de belangrijkste. We gaan nog even naar de kranten. Het Algemeen Dagblad, daarin kun je een verhaal lezen over influencers en social media. Ja, die gebruiken gebruiken tieners en jongvolwassenen te veel cosmetica. Bijna 90% van de Nederlandse dermatologen ziet geregeld patiënten met huidproblemen binnenkomen. Nou, de rest van het verhaal van de bezorgde dokter Inta D vandaag.
0: En in de Telegraaf wordt geschreven over signalen van huiselijk geweld. Er moet veel sneller worden ingegrepen bij die signalen. Soms nog voordat er strafbare feiten zijn bewezen. De VVD komt met een plan dat het kabinet oproept dat juridisch mogelijk te maken. Het voorstel, mede ingediend door D66 en CDA, stevend af op een meerderheid in de Tweede Kamer met steun van JA21. Blijkt dus uit een rondgang van de Telegraaf. Dat waren wat zaken van buiten deze provincie.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Over de noodopvang bij Walibi en Biddinghuizen zijn maar een paar klachten geweest. Toch wil het nieuwe college van Dronten stoppen met de opvang. Er zou minder draagvlak voor zijn. Inwoners herkennen dit niet. Dorpsbelangen zegt amper negatieve signalen uit het dorp te hebben ontvangen. Voorzitter Joris Heemskerk.
2: We hebben heel regelmatig binnen het wijkteam ook bij de politie geïnformeerd, maar natuurlijk ook bij al onze contacten in het dorp geïnformeerd van ervaren mensen overlast of zijn er lastige situaties bij ontstaan of wat dan ook. En daar is eigenlijk vrijwel niets uit naar voren gekomen.
1: Ja, en de raadsvergadering vandaag in Dronten met de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord en de installatie van de wethouders is uitgesteld. Volgens de gemeente is er iets misgegaan met de procedures. Wat precies wil de gemeente niet zeggen? Een woordvoerder benadrukt dat het besluit niet politiek is ingestoken. Een 16-jarige jongen is veroordeeld tot 300 dagen jeugddetentie voor een explosie bij een Poolse supermarkt in Dronten. Door die ontploffing ontstond brand. De jongen heeft bekend dat hij vorig jaar betrokken was bij het plaatsen van het explosief. Een deel van de straf is voorwaardelijk. De jongen moet ook een leerstraf volgen. En tegen een 45-jarige man uit Emmeloord is 6 jaar cel geëist voor het misbruiken van zijn stiefdochter. Dat begon toen het meisje 7 was en duurde tot haar 16e. De man ontkent. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze gratis te downloaden app.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de Straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia zeggen dat Iran als reactie een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio heeft aangevallen. Afgelopen zondag is in Colombia een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Er is nog niemand opgepakt. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De voetbalclub uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint.
4: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het wordt vandaag weer een zonovergoten dag met temperaturen die gaan oplopen naar zo'n 24 of zelfs een zomerse 25 graden. En er staat maar weinig wind uit de noordoostelijke richting. Vrijdag dan wordt er nog warmere lucht aangevoerd en kan de temperatuur zelfs oplopen naar 29 of 30 graden. In eerste instantie is het daarbij droog, maar later op de dag neemt langzaamaan de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. Dus hou dan vooral eventjes de radar in de gaten.
5: Dankjewel Donnie. De files op dit moment, dat zijn er nog 0. Maar flitsers, ik heb er al 2 voor je. De N309 bij Dronten, beide richtingen bij hectometerpaal 8,9. En de N50 bij Emmeloord in beide richtingen. Hectometerpaal 266,6. En straks steeds meer vrouwen op de moestuin bij Mark Nessen.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Have I Told You Lately van Van Morrison. Het is 7:08.
1: Op de moestuinen bij Marknesse zijn steeds meer vrouwen aan het werk. Het zijn er nu 3.
0: Ja, vroeger waren het echt alleen maar mannen. Voorzitter Wim Kreuner van de Tuindersvereniging.
2: Ja, het is anders. Het is anders. Vroeger waren het gewoon dus de landarbeiders, de boeren die dus een tuintje hadden. En het is nu dus, het begint een beetje stads te worden. En ja, men gaat wat beter op de woorden letten. Kijk, als er ergens een paar slakken rond, dan werd er vroeger wel eens gezegd van die rotzakken. Ja, en het is nu van die stoute jongens. Ja.
1: Een van die nieuwe dames is Jeannette. Sinds januari is ze lid.
3: Heerlijk vind ik het. Ik vind het echt zo genieten.
1: En hoe vaak bent u dan hier ongeveer?
3: Nou, 3-4 keer in de week.
1: Hoe wordt u behandeld door de heren hier?
3: Ja, prima. Heel behulpzaam. En vooral in adviezen, want ik weet nog van bemesting en zo weet ik heel weinig.
1: Maar dan is er altijd wel een behulpzame heer die de vrouw in nood wil helpen. Zoals Jan, die zelf al 40 jaar lid is van de vereniging.
3: Hij weet zoveel, dus daar kan ik alles aan vragen. Dus.
4: Zoals Jeannette, die vraagt mij veel. Hij doet al jaren en ik weet veel. Ja. En dan worden ze gewoon wegwijs gemaakt. En hoe verder je wegwijs maakt, hoe meer zin ze erin krijgen, hoe meer lol ze erin krijgen. Dan zien ze wat groeien, zien ze wat gebeuren.
1: Doen ze ook niet een beetje van, nou, wij mannen, wij weten toch een klein beetje beter?
3: Nee. Zo voelt het bij mij tenminste niet.
1: En zo lijkt het erop dat de komst van de vrouwen prima landt in het voormalige mannenbolwerk.
4: Iedereen is enthousiast, laat ik zo zeggen.
1: Waarom?
4: Ja, anders zaten altijd mannen op de tuin. Ja, en er komen er een keer een paar dames bij. En dan denk je van, hey, er komt wat anders bij.
1: Hoe verklaart u het dat er in één keer zo'n aanwas is van dames?
2: Geen idee.
1: Misschien komen ze ook wel voor de mannen hier.
2: Nou, nee hoor. Moet je horen, de jongste is 83 en ik ben 86. Dus wat dat betreft, daar hebben ze helemaal geen barst aan hoor. Nee, dat is het niet.
0: Ach, geweldig.
1: Waarom niet?
0: Ja, dat kan ook. Ook op oudere leeftijd kun je nog de liefde van je leven vinden. Sure, I was crying in my bed.

0: Bless Your Heart van Melanie Ryan zometeen. Wat was er gisteravond op radio en tv?
1: Op de radio ging het over een vogel voor de kat.
0: Een vogel voor de kat?
1: Dat is een uitdrukking, maar het gaat om heel veel vogeltjes voor de katten.

0: Dus als we daar een slag in zouden kunnen maken. En dan ook nog eens een keer zouden kijken van iets meer. We sluiten nu meer AZC's dan dat we bijbouwen. Ja, en daar zie je dat dat ook niet evenredig over het land is verdeeld. Dus ik denk dat we op een aantal van die zaken stappen kunnen zetten.
1: Algemeen directeur van het Rode Kruis, Harm Goossens, vertelde over een gesprek met iemand in de noodopvang in Ter Apel.
2: Er kwam iemand naar hem toe en die zei, mijn vrouw zit nog in Egypte. Ik heb hier papieren, kun je me helpen? En mijn collega zei, ja, ik kan je niet helpen, maar ik kan wel een arm om je heen slaan. En een man, een volwassen man, barstte in huilen uit. Ze komen allemaal uit dramatische omstandigheden. Zitten daar de hele dag. Vorige week woensdag in de regen en de kou. Nu al een week in de warmte. Het is gewoon mensonterend. Ja. En het is ook echt, het is gênant dat dit in Nederland gebeurt.
3: In Nieuwsuur ging het over een duivels dilemma binnen de regeringscoalitie. Praten met de Taliban. Dat is nodig als de Europese Unie uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers wil terugsturen naar Afghanistan. Nou, in ruil voor afspraken over asielzoekers wil de Taliban dan diplomaten stallen in EU-landen. Praten met de Taliban lijkt Robert van Asten, Tweede Kamerlid voor D66, geen goed idee.
4: Ik vind de Taliban een verwerpelijk regime waar je volgens mij verre van moet blijven. Dus eigenlijk totaal geen banden mee moet hebben.
3: Volgens Jeltje Straatman, Tweede Kamerlid van het CDA, is het contact met de Taliban nodig om afspraken te kunnen maken over de terugkeer van zo'n 300 Afghanen.
5: De blokkade is dat de Taliban zegt, ja, als jullie niet met ons praten, dan nemen we ze nooit terug. Dus we zullen met hen afspraken moeten maken, maar wel echt op de Europese condities. En dat betekent niet dat we ons laten marchanderen door welk regime dan ook.
3: Kamerlid Ules Elian van de VVD is er ook geen voorstander van om te praten met de Taliban, maar wil wel dat uitgeprocedeerde Afghanen Nederland verlaten.
6: Wat een oplossing hiervoor kan zijn wat ons betreft zijn die terugkeercentra die je dus buiten Europa realiseert. Dus niet in een land zoals Afghanistan, maar bijvoorbeeld in Noord-Afrika. Waar je dan bijvoorbeeld uitgeprocedeerde Afghanen of Afghanen die veroordeeld zijn naartoe zou kunnen sturen. Voor andere landen kan de lat minder hoog zijn om met de Taliban te praten. Dus ik denk dat dat best een reële optie is.
1: In Langs de Lijn en Omstreken was er aandacht voor zwerfkatten op Schiermonnikoog. Zij vormen een gevaar voor vogels, zoals de tapuit en het paapje. Zo'n 30 tot 50 katten eten, ja, let op, 6000 vogels op, zegt Dirk Holwerda van Nationaal Park Schiermonnikoog.
7: In deze periode waarin de vogels zitten te broeden, waarin jonge vogels zijn, waarin jonge konijnen komen, ja, dat is natuurlijk een eldorado voor die katten. Vreten ze een buikje lekker vol.
1: Daarom worden ze gevangen en overgebracht naar het vasteland. Met drones worden de katten opgespoord.
7: Ja, dat klinkt best wel een beetje als een stripverhaal. Alsof die drone de katten gaat vangen. Maar dat is niet het geval, hoor. De drone gaat uitzoeken waar de katten zitten. Wat hun territorium is. Welke katten het zijn. Want je kunt ze herkennen aan elke kat is anders. En daarna kunnen we ze gericht vangen met vangkooi.
1: Ja.
3: 30 tot 50 katten die 6000 vogels opeten.
1: Maar dat is veel, hè?
3: Hoe weten ze dat nou?
1: Geen idee.
3: Oh.
1: Ja, ja, dan gaan ze naar het vasteland of ze daar blij mee zijn.
3: Maar ja, goed, maar dat verspreiden ze zich natuurlijk verder. Schiermonnikoog is natuurlijk veel beperkter gebied. Dus in die zin snap ik het.
1: Dat begrijp ik ook wel. Er is ook een andere oplossing, maar ja, dat willen ze natuurlijk.
3: Maar ik vraag me echt af hoe ze nou dat aan het aantal van 6000 zijn gekomen.
1: Ik vind het veel.
3: Het is wel heel veel, hè?
1: Ja.
3: Nou.

0: Dit is Flevoland.
1: En je zou kunnen zeggen, iedereen uit Biddinghuizen is eigenlijk van oorsprong asielzoeker. Want we komen hier allemaal ergens anders vandaan. He, er zijn hier geen eigenlijk oorspronkelijke inwoners. We zijn allemaal asielzoekers, alleen noemen we dat hier pioniers.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dus het schuift langzaam op. En het eindspel is dat het Rijk of de provincie het doet.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Zo voelt het bij mij tenminste niet.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Q-U-I-S.
7: Boonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
8: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Over de noodopvang bij Walibi in Biddinghuizen zijn maar een paar klachten geweest. Toch wil het nieuwe college van Dronten stoppen met de opvang. Er zou minder draagvlak voor zijn. Inwoners herkennen dit niet. En een 16-jarige jongen is veroordeeld tot 300 dagen jeugddetentie voor een explosie bij een Poolse supermarkt in Dronten. Meer nieuws straks in het bulletin van 7:30.
6: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia zeggen dat Iran als reactie een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio heeft aangevallen, maar details worden niet gegeven. In een televisieinterview met de Amerikaanse nieuwszender CBS heeft de voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden verteld over het televisiedebat van 2 jaar geleden tussen haar man Joe Biden en Donald Trump. Ze dacht dat Joe destijds een beroerte kreeg toen hij niet meer uit zijn woorden kwam en met open mond voor zich uitstaarde. Ze had hem nog nooit zo gezien.
11: I wasn't horrified, I was frightened. Because I had never, ever seen Joe like that before.
10: Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Joe Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. In Dordrecht is gisteravond een jongen van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Een politieagent is direct in het water gedoken, maar kon de jongen niet vinden. Brandweerduikers hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Er is een traumahelikopter geland. De jongen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Gianfilippo Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd en daar was hij blij mee.
12: I feel fantastic! I feel fantastic!
10: Zo blij was hij dus. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer nog. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
13: Goedemorgen, 7:04. Zijn er nou echt zoveel klachten over de noodopvang voor asielzoekers bij Biddinghuizen, zoals het nieuwe college van BMW suggereert, of valt het mee? Nou, we gingen op onderzoek uit en het resultaat hoor je zo.
9: En verder hoor je vanuit Noordoostpolder hoe het zit met de keuze tussen ruimte voor defensie of ruimte voor recreatie.
14: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken.
15: Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
4: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
15: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl. Let's
16: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
17: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
18: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
19: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
22: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
21: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
23: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Another Day van Jamie Lydell. Het is bijna 7:10. Goedemorgen.
1: Het nieuwe college van BMW van Dronten wil een eind maken aan de noodopvang voor asielzoekers bij Biddinghuizen. Al een paar jaar wordt die noodopvang tegen de winter opgebouwd en als het festivalseizoen begint, dan wordt die weer afgebroken.
0: Maar in Biddinghuizen zelf zijn nauwelijks klachten te horen over de noodopvang. Voorzitter Joris Heemskerk van Dorpsbelang Biddinghuizen.
2: Het is natuurlijk iets wat speelt onder de mensen. Mensen vinden er ook wat van. Dus we zijn er juist heel erg alert op geweest van, hey, is daar nou overlast? We hebben heel regelmatig binnen het wijkteam, ook bij de politie geïnformeerd, maar natuurlijk ook bij al onze contacten in het dorp geïnformeerd van, hey, ervaren mensen overlast? Of zijn er lastige situaties bij ontstaan of wat dan ook? En daar is eigenlijk vrijwel niets uit naar voren gekomen.
3: Merk je dat hier ook in het dorp, dat die draagvlak er niet meer is?
2: Nee, merk ik eigenlijk helemaal niet. Er zijn juist eigenlijk heel veel mensen uit het dorp opgestaan en die hebben daar ook vrijwillige bijdrage geleverd, scholing gedaan. Het is echt geholpen eigenlijk om die opvang een succes te maken. Daarvan zou ik zeggen, nou, dan zijn er dus best wel mensen die daar de positieve kanten van inzien.
3: Dus dat beeld dat er dus geen draagvlak zou zijn, herken jij niet?
2: Ik herken in ieder geval geen weerstand. He, ik weet niet of mensen erop zitten te wachten, dat is weer een tweede. He, dat kun je ook vertalen als draagvlak. He, willen mensen het? Maar ik denk dat er vooral hier in Biddinghuizen heel weinig van gemerkt is. En dat is natuurlijk wel opvallend. Daar zouden andere gemeentes ook wel iets van kunnen leren. He, Biddinghuizen is maar 7000 inwoners. En dan een noodopvang van 1000 inwoners. En we hebben er helemaal geen problemen mee eigenlijk. Ja, dat is natuurlijk ook wel typerend.
3: Om het terugdringen van echt feitelijke overlast is, dat zie je ook niet.
2: Nee, dat ervaren we in ieder geval niet. We hebben niet gehoord dat er iets van overlast überhaupt zou zijn. En natuurlijk, de mensen hier in Biddinghuizen, die gaan gewoon hun eigen weg en die leven hun eigen leven. En je zou kunnen zeggen, iedereen uit Biddinghuizen is eigenlijk van oorsprong asielzoeker. Want we komen hier allemaal ergens anders vandaan. Er zijn hier geen eigenlijk oorspronkelijke inwoners. We zijn allemaal asielzoekers, alleen noemen we dat hier pioniers. Dus dat vinden we prima. Dus als je ergens anders vandaan komt, nou, kom erbij.
1: Voorzitter Joris Heemskerk van Dorpsbelang Biddinghuizen.
0: Ook uit gemeentelijke stukken blijkt dat officiële meldingen van overlast beperkt bleven. Zo kwamen er bij een speciaal meldpunt geen klachten binnen. En ook bedrijven rond de opvang melden geen problemen. Voorzitter Harry de Jong van de ondernemersvereniging De Driehoek.
4: Nee, dat beeld wordt niet door de ondernemers zodanig herkend. Dat er inderdaad wat kleine incidenten zijn geweest. Dat vooropgesteld, dat is er wel geweest. Maar we herkennen ons niet in het beeld van dat er helemaal geen draagvlak voor is en dat er daarom mee gestopt is. Vanuit de ondernemerskant. Hè?
3: Ja. Dus, ja. Ja, want hoe ervaren de ondernemers dan? Want er zijn wel een paar incidenten geweest.
4: Ja, kijk waar de ondernemers mee zaten. En dat was ten eerste de bus die met mensen hier in Dronten werden gedropt, 's morgens vroeg. Dat werd niet als prettig ervaren. Maar verhoudingsgewijs waren de aantal meldingen die waren op één hand te tellen.
3: Verbaast u dat het eigenlijk ging om vrij weinig meldingen?
4: Ja, dat verbaasde me wel, want wij kregen wel natuurlijk wel wat signalen binnen. Maar de politie is erbij geweest, handhaving. Dus er werd ook aangegeven, ja, handvol meldingen. Ja, waar komen die geluiden dan vandaan? En wij hadden zelf, ik had zelf ook wel wat van een ondernemer gehoord. Maar dat was ook één ondernemer die mij expliciet hierover aansprak.
3: Dus jullie hebben ook aangegeven bij de gemeente van, nou ja, we hebben naar incident gekeken. De gemeente weet ook, die gaat er ook adequaat mee om. Ja. Vanuit ons is er niet per se geen draagvlak voor. Waarom denkt u dan toch dat er gekozen wordt om te zeggen, we stoppen ermee?
4: Ja, nou ja, ik kan me voorstellen dat Dronten doet al een behoorlijke bijdrage op dat gebied in Nederland. En denk ik een voortrekker. Ik snap dat er die spreiding wat beter verdeeld kan worden over de rest van de gemeentes in Nederland. Dus vanuit die optiek begrijp ik dat misschien men dat heeft gezegd van we stoppen ermee. Maar het is niet vanuit dat wij vanuit de ondernemerskant hebben gezegd, hey, dit moet stoppen, want er zijn zoveel onveilige signalen tot ons gekomen. Of meldingen, dat is beslist niet zo geweest.
1: Zei voorzitter Harry de Jong van de ondernemersvereniging De Driehoek.
5: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: mooie nummer van Snelle, Laat het licht aan. 17 minuten over 7 en dat betekent dat we naar het weer gaan.
1: Met Jeroen Elfrink van Weerplaza. Goedemorgen, Jeroen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, gisteren hadden we een dag om even bij te komen. Hoe zit dat vandaag?
2: Nou, deze ochtend ook nog, want het is echt wel fris. De temperatuur lag vanmorgen zelfs onder de 10 graden.
0: Ik dacht onder het vriespunt.
1: Nee.
2: Jawel, zeker wel. Onze buren in Drenthe heeft aan de grond gevroren.
0: Nee joh.
2: Vannacht.
0: Oh.
2: Dus, en we zitten midden nog steeds in een regionale hittegolf. Dus ja, heel bijzonder.
0: Nou.
2: Ja. Maar goed, deze ochtend kan de warmte nog het huis uit. De temperatuur ligt rond de klok van 9 op 16 graden. Ja. Uiteindelijk is het vanmiddag toch echt wel weer warm hoor. Met temperaturen van een graad of 25. Daarbij ook veel zon en weinig wind. Dus dan is het weer hoog zomer.
1: Mooi. En dan vanavond en vannacht?
2: Ja, vanavond blijft het nog lang warm. De temperatuur ligt nog lange tijd boven 20 graden. En komende nacht wordt het in de hoek van Almere bijna zelfs een plaknacht. Met temperaturen die daar niet onder de 18 graden gaan uitkomen. Op het Oostpolder is het nog wel wat frisser met 16 graden. Maar toch echt wel een warmere nacht dan afgelopen nacht. En dat is ook de voorbode voor een hele warme vrijdag met 30 graden. En ook een hele hoge luchtvochtigheid.
1: Oh, dat wordt broeierig.
2: Ja, dat wordt echt drukkend warm.
1: Ja.
2: Uiteindelijk aan het eind van de middag steekt er een verfrissende westenwind op. En dan koelt het langzaam af. Maar het blijft nog wel even zomers hoor in de provincie met zaterdag 26 graden.
1: Oh, en de zondag?
2: Zondag 22 graden, wel wat meer wolkenvelden. Maar het blijft waarschijnlijk op beide dagen helemaal droog in de provincie. En dan volgende week wordt het wel een stuk wisselvalliger. Maar de temperatuur blijft wel boven de 20 graden.
1: Oké, Jeroen. Dankjewel.
2: Doei doei.
1: Het nieuwste prototype drone van Defensie kunnen testen of lekker erop uit in de natuur. Ja, dat is de keus die voor ligt bij festivalterrein en camping Nettel in Noord-Oostpolder.
0: Nou, de gemeente wil recreatie, maar de provincie wil Defensie de ruimte geven. Nou, hoe dat zit hoor je van verslaggever Yannick van der Wouw.
3: Het gaat allemaal om dit gebied, tussen Marknesse en Krachenburg. Aan de ene kant ligt Nettel, met meerdere bekende festivals. Jaarlijks bezoeken duizenden mensen de plek en de camping is een belangrijke trekpleister voor de gemeente en de regio. En aan de andere kant in Marknesse ligt het NLR, een belangrijk ontwikkelingscentrum voor de provincie en voor Defensie. Hier worden de nieuwste drones getest die van groot belang kunnen zijn voor de verdediging van ons land en hulp bieden aan Oekraïne in de oorlog met Rusland. Waar de gemeenteraad voor de uitbreiding van de grote camping is, hebben de provincie en Defensie juist voorkeur voor de drones van het NLR. En kan volgens de provincie niet. Dat een ruzie zo uit de hand loopt is bijzonder, stelt hoogleraar Geert de Boogaard van de Universiteit Leiden.
4: Nou, wat niet vaak gebeurt is dat het escaleert, dat het zichtbaar wordt, dat het echt in het openbaar wordt uitgevochten. Maar het is natuurlijk logisch dat gemeenten en provincies en waterschappen soms verschillende belangen hebben. En als je verschillende belangen hebt, kun je conflicten krijgen. En die zijn er ook aan de lopende band. Maar die worden dan meestal op een vroegtijdig stadium uitgevochten of beslecht of anderszins gedempt. Dus het gebeurt heel zelden dat de buitenwereld ziet dat een conflict uit de hand loopt.
3: Even terug naar vorig jaar.
5: Een politieke ruzie tussen de gemeente Noord-Oostpolder en de provincie Flevoland.
3: De provincie en de gemeente Noord-Oostpolder komen lijnrecht tegenover elkaar te staan in een conflict om de uitbreiding van Nettel. De ruzie bereikt zijn hoogtepunt als de provincie een stemming van de gemeente over de uitbreiding verbiedt. Of in de woorden van wethouder Van Steen vorig jaar.
6: Dat had ook wat netter gekund.
7: En dat is de schuld van de provincie?
6: Ik denk dat de provincie hiervoor heeft gekozen.
3: Het is dus wel duidelijk dat de gemoederen hoog zijn opgelopen. Helemaal als de gemeenteraad begin dit jaar opnieuw unaniem voor de uitbreiding van Nettel stemt. Voormalig raadslid Alex Tuinega legt uit.
8: En dat valt dan toch bij partijen als het NLR. Valt het dan toch een beetje tegen wat voor nieuwe informatie je krijgt. En dat maakt het heel erg lastig om dan ook een andere afweging te maken.
3: Toch is de uitbreiding na twee keer unaniem voorstemmen niet definitief. Als het erop aankomt, dan is de provincie toch de baas.
4: De hoofdlijn is dat degene met een groter belang uiteindelijk de macht heeft om het door te zetten. Dus als een gemeente een bepaald belang wil dienen, wat goed is voor de gemeente, dan gaat de gemeente daarvoor. Maar als het Rijk of de provincie zegt, nee, er is een nationaal belang of zelfs een internationaal belang, wat in dit geval anders is, dan heeft het Rijk of heeft de provincie de middelen om dat door te zetten.
3: Uiteindelijk hebben de provincie en het Rijk dus mogelijkheden om de gemeente te passeren. Zoals bijvoorbeeld nu in Herwijnen gebeurt, waar de gemeente tegen een radarstation is, terwijl dat voor Defensie van groot belang is.
4: Nou, daar is de escalatieladder voor. Dus het schuift langzaam op. En het eindspel is dat het Rijk of de provincie het doet.
9: En dat dus, gewoon...
4: Dan doet het Rijk Wat in Herwijnen gebeurt is dat het Rijk een inpassingsplan maakt. Dus dan geeft het Rijk effectief de omgevingsvergunning af. Dus dan gebeurt wat het Rijk wil en wordt eigenlijk de bevoegdheid van de gemeente op dat punt, op die locatie, met dit doel overruled.
3: Of in andere woorden?
4: Als papa bepaalt, moet papa maar uitvoeren ook. Dan weet iedereen op wie die kwaad moet zijn als hij er wat van vindt.
3: Toch moeten zowel de gemeente als de provincie volgens hoogleraar Bogaert uitkijken dat het conflict niet te hoog oploopt. Want je kan als gemeente niet zomaar overstappen naar een andere provincie.
4: De gemeente heeft de provincie nodig op heel veel terreinen. Dus het is voor de gemeente niet zonder risico om ruzie te maken met de provincie die ze op andere terreinen ook weer nodig hebben. Maar omgekeerd is het natuurlijk ook waar. De provincie heeft ook de gemeente nodig. Dus als de provincie te makkelijk, te veel, te snel, te agressief dingen erdoor duwt die eigenlijk niet zo overtuigend pro-sociaal belang zijn, ja, dan heeft ook de provincie er belang bij dat die verhouding niet te veel belast wordt met dit soort akkefietjes.
3: En die ruzie kan ook invloed hebben op andere projecten waar de partijen moeten samenwerken.
4: Dus als jij een conflict maakt met een andere overheid en jij komt later terug bij diezelfde overheid met de vraag of je misschien iets van hem mag, of het mail meewerken, of misschien heeft hij daar geld voor, ja, dan zullen de dingen toch met elkaar verknoopt raken. Dus dit is geen free lunch in de zin dat je zomaar problemen kan maken op het ene dossier en kunt verwachten dat de provincie op alle andere dossiers even welwillend blijft als ze voorheen waren.

0: Sign of the Times van Belstars. Berichten uit binnen- en buitenland dan. Het aantal kinderen en jongeren dat meerookt met de sigaretten van anderen is gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. Toch is deze longarts niet tevreden. Nog steeds wordt 7% van de jonge kinderen eraan blootgesteld. En dat kan heel gevaarlijk zijn.
1: Bij kinderen, die zijn natuurlijk extra kwetsbaar, weten we dat heel jonge kinderen een hogere kans hebben op wiegedood. Oudere kinderen meer last hebben van bronchitis, astma-aanvallen, longontsteking, oorontsteking. Het lijkt misschien minder schadelijk, die omgeving. Omgevingsrook die natuurlijk verdund wordt door de normale lucht. Maar al in kleine hoeveelheden zitten daar heel giftige stoffen in.
0: Ik haalde gisteren iemand in. En ja, dat, niet altijd, maar dan ik keek even naar rechts. Er zat een dame achter het stuur. Ja. Die zat te roken. Achterin 3 kleine kinderen.
2: Oh ja, dat is in België verboden.
0: Dan heb ik echt zoiets van, joh, echt. Waar zit je verstand? Nou, ja. Ik kon daar niet om lachen, hoor. Ik vond het echt. Ik denk van, dit is toch niet fijn, joh.
2: Maar goed. Maar kon jij het ook ruiken? Kwam die rook uit haar auto weer in jouw auto?
0: Nee, de ramen waren dicht.
2: Oh, de ramen waren
0: ja,
2: dicht.
0: Ja, ik denk dat ze de airco aan had.
2: Oh ja, natuurlijk. Ja, het was wel een airco-weertje. De voormalige first lady Jill Biden dacht dat haar man Joe in 2024 tijdens het debat met Donald Trump een beroerte kreeg, zegt ze in een interview met de Amerikaanse zender CBS. Het debat van 2 jaar geleden verliep dramatisch voor Joe Biden. Hij struikelde over zijn woorden en raakte de draad kwijt. Uiteindelijk trok Biden zich terug uit de race voor het presidentschap. Zijn vrouw Jill zegt dat ze hem niet eerder zo had meegemaakt.
3: I wasn't horrified, I was frightened. Because I had never, ever seen Joe like that before or since. What happened? I don't know what happened. I mean, as I watched it, I thought, oh my God, he's having a stroke. And it scared me to death.
2: Nou, je kunt ook niks doen. Je zit op afstand. En...
0: Ja, nee, verschrikkelijk lijkt me dat om te zien. Ja. Nou, laten we het hier maar behouden.
2: Oké. Okay.
0: Ja.
4: Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
5: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Landcruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Over de noodopvang bij Walibi in Binnikhuizen zijn maar een paar klachten geweest. Toch wil het nieuwe college van Dronten stoppen met de opvang. Er zou minder draagvlak voor zijn. Inwoners herkennen dit niet. Dorpsbelang zegt amper negatieve signalen uit het dorp te hebben ontvangen. Voorzitter Joris Heemskerk.
11: We hebben heel regelmatig binnen het wijkteam ook bij de politie geïnformeerd, maar natuurlijk ook bij al onze contacten in het dorp geïnformeerd van, ervaren mensen overlast of zijn er lastige situaties bij ontstaan of wat dan ook. En daar is eigenlijk vrijwel niets uit naar voren gekomen.
0: De raadsvergadering vandaag in Dronten met de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord en de installatie van de wethouders is uitgesteld. Volgens de gemeente is er iets misgegaan met de procedures. Nou, wat precies, dat wil de gemeente niet zeggen. Een woordvoerder benadrukt dat het besluit niet politiek is ingestoken. Een 16-jarige jongen is veroordeeld tot 300 dagen jeugddetentie voor een explosie bij een Poolse supermarkt in Dronten. Door de ontploffing ontstond brand. De jongen heeft bekend dat hij vorig jaar betrokken was bij het plaatsen van het explosief. Een deel van de straf is voorwaardelijk. De jongen moet ook een leerstraf volgen. En tegen een 45-jarige man uit Emmeloord is 6 jaar cel geëist voor het misbruiken van zijn stiefdochter. Dat begon toen het meisje 7 jaar was en duurde tot haar 16e. De man ontkent. Meer nieuws op web en app.
12: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Australië verlengt de quarantaine van 6 passagiers van cruiseschip Hondius, waar een uitbraak van het Hantavirus was. Het groepje, 4 Australiërs, iemand die daar een permanente verblijfsvergunning heeft, en een Nieuw-Zeelander, keren op 15 mei terug naar Australië en zit sindsdien bij Perth in quarantaine. En afgelopen zondag is in Colombia, zo blijkt, een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia.
13: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen ligt de temperatuur nog lange tijd onder de 20 graden. Maar vanmiddag wordt het toch echt weer zomers warm, met temperaturen rond 25 graden. Daarbij is veel ruimte voor de zon en staat een meest matige oostenwind. Ook vanavond ligt de temperatuur nog lang boven 20 graden. En komende nacht blijft het best wel warm. De temperatuur zakt namelijk naar 16 graden in de Noordoostpolder en 18 graden in Almere. En morgen wordt het dan flink warm. Wordt zelfs een beetje drukkend, met temperaturen rond 30 graden. Het eind van de middag steekt een verkoelende westenwind op. Maar dat betekent nog niet dat het zaterdag voorbij is met de zomer. Want dan kan het nog 26 graden worden.
14: Verkeersinformatie van de ANWB. Files op de A28, Zwolle-Amersfoort voor strand 0, de 4 voor Vathorst 5. De N50, Emmeloord-Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek 5. Andere kant op voor Kampen 9 minuten. En een flitser op de N309. Bij Dronten, hectometerpaal 8,6. En zie je nou nog een flitser? Dan mag je die doorgeven via de app van Flitsmeister. Dat was een rijtje files zonder ongelukken of gedoe. Maar als je daar staat aan de kant van de weg, dan wil je toch snel dat je geborgen wordt. Dat de boel weer wordt opgeruimd. De Bergers zijn straks te gast.
15: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Gimme Some Lovin' van de Spencer Davis Group. Het is 6 minuten over 7:30.
1: Wie wel eens langs de weg stil heeft gestaan met pech, die weet hoe belangrijk het ze zijn. De mensen van het bergingsbedrijf die jou dan weer opkomen halen. In Flevoland is Delta een van die bergers. De mannen zijn dag en nacht op roeibaar voor pechgevallen, ongelukken en gestrande voertuigen.
0: Ja, de komende tijd gaat Omroep Flevoland met de bergers op pad. We volgen hun werk langs de weg, rijden een keer mee in een bergingswagen en spreken ze ook bij bijzondere meldingen. Nou, bij ons in de studio zijn Martin Vis en zijn zoon Corné. Goedemorgen beiden.
2: Goedemorgen.
3: Hallo.
4: Goedemorgen.
0: Fijn dat jullie er zijn. Martin, ik begin even met jou. Je bent de directeur-eigenaar van Delta Berging. Nou ja, Corné, je zoon, die werkt dus ook in het bedrijf. Maar ja, hoe ben jij er zo in geraakt?
2: Ja, hoe ben ik er zo in geraakt? Het bedrijf is opgericht door mijn ouders in 1963. Ze zijn eigenlijk hier terechtgekomen vanuit Zeeland met de aanleg van de A28. Eigenlijk vanaf de LTS begonnen in het werk en 44 jaar op weg om dit werk te verzorgen en te doen. Mijn vader is helaas maar 53 mogen worden. Dus eigenlijk zit ik hier best ook wel trots met mijn zoon naast me. Die ik toch langere tijd kan begeleiden als ik begeleiding gehad heb. Maar goed, we hebben een hartstikke mooi bedrijf weten op te bouwen. En zo is het heel in vogelvlucht gelopen tot van 4-5 medewerkers naar vorige week een soort jubileum. 32 voertuigen en zo'n 50 mensen in dienst. Dus wel wat weten te bereiken.
0: Zo, dan is er heel wat opgebouwd.
1: Ja, wow. En Corné, jij bent dan de volgende generatie van de familie Vis in het bedrijf. Ja. Even een rare vraag misschien, maar heb jij vannacht geslapen?
4: Ik vond het wel heel spannend, ja.
1: Ja. Dit interview of had je gewoon veel werk?
4: Nee, ik heb vannacht wel gelukkig kunnen slapen. Maar ik heb, zoals afgelopen weekend, is voor ons sinds lange tijd is het echt weer gigantisch druk geweest.
1: Oh.
4: Dat komt natuurlijk door het mooie weer en mensen die trekken er echt op uit. En toen heb ik ook echt bijgesprongen en heb ik inderdaad een dagje overgeslagen zaterdag op zondag.
1: Dus, maar dat is gebruikelijk.
4: Dat hoort wel een beetje bij het werk, ja. Ja,
0: ja, ja, ja. Gebroken nachtjes. Maar betekent dat ook, je zegt dat zo, mensen mooie weer gaan onderweg, wat meer vakantieverkeer misschien al. Heb je dan bijzondere bergingen, dus caravans, campers?
4: Ja, daar moeten we wel inderdaad aan denken. Het zijn de echte vakantiegangers, de toeristen. Kijk, we zitten natuurlijk in een prachtig gebied om voor toeristen om hier heen te komen. Nou, met name ook in Ermelo merken we echt dat er meer campers, caravans, motoren, klassiekers. Boottrailertjes die een wiellager kapot hebben.
0: Ja.
4: Daar merken we echt wel dat er verschil in zit.
0: Want hoe groot is het gebied waar jullie zitten?
2: Het loopt eigenlijk vanaf de Stichtse brug, de Hollandse brug, tot aan bijna Joure aan toe. En dan zo Voorthuizen richting Apeldoorn. Daar die cirkel. Dat doen we vanuit 4 vestigingen. Almere, Lelystad, Emmeloord, dus in de Flevopolder. Uh-huh. En het randje van Gelderland, net in Ermelo, net aan de andere kant van Harderwijk.
0: Dat is een flink gebied.
2: Dat is een flink gebied, ja, dat is zo gegroeid. Door de omstandigheden, ons soort bedrijven is toch aan het uitdunnen. Er zijn steeds minder bedrijven over. En in 2004 zijn we hier in Lelystad begonnen. 2006 Almere en 2010 zijn we in Emmeloord begonnen, waar we in 2011 een vestiging geopend hebben. En die gebieden grenzen allemaal aan elkaar en onze auto's rijden door dat hele gebied heen met één centrale planning. Dat is de grootte van het bedrijf waar ik me senang bij voel. En daarmee kan groeien nog steeds.
1: Ja, wat zijn nou heftige dingen, Corné, die je hebt meegemaakt? Je had het net over een camper en een klassieker. Dan denk je, daar zitten ze laag los. Dat valt dan allemaal wel mee, maar...
4: Ja, je hebt een tijdje geleden, dus denk ik vorig jaar geweest. Toen had ik net mijn bergingscertificaat en mijn vrachtwagenrijbewijs. Dus toen mocht ik voor het eerst alleen op uit. En toen heb ik ook gelijk mijn eerste dodelijk ongeval gehad. Dat is dan hier op de N302 was dat. Een mooi voorbeeld bij AVO Droom, dat kruispunt.
1: Ja.
4: Er is een elektrische auto, is eigenlijk achterin een vrachtwagen geklapt, zo. Helaas. En dan is het op dat moment is het echt je werk. Dus je kan het wel redelijk van je afzetten. Alleen daarna ga je toch denken en dan hoor je de verhalen. Wie het nou was, bijvoorbeeld een persoon of de bestuurder. Dan hoor je toch dat het een jonge vader was met twee kindjes uit Zeewolde.
1: Ja.
4: In de buurt waarvan ik woon. En dan ga je wel denken van, dat heb ik wel geborgen. En met Ja, daar ga je dan over nadenken, zeg maar.
1: Ja, maar kun je dan op het werk er nog eens over napraten met collega's of met je vader?
4: Ja, ja, gelukkig wel. We hebben sowieso een vertrouwenspersoon binnen ons bedrijf. Die kunnen we altijd benaderen. En gaat er altijd een coördinator mee tegenwoordig. Dus onze coördinator van Lees tot in Almere, die komt dan ook naar ons toe. En die is ook op de klus zelf, is die aanwezig. En hebben we sinds kort ook banden met de politie. Dat eventueel nagepraat kan worden op het bureau van hun. Even met de agent om tafel, bakje koffie drinken.
1: Ja.
4: Zodat we even kunnen napraten. Zeg maar.
1: Maar Martin, jij vertelde dat het bedrijf is gegroeid. Het bedrijf is ook zo groot dat je dus een coördinator en een vertrouwenspersoon
2: hebt. Ja, dat ja,
1: als je heel klein bent, heb je zoiets niet, lijkt mij.
2: Nee, heb je zoiets niet. Nee. Het is wel zo dat wij ook vaak ook hulp aangeroepen kunnen krijgen vanuit slachtofferhulp. Dus ook wij kunnen meeliften in het slachtofferhulpverhaal. Ja. En wij hebben bij onze verzekeraar hebben natuurlijk ook dat ingeregeld dat we, als wij wat hebben, dat we voorrang hebben in de behandeling en niet echt 3-4 weken verder opschuiven. Want dat zijn gewoon geen dingen waar je aan blootgesteld wordt. En het verhaal voor ons is ook dat een brandweer komt ook te plaatsen, maar die zijn met 5 of 6 of 7. En die kunnen iets makkelijker wat doen. En onze chauffeur die is 's nachts alleen op pad, gaat alleen naar huis toe. Kruipt alleen weer naast zijn vrouw in bed. En die moet hem misschien om 7 uur wel uit. Doet zijn verhaal niet en gaat het misschien opkroppen. En van daaruit hebben we wel maatregelen genomen om dat beter te kunnen delen.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat je zelf ook gewoon even bij je zoon checkt van hoe is het?
2: Ja, dat proberen we zeker. Alleen het bedrijf is zo groot dat ik dat nog alleen kan doen. En vandaar dat we ook gegroeid zijn met eigenlijk naar twee coördinatoren voor die allebei twee vestigingen op zich nemen om die begeleiding te verzorgen.
0: Ja. Ja. Wat realiseren mensen zich vaak niet over het werk van een berger, Martin?
2: Het begint eigenlijk al een stukje met op de snelweg dat we er soms niet langs kunnen. Dat mensen op de vluchtstrook gaan staan of wat ook. En wij dus niet bij het incident kunnen komen. Waardoor het alleen maar langer gaat duren voordat wij het op kunnen.
0: En wat doe je dan? Dan moet je uitstappen en gaan uitleggen van jongens, ik zal er toch echt langs moeten?
2: In het gekste geval wel, ja. Maar over het algemeen is het dan toch politie bellen. En die komt dan met blauw. Want dat is het verhaal. Wij zijn natuurlijk behoren niet tot de levensreddende tak. Hè. Wij hebben onze amberkleurige, oranjekleurige zwaailampen. We kunnen daar wel wat mee afdwingen, maar dat zit meer in onze toeters die erop zitten dan in onze zwaailampen.
1: Oh. Ja, maar daar staat er iemand die daar niks mee te maken heeft dan.
2: Ja, maar ook soms een keer een vrachtwagenchauffeur die denkt van ik ga mijn pauze maken, want ik sta hier helemaal stil. En dat zijn over het algemeen dan niet onze, moet ik het netjes zeggen, maar de buitenlands gekentekende voertuigen. Ja. Die zeggen van ja, ik moet mijn pauze maken. En als ik dat niet doe, krijg ik eind volgende week een bekeuring ergens in Duitsland of Frankrijk. Omdat ik mijn pauze niet gemaakt heb.
1: Ach ja.
2: En in deze tijd kunnen we hier nog eens een keer door de berm heen. Maar als het maar kleiachtig is of natachtig is, dan hoef je echt de berm niet in te gaan. Nee. Dan sta je gewoon vast.
0: Ja, maar is het ook een stukje agressie wat jullie vaker tegenkomen?
2: Ja, dat is bijna meer op de plek van het ongeval. Dat je met je werk bezig bent en dat er een blikje uit het raam gegooid wordt. Of dat er een kreet geroepen wordt. En dat je gewoon je ding aan het doen bent. En dat gebeurt gelukkig over het algemeen niet. Hè. Mensen zijn. Ik probeer zelf altijd een soort doorgang te houden dat het verkeer doorrijdt. Op het moment dat alles stilstaat, dan gaan mensen uitstappen en zich ermee bemoeien. Dus ik probeer zelf altijd enige voortgang in het verkeer te houden. Dan stappen ze ook niet uit en dan heb ik er minder mee te doen.
0: Ja, precies. Okay. Want je zit nog wel op de weg.
2: Ik zit nog steeds op de weg, ja. Wij hebben een nieuwe ontwikkeling en dat is de vrachtwagenberging. Daar zijn we sinds 2 jaar actief mee. En dat is een onderdeel waar ik op dit moment aan het groeien ben. Ook omdat het bedrijf erin aan het groeien is. En ik wil wel kunnen uitleggen aan de anderen, maar dan zal ik het eerst zelf moeten onder de knie moeten hebben. Wil ik het weer kunnen vertellen aan anderen.
1: Zeg nog even, het is mooi weer, de vakantietijd komt eraan. We hadden het er net ook al een beetje over. Is dat nou meer of minder werk als de forensen op vakantie zijn en de vakantiegangers komen naar Flevoland? Corné.
4: Ja, het is wisselvallend. Kijk, door de week zien we dan dat het wel vaak wat rustiger is. En de spitsen die zijn natuurlijk vaak wat rustiger.
1: Er zijn vaak geen spitsen.
4: Precies. Alleen in de weekenden, dus naar het weekend toe, dus op vrijdagmiddag, dan merken we gewoon vaak dat er een enorme piek zit.
1: Oh, omdat dus als mensen, ik denk, ik ga lekker met het weekend, moet jij aan het werk?
4: Eigenlijk wel, ja. Oh. Ja, komt het wel weer. Dus, ja.
1: Op die wisseldagen.
4: Ja. Ja. Ja.
1: Is en het dan, ander publiek dan forensen?
4: Ja, het zijn, er komen ook wel wat, nou ja, wat buren, buurtlanden komen hier naartoe. Dus van ja, Duitse afkomst, Belgische afkomst. Ja. En dat merk ik inderdaad dat, ja, dat daar wel voor een groei in zit. Op dat
1: kinderen op de achterbank?
4: Ja, ja ook natuurlijk. Met ja, we werken samen met een stichting. Dat is, moet ik even helpen?
2: Incident Management?
4: Of nee, Against Cancer.
2: Oh ja, dat is een hele andere tak.
4: Maar we hebben die beertjes.
2: Oh ja, ja, ja, ja.
0: Oh, ja. Als er bij een ongeluk
4: we hebben knuffeltjes bij ons. Ja. En die kunnen we dan eventueel afgeven. En wat ik zelf doe is, als het rustig is en het kan, dan laat ik ze ook even het afschuifplateau bedienen. Dus dan ga ik erbij zitten. En met de afstandsbediening, en dan kunnen ze zelf het knopje drukken. En dan zien ze dus het plateau zien ze naar beneden gaan.
1: En dan komt de auto erop.
4: Ja, dan rijd ik de auto erop. En dan kunnen ze hem eventueel ook weer opschuiven. Nou, dat vinden ze natuurlijk super leuk. Dus,
0: ja. Zeg, Corné, mensen die dit horen. En zou je, en jij misschien ook wel, Martin, wat mee willen geven? Van, nou ja, over God, denk hieraan als jullie ons tegenkomen als bergers.
2: Ja, probeer ruimte te maken dat we er langs kunnen. Dus dat is het voornaamste. Als alles stilstaat, hè, als het voor de ketelbrug is en de ketelbrug staat stil en alles staat stil, dan gaan mensen uitstappen en is het voor ons dus gewoon gevaarlijk om over de vluchtstrook te rijden. Dus ja, ga of bij die vangrail staan of tussen de auto's, maar ga niet te veel heen en weer lopen, want ja, wij kunnen niks zien, want de rechterstrook is één grote rij met vrachtwagens. En als je daar tussendoor komt zetten en wij rijden daar net, dan ja, we kunnen dat niet aanremmen. Dus onze snelheid wordt al aangepast over die vluchtstroken. Ja, heb je wat, gewoon 112 bellen. Sta je op de snelweg met pech, bel 112 en dan komt de boel op gang. En dan komt de beveiliging op gang. En dan wordt er van alles ingeschakeld, waardoor je weer snel geholpen wordt.
0: Dank voor jullie verhaal. Nou ja, de komende tijd hoor je dus vaker verhalen vanaf de weg van de bergers van Delta. En heb je nou zelf een vraag aan de bergers? Of heb jij misschien wel een verhaal over pech onderweg? Dan kun je dat natuurlijk altijd laten weten door een appje te sturen. Dan zitten wij er ook weer bovenop.
1: Noem het nummer nog even.
0: Het nummer?
1: Mag ja, van de app.
0: Ja?
1: 0320 28 50 50.
0: Dat is hem.

0: Thing I Love, Andy Grammer en Max. Het is 8:09. Wat was er gisteravond op radio en tv?
1: Pauw en de Wit ging het over de noodopvang in Groningen voor asielzoekers uit Ter Apel. Want daar is het vol, dat weet je. Volgens de burgemeester van Groningen, Roelien Kamminga, ligt het probleem bij de doorstroming in de asielketen.
2: Eigenlijk is het feitelijke probleem dat er bijna 20.000 mensen met een status nog in die asielketen zitten. Die eigenlijk gewoon een huisvesting moeten niet doorstromen. Dus als we daar een slag in zouden kunnen maken. En dan ook nog eens een keer zouden kijken van iets meer. We sluiten nu meer AZC's dan dat we bijbouwen. Ja, en daar zie je dat dat ook niet evenredig over het land is verdeeld. Dus ik denk dat we op een aantal van die zaken stappen kunnen zetten.
1: Algemeen directeur van het Rode Kruis, Harm Goossens, vertelde over een gesprek met iemand in de noodopvang in Ter Apel.
3: Er kwam iemand naar hem toe en die zei, mijn vrouw zit nog in Egypte. Ik heb hier papieren, kun je me helpen? En mijn collega zei, ja, ik kan je niet helpen, maar ik kan wel een arm om je heen slaan. En een man, een volwassen man, barst in huilen uit. Mm. Ze komen allemaal uit dramatische omstandigheden. Zitten daar de hele dag. Vorige week woensdag in de regen en de kou. Nu al een week in de warmte. Het is gewoon mensen. Ja. En het is ook echt, het is gênant dat dit in Nederland gebeurt.
0: Ja, van een appje gekregen met de vraag, waarom zou je in vredesnaam moeten vluchten vanuit Egypte?
1: Ja.
0: Nou, ik ben daar ooit op vakantie geweest en ik heb daar gesproken met iemand in een zaak. Nou, ik heb wel een uur met hem gesproken. Hij was christen. Mm-hmm. En hij zegt, nou, als christen in Egypte heb je niet een heel fijn leven. Dan druk ik me heel zacht uit.
1: Oh, op die manier.
0: Dus, dat even als antwoord. In Nieuwsuur ging het over een duivels dilemma binnen de regeringscoalitie. Praten met de Taliban. Nee, daar gaan we het niet over hebben. We hebben iets anders, namelijk zwerfkat op Schiermonnikoog.
1: Hoe is het daarmee?
0: Nou, daar ging het over in Langs de Lijn en Omstreek. Die zwerfkatten die vormen een gevaar voor vogels, zoals de tapuit en het paapje. Zo'n 30 tot 50 katten die eten maar liefst 6.000 vogels op, zegt Dirk Holverda. Hij is van Nationaal Park Schiermonnikoog.
4: In deze periode waarin de vogels zitten te broeden, waarin jonge vogels zijn, waarin jonge konijnen komen, ja, dat is natuurlijk een eldorado voor die katten. En dan vreten ze een buikje lekker vol.
0: En daarom worden ze gevangen en overgebracht naar het vasteland. Met drones worden de katten opgespoord.
4: Ja, dat klinkt best wel een beetje als een stripverhaal. Alsof die drone de katten gaat vangen. Maar dat is niet het geval, hoor. De drone gaat uitzoeken waar de katten zitten. Wat hun territorium is. Welke katten het zijn. Want je kunt ze herkennen aan elke kat is anders. En daarna kunnen we ze gericht vangen met vangkooi.
0: Nou, het zou je kat maar zijn. Wat dat eigenlijk geen zwerfkat is. Dat herkent een drone toch niet, lijkt mij.
1: Nee. Maar vind ik wel bijzonder om te horen. Ik,

0: Ja, ik ben geen kattenmens, maar elke kat is anders. Jij hebt toch katten?
1: Ik heb één kat.
0: Oh, je hebt één kat.
1: Ja, die is wel die is hoogbejaard.
0: Oh, ja,
1: Die doet dat niet meer. Die vangt niks meer.
0: Nee, die krijgt lekker een blikje van jou.
1: Die aanschouwt het en die vindt het wel best. Maar misschien zie je straks op Schiermonnikoog heel veel van die briefjes hangen. Vermist, Cookie. Nee.

0: Dit is Flevoland.
1: En je zou kunnen zeggen, iedereen uit Biddinghuizen is eigenlijk van oorsprong asielzoeker. Want we komen hier allemaal ergens anders vandaan. He, er zijn hier geen eigenlijk oorspronkelijke inwoners. We zijn allemaal asielzoekers, alleen noemen we dat hier pioniers.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dus het schuift langzaam op. En het eindspel is dat het Rijk of de provincie het doet.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Zo voelt het bij mij tenminste niet.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
5: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeften zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
6: Woonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
7: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
8: Hendricks buitengewoon thuis in een compleet beplantingsplan op maat.
9: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
8: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
10: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
11: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: Over de noodopvang bij Walibi in Biddinghuizen zijn maar een paar klachten geweest. Toch wil het nieuwe college van Dronten stoppen met de opvang. Er zou minder draagvlak voor zijn. Inwoners herkennen dit niet. En een 16-jarige jongen is veroordeeld tot 300 dagen jeugddetentie voor een explosie bij een Poolse supermarkt in Dronten. Meer nieuws straks in het bulletin van 8:30.
13: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl.
14: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia berichten over verschillende explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste Iraanse havenstad bij de straat van Hormuz. De VS en Iran blijven elkaar testen, zegt correspondent David Poort.
15: De Amerikanen die proberen iedere keer toch weer die Iraanse blokkade in de straat van Hormuz te omzeilen, te doorbreken. En dat pikt Iran niet. Die laten wel wat tankers door. Maar dat gaat allemaal met hele strikte afspraken. En als dat dus zonder die afspraken gebeurt, dan schiet Iran dus op die tankers.
14: De aanvallen gebeuren terwijl er wordt onderhandeld over een einde aan de oorlog. Iraanse media berichten gisteren over een conceptakkoord, maar het Witte Huis veegde dat meteen van tafel. Een man van 18 is gisteravond overleden nadat hij bij een zwemplas in Dordrecht onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben hem nog lange tijd gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog is overleden. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
16: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
14: De auto moet moet wel beschikken over een omvormer die teruglevering mogelijk maakt. Maar steeds meer modellen hebben dat. Het weer nog tot besluit. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag. Met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
17: En dan de files van 7 minuten en langer. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Bijna een kwartier. A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strand Nulde en Knooppunt Hoevelaken 9 minuten. En de N50 Zwolle-Emmelo tussen Knooppunt Hattemerbroek en Kampen 9 minuten. En andere files die zijn een minuutje of 5-4-3. Nou, dat is ook hebben we nog een flitser op de Dronterweg bij 8,6. Maar dan gaan we door met het nieuws. De vraag is, zouden er nou echt zoveel klachten zijn over de noodopvang voor asielzoekers bij Biddinghuizen, zoals het nieuwe college suggereert, of valt het allemaal wel mee? Nou, we gingen op onderzoek uit en het resultaat hoe is zo.
12: En verder hoor je vanuit Noordoostpolder hoe het zit met de keuze tussen ruimte voor defensie of ruimte voor recreatie.
18: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
19: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
18: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
20: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
21: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
22: Mijn internet is traag, maar ik wil dat snel.
23: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
24: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
23: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
25: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
23: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
24: Ik wil sneller dan snel.
26: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
27: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
28: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
29: Oké, we gaan.
30: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: I had some help van Post Malone en Morgan Wallen. Het is 8:09.
1: Ja, een van de meest opvallende zaken van het nieuwe college van BMW van Dronten is dat er in het programma staat dat ze een einde willen maken aan de noodopvang voor asielzoekers bij Biddinghuizen. Al een paar jaar wordt die noodopvang zo tegen de winter opgebouwd, en als het festivalseizoen dan begint, dan wordt hij weer afgebroken.
0: Maar in Biddinghuizen zelf zijn nauwelijks klachten te horen over de noodopvang. Voorzitter Joris Heemskerk van Dorpsbelang Biddinghuizen.
2: Het is natuurlijk iets wat speelt onder de mensen. Mensen vinden er ook wat van. Dus we zijn er juist heel erg alert op geweest van, hey, is daar nou overlast? We hebben heel regelmatig binnen het wijkteam ook bij de politie geïnformeerd, maar natuurlijk ook bij al onze contacten in het dorp geïnformeerd van, ervaren mensen overlast? Of zijn er lastige situaties bij ontstaan of wat dan ook? En daar is eigenlijk vrijwel niets uit naar voren gekomen.
3: Merk je dat hier ook in het dorp, dat die draagvlak er niet meer is?
2: Nee, merk ik eigenlijk helemaal niet. Er zijn juist eigenlijk heel veel mensen uit het dorp opgestaan en die hebben daar ook vrijwillige bijdrage geleverd, scholing gedaan. Het is echt geholpen eigenlijk om die opvang een succes te maken. Daarvan zou ik zeggen, nou, dan zijn er dus best wel mensen die daar de positieve kanten van inzien.
3: Dus dat beeld dat er dus geen draagvlak zou zijn, dat herken jij niet?
2: Ik herken in ieder geval geen weerstand. Ik weet niet of mensen erop zitten te wachten, dat is weer een tweede. Dat kun je ook vertalen als draagvlak. Willen mensen het? Maar ik denk dat er vooral hier in Biddinghuizen heel weinig van gemerkt is. En dat is natuurlijk wel opvallend. Daar zouden andere gemeentes ook wel iets van kunnen leren. Biddinghuizen is maar 7000 inwoners. En dan een noodopvang van 1000 inwoners. En we hebben er helemaal geen problemen mee eigenlijk. Ja, dat is natuurlijk ook wel typerend.
3: Om het terugdringen van echt feitelijke overlast is, dat zie je ook niet.
2: Nee, dat ervaren we in ieder geval niet. We hebben niet gehoord dat er iets van overlast überhaupt zou zijn. En natuurlijk, de mensen hier in Biddinghuizen, die gaan gewoon hun eigen weg en die leven hun eigen leven. En je zou kunnen zeggen, iedereen uit Biddinghuizen is eigenlijk van oorsprong asielzoeker. Want we komen hier allemaal ergens anders vandaan. Er zijn hier geen eigenlijk oorspronkelijke inwoners. We zijn allemaal asielzoekers, alleen noemen we dat hier pioniers. Dus dat vinden we prima. Dus als je ergens anders vandaan komt, nou, kom erbij.
1: Voorzitter Joris Heemskerk was dat. Hij is van Dorpsbelang Biddinghuizen.
0: Nou, ook uit gemeentelijke stukken blijkt dat officiële meldingen van overlast beperkt bleven. Zo kwamen er bij een speciaal meldpunt geen klachten binnen. En ook bedrijven rond de opvang melden geen problemen. Voorzitter Harry de Jong van de ondernemersvereniging De Driehoek.
4: Nee, dat beeld wordt niet door de ondernemers zodanig herkend. Dat er inderdaad wat kleine incidenten zijn geweest. Dat vooropgesteld, dat is er wel geweest. Maar we herkennen ons niet in het beeld van dat er helemaal geen draagvlak voor is en dat er daarom mee gestopt is. Vanuit de ondernemerskant. Hè?
3: Ja. Dus, ja. Ja, want hoe ervaren de ondernemers dan? Want je zegt, zijn wel een paar incidenten geweest?
4: Ja, kijk waar de ondernemers mee zaten. En dat was ten eerste de bus die met mensen hier in Dronten werden gedropt, 's morgens vroeg. Dat werd niet als prettig ervaren. Maar verhoudingsgewijs waren de aantal meldingen die waren op één hand te tellen.
3: Verbaast u dat het eigenlijk ging om vrij weinig meldingen?
4: Ja, dat verbaasde me wel, want wij kregen wel natuurlijk wel wat signalen binnen. Maar de politie is erbij geweest, handhaving. Dus er werd ook aangegeven, ja, handvol meldingen. Ja, waar komen die geluiden dan vandaan? En wij hadden zelf, ik had zelf ook wel wat van een ondernemer gehoord. Maar dat was ook één ondernemer die mij expliciet hierover aansprak.
3: Dus jullie hebben ook aangegeven bij de gemeente van, nou ja, we hebben naar de incident gekeken. De gemeente weet ook, die gaat er ook adequaat mee om. Vanuit ons is er niet per se geen draagvlak voor. Waarom denkt u dan toch dat er gekozen wordt om te zeggen, we stoppen ermee?
4: Ja, nou ja, ik kan me voorstellen dat Dronten doet al een behoorlijke bijdrage op dat gebied in Nederland. En denk ik een voortrekker. Ik snap dat er die spreiding wat beter verdeeld kan worden over de rest van de gemeentes in Nederland. Dus vanuit die optiek begrijp ik dat misschien men dat heeft gezegd van we stoppen ermee. Maar het is niet vanuit dat wij vanuit de ondernemerskant hebben gezegd, hey, dit moet stoppen, want er zijn zoveel onveilige signalen tot ons gekomen. Of meldingen. Dat is beslist niet zo geweest.
1: We gaan naar je toe.
0: Ja, we gaan naar het weer. Ja. We gaan naar je toe, inderdaad.
1: Ja. Nou, we gaan naar de weerman toe van dienst Jeroen Elfrink. Maar ik moet ook even zeggen dat je voorzitter Harry de Jong geworden van de ondernemersvereniging De Driehoek. Een frisse start. Goedemorgen, Jeroen.
5: Goedemorgen, inderdaad. De temperatuur ligt nu rond 13 graden en rond de klok van 9 zo meteen rond 16 graden. Veel ruimte voor de zon, niet al te veel wind. En de temperatuur gaat zo meteen dus lekker omhoog. En uiteindelijk komen we uit op temperaturen van 25 graden vanmiddag.
1: Zo, wat dat belooft dat voor de avond en de nacht?
5: Ja, vanavond is ook nog lange tijd aangenaam. Temperatuur zakt maar moeizaam onder de 20 graden. Uiteindelijk zien we komende nacht minima tussen 15 en 18 graden. Toch echt wel een warme nacht, zeker in de hoek bij Almere. Daar de hoogste temperaturen. En morgen wordt het dan tropisch warm. Met temperaturen van 30 graden. En het wordt ook nog een keer heel drukkend en benauwd.
1: Oh, hoge vochtigheid dus.
0: Ga ik lekker wandelen.
1: Ga jij lekker wandelen? Ja. Dan doe je
5: dus, het is maar waar je van houdt.
1: Ja, ja, wat belooft dat voor het weekend, Jeroen?
5: Nou, morgen in de avond zou er in het noorden van de provincie misschien een onweersbui tot ontwikkeling kunnen komen. Dat markeert dan ook iets koeler weer dat er aan zit te komen. Mm-hmm. Al valt het zaterdag nog wel mee. Zaterdag is heel comfortabel. Met veel ruimte voor de zon, een paar stapelwolken en 26 graden. Zondag wordt het al iets minder warm, 22 graden, maar het blijft wel droog. Vanaf maandag dan wordt het wat wisselvalliger met dagelijks kans op een bui en een graad of 20.
0: Heb jij al gebarbecued eigenlijk?
5: Nee, dat gaat een beetje lastig als je een balkon hebt.
0: Ja, daar zijn de buren ook niet zo blij mee, volgens mij. Hè? Nee.
5: Ik heb een onderbuurman die het een keer heeft geprobeerd, maar dat vond ik drie keer niks.
0: Nee, dat snap ik wel, ja.
1: Zo zitten.
0: Oké.
1: Jeroen, bedankt weer hè, voor je weerbericht.
5: Hetzelfde.
1: Doei.
0: Hoi.

0: Mars.
1: Het leven zit vol keuzes, zo ook voor de overheden die boven ons gesteld zijn. Het nieuwste prototype bijvoorbeeld van een drone van Defensie laten testen. Moet je dat toestaan in je gebied? Of gaan we er lekker op uit in de natuur? Dat is de keus die voor ligt bij festival en camping Nettel in Noordoostpolder.
0: Nou, de gemeente wil recreatie, maar de provincie wil Defensie de ruimte geven. Hoe dat zit, hoor je van verslaggever Yannick van der Wouw.
2: Het gaat allemaal om dit gebied, tussen Marknesse en Krachenburg. Aan de ene kant ligt Nettel, met meerdere bekende festivals. Jaarlijks bezoeken duizenden mensen de plek en de camping is een belangrijke trekpleister voor de gemeente en de regio. En aan de andere kant in Marknesse ligt het NLR, een belangrijk ontwikkelingscentrum voor de provincie en voor Defensie. Hier worden de nieuwste drones getest die van groot belang kunnen zijn voor de verdediging van ons land en hulp bieden aan Oekraïne in de oorlog met Rusland. Waar de gemeenteraad voor de uitbreiding van de grote camping is, hebben de provincie en Defensie juist voorkeur voor de drones van het NLR. En kan volgens de provincie niet. Dat een ruzie zo uit de hand loopt is bijzonder, stelt hoogleraar Geerte Bogaert van de Universiteit Leiden.
3: Nou, wat niet vaak gebeurt is dat het escaleert, dat het zichtbaar wordt, dat het echt in het openbaar wordt uitgevochten. Maar het is natuurlijk logisch dat gemeenten en provincies en waterschappen soms verschillende belangen hebben. En als je verschillende belangen hebt, kun je conflicten krijgen. En die zijn er ook aan de lopende band. Maar die worden dan meestal op een vroegtijdig stadium uitgevochten of beslecht of anderszins gedempt. Dus het gebeurt heel zelden dat de buitenwereld ziet dat een conflict uit de hand loopt.
2: Even terug naar vorig jaar.
4: Een politieke ruzie tussen de gemeente Noordoostpolder en de provincie Flevoland.
2: De provincie en de gemeente Noordoostpolder komen lijnrecht tegenover elkaar te staan in een conflict om de uitbreiding van Nettel. De ruzie bereikt zijn hoogtepunt als de provincie een stemming van de gemeente over de uitbreiding verbiedt. Of in de woorden van wethouder Van Steen vorig jaar.
5: Dat had ook wat netter gekund.
6: En dat is de schuld van de provincie?
5: Ik denk dat de provincie hiervoor heeft gekozen.
2: Het is dus wel duidelijk dat de gemoederen hoog zijn opgelopen. Helemaal als de gemeenteraad begin dit jaar opnieuw unaniem voor de uitbreiding van Nettel stemt. Voormalig raadslid Alex Tuinega legt uit.
7: En dat valt dan toch bij partijen als het NLR. Valt het dan toch een beetje tegen wat voor nieuwe informatie je krijgt. En dat maakt het heel erg lastig om dan ook een andere afweging te maken.
2: Toch is de uitbreiding na 2 keer unaniem voorstemmen niet definitief. Als het erop aankomt, dan is de provincie toch de baas.
3: De hoofdlijn is dat degene met een groter belang uiteindelijk de macht heeft om het door te zetten. Dus als een gemeente een bepaald belang wil dienen, wat goed is voor de gemeente, dan gaat de gemeente daarvoor. Maar als het Rijk of de provincie zegt, nee, er is een nationaal belang of zelfs een internationaal belang, wat in dit geval anders is, dan heeft het Rijk of heeft de provincie de middelen om dat door te zetten.
2: Uiteindelijk hebben de provincie en het Rijk dus mogelijkheden om de gemeente te passeren. Zoals bijvoorbeeld nu in Herwijnen gebeurt, waar de gemeente tegen een radarstation is, terwijl dat voor Defensie van groot belang is.
3: Nou, daar is de escalatieladder voor. Dus het schuift langzaam op. En het eindspel is dat het Rijk of de provincie het doet.
8: En dat dus gewoon.
3: Dan doet het Rijk. Wat in Herwijnen gebeurt, is dat het Rijk een inpassingsplan maakt. Dus dan geeft het Rijk effectief de omgevingsvergunning af. Dus dan gebeurt wat het Rijk wil en wordt eigenlijk de bevoegdheid van de gemeente op dat punt, op die locatie, met dit doel overruled.
2: Of in andere woorden?
3: Als papa bepaalt, moet papa maar uitvoeren ook. Dan weet iedereen op wie die kwaad moet zijn als hij er wat van vindt.
2: Toch moeten zowel de gemeente als de provincie volgens hoogleraar Bogaert uitkijken dat het conflict niet te hoog oploopt. Want je kan als gemeente niet zomaar overstappen naar een andere provincie.
3: De gemeente heeft de provincie nodig op heel veel terreinen. Dus het is voor de gemeente niet zonder risico om ruzie te maken met de provincie die ze op andere terreinen ook weer nodig hebben. Maar omgekeerd is het natuurlijk ook waar. De provincie heeft ook de gemeente nodig. Dus als de provincie te makkelijk, te veel, te snel, te agressief dingen erdoor duwt die eigenlijk niet zo overtuigend provinciaal belang zijn, ja, dan heeft ook de provincie er belang bij dat die verhouding niet te veel belast wordt met dit soort akkefietjes.
2: En die ruzie kan ook invloed hebben op andere projecten waar de partijen moeten samenwerken.
3: Dus als jij een conflict maakt met een andere overheid en jij komt later terug bij diezelfde overheid met de vraag of je misschien iets van hem mag, of het mail meewerken, of misschien heeft hij daar geld voor, ja, dan zullen de dingen toch met elkaar verknoopt raken. Dus dit is geen free lunch in de zin dat je zomaar problemen kan maken op het ene dossier en kunt verwachten dat de provincie op alle andere dossiers even welwillend blijft als ze voorheen waren.
0: Dat was hoogleraar staatsrecht Geerten Bogaert van de Universiteit Leiden.

0: Wat weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Nu bij Dirk, Iglo Viskraam of Viscuisine, €2,99. Mooi toch?
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Over de noodopvang bij Walibi in Biddinghuizen zijn maar een paar klachten geweest. Toch wil het nieuwe college van de Ronde stoppen met de opvang. Er zou minder draagvlak voor zijn. Inwoners herkennen dat niet. Dorpsbelang zegt amper negatieve signalen te hebben ontvangen. Voorzitter Joris Heemskerk.
10: We hebben heel regelmatig binnen het wijkteam ook bij de politie geïnformeerd, maar natuurlijk ook bij al onze contacten in het dorp geïnformeerd van ervaren mensen overlast of zijn er lastige situaties bij ontstaan of wat dan ook. En daar is eigenlijk vrijwel niets uit naar voren gekomen.
9: Ja, de raadsvergadering vandaag in Dronten met de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord en de installatie van de wethouders is uitgesteld. Volgens de gemeente is er iets misgegaan met de procedures. Nou, wat precies, dat wil de gemeente niet zeggen. Een woordvoerder benadrukt dat het besluit niet politiek is ingestoken. Een 16-jarige jongen is veroordeeld tot 300 dagen jeugddetentie voor een explosie bij supermarkt Promo in Dronten en meerdere misdrijven in Amsterdam. De jongen bekende dat hij vorig jaar betrokken was bij het plaatsen van het explosief bij de supermarkt. Door die explosie ontstond brand. De jongen werd ook nog veroordeeld voor afpersing, bedreiging en verboden wapenbezit in Amsterdam. Een deel van de straf is voorwaardelijk en hij moet daarnaast een leerstraf volgen. Flevo Boys heeft gisteravond de eerste wedstrijd van de na-competitie met 3-1 verloren. Zaterdag is de return in Emmeloord. Dan heeft de ploeg nog een kans om in de finale te komen van de na-competitie voor promotie naar de derde divisie. Meer nieuws vind je op Web en App.
11: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben leveren als er veel vraag is stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar dat wordt nu 23 juni. En in Friesland is voor de tweede nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Vanochtend vroeg gebeurde dat in Drachten, gisternacht in Burgum, nog geen 15 kilometer verderop. Er is niet bekend of er iets is buitgemaakt.
12: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen ligt de temperatuur nog lange tijd onder de 20 graden. Maar vanmiddag wordt het toch echt weer zomers warm. Met temperaturen rond 25 graden. Daarbij is veel ruimte voor de zon. Er staat een meest matige oostenwind. Ook vanavond ligt de temperatuur nog lang boven 20 graden. En komende nacht blijft het best wel warm. De temperatuur zakt namelijk naar 16 graden in de Noordoostpolder. En 18 graden in Almere. En morgen wordt het dan flink warm. wordt zelfs een beetje drukkend met temperaturen rond 30 graden. Het eind van de middag steekt een verkoelende westenwind op. Maar dat betekent nog niet dat het zaterdag voorbij is met de zomer. Want dan kan het nog 26 graden worden.
13: Dankjewel Jeroen. Files van 7 minuten aan langere A9. Diemen Amstelveen 7 minuten. A27 Almere Gorkum voor Lunette 8. En de N50 Embeloord Apeldoorn tussen Kampen Zuid en knooppunt Hattemerbroek. Ruim een kwartier vertraging. Flitser op de Dronterweg bij 8,6. En zometeen gaan we de volkstuin in, de moestuin. We gaan lekker aan het werk. En vrouwen, die doen mee.
14: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Jewel Eye to Eye van Propaganda. 8:56 is het.
1: Op de moestuinen bij Mark Nessen zijn steeds meer vrouwen aan het werk. Het zijn er nu al 3.
0: Nou, al.
1: Het zijn er nog maar 3.
0: Ja, oké. Er zit progressie in, want vroeger waren het echt alleen maar mannen.
1: Oh.
0: Voorzitter Wim Kreuner van de tuindersvereniging Mark Nessen.
2: Ja, het is anders. Het is anders. Vroeger waren het gewoon dus de landarbeiders, de boeren die dus een tuintje hadden. En het is nu dus, het begint een beetje stads te worden. En men gaat wat beter op de woorden letten. Kijk, als er ergens een paar slakken rond, dan werd er vroeger wel eens gezegd van die rotzakken. Ja, en het is nu van die stoute jongens. Ja.
1: Een van die nieuwe dames is Jeannette. Sinds januari is ze lid.
3: Heerlijk vind ik het. Ik vind het echt zo genieten.
1: En hoe vaak bent u dan hier ongeveer?
3: Nou, 3-4 keer in de week.
1: Hoe wordt u behandeld door de heren hier?
3: Ja, prima. Heel behulpzaam. En vooral in adviezen. Want ik weet nog, zoals van bemesting en zo, weet ik heel weinig.
1: Maar dan is er altijd wel een behulpzame heer die de vrouw in nood wil helpen. Zoals Jan, die zelf al 40 jaar lid is van de vereniging.
3: Hij weet zoveel, dus daar kan ik alles aan vragen. Dus.
4: Zoals Jeannette, die vraagt mij veel. Hij doet al jaren en ik weet veel.
3: Ja.
4: En dan worden ze gewoon wegwijs gemaakt. En hoe verder je wegwijs maakt, hoe meer zin ze erin krijgen, hoe meer lol ze erin krijgen. Dan zien ze wat groeien, zien ze wat gebeuren.
1: Doen ze ook niet een beetje van, nou, wij mannen, wij weten toch een klein beetje beter?
3: Nee. Zo voelt het bij mij tenminste niet.
1: En zo lijkt het erop dat de komst van de vrouwen prima landt in het voormalige mannenbolwerk.
4: Iedereen is enthousiast, laat ik zo zeggen.
1: Waarom?
4: Ja, anders zaten altijd mannen op de tuin. Ja, en er komen er een keer een paar dames bij. En dan denk je van, hey, er komt het anders bij.
1: Hoe verklaart u het dat er in één keer zo'n aanwas is van dames?
2: Geen idee.
1: Misschien komen ze ook wel voor de mannen hier.
2: Nou, nee hoor. Moet je horen, de jongste is 83 en ik ben 86. Dus wat dat betreft, daar hebben ze helemaal geen barst aan, hoor. Nee, dat is het niet.
0: Nou ja, daar hebben ze geen barst aan. 83 en 86.
1: Het wordt ook tijd voor verjonging in plaats van ook dat je het hebt over vrouwen erbij.
0: Kan ook nog. Wat jeugd erbij. Zou toch een leuk idee zijn. Jelly Roll, I'm good.

0: Écoutez-moi. Van Claude was dat, 9:15. Wat zaken van buiten deze provincie.
1: Het is wel fijn dat jij netjes op zijn Frans uitspreekt.
0: Ja, hoe zou ik het dan moeten uitspreken?
1: Nou, ik hoor een heleboel...
0: Écoutes?
1: Nee, zijn naam.
0: Oh, Claude.
1: Nee, die heleboel mensen hoor ik zeggen Cloud.
0: Oh, Cloud.
1: Of het een wolkje is, maar dat is natuurlijk
0: ja,
1: zo.
0: Nou ja, misschien iemand die verliefd op hem is, dat kan. Is dan in de clouds
1: ja.
0: Van Claude.
1: Ja, dat kan.
0: Zoiets.
1: In het Midden-Oosten zijn weer aanvallen geweest. Amerika zou bij de straat van Hormuz doelen in de belangrijkste Iraanse havenstad hebben bestookt. Dat zegt correspondent David Poort.
2: Die Amerikanen zeggen weer dat het gaat om zelfverdediging. Dat die doelwitten dus een gevaar zouden vormen voor die Amerikaanse marine die er rondvaart. En er zouden ook Iraanse drones uit de lucht geschoten zijn volgens de Amerikanen. Dus het lijkt weer een beetje op te laaien allemaal. Terwijl er dus nog steeds onderhandeld wordt over een akkoord.
1: Nou, gisteren kwamen er over tegenstrijdige berichten naar buiten. Iran zou een concept van een akkoord naar buiten hebben gebracht, maar president Trump noemde dat een verzinsel.
0: Gaat veel mis bij onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Dat zegt regeringscommissaris Hamer. Als er bij een bedrijf meldingen van wangedrag binnenkomen, wordt er vaak een extern bureau ingeschakeld om onderzoek te doen. Maar dat gebeurt lang niet altijd zorgvuldig. Zo waren er bureaus die te snel conclusies trokken of ontlastende informatie weglieten. Ja, dat kan schadelijk zijn, zegt Hamer.
3: We kennen echt situaties, ook van melders die er zelf heel veel geld dan in hebben gestopt om uiteindelijk via een juridische procedure hun gelijk te halen. Terwijl als het onderzoek van het begin af aan beter was gedaan, heel veel leed voorkomen had kunnen worden.
0: Ja, houd je aan de regels, zegt Hamer tegen die onderzoekers.
1: Het aantal kinderen en jongeren dat meerookt met de sigaretten van anderen, dat is gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. Toch is deze longarts niet tevreden. Nog steeds wordt 7% van jonge kinderen eraan blootgesteld. Kan heel gevaarlijk zijn.
4: Bij kinderen, die zijn natuurlijk extra kwetsbaar, weten we dat heel jonge kinderen een hogere kans hebben op wiegedood. Oudere kinderen meer last hebben van bronchitis, astma-aanvallen, longontsteking, oorontsteking. Het lijkt misschien minder schadelijk. Die omgevingsrook die natuurlijk verdund wordt door de normale lucht. Maar al in kleine hoeveelheden zitten daar heel giftige stoffen in.
0: Nou. Een groot diner in Amsterdam in de buitenlucht. Aan tafels van in totaal bijna een kilometer lang. Compleet uitverkocht. Met honderden mensen die daar €250 voor betaalden. Maar ook veel asielzoekers uit het hele land. Het diner was georganiseerd door Refugee Company. Om te laten zien dat Nederland toch minder verdeeld is dan we misschien denken.
5: Heel leuk. En het is vooral heel gezellig dat je hier met z'n allen bent. Zoveel mensen samen. Om te laten zien dat we de wereld samen veel leuker kunnen maken.
6: Mijn buurman, die komt uit Soedan.
7: Ja, dus, Soedan, ja.
6: En hij liet mij zien waar hij woont en waar wij nu zitten in Amsterdam. Waar Loosdrecht is, waar hij nu woont. Waar Kortehoef is, waar ik woon. Dus dat delen we met elkaar.
0: De ruim €200.000 die is opgehaald met het evenement gaat naar een stichting die zich inzet voor onderwijs. Meer taalonderwijs op AZC.
1: Twee autobedrijven en Vattenfall beginnen vandaag aan een nieuw project. Daarbij leveren elektrische auto's stroom terug aan het net. Dat gebeurt met een omvormer in de auto en met een slimme laadpaal.
8: Die eigenlijk beheerd kan worden door de netbeheerder en die aangeeft wat er nodig is op het net. Dus zodra de zonnepanelen schijnen, de opwek opslaan. En als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
1: Ja, zo kunnen elektrische auto's dus worden gebruikt als thuisbatterij, maar dan moet je wel een geschikte auto. Nieuwste model.
0: Dat is wel de voorwaarde, ja.

0: Dit is Flevoland.
1: En je zou kunnen zeggen, iedereen uit Biddinghuizen is eigenlijk van oorsprong asielzoeker. Want we komen hier allemaal ergens anders vandaan. He, er zijn hier geen eigenlijk oorspronkelijke inwoners. We zijn allemaal asielzoekers, alleen noemen we dat hier pioniers.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dus het gaat langzaam op. En het eindspel is dat het Rijk of de provincie het doet.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Zo voelt het bij mij tenminste niet.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
5: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
7: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Het festival Mystic Garden Weekender in Zeewolde gaat niet door. Het zou in augustus voor het eerst plaatsvinden op het terrein van Scouting Nederland. Een belangrijk struikelblok is het maximaal aantal bezoekers.
4: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Israël roept nog meer inwoners van Zuid-Libanon op om te vertrekken. Ook de stad Tyrus ligt in het gebied. Die is vannacht al aangevallen. Het Israëlische leger zegt dat het om Hezbollah-doelwitten gaat. Mensen weten niet meer waar ze heen moeten, zegt verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv.
10: Tyrus heeft al eerder al van die evacuatiebevelen gekregen. En is ook al wel eerder aangevallen, maar meer in buitenwijken. Vannacht in twee aanvalsgolven ook in het centrum van de stad. En ja, je moet je voorstellen, die evacuatie. Bevelen. Mensen snappen echt niet waar ze dan naartoe zouden moeten, want Beirut is al overvol. Ze zijn nog altijd heel veel mensen in Tyrus.
9: Gisteren werd bekend dat de Israëlische troepen verder Libanon zijn binnengetrokken. Bij een brand op een meisjeskostschool in Kenia zijn zeker 15 leerlingen omgekomen. De brand brak iets na middernacht lokale tijd uit in een slaapzaal, zegt de politie tegen lokale media. De brandweer en politie hebben de brand geblust en zoveel mogelijk leerlingen geëvacueerd. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het Hanta-virus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar dat wordt nu 23 juni. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
11: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
9: De auto moet wel een omvormer hebben die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer nieuwe modellen hebben dat. Het weer dan nog. Het wordt weer een zonnige dag en blijft overal droog. De temperatuur die loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: De ANWB Verkeersinformatie. Je krijgt van mij de vertragingen vanaf 7 minuten. Begin ik op de A27 Almere-Utrecht tussen Almere-Hout en Eemnes. Daar ben je zo'n 10 minuten langer onderweg. Bijna een kwartier oponthoud op diezelfde A27. Maar dan tussen Hilversum en knooppunt Lunette. Ruim 10 minuten vertraging op de N50 en Noord-Apeldoorn. Tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek. En dat is dan na de aansluiting naar de A28 richting Amersfoort. En een minuutje of 10 op de N331 en Noord-Zwolle tussen Serenbroek en de Frankhuizer Allee. Nou, dat is alles op dit moment. Tenminste, de vertragingen dus vanaf 7 minuten. Zometeen in Flevoland Muziekland. Oh, leuk meemoed heb ik voor je.
12: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
13: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
14: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
15: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
16: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
17: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
18: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
16: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
19: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
20: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
21: Flevoland Muziekland. Met Jolien Dalstra.

0: Gone, gone, gone. David Guetta, Teddy Swims en Tones and I. 9:12. Nou, wij blijven gewoon lekker bij je deze donderdagochtend. 2 uur lang Flevoland Muziekland. Misschien wel muziek van Guus Meeuwis. Want die geeft, duurt nog wel even, op 3 april volgend jaar een concert. En dat doet hij niet in Brabant dit keer. Nee, dat doet hij in Rotterdam, in Rotterdam Ahoy. De kaartverkoop begint komende zaterdagochtend om 10:00. Dus als je erbij wil zijn, klaar gaan zitten. Ja, hij trad natuurlijk vooral op in het Philips Stadion in Eindhoven. In 18 jaar tijd gaf hij daar maar liefst 72 shows. Hoe heet het ook alweer? Groots met een zachte G. Nou, daar stopte hij mee in 2024. Toen kwam er een eind aan al die concertreeksen. In 2022 zou hij eigenlijk al in Ahoy optreden. Met Groots. Maar ja, dat ging niet door. Iets met corona. Maar volgend jaar april, dan is het dus zover. En ik heb een natuurlijk een fijn nummer uitgezocht voor je van Guus Meeuwis. Ja, deze hoor je misschien niet zo heel vaak. Je moet het voelen.
1: Trek je jas aan, kom we gaan. We lopen even naar de hoek. Zonder het te vragen was dat blijkbaar wat ik vroeg. Dat doen we eens wel vaker, maar nu was er een verschil. Hij begon ineens te praten en meestal zegt hij niet zoveel. Hij zei, ik heb de wijze.

Shine a Little Love van ILO. 22 minuten over 9. We gaan eens even kijken wat Kiek heeft uitgespookt. Waar was Kiek en wat is er weggehaald, toegevoegd? Net even veranderd. Misschien wel op de kop gezet dit keer. Ik weet het niet. Ik doe ook maar een suggestie. Wat zien we hier? Hier was het nog iets minder mooi weer. Wat regenachtig, zo te zien aan de kleding van de mensen die onder een groene tent staan. Het is in het Waterloobos. Daar konden kinderen en ook oudere mensen natuurlijk ontdekken wat er allemaal leeft in het water van het Waterloobos. Wat er allemaal te vinden is. Ja, daar kun je dan een beetje naar speuren. Iemand staat echt voorover gebogen met de neus erbovenop. Iemand zit gehurkt. Grote rugtas op. En in een, ja, het is het een soort koker, allemaal schepnetten. Maar wat is hier nu het verschil? Nee. Oh, ik dacht dat ik het zag. Nee, ik zie het niet. Hopelijk jij wel. En als dat zo is, dan kun je je goede inzending doorsturen via de app. Dat is het handigste. Doe dat voor 11. Want dan maak je kans op echt hele leuke prijzen. Ik ga

0: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
5: Peugeot. Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
2: Het festival Mystic Garden Weekender in Zeewolde gaat niet door. Het zou in augustus voor het eerst plaatsvinden op het terrein van Scouting Nederland. Een belangrijk struikelblok is het maximaal aantal bezoekers. De organisatie rekende op 10.000 bezoekers per dag, maar dat aantal geldt voor het hele weekend. Flevo Boys heeft gisteravond de eerste wedstrijd van de na-competitie met 3-1 verloren van HBC uit Heemstede. Zaterdag is de return in Emmeloord. Dan heeft de ploeg nog een kans om in de finale te komen van de na-competitie voor promotie naar de derde divisie. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws op web en app.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een brand op een meisjeskostschool in Kenia zijn zeker 15 leerlingen omgekomen. De brand brak uit in een slaapzaal, zegt de politie tegen lokale media. De brandweer en de politie hebben de brand geblust en zoveel mogelijk leerlingen geëvacueerd. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken op te vangen. Mensen die een auto met omvormen hebben leveren als er vraag is stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. En als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. En in Friesland is voor de tweede nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Vanochtend vroeg gebeurde dat in Drachten en gisternacht was het in Burgum nog geen 15 kilometer verderop.
4: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen ligt de temperatuur nog lange tijd onder de 20 graden. Maar vanmiddag wordt het toch echt weer zomers warm. Met temperaturen rond 25 graden. Daarbij is veel ruimte voor de zon. Er staat een meest matige oostenwind. Ook vanavond ligt de temperatuur nog lang boven 20 graden. En komende nacht blijft het best wel warm. De temperatuur zakt namelijk naar 16 graden in de Noordoostpolder. En 18 graden in Almere. En morgen wordt het dan flink warm. Wordt zelfs een beetje drukkend. Met temperaturen rond 30 graden. Het eind van de middag steekt een verkoelende westenwind op, maar dat betekent nog niet dat het zaterdag voorbij is met de zomer, want dan kan het nog 26 graden worden.
2: Dan de verkeersinformatie. Vertragingen vanaf 7 minuten, ruim een kwartier oponthoud op de A9, Diemen Amstelveen, tussen de afrit Amsterdam-Eiburg en Amstelveen. Dan de A27, Almere-Gorkum, tussen Hilversum en knooppunt Lunetten ben je 10 minuten langer onderweg. En ook 10 minuten tijdverlies op de N50, Emmeloord-Apeldoorn, tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek. De aansluiting naar de A28 richting Amersfoort. Dan heb ik ook nog de N331 voor je. Emmeloord-Zwolle tussen Serenbroek en de Frankhuizerallee ben je een minuutje of 10 langer onderweg. Zometeen neem ik je mee terug naar het jaar 1990.
5: Goedemorgen.

0: The Simple Minds, Don't You Forget About Me. Het is 9:40 alweer.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ik neem je mee terug naar het jaar 1990 met een, ja, zo mag ik het wel noemen, toch wel, jawel, een klassieker uit de Vlaamse popmuziek. Louise van Clouseau, die ken je vast nog wel, hè, zanger Koen Wouters. Nou, Clouseau brak in die tijd echt helemaal door in Vlaanderen, ook wel in Nederland trouwens. Ja, dat was toch wel de tijd dat je nog cassettebandjes had, hè, en muziekprogramma's op tv. Ja, daar bleef je voor thuis, daar bleven miljoenen mensen voor thuis. En ook voor dit nummer misschien wel. Maar ik draai het nu al gewoon ook lekker voor je. Clouseau, Louise.

Morning van Son Mieu heb je binnengekregen van Erwin. Die zegt, zou je Kiek nog een keer in beeld willen zetten? Want ik ben er nog niet helemaal uit. Maar natuurlijk, als je nu meekijkt. Twee foto's weer in beeld. Kun je nog lekker puzzelen. Laat het voor 11 weten wat het goede antwoord is. Dat kan het makkelijkste door een appje te sturen. En dan zien we ze wel tegemoetkomen. En dan maak jij kans op leuke prijzen. Get up in-

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Ik denk dat mijn moeder iets gedaan heeft met een personeelslid daar.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Jij ook gefeliciteerd met je broer.
3: Dankjewel. Ja, ik ben ook hartstikke blij mee.
2: Ja?
3: Ja, echt waar.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
4: Waar jij ook bent. Adres Onbekend.
5: Dit is Flevoland.
6: En je zou kunnen zeggen, iedereen uit Biddinghuizen is eigenlijk van oorsprong asielzoeker. Want we komen hier allemaal ergens anders vandaan. Er zijn hier geen eigenlijk oorspronkelijke inwoners. We zijn allemaal asielzoekers, alleen noemen we dat hier pioniers.
5: Ook dit is Flevoland.
7: Dus het schuift langzaam op. En het eindspel is dat het Rijk op de provincie het doet.
5: En dit is ook Flevoland.
8: Zo voelt het bij mij tenminste niet.
5: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
9: Kroonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
10: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk, dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
13: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
14: Het festival Mystic Garden Weekender in Zeewolde gaat niet door. Het zou in augustus voor het eerst plaatsvinden op het terrein van Scouting Nederland. Maar een belangrijk struikelblok is het maximaal aantal bezoekers.
0: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
15: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplicht nascholing komen. En ook een toezichthouder die sancties kan opleggen. De Iraanse revolutionaire garde heeft een droneaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Kuwait. Het was een reactie op een Amerikaans bombardement van vannacht op de Iraanse havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. Het doelwit van die Amerikaanse aanval was een drone-lanceerinstallatie. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Iran en de VS. En beide landen zijn ook nog steeds in onderhandeling over een einde aan de oorlog. Iraanse media meldden gisteren dat er een conceptakkoord is, maar het Witte Huis sprak dat toen tegen. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar dat wordt nu 23 juni. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben, leveren als er veel vraag is stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. En als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. Het weer, het wordt een zonnige dag, het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan de verkeersinformatie, die moet ik er even bijhalen voor je. Want ik tik hem net eigenlijk iets weg. Dat is als je iets onhandig bent met een muis en een computerscherm. Maar gelukkig, ze zijn er snel weer. De A9 volgens de ANWB. Diemen, Amstelveen. Tussen Eiburg en Amstelveen. 12 minuten vertraging. En de N331, Emmeloord, Zwolle. Tussen Sierenbroek en de Frankerhuizer Allee. 8 minuten vertraging daar. Frits Marsten meldt een controle op dit moment op de Ouverture in Almere. En er wordt ook in Almere gecontroleerd op de Randstad 22. Heb je ze ook nog ergens anders gezien? Geef het even door via de app van Flitsmeister. Zometeen deel 2 van het uurtje Flevoland Muziekland in de ochtend. Lekkere muziek voor je van een jarige Jacques. Welke Jacques dat is, dat hoor je zo.
16: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
18: Ah, chips.
17: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs €25 startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
19: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
20: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
21: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
20: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
21: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
22: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
23: Goedemorgen.
24: Flevoland Muziekland.
23: Arnoud Leket.
25: Hallo allemaal.

Ja, zing er nog maar een keertje mee. Ja, je zingt mee, hè? Ik hoor het al wel met deze leuke plaat van Justin the Wild. En die Cheerio, hij heeft zijn hit ook te pakken. En daarvoor natuurlijk muziek van Tina Charles en I Love to Love. Lekkere muziek uit de jaren 70, hè? Goedemorgen allemaal. Welkom weer bij een nieuwe zonnige aflevering van Flevoland Muziekland. Zo aan het staartje van mei alweer. 28 mei is het vandaag, misschien wel jouw verjaardag. Van harte gefeliciteerd namens ons allemaal bij Omroep Flevoland. En we eten er vandaag misschien wel een lekker taartje op. Een fris, lekker zomers drank. Wie is er nog meer jaren vandaag? Een aantal bekende wereldburgers uit Overijssel. Het Nederlandse model, fit model mag ik ook wel zeggen. Ze doet van alles om gezond te blijven. 53 jaar is inmiddels vandaag alweer geworden. Anoushka Wink. Michael Bogert, de voormalige beroepswielrenner, die is vandaag 54 jaar. In Australië blaast Kylie Minogue 58 kaarsjes uit. Heb je haar docu trouwens al gezien? Zeker de moeite waard om even naar te kijken. Het is heel indringend ook wel. Je krijgt heel veel respect voor het kleine meisje uit Australië. Hoe zij het allemaal doet. Kylie Minogue vandaag jarig 58 jaar. Karsje Ollengren, de Nederlandse politicus, die is vandaag 59 jaar geworden. De Nederlandse acteur Leopold Witte, onder andere uit Gooise Vrouwen natuurlijk, 67 jaar is hij geworden. John Fogerty, de Amerikaanse zanger, 81 jaar. En met haar pips is ze toch alweer 82 jaar geworden vandaag. Gladys Knight, zij is ook jarig. En verder is jarig Hans Dulfer, de Nederlandse saxofonist en vader van Candy natuurlijk. Hans wordt vandaag 86 jaar. En weet je wie er ook jarig is? Jacques van Herp. We kennen haar hem beter als Jacques Herp. Manuela was een groot hit, maar deze mag er ook zijn.

De mannen van Yes waren dat, een owner of a lonely heart. En daarvoor een jarige Jacques Herp. Hij is vandaag 80 jaar. Maar hij is ook alweer 30 jaar getrouwd met zijn Dini. En de single die heette Een man mag niet huilen. Maar soms zijn die van de momenten, dan mag je gewoon tranen met tuiten huilen. Vertel me er alles van. Jacques Herp is dat, en een man mag niet huilen. Vandaag dus 80 jaar geworden. En ook onze collega en vriend Bastiaan Boog is vandaag jarig. 35 jaar is hij alweer geworden. Ik weet zeker dat hij nu dubbel op de bank ligt. Draait maar gewoon om, denk ik, hè. Basie, van harte gefeliciteerd. Wij gaan ons bezighouden met de foto van Kiek. Jawel, die is bezig geweest met twee foto's van de kanondagen van Nederland in het Waterloopbos. En kinderen die zochten uit wat voor leven er allemaal in het water van het Waterloopbos te vinden is. Allemaal enge, vieze, gekke beestjes. Waarom zou je dat willen weten? Nou ja, het is natuurlijk goed om te weten wat er allemaal in het water leeft. Om je bewust te worden daarvan ook. We zien allemaal mensen onder een groen tentje staan. Toen was het nog slecht weer. Een man met een rugtasje om. Zit het daar misschien in ook? De tekentjes erop. Misschien een hengsel dat anders is. Een knoopje. Weet je wel, er zitten van die drukknoopjes op die man zijn grijze broek. En er staan wat bakjes, staan er ook rechts. Moeten we nou die bakjes gaan tellen of zo? Zijn het er 7 in plaats van 6? Het zou maar zo allemaal kunnen, hè? Hoe dan ook, aan jou eventjes de mooie taak om even te gaan kijken wat er voor verschil in zit. Heb je het al gevonden? Geef het dan door via 0320 28 50 50. En als we je straks om 12 uur bellen en je geeft het... kwart voor 12 is het. Als we je dan bellen en je geeft het goede antwoord, dan gaan we draaien aan het rad en dan win je misschien wel een heel...

0: Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio. Vanavond bij mij.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
4: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
5: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
7: Zoveel money!
6: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
10: Oké, we gaan.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Het is bijna 10:30, goedemorgen. Het festival Mystic Garden Weekender in Zeewolde gaat niet door. Het zou in augustus voor het eerst plaatsvinden op het terrein van Scouting Nederland. Een belangrijk struikelblok is het maximaal aantal bezoekers. De organisatie rekende op 10.000 bezoekers per dag, maar dat aantal geldt voor het hele weekend. Flevo Boys heeft gisteravond de eerste wedstrijd van de nacompetitie met 3-1 verloren van HBC uit Heemstede. Zaterdag is de return in Emmeloord. Dan heeft de ploeg nog een kans om in de finale te komen van de nacompetitie voor promotie naar de derde divisie. Tot zover een kort overzicht van het nieuws. Het andere nieuws dat vind je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
13: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen ligt de temperatuur nog lange tijd onder de 20 graden. Maar vanmiddag wordt het toch echt weer zomers warm. Met temperaturen rond 25 graden. Daarbij is veel ruimte voor de zon. Er staat een meest matige oostenwind. Ook vanavond ligt de temperatuur nog lang boven 20 graden. En komende nacht blijft het best wel warm. De temperatuur zakt namelijk naar 16 graden in de Noordoostpolder. En 18 graden in Almere. En morgen wordt het dan flink warm. Wordt zelfs een beetje drukkend. Met temperaturen rond 30 graden. Het eind van de middag steekt een verkoelende westenwind op. Maar dat betekent nog niet dat het zaterdag voorbij is met de zomer. Want dan kan het nog 26 graden worden.
12: En dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt geen vertragingen meer. Flitsmeister meldt 2 snelheidscontroles extra in onze provincie. In Almere staan ze allebei. Op de Randstad 22 en ook op de Oeverduren in Almere. Dat is een mooie opening. Zometeen gaan we met de muziek terug naar het beroemde jaar 1990.
14: Goedemorgen.
15: Flevoland Muziekland.
14: Arnoud Plekket.
16: Gonna get tough.

0: Niall Horan is dat en de dinnerparty en daarvoor Billy Ocean en When the Going Gets Tough, the Tough Gets Going.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar
0: 1990, toen waren er in Nederland een aantal belangrijke gebeurtenissen. Vond een fusie plaats tussen de PvdA, de PPR, kennen we toch, en de EVP. Wat leidde tot de oprichting van GroenLinks. Ook werd de wet invoering extra kinderbijslag aangenomen, waarmee ouders van kinderen tussen de 16 en 17 jaar extra kindergeld konden ontvangen. Daarnaast braken er rellen uit in de Haagse Schilderswijk en veel evenementen stonden in het teken van het Europees kampioenschap voetbal dat toen in Italië werd gehouden. Hoewel Nederland niet verder kan dan de halve finale. Ten slotte was 1990 het jaar waarin televisiestation RTL Veronique werd omgedoopt tot RTL 4. Waarmee commerciële televisie in Nederland een vaste plek kreeg. RTL 4 is niet meer weg te denken uit ons televisiebeeld. Wat gebeurde er eigenlijk allemaal op het gebied van de muziek? We gaan eventjes kijken naar de top 10 van week 22, 1990. En als we dan kijken naar de nummer 10, dan is dat Gary Moore met Still Got the Blues. Een heerlijke plaat eigenlijk ook nog steeds, hè? Ik heb je nog steeds beloofd om een keer de lange versie te draaien. Blijf naar ons luisteren en kijken. Ja, hij komt vanzelf een keertje voorbij. Misschien wel sneller dan je denkt. Op nummer 9 stond in week 22 van 1990 Phil Collins. But Something Happened on the Way to Heaven. Er stond van alles in, ook in één keer Luciano Pavarotti met Caruso. Prachtige plaat is dat, hè? Om lekker mee vol uit te zingen ook. Op nummer 7 staat er Mr. Lee en Pump That Body. Echt het geluid van de jaren 90 dat, hè? Op nummer 8 dan, Vaya con... Nee, op nummer 6, na 7 komt 6 Arnoud. Vaya con Dios and What's a Woman? En een verhaal met echt een plaat met echt een heel verhaal. Hard is dat. En All I Wanna Do Is Make Love To You op nummer 5. So we drove for a while. En die dame in het zwart op dat zwarte paad. Alana Miles en Black Velvet staat dan op 4. Over lekkere platen gesproken, zeg. Dan de top 3. Op nummer 3, Eros Ramazzotti en Se Bastasse Una Canzone. Later nog omgedoopt tot Doe Mij Maar Een Pizza Calzone. Op nummer 2, UB40 en Kings in Town. Shine so bright, but after dawn. En op nummer 1, The Stones en Painted Black. De top 10 van week 22 was dat.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar
0: 1990 uit dezelfde hitparade, Maywood.

0: Nou, er zijn heel wat gehoorbeschadigingen doorgekomen hoor, door deze band. Niet van de band zelf, maar wel van alle mensen die eromheen stonden te schreeuwen en te gillen. Als je daar vlak naast stond, nou, dan leverde je volgens mij een behoorlijke gehoorbeschadiging op. The Beatles, en 8 Days a Week. En daarvoor uit de hitparade van week 22, 1990, Maywood. En ik wil alles met je delen. Wij gaan nog eventjes kijken naar de foto van Kiek. Die is bij de Canondagen geweest. Heeft een fotootje gemaakt van mensen die kijken daar naar beestjes, dingetjes die er in het water zitten. In ons water daar, in het Waterloopbos. Ja, ik zit er ook nog steeds naar te kijken. En ik dacht net dat ik het had. Dat ik ben van heel slim, heel makkelijk. Maar dat was het niet. Dus het is toch niet zo heel erg makkelijk als dat ik denk. En ik wil ook eigenlijk helemaal niet de goede antwoorden erbij pakken. Want ik wil het gewoon zelf vinden. Ja, dat is irritant, hè, als je het dan niet kan vinden. Dan word je een beetje boos op jezelf ook. Het is een heel raar fenomeen, maar het is wel zo. Heb jij het wel gevonden? Naar de mensen die onder dit leuke tentje staan. Zo'n tentje kost trouwens ook flink geld, hè. Het is helemaal van de aluminium, die poten en zo. Zo kostbare tentjes, hoor. Maar dat even geheel terzijde. Kun je ook niet winnen bij ons. Heb je het antwoord gevonden? Weet jij wat het verschil is? Geef het dan eventjes door naar 0320 28 55.
1: Dit is deze week de

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Dit is Flevoland.
1: En je zou kunnen zeggen, iedereen uit Biddinghuizen is eigenlijk van oorsprong asielzoeker. Want we komen hier allemaal ergens anders vandaan. He, er zijn hier geen eigenlijk oorspronkelijke inwoners. We zijn allemaal asielzoekers, alleen noemen we dat hier pioniers.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dus het gaat langzaam op. En het eindspel is dat het Rijk of de provincie het doet.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Zo voelt het bij mij tenminste niet.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
5: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
6: Hendricks buitengewoon thuis in een compleet beplantingsplan op maat.
7: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
6: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
8: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
9: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Festival Mystic Garden Weekender in Zeewolde gaat niet door. Zou in augustus voor het eerst plaatsvinden. En Flevo Boys heeft gisteravond de eerste wedstrijd van de na-competitie met 3-1 verloren van HBC uit Heemstede.
5: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht de Zuid-Libanese stad Tyrus aangevallen. Volgens Israël zijn de aanvallen nodig om Hezbollah uit te schakelen. Gisteren riep Israël inwoners van onder meer Tyrus al op om te evacueren. Maar ondanks die oproep zijn heel veel mensen gebleven in de stad. Het gebied dat evacuatiebevelen krijgt wordt steeds groter. De grens waaronder iedereen weg moet ligt nu op 40 kilometer afstand van de grens met Israël. Ander nieuws dan. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplichte nascholing komen en ook een toezichthouder. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben, leveren als er veel vraag is stroom van een auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. In Friesland is voor de tweede nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Deze keer gebeurde dat in Drachten en een nacht eerder in Burgum, nog geen 15 kilometer verderop. In beide gevallen is niet bekend of er iets is buitgemaakt. De dader of daders zijn nog niet opgepakt. Het weer, het wordt een zonnige dag en het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Een korte vertraging op de N301. Almere Barneveld tussen de A28 en Nijkerk, 5 minuten. Ook een aantal flitsers op de A6. Muidenberg Lelystad bij hectometerpaal 61,4. Ook op de A6 Muidenberg Lelystad bij 68,6. In Almere op de Overturen word je gecontroleerd op je snelheid en op de Randstad 22.
10: Zometeen is Jeroen Wolsen weer bij ons in de uitzending. Dan gaan we het over geld hebben. Het kabinet en de vakbonden die staan lijnrecht tegenover elkaar. Maar waarom ze dat staan, dat hoor je zometeen van Jeroen.
13: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
14: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
15: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
16: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go
17: left! Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
18: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
19: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
20: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
21: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
20: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
22: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Ja, we zitten lekker in hoor, Into the Groove. Madonna is dat. Goedemorgen allemaal. De herberg die is open. Flevoland Muziekland hebben we gehad. Straks weer een uurtje hoor met Jordi tussen 2 en 3 uur. En goedemorgen Roy.
1: Goedemorgen Arnoud.
0: Ja, goedemorgen ook. Lekker weertje buiten, nu nog?
1: Ja, wel. Ja, ja, morgen wordt het weer heerlijk warm.
0: Nee, dan wordt het vies druk.
1: Nee, daar hou ik van.
0: Ja, maar zo benauwd?
1: Nou ja, ja. Ja,
0: warmte vind ik ook wel fijn. Maar dan moet je wel met je pootjes in het water kunnen liggen. Een drankje erbij en niks hoeven te doen.
1: Ik moet morgen wel werken, maar daarna ga ik dat doen. En dan heb ik alleen nog maar een zwembroek aan, zeg maar. En voor de rest
0: ik denk in beelden, ik hoef niet alles te doen.
1: Ja, nee, ik denk ik zeg het toch even. En dan is het goed vol te houden.
0: Ja, dat klopt inderdaad ook. En jij zit dicht bij het water. Jij woont dicht bij het water natuurlijk.
1: Ja, zeker. Dus ik ga denk ik zeker even het water opzoeken.
0: Ja. Is dat wel een beetje schoon water of is dat een vieze slootwater?
1: Ja, het is van dat vieze water. Zit ook allemaal van dat... wat is dat? Dat is het niet. Dat is het
0: meer. In een meertje, zeewier.
1: Ja, meerwier of zo.
0: Slootwier.
1: Slootwier.
0: Gewoon drap.
1: En dat vind ik echt heel vies.
0: Ja, dat vind ik ook vies. Als je aan je voeten en zo, dan denk ik altijd, oeh, dat is een eng beest.
1: Je kunt voorstellen hoe ik door dat meer heen loop. Zo van,
0: voel ik. Heel mannelijk ook.
2: Ben ik. Je mooie lul kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar die

0: Het is alweer een hit voor deze twee hitmachines. Lil Kleine, oftewel Jorik, en Samuel Welten.
1: Maak me nou niet gek
0: met deze plaat ook. Dit is een hit volgens mij, dit al, hè?
2: Dit is wel weer een hit, ja. Alles wat Samuel maakt, wordt weer een hit.
0: Dat is, ja, maar dan maken ze hem ook samen met Lil Kleine. Die staat volgens mij ook met 3 platen in de hitparade inmiddels.
2: Ja, ja, zoiets. Ja.
0: En een tijdje geleden was iedereen echt verbolgen over die hele Lil Kleine. Wat hij allemaal niet gedaan had. En,
2: Ja, maar nu zoekt hij blijkbaar. Hij zoekt de samenwerkingen op en het werkt wel. Want ja, hij staat inderdaad...
0: Met lievelingetjes.
2: Ja, samen was een lievelingetje wel, hè?
0: Ja, dat vind ik ook wel. Goed, genoeg over de muziek, meer over geld nu.
2: Ja, Jeroen Wolfsen van Moneywise is bij ons aangeschoven. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Roy.
2: Ja, goedemorgen. Het kabinet en de vakbonden, ja, die staan tegenover elkaar. Waarover?
3: Nou, over alles, hè, altijd. Het is natuurlijk een spelletje. Het is Ajax Feyenoord. Eén van de twee moet winnen. Maar dit zat er natuurlijk wel aan te komen. We hebben natuurlijk een hele discussie gehad over de AOW-verhoging. Nou, dat is deze week doorgegaan, hè. Dat is van de baan.
0: Ja.
3: Terecht, hè, in de zin dat, hoe ga je in hemelsnaam de AOW verhogen? Dat zou prima kunnen voor een aantal mensen die keurig een kantoorbaan hebben en weinig zwaar werk hebben. Maar alle bouwvakkers, stratenmakers, nou, bedenk het maar. Daar wordt het een hele oefening voor. Maar die is van de baan. Maar er is nog steeds een andere dikke bezuiniging die eraan zit te komen. Dat is dat er bezuinigd moet worden op de WIA en de WW. Zo'n 6,5 miljard. En waarom moet dat bezuinigd worden? Omdat diezelfde 6,5 miljard naar Defensie toe moet.
2: Ja, want even kort, de WIA en de WW, de werkloosheidsuitkering.
3: Ja, de WIA is als je arbeidsongeschikt raakt. Mm-hmm. En je komt niet meer aan de slag. Hè? Dus dat wordt je arbeidsongeschiktheidsuitkering. De WW is als je werkeloos bent. Nou, dat kost natuurlijk serieus geld. Maar ja, als je daarop gaat beknippelen, dan weet je wie er in de lucht springt. Dat zijn de vakbonden.
0: Mm-hmm.
3: Overigens, en dat is dan altijd wel weer grappig, hoeveel mensen zijn dan eigenlijk lid van een vakbond? Ja, dat is zo'n 17% van de mannen en 15% van de vrouwen. Dus het is echt maar 1 op de 5.
0: Ja, dus dat is niet zo heel veel.
3: Dat is helemaal niet zo heel veel meer, inderdaad. Hè. Dus dat is wel grappig. Ik denk echt dat het de laatste jaren natuurlijk wel veranderd is na de oorlog. Hè. Toen waren de vele. Maar er zijn veel meer bedrijven die ook niet onder die vakbonden vallen.
0: Nee.
3: Maar de vakbonden regelen wel de cao's en hebben wel die gesprekken met werkgevers en het ministerie. Dus ja, die zeggen van, nou, we zijn het niet mee eens met die bezuiniging, waarop het kabinet. Vandaag gaan ze met elkaar in gesprek. Gaan ze even, nou, zeggen jullie dan maar hoe je het

0: op wil lossen. Waarop tegelijkertijd de vakbond weer zegt van wacht even. Dus jullie willen bezuinigen en nu moeten wij zorgen dat jullie probleem wordt opgelost. Dus iedereen duwt die bal maar terug naar elkaar. We zien wat er gaat gebeuren. Eén ding is zeker dat als die bezuinigingen doorgaan, pak maar even de WW. De WW, als je arbeidsongeschikt wordt, dan houdt natuurlijk je werkgever betaalt niet meer. Dus dan gaat de staat je betalen. Je krijgt een vergoeding van het UWV. Nou, daar zit een maximum aan, het maximum dagloon. Dus als je een ton verdient, heb je een probleem. Want dan word je sowieso al niet voor een ton de WW ingegaan. Het maximum dagloon ligt nu op 6600 euro. Nou, dat gaat 80% worden. Dus dat wordt een goede 5280 euro. En als je daar 70% van gaat krijgen, ja, dan ga je gewoon echt wel een flinke stap achteruit. Mm-hmm. Maar met de nieuwe plannen die dan het kabinet bedacht heeft, gaan ze nog een keer 1000 euro op achteruit. Dus als je echt de WW ingaat, moet je echt wel even een buffertje achter de hand hebben om te zorgen dat je de winter doorkomt. Of je moet heel snel een nieuwe baan hebben.
1: Ja, maar op lange termijn ga je dan alleen nog maar grotere problemen krijgen, denk ik.
0: Nou ja, wat je gaat krijgen is dat mensen uiteindelijk de bijstand ingaan. Ja. En ja, dat kost ons ook allemaal geld. Want dan gaat wel de bijstand is geen vetpot. Maar dan komt er weer huurtoeslag en andere zorgtoeslagen bij. Het is natuurlijk het ene gat met het andere gat dicht. Hè? Dat is het probleem. Het probleem begint met het feit dat er 6,5 miljard naar defensie moet. Nou, daar kun je van alles van vinden. Dat is niet aan mij om daar iets over te roepen. Maar dat geld moet dan ergens vandaan komen. Ja, en dat willen ze dan hier weghalen. Maar dan weet je dat de vakbonden gelijk hak in de zand. En,
1: ja, die gaan stijgen en dan krijgen we straks dus weer staken.
0: Vandaag staan ze in de ring met elkaar voor het gevecht. En dan gaan we zien wie van de twee het wint.
1: Ja. Nou, als maar niet net zo aflopen als met Rico Verhoeven. Lekker slapen, dat zou je 100 euro per maand kunnen kosten. Wat bedoel je daarmee?
0: Ja, jij dacht natuurlijk van, is een bed zo duur? Nou, dat allereerst.
1: Nou, dat is van die bedden, inderdaad, heb ik wel slapeloze nachten
0: voor. Nou, wat ik zeg, er zijn bedden waar je inderdaad van wakker kan liggen. Nee, ja, slapende contracten eigenlijk. Ik kwam zelf hier achter dat ik dacht van, wat is nou eigenlijk een roze ding aan mijn sleutel hangen? En ik denk, oh ja, dat is van de sportschool. Zou ik daar nog een abonnement op hebben? Betaal ik nog? En zo zal ik weer even door te denken van ja, we hebben natuurlijk heel veel abonnementjes.
2: Ja, je denkt heel makkelijk, ja, 10 euro, oh prima.
1: Maar ik heb vanochtend ook weer eentje hoor, 99 euro afgeschreven voor iets wat ik eigenlijk al helemaal niet heb gebruikt.
0: Nee.
1: Ooit gedaan, weet je wel, een abonnementje op een of ander internet, een Microsoft accountje of wat dan ook, weet je wel, zoiets.
0: Ja, nou let op, ooit nodig gehad. Video, wat is het? Videoland, Netflix, je sportschool, Disney, verzekeringen. Ja. Ja, let op, hè. En het gaat hard en ook ik trap er weer in. En ieder jaar, en daar verbaas ik me altijd over, is heel Nederland bezig met het oversluiten van de ziektekostenverzekering. En dan gaan ze 10 euro besparen. En als ze de enkel breken, komen ze erachter dat ze nog maar 4 keer naar de fysiotherapeut mogen in plaats van 12. Hè. Dus dan kost het je geld. Maar daar zijn we allemaal druk mee. Maar waar we ook heel erg druk mee zijn, is onze kop in het zand steken over al die abonnementjes, al die verplichtingen die we hebben. En ook ik zie dat. Ik denk dat als ik echt ga spitten en gewoon nu even kritisch ben, dat ik daar wel misschien 100 euro op kan besparen. En dan kan ik met minder internet toe. Hè? Want ook ik heb het idee van, ik moet een gigabyte hebben. Terwijl de ACM, die wil eigenlijk die internetproviders een beetje verantwoordelijk gaan stellen. Van joh, jullie moeten ook gewoon gaan kijken, wat heeft iemand nodig? Want wat heeft een 86-jarige aan 1 gigabyte internet bij wijze van spreken? Nou,
1: je weet niet wat zijn of haar interesses zijn. Natuurlijk.
0: Nee, dat is waar.
2: Moet je niet gewoon dan één keer in het kwartaal gewoon even alles onder de loep nemen? Gewoon even kijken van, nou ja,
0: absoluut.
2: Kan het goedkoper? Ja. Kan ik iets weg doen?
0: Ja, maar hoe vaak doe jij het, Roy?
2: Nou, de laatste keer is een maand geleden.
0: Oké.
2: Ja, maar dat was meer gewoon dat ik dacht, ja, ik heb echt inderdaad, het gaat best wel snel. Het geld gaat er best wel snel af.
0: Ja.
2: Hoe komt dat nou precies?
0: Ja. Nou, je moet gewoon kritisch zijn. Dus je moet het inderdaad eens even goed gaan bijhouden van waar betaal ik nou allemaal aan. En echt opletten van, heb ik geen abonnementen waar ik helemaal geen gebruik van maak. En dan kan je hem beter een keer aan- en uitzetten. Want dat is tegenwoordig met een druk op de knop geregeld.
1: Ja,
0: met
1: het zit vaak ook in je telefoon. Hè? Als je het via een bepaalde dienst op je telefoon doet, dan kan je een overzichtje zien wat voor abonnementen je allemaal hebt.
0: Ja.
1: En er zijn ook andere apps voor die dat ook allemaal...
0: Ja, maar dan moet je het ook allemaal wel zelf in gaan voeren. Ja. Wat ook gewoon heel goed werkt is gewoon kijk eens even op je bankrekening. Aankomende afschrijvingen. De meeste banken hebben nu een tooltje waarmee je kan zien wat er binnenkort allemaal afgeschreven wordt.
1: Ja.
0: Ja, zit er iets bij waarvan je denkt, van, ja, ik ga het niet gebruiken. Dan moet je het eigenlijk stopzetten.
1: Ja.
0: Nou, als het goed is gaat het heel makkelijk. Er zijn ook al clubs bij waar het een stuk moeilijker is. Hè? Dat je denkt van ja, ik ben zelf in een Google abonnementje getrapt. Voor ik geloof bijna 20 euro per maand. Omdat ik over een bepaald aantal foto's, dus een aantal gigabyte. En nu zit ik in één keer ergens vast. En nu durf ik hem niet maar stop te zetten. Want dan ben ik bang dat ik mijn foto's kwijtraak. Nou, dat ga ik dan nog een keer uitzoeken. Ja, dat ga ik dan doen waarschijnlijk, 31 februari of zoiets. Die dag die er niet is.
1: Ja.
2: Maar dus lekker slapen en ook nog eens 100 euro besparen eigenlijk.
0: Dat is eigenlijk de truc.
1: Ja, oké. Gaan we dat doen. Dankjewel, Jeroen. En tot de volgende keer.
3: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op Bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl.

0: of bij de Volvo dealer.
1: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
1: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
4: Dit is Flevoland met het regionieuws.
5: Het is 11:55. Goedemorgen. Het festival Mystic Garden Weekender in Zeewolde gaat niet door. Het zou in augustus voor het eerst plaatsvinden op het terrein van Scouting Nederland. Een belangrijk struikelblok is het maximaal aantal bezoekers. De organisatie rekende op 10.000 bezoekers per dag. Maar de gemeente heeft gezegd dat dat voor het hele weekend geldt. En dan is het niet meer rendabel voor volgens de organisatie. Flevo Boys heeft gisteravond de eerste voetbalwedstrijd van de nacompetitie met 3-1 verloren van HBC uit Heemstede. Zaterdag is dan de return in Emmeloord. Dan heeft de ploeg nog een kans om in de finale te komen van de nacompetitie. En dat is dan voor promotie naar de derde divisie. Dit en al het andere nieuws lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
6: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen ligt de temperatuur nog lange tijd onder de 20 graden. Maar vanmiddag wordt het toch echt weer zomers warm. Met temperaturen rond 25 graden. Daarbij is veel ruimte voor de zon. Er staat een meest matige oostenwind. Ook vanavond ligt de temperatuur nog lang boven 20 graden. En komende nacht blijft het best wel warm. De temperatuur zakt namelijk naar 16 graden in de Noordoostpolder en 18 graden in Almere. En morgen wordt het dan flink warm. Wordt zelfs een beetje drukkend. Met temperaturen rond 30 graden. Het eind van de middag steekt een verkoelende westenwind op. Maar dat betekent nog niet dat het zaterdag voorbij is met de zomer. Want dan kan het nog 26 graden worden.
7: Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, wel een aantal flitsers. Op de A6 Muidenberg-Lelystad. Bij Lelystad hectometerpaal 61,4. In Almere op de Overture wordt je gecontroleerd op je snelheid. En ook op de Randstad 22.
5: Er zijn maar een paar mensen die een antwoord hebben doorgegeven. Hij was dus waarschijnlijk weer moeilijk vandaag. De kiekfoto. Heb jij, denk je, het goede antwoord gegeven? Blijf naar ons kijken en luisteren. Misschien bellen we jou zo meteen.
4: Dit is Herberg Flevoland.

0: Looker. Country muziek van Melanie Ryan en Bless Your Heart. We gaan bellen met Lelystad, met Amber van den Eikhof. Amber, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hoe is het?
2: Ja, het gaat wel goed. Met jullie ook?
0: Ja, met ons gaat het eigenlijk ook wel goed. Ja, als het met jou goed gaat, gaat het met ons ook een stukje beter.
2: Nou.
0: Ja.
3: Wat ben je zo aan het doen op deze donderdagochtend?
2: Ik ben op dit moment aan het werk.
0: Oh, en wat doe je voor werk?
2: Ik werk bij Wondzorg Flevoland als
1: ondersteuner.
0: Als ondersteuner van?
1: Huishouden.
3: Ah, dus wat zijn de klusjes voor vandaag?
1: De oudere mensen zo gezegd helpen met het stofzuigen en het stof afnemen waar ze zelf niet bij kunnen.
0: Oh, heb je nog een uurtje vrij? Want ik heb ook nog wel wat huishoudelijke ondersteuning nodig.
1: Nee, helaas. Het is helemaal vol.
3: Maar je doet dat natuurlijk voor je werk. Ja. Maar vind je het dan ook leuk om dat dan nog thuis te doen? Of laat je dat dan over aan je wederhelft?
1: Nou, het is eigenlijk een van mijn hobby's. Dus vandaar dat ik daar ook mijn werk van heb gemaakt.
0: Ja.
3: Niks is mooier dan dat, hè?
0: Mijn moeder heeft dat ook.
1: Juist.
0: Ja, die vindt dat zo leuk.
1: Superleuk. En
0: dan heb je ook overal waar je binnenkomt, dan zie je eigenlijk al gelijk werk liggen. Dan denk je, even opruimen, want dan ziet het er weer mooi en netjes uit daarna.
1: Juist, klopt.
3: Dan wil je niet bij mij thuiskomen. Dan krijg je denk ik een TIA, denk ik.
0: Maar ik vind het, dat stof, dat vind ik echt, vooral omdat deze dagen zo warm is. Dan vind ik het fijn, weet je, hou het mooi overal vanaf. Prima. En dan een uur later kijk je en zeg, ik heb dat toch net al gedaan. Dan ligt het er gewoon weer op.
3: Het is ook jouw hobby, hoor ik.
0: Nou, niet echt mijn hobby, maar ik vind het wel fijn als het schoon is.
3: Ja, dus, nee.
0: Heb jij een goede tip om stof een beetje langer weg te houden dan eigenlijk nu het geval is?
1: Nee, eigenlijk niet, want het komt gewoon terug. Of je nou de deur of het raam open of dicht houdt, het komt altijd.
0: En helpt het ook met die antistatische doekjes? Want dat zie ik wel eens op de reclame. Dan denk ik van, zou het nou echt werken of niet?
1: Het helpt wanneer je het zogezegd weghaalt, maar het komt gewoon weer terug. Ja. Van, het gaat sneller weg dan een normaal huishouddoekje. Maar als je 5 minuten later zogezegd weer omdraait, ligt het weer wat.
3: Ja. Nou, het is dus je hobby, maar er is toch ook wel één klusje van het schoonmaken wat je dan minder leuk vindt?
0: Ja, het doucheputje.
3: Bijvoorbeeld?
1: Nee, dat vind ik wel oké. Nee, eigenlijk niet. Nee.
0: Oh.
1: Eigenlijk alles wat ik doe vind ik leuk. Ik leuk, de cliënten vind ik leuk.
3: Kijk.
0: Ja. En je hebt elke dag heb je gewoon een leuk gesprekje natuurlijk met de cliënten.
1: Ja, zeker.
0: Ja, leuk hoor. Nou, fijn om je te horen die gewoon plezier heeft in het werk. Ik heb dat eigenlijk ook.
3: Ja, ik ook wel hoor. Ja,
0: nou, daarom.
3: Zeker.
0: Het stof is hier ook...
3: Je hebt vanochtend nog een ronde gedaan, toch? Dacht ik, of niet? Oh, dat moet nu alweer, zie ik.
0: Zo. Ja. Goed, nou, hij is nu schoon. Ja. Amber, je had ook tussen het stof en het poetsen en het hemelappen even de tijd om te kijken naar die foto van Kiek.
1: Ja, klopt.
0: Ik vond hem heel erg moeilijk, want ik heb er volledig overheen gekeken. Maar je hebt het toch gevonden. Wat heb je gezien?
1: Nou, ik zag dat er zo'n soort van lint miste op een van die tonnen waar die schepnetjes in zaten. Ja. Dus aan de linkerkant zat hij wel en aan de rechterkant zat hij niet.
0: Weet je wat het is?
3: Ja, ik zei net dat het roest was. Toch?
0: Nee, het is zo'n ouderwetse spin die we vroeger op de bagage dragen deden om onze schooltas een beetje vast te houden.
1: Ja, nee, ja van het viel mij eigenlijk gelijk op. Ik ga donderdagochtend ga ik altijd naar een mevrouw toe die beginnend dement is.
0: Ja.
1: En dan speel ik dit spelletje eigenlijk altijd met haar. En dan gaan we kijken van wie als eerste het heeft gevonden.
0: Ja.
1: En dan laat ik haar eerst zoeken. En wanneer ik het heb gevonden, vertel ik het zogezegd aan haar.
0: Het is goede training dit, hè?
3: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Nou, hartstikke goed. Heel goed, Amber.
3: Kijk, je gaat er dus nu ook een prijs mee winnen natuurlijk, hè?
0: Ja, zeker. Want Roy neem je mee naar het rad.
3: Ja.
0: Ons prijzenrad.
3: Het o zo bekende rood-witte rad van Omroep Flevoland. Nou, dan heb ik 2 vragen aan je. Dat weet je natuurlijk, toch?
1: Ja.
3: Nou, de eerste vraag. Links of rechts?
1: Doe maar rechts.
3: Rechts en hard of zacht?
1: Een beetje in het midden.
3: Een beetje in het midden.
0: Ja.
3: Nou, oké. Een beetje in het midden dan.
0: Medium draaitje.
3: Ja. Medium draaitje.
0: Oké, komt ie. Ja.
3: Dat is een mediumpje, toch?
0: Ja. Daar vind ik wel.
3: Ja, nou, waar komt hij op terecht? Dus wordt het een rode of een witte?
1: Doe maar een witte.
3: Nou, het is ook een witte. Ja, het is geweldig.
0: Ja.
3: Ja. Ja
0: Doe je ook iets in de telepathie, Amber?
3: Ja, dat denk ik
1: dan. Nee, dat niet.
0: Dat weer niet. Oké.
3: Okay. Ja.
0: Ja. Ja. Deze prijs gaan we heel eventjes mee wachten totdat het iets koeler is.
3: Dat zou ik wel doen, ja.
0: Ja.
3: Ja, want wat je namelijk wint, Amber, je wint een hartstikke lekkere kiekreep. Een chocoladereep.
1: Nou, superleuk.
0: Ja, dat is een redelijke. Die kan je meenemen naar je werk. Heeft iedereen wel een klein stukje van.
1: precies. Ja, die zal ik dan met mijn cliënt van donderdagochtend opeten.
0: Oké, nou, laat even weten hoe die in de smaak is gevallen. En zoals we zeggen, we wachten heel eventjes tot het iets minder warm is. Want anders krijgen we gewoon melk in de brievenbus. Dat is ook niet lekker.
1: Ja, precies.
0: Het wordt zo'n bende. Moet je dat weer opruimen naast al dat stof en zo.
3: Heerlijk chocolademelk.
0: Ja, warme chocolademelk. Met dit weer?
3: Ja, nee, laat maar tante anders zitten. Ja,
0: je bent niet helemaal goed.
3: Nee.
0: Goed.
3: Ja, dat klopt. Dat
0: Amber, dankjewel. Werk ze nog. En leuk dat we weer even aan de lijn hadden.
1: Ja, dankjewel. Jullie ook nog werkt.
0: Doei.

0: Ja, dat wil ik ook.
1: Oh,
0: zeker.
1: Met mij.
0: Op sommige momenten is het beter om iemand even te houden. Oh. Nou ja, ja, nog.
1: Eén keer dan.
0: Nog, hoe noemen ze dat weer?
1: Nog?
0: Ja, ik zeg geen ja, ik zeg geen nee, weet je wel. Dat
1: oh, nog, ja. Nee, nog, nee, niet nog.
0: Nee, dat moeilijk allemaal. Ja. Hey, is dit trouwens nog een beetje shownieuws of zo, of niet?
1: Nou, ja, goede vraag eigenlijk.
0: Als je Gerard Joling zegt, dan denk je vaak toch ook alweer aan shownieuws.
1: Ik heb wel enorm genoten van dat hele seizoen, zijn serie.
0: Olie
1: Joling.
0: Ja, ik vind dat zo leuk ook. Ik vind het zo knap dat zo'n man zo gewoon, maar ongewoon normaal kan doen.
1: Maar het gaat ook altijd volgens een vast tramien. Om 12 uur moet hij uit bed komen.
0: Ja.
1: Zijn manager regelt dat, want hij ligt nog in zijn nest.
0: Ja.
1: Dan is hij chagrijnig.
0: Ja.
1: En dan neemt hij een kop koffie. Dan gaat het wel weer. En
0: dan gaat er ook vanuit dat iedereen alles voor hem regelt.
1: Ja.
0: Dat het zo'n verwend nest is het eigenlijk ook wel. Maar aan de andere kant houden ze zich wel heel erg druk bezig met alles, hoe alles gaat en dat het goed gaat.
1: Dat, en ik vind wat ik echt bewonderenswaardig vind, hij gaat voor iedereen, iedereen wil die wel op de foto. Hij is altijd heel vrolijk naar iedereen toe. En dat vind ik altijd wel, vind ik echt heel mooi. Dan ben je echt artiest, denk ik ook.
0: Ja, dat inderdaad, want hij zegt ook altijd, die mensen die hebben ervoor gezorgd dat ik mijn leven kan leiden zoals het dat nu leidt met artiest zijn en plaatjes maken en optreden op leuke dingetjes.
1: Voorbeeld uit die serie, ik weet niet of je die aflevering ook hebt gezien, maar dat hij dan naar een radiostation moet om daar een uur lang aan te schuiven. Maar hij heeft er helemaal geen zin in, dat radiostation dat draait zijn nummers ook nooit. Dus hij zegt, waarom zou ik dat doen? Maar als hij daar staat,
0: ja, gaat hij er wel vol
1: gaat
0: voor?
1: Gaat hij er wel vol voor?
0: Ja, hij is hier toen ook geweest en hartstikke leuk en hartstikke gezellig. Ik ken hem ook al heel erg lang, ook vanuit de tijd dat hij net bekend werd. Dan was hij heel erg nog, nou, gewoon rustig.
1: Ja.
0: Trouwens, hij dan met Karen Bloemen was, dan ging het helemaal los. En hij doet niks anders als anders, weet je. Want er zijn van die mensen die doen gewoon een kunstje. Hij doet ook een kunstje, maar het is het kunstje wat hij gewoon zelf is. Hij is het kunstje.
1: En daarom is iedereen gewoon zo dol op hem, denk ik.
0: Hey, Henny Huisman die viert binnenkort zijn 75ste verjaardag. En iedereen die zegt natuurlijk tegen Henny, denk je niet gewoon aan stoppen, gewoon, weet je wel? Gewoon lekker rustig aan gaan doen. Hij zegt, nee, ik ga gewoon totaal niet stoppen. Ik wil nog zo graag gewoon. En dat wil alles nog doen.
1: Dat hoeft toch ook helemaal niet van iemand anders? Als hij zich toch wel goed voelt.
0: Vind ik ook. Als hij dat wil doen, prima ook. Hij ergert zich alleen wel altijd aan al die mensen die zeggen van, ja, Henny, je moet stoppen. Hij zegt, dat bepaal ik zelf wel.
1: Ja, nou,
0: voorlopig denk ik er nog niet aan, zegt hij.
1: Gaat hij nog met het nieuws beginnen misschien of zo?
0: Zou wel leuk zijn.
1: Wat zou hij dan moeten doen?
0: Nog één keer zo'n leuk trucje doen. Iets leuks.
1: Een goede uitsmijter.
0: Of wat dan ook. Een goede uitsmijter. Ja. En zeggen, kijk, en daarvoor hebben we Henny Huisman in Nederland.
1: Ja, prachtig. Ja.
0: Zometeen nieuws en ook nieuws tijdens jouw lunch. Maar eerst Kool & The Gang en The Ladies' Night.

0: Hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: Dit is Flevoland.
2: En je zou kunnen zeggen, iedereen uit Biddinghuizen is eigenlijk van oorsprong asielzoeker. Want we komen hier allemaal ergens anders vandaan. Er zijn hier geen eigenlijk oorspronkelijke inwoners. We zijn allemaal asielzoekers, alleen noemen we dat hier pioniers.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Dus het schuift langzaam op. En het eindspel is dat het Rijk of de provincie het doet.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Absoluut. Ja. Maar hoe vaak doe jij het, Roy?
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Het festival Mystic Garden Weekender in Zeewolde gaat niet door. En Flevo Boys heeft gisteravond de eerste voetbalwedstrijd van de nacompetitie met 3-1 verloren van HBC uit Heemstede.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De onderwijsinspectie wil de toetsresultaten van leerlingen minder zwaar mee laten wegen in het kwaliteitsoordeel van een school. Dat zegt de inspectie na een advies van de onderwijsraad. Daarin staat dat toetsen minder leidend moeten zijn bij rapporten, diploma's of de toelating tot scholen. Nu zorgen veel toetsen nog voor veel druk bij leerlingen, maar ook bij leraren en bij schoolbesturen. Dat kan leiden tot kansenongelijkheid. De onderwijsinspectie wil onder meer het lesaanbod van scholen, de leskwaliteit en de sociale veiligheid zwaarder mee laten wegen in kwaliteitsoordelen. Opnieuw hebben afgelopen jaar meer mensen hulp gezocht voor een online gokverslaving of een verslaving aan designerdrugs. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem. Daarin is ook te zien dat de meeste mensen, 43%, hulp zoeken voor een alcoholverslaving. Libanon zegt dat bij nieuwe Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zeker 9 doden zijn gevallen. Onder meer de stad Tyrus werd bestookt. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn op Hezbollah-doelen. De Libanese regering noemt het een schending van het internationaal recht. Dermatologen trekken aan de bel over influencers die reclame maken. Maken zich zorgen over een online trend onder jongeren waarbij soms wel 10 of meer huidverzorgingsproducten over elkaar heen worden gebruikt. Influencers laten op TikTok en Instagram zien hoe ze dat doen, maar volgens dermatologen zijn zoveel producten helemaal niet nodig en kunnen ze zelfs negatieve effecten hebben. De huidartsen zeggen tegen onderzoekers van het Al Reine ziekenhuis in Leiden dat ze meer patiënten met huidproblemen zien, zoals soorten eczeem, allergische reacties en acne. Het weer, een droge, zonnige dag. De temperatuur loopt uiteen tot 20 graden op de Wadden, tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, wel 2 flitsers op de A6 nog steeds. Muidenberg-Lelystad. Bij Lelystad heeft een meterpaal 61,4. En de andere die staat in Almere op de Overture.
4: Dat was het.
11: Nou, mooi.
4: Geen files op het land, maar het lijkt een kwestie van tijd dat je straks op het land een trekker ziet rijden zonder dat daar een chauffeur in zit. We gaan er zometeen meer over horen en zien.
12: koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
12: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
15: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
16: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
17: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
18: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
19: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland,

0: next to me. Ilse de Lange is dat. Het is 8:08. Tijd voor nieuws tijdens jouw lunch.
1: Ja, het lijkt een kwestie van tijd dat je straks op het land een trekker ziet rijden zonder dat er een chauffeur in zit. Een Sols bedrijf werkt aan een prototype van zo'n zelfrijdende trekker. Daarmee wordt vandaag gedemonstreerd bij een boerenbedrijf aan de Edelhertweg in Lelystad.
0: Ja, en onze verslaggever Mark Bakker die dacht van, daar wil ik wel meer van weten. Hij is daarheen gegaan. Mark, goedemiddag. Kan de boer straks vanuit zijn luistoel toezien hoe de trekker zijn werk overneemt?
2: Nou, dat zou zomaar kunnen, want ja, een boer die heeft heel veel werk. Dus als hij tijd kan besparen door de trekker gewoon zelf het land op te laten rijden, ja, dat zou een voordeel kunnen zijn. Maar toch, die trekker die staat hier nu even niet op het land. Die staat hier binnen, want op dit moment worden er wel demonstraties gegeven met andere voertuigen die voor een deel geheel zelfstandig zijn. Voor een deel ook wel gemoderniseerd en dergelijke. Ik ga er even over praten met Koen van Bohemen, verbonden aan de universiteit in Wageningen. En ik begrijp, je bent onderzoeker, hè?
3: Ja, dat klopt. Ik ben Koen van Bohemen en ik ben onderzoeker precisielandbouw en robotica, staat er op mijn visitekaartje.
2: Ja, precies. Nou, dan weten we ook waar we over kunnen gaan praten. Maar ja, we zijn hier nu in het buitengebied van Lelystad. Wat gebeurt hier nou allemaal?
3: Nou, we zijn hier op het demoveld van de akkerbouwdag en hier worden allerlei innovatieve technieken gedemonstreerd. Je zei het net al, er staat een deel op het plein wat mensen kunnen bekijken. Maar je moet de apparatuur natuurlijk eigenlijk echt in het werk zien om een goed beeld te kunnen vormen.
2: Ja, maar om toch even terug te komen op die zelf rijden de trekker. Hoe staat het daar nou mee? En waarom is die hier niet?
3: Nee. Nou, er zijn op dit moment een aantal aanbieders die autonome techniek bieden die ook echt een trekker of een robot autonoom kan laten werken. Er wordt ook eentje gedemonstreerd hier zo meteen achter ons. Maar de andere twee technieken die hebben ervoor gekozen om eerst mensen te informeren over wat er precies allemaal kan. En om dan te kijken van wat zijn nou de ideale situaties om zo'n autonome trekker in te zetten. Want dat kan niet zomaar voor alles.
2: Nee, maar wat we wel gezien hebben, dat zijn landbouwvoertuigen die zonder chauffeur het land op gaan.
3: Dat klopt. En die zijn gemaakt om één taak vaak uit te voeren. Daar heeft de fabrikant ook alles helemaal doorgedacht. Sensoren erop gezet, veiligheid enzovoort. Maar een trekker met chauffeur waar alle machines zomaar aan kunnen vervangen ineens, dat heeft nog wat voeten in aarde.
2: Dat moet nog verder onderzocht worden.
3: Nou, daar is zeker nog wat onderzoek ook nodig. En we willen natuurlijk dat het veilig gebeurt. Veilig voor de omgeving, maar ook dat jouw bewerking, die uiteindelijk dan aan het uitvoeren bent, autonoom, dat dat ook echt op een goede manier uitgevoerd wordt.
2: Maar wat is dit waar we nu naast staan? Want dit is een landbouwvoertuig met rupsbanden. En dan zie ik toch dat hier kan niemand op zitten. Er zit geen stuur aan.
3: Nee, dat klopt. Dus dit is de Exceed autonome veldrobot. En dit is de robot die wel vandaag een demonstratie maakt. En deze is dus ook echt ontwikkeld om dus volledig autonoom ingezet te worden en zoveel mogelijk bewerkingen met de machines van het bedrijf uit te kunnen voeren.
2: Ja. Maar goed, dit terrein is heel groot. Daar staan nog veel meer apparaten. Waar het vooral om gaat, is volgens mij nieuwe technieken. Wat zijn nou nieuwe technieken die hier nou gedemonstreerd worden?
3: Ja. Nou, je ziet een aantal groepen die ineens enorm veel ontwikkeling doormaken. Allereerst natuurlijk de onkruidbestrijding. Gewasbeschermingsmiddelen zijn natuurlijk toch een beladen onderwerp en gelukkig komen er steeds meer technieken beschikbaar voor telers om dus op alternatieve manieren, dus zonder onkruidbestrijdingsmiddelen of met heel weinig gewasbeschermingsmiddelen, toch onkruiden te kunnen bestrijden. Daar zien we best een aantal machines van en daar ben ik heel blij mee.
2: Ja.
3: Daarnaast is er veel aandacht voor bodembewerking. Dus we zien hier ook een aantal demo's voor het bewerken van de bodem. Een goed zaaibed is eigenlijk een heel belangrijke start van een teeltseizoen. En als laatste zien we dus inderdaad ook een aantal ontwikkelingen op het gebied van autonomie. Selectie voor aardappels, hè, dus dat zieke planten uit de partij worden gehaald. Ja, het gaat super hard.
2: Ja, ik zeg AI.
3: Ja.
2: En wat zeg jij dan?
3: Ja, dan zeg ik AI en de landbouw past in de basis heel goed bij elkaar. De landbouw is elke dag anders. En AI kan inspelen op subtiele veranderingen.
2: Ja.
3: En daarom zie je dat heel veel machines die nu slim zijn en worden, dat daar dus AI in zit.
2: Ja.
3: En AI is hartstikke mooi. Alleen het uitdaging van AI is dat ook toch, hè, landbouw is elke dag anders. De ene dag kan je toch nog wat beter doen dan de andere dag. En de eerste 80%, dat gaat redelijk snel. Maar om het echt perfect te krijgen, ja, daar gaat toch veel energie in zitten.
2: Nou, dankjewel even voor dit moment. Ja, AI, dat is toch ook wel, wordt ook gebruikt in de ontwikkeling van de landbouw. Ik vind het even leuk om hier naar wat mensen te gaan die hier staan. Mag ik even met je praten over Flevoland? Ik zie dat je een koptelefoon in je handen hebt. Dat is, daar krijg je uitleg over, hè?
4: Ja, klopt, ja. Ja, ze praten allemaal bij de machine, doen ze een verhaaltje. En dan krijg je te horen via de koptelefoon.
2: Waarom ben je hier gekomen?
4: Nou, om te kijken naar machines en we staan zelf namens Evers ook op de beurs. Dus,
2: jullie verkopen?
4: Ja, om mensen...
2: Je kijkt naar de concurrent.
4: Nee, gewoon kijken hoe het allemaal loopt en wat er te zien is. Dus dat is altijd goed, hè?
2: Leuk, dankjewel. Ja, ik zie dat er hier een machine nu over dit proefveld gaat. Wat die nou precies aan het doen is, dat weet ik niet. Maar ik ga eens even... mag ik met je praten? Even voor Omroep Flevoland?
5: Nee, sorry.
2: Nee, dat geeft ook niet. Hallo, mag ik met jullie even praten voor Omroep Flevoland? Want jullie staan hier midden in het proefveld.
6: Nee.
2: Nou, maakt ook niet uit. Ja, goed. Nou, hier is wel een machine dus die het land op gaat. Mensen zijn ook gehurkt, maken foto's ervan. Je ziet ook dat mensen koptelefoons op hebben. Er is hier namelijk een spreker die via een microfoon uitleg geeft over wat voor machine dit is. Wat hij allemaal doet en wat hij allemaal kan. En via dus zo'n koptelefoon kunnen mensen dat dus horen. Maar ik heb nu wel ook al net even meerdere mensen gesproken. En ja, dan gaat het over de automatisering. Het gaat over van wat kunnen die landbouwmachines zometeen allemaal zelfstandig doen. En zit een boer altijd nog op zo'n landbouwmachine of op een trekker? Nou ja, de toekomst is toch wel dat de boer steeds meer dat soort zaken kan doen van achter een bureau, zodat hij tijd overhoudt voor heel veel andere dingen.

0: Ja, als je op een gegeven moment niet meer op te letten hoe we het rijden, dan kan er van alles gebeuren natuurlijk, hè, in de cabine van zo'n trekker.
1: Ja, we moeten het nummer dan ook aanpassen. Het is lekker naast de trekker.
0: Ja, dat ook sowieso. Of je nou leuk vindt of niet, op een gegeven moment ga je toch meezingen met mannenkoor Karrespoor.
1: We gaan naar het weer. Donnie de Koning van Weerplaza. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, is het lekker weer om op de trekker te zitten?
2: Ja, misschien zelfs een beetje te warm. Vandaag toch wel weer. Nou, nu valt het allemaal nog wel mee. Temperaturen nu rond een graad of 20, 21. Maar later vanmiddag toch weer die zomerse 25 graden met volop zonneschijn daarbij. Eigenlijk geen enkel wolkje te bekennen en ook maar weinig wind erbij. Dus opnieuw een hele mooie zomerdag vandaag.
1: En vanavond, gaat het nog een beetje afkoelen of gaan we dat niet zien vanavond?
2: Nou, dat valt vanavond toch wel mee. Aan het einde van de avond nog temperaturen van een graad of 21. Nog steeds daarbij dus die zonnige periode. En vannacht koelt het dan ook niet heel erg sterk af in het zuiden van de provincie rondom Almere. Maxima of minima rond een graad of 18. Echt wel een hele zachte nacht. En ja, daar komt morgen. Dat wordt een tropische dag opnieuw. Met temperaturen van 30, misschien zelfs al 31 graden. Die maxima bereiken we al aan het begin van de middag. En daarna gaat de wind om naar het westen. En kan er ook een enkele regen- of onweersbui gaan overtrekken. En daarachter stroomt dan iets minder warme lucht binnen.
1: Ja, er wordt best wel wat buien voorspeld. Volgens mij voor het zuidoosten van het land.
2: Ja.
1: Hoe zit dat in Flevoland? Wel wat buien, maar niet zo extreem?
2: Nee, ik verwacht dat het echt heel lokaal een enkel buitje is. En de meest heftige buien die blijven gelukkig ook buiten onze provinciegrenzen. Dus dat is positief nieuws.
1: Nou, en dan als al die buien verdreven zijn, wat dan?
2: Ja, dan in eerste instantie in het weekend nog wel warm zomerweer. Zeker op de zaterdag nog 26 graden. Dan overwegend droog met nog zonneschijn. Vanaf zondag gaat de temperatuur dan langzaamaan wat verder omlaag. Komen die buien ook steeds dichterbij. In eerste instantie nog wel 22 graden. Maar later volgende week gaan we onder die 20 graden uitkomen. En dagelijks trekken dan ook regengebieden of buien over. Dus ja, de zomerliefhebbers moeten er nu nog even van genieten.
0: Nou, oké, dankjewel Donnie. En dankjewel. Tot de volgende. Doei!
2: Tot de volgende.

0: Mike Oldfield, die produceerde het. Maggie Reilly, die was verantwoordelijk voor de zang in Moonlight Shadow.
1: Dan de berichten buiten Flevoland. In het basis- en voortgezet onderwijs moet er meer gekeken worden naar de leerling en juist minder naar de uitkomsten van de toetsen die de leerlingen maken. Dat adviseert de onderwijsraad. Er gaat volgens de raad in de praktijk te veel aandacht uit naar selectietoetsen en cijfers. Die worden gebruikt om leerlingen te selecteren, maar ook om de kwaliteit van scholen of het onderwijsstelsel als geheel in de gaten te houden.
2: Wij maken er eigenlijk een punt van dat die verschillende functies vaak door elkaar gehaald worden, waardoor eigenlijk die functie van toetsen voor als ondersteuning van het leren eigenlijk overschaduwd wordt. En er heel veel druk komt op leerlingen, maar ook op leraren en scholen, om die toetsen zo goed mogelijk te maken. Alsof een toets iets is wat je moet halen, in plaats van dat het je ondersteunt in je leerproces.
0: Het stadhuis van de gemeente Den Haag is ontruimd vanwege een verdachte situatie. Wat er precies aan de hand is, onderzoekt de politie nog. Maar iedereen moet het gebouw verlaten en er is veel politie, vertelt deze verslaggever.
3: Hierboven op het Spuitplein, ja, daar staan mensen van het arrestatieteam met toch vrij grote vuurwapens. Er zijn heel veel mensen die zijn dus uit het stadhuis gehaald. Die staan hier nu op het Spuitplein achter de rood-witte linten.
0: En de omgeving rond het stadhuis in Den Haag is ook ruim afgezet. En ook rijden meerdere trams om op last van de politie.
1: Europa overweegt weer om direct in gesprek te gaan met Rusland. Die optie ligt vandaag op tafel bij de EU-top in Cyprus, nu er steeds meer geluiden komen over mogelijke onderhandelingen voor een einde aan de oorlog in Oekraïne. Er gaan ook al wat namen rond die namens Europa kunnen aanschuiven, zegt correspondent Kisha Hekster.
4: Je hoort de naam van Angela Merkel langskomen, de oud-bondskanselier van Duitsland. Ook de naam van de Italiaanse oud-premier Draghi, die gaat rond. Maar ja, voorlopig is het eerst wachten om te kijken, gaat Poetin inderdaad ooit stoppen met die oorlog? Of gaat dit nog heel lang duren voor de EU echt aan tafel komt te zitten?
0: En dat is over de berichten van buiten Flevoland. Straks na 12:30 kunnen we zeggen, we zijn er weer bij. Waarbij? Dat hoor je en zie je straks. Nu eerst muziek uit Nederland. Hans Vermeulen met zijn Sandy Coast. En True Love, That's a Wonder.

0: je bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij Grootnieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
6: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een deel zou door militairen zijn geroofd in voormalige koloniën en later zijn geschonken aan de koning. Het stadhuis van de gemeente Den Haag is ontruimd. Volgens de politie is er een verdachte situatie. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Agenten hebben de omgeving afgezet. En een politiewoordvoerder zegt tegen Omroep West dat er voor zover bekend geen gewonden zijn. De onderwijsinspectie wil de toetsresultaten van leerlingen minder zwaar mee laten wegen in het kwaliteitsoordeel van een school. Het lesaanbod, de leskwaliteit en de sociale veiligheid moeten zwaarder gaan wegen.
7: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is het zonovergoten en aangenaam. De temperatuur stijgt naar 24 of zelfs 25 graden. Daarbij staat de meest matige oostenwind. En ook vanavond is het zonovergoten en nog lang boven de 20 graden. Komende nacht zakt het kwik naar 16 graden in de Noordoostpolder tot 18 graden in Almere. En daarmee is het toch wel een warme nacht. Morgen is er veel ruimte voor de zon, maar neemt de bewolking gaandeweg de dag toe. En het wordt flink warm. De temperatuur stijgt naar een tropische 30 graden. Het eind van de dag steekt een verkoelend windje op vanuit het westen en neemt de kans op een bui met onweer toe. Zaterdag is het nog altijd 26 graden.
8: Dankjewel. Nou, dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen en ook geen flitsers.
9: En zometeen gaan we het zeggen en gaan we het zingen. We zijn er weer bij.
10: Dit is Herberg Flevoland.

0: Johnny en Lange Frans. Johnny Westert natuurlijk.
1: Dat is gezellig, toch?
0: Ja, alles wat ik zoek. En daarvoor Lionel Richie en Dancing on the Ceiling. Het is nu 9 minuten over 12:30 geworden.
2: Ja, tijd voor nieuws in de muziek. Sanne Maaike, goedemiddag.
3: Hallo. Goedemiddag.
0: Ja, hallo.
2: Goedemiddag. Ja, het is eigenlijk pas over een maand, hè?
0: De 21 dagen nog.
2: 21, oh, dus je telt het af, heel goed.
0: Dikke 3 weken.
3: Heb je zin in?
0: Ja, okay. Enorm. Alleen al voor de gezelligheid natuurlijk. Ja, we gaan altijd met de buurt gaan allemaal kijken.
2: Zet je dan, tentjes neerzetten. We hebben het over het WK voetbal natuurlijk. Ja, ja. Zet je dan gewoon een heel groot scherm neer? Of?
0: Nou ja, dat zeggen we dat we dat niet doen. Want dat is nog wel een probleem vaak. Als je dat gaat doen en er gaan mensen met elkaar kijken, dan moet je daarvoor betalen eigenlijk.
2: Dus
0: we doen het niet. We doen het niet.
2: Oh.
0: We doen het toch wel.
2: Maar goed. Maar ik kan toch bij jou dus komen.
0: Ja, we gaan wel met z'n allen kijken.
3: We doen
0: wel,
3: maar we doen niet. Nee.
0: Nee. Heel gezellig is dat.
2: Ja,
0: dat is het zorgt voor een enorme verbinding. En vooral als we, hè, maar we zijn dan in één keer zijn we. Ja, als we verder komen.
2: We moeten wel ver komen, inderdaad.
0: Ja, maar
2: een beetje 2010.
0: Ik ben niet pessimistisch ingesteld. Maar qua voetballen denk ik, ik weet het zo niet. We hebben heel veel goede voetballers. Maar samen gaat het nog niet zo
2: goed. Nee, ik denk dat het ook.
0: Maar laten we het even aan de kenner vragen.
3: Ja. Oh, de kenner nog wel. Nou.
2: Zangeres en
3: ja, ja. Nou, de helft van de tijd weet ik niet eens waar die bal neerkomt als hij wordt geschoten. Maar ik had een ding gelezen dat een of andere gozer die voorspelt dat we het wel heel goed doen.
0: Ja, die heeft het de afgelopen 3 keren heeft
3: precies,
0: het goed gehad.
3: Hij.
0: En die zegt nu dat Nederland.
3: Dat Nederland heel groot goed ligt.
0: Nou, sterker nog, dat Nederland de favoriet is voor kampioen worden.
3: Ja, nou.
2: Is er ook al een schildpad of een ezel of zo die allemaal voorspellingen doet? Dat is ook altijd zo'n
3: octopus,
2: ding,
3: toch?
0: Ja, die schildpad is er nog niet.
2: Nee, die is
0: nee.
3: Maar ik heb ook weer gezien dat onze aanvallers of zo niet zo sterk zijn momenteel.
0: We hebben geen spits.
3: Dus, ja, weet dus je, we hebben niet iemand. Dat de rest allemaal best wel steady staat en dat de aanvallers er niet zijn.
0: We hebben goede verdedigers, we hebben goede middenvelders. Dat als we allemaal gezegd, fit zijn, inderdaad ook.
3: Ja, maar ik heb het maar even ingelezen, want ik dacht, oh jee, hier weet ik niks
0: van. Spits à la Van Persie of zo, of Arjen Robben vroeger, weet je wel, die dodelijk af kunnen maken, dat hebben we dus niet.
3: Nee.
0: Dus weet jij nog iemand misschien?
3: Achter op het veldje bij mij, nee.
0: Nee, maar ook in de jeugd komt er op het moment van nog helemaal niks aan. Dus de komende jaren hebben we hier nog wel een beetje last van. Ga je wel kijken? Of zeg je van, nou, het interesseert me echt helemaal geen bal?
3: Nou ja, het is wel gezellig. Mijn vriend heeft al een shirt voor me besteld. En,
0: een oranje hè? Niet een witte met zwarte strepen.
3: En wij hebben ook geen scherm.
0: Nee,
3: hebben we niet. En we gaan ook niet in de achtertuin kijken, nee.
0: Nee, nee.
2: U gaat luisteren.
3: Juist, alleen kijken. Ja.
0: Vroeger check van Gelder op de radio.
2: Ja, dat is ook
0: dat is
2: leuk.
0: Wel leuk. Eigenlijk het radiocommentaar bij beeld moet je hebben. Dan dus is
3: zijn
0: heel
3: nu zijn we nog heel hard bezig met de tuin afmaken, zodat we dat niet kunnen kijken in de tuin.
0: Ja, gewoon asfalteren is het makkelijkste.
2: En dan ga je ook niet barbecue.
3: Ja, dat mag niet, hè. Ik woon in Oosterwold.
0: Oh, nee.
3: Dat mag niet.
2: Maar jullie gaan ook niet barbecue of zo. Dan ga je ook niet.
3: Nee, maar we mogen niet kijken, toch? Je mag niet kijken.
2: Nee, maar dat is ook niet barbecue.
3: Nee, niet barbecue. Nee. Niet kijken. Niet tot laat opblijven met de vuurkorfje.
0: Nee. Maar we moeten midden in de nacht kijken. Wedstrijden zijn
3: 1 uur s'avonds.
0: Ja, 1 uur is er eentje. 10 uur s'avonds. En er is er eentje om 7 uur.
2: Sorry, maar dat heb ik echt niet. Heb ik er niet voor over zo laat, hoor.
0: Nee?
3: Die 1 uur
0: nou, 7 uur toch wel?
2: 7 uur wel, ja.
3: 7 uur en 10 uur, dat zijn we nog wel leuke tijden.
0: Maar 10 uur wordt al...
2: Ja, dan gaan mijn ogen vallen dan op.
0: Eerste helft redt hij dan nog wel. Maar daarna zit hij zichzelf buitenspel.
3: Moet je eerst sporten en daarna gaan kijken. Dan blijf je wakker.
0: Ja. Normaal hebben we ook altijd gasten bij ons in de studio. Maar we dachten van het misschien wel leuk om met het mooie weer onze verslaggever, hè, goed lekker aangekleed, naar buiten toe te sturen. Raoul Kuipers, onze razende reporter. Waar ben jij en waarom ben je daar?
4: Op dit moment sta ik in Krachenburg en ja, qua aankleding misstaat het mij wel een beetje op dit moment. Want ik ben in Krachenburg en Krachenburg is echt volledig in het oranje. Overal hangen vlaggetjes. Ik zie een waslijn hangen met daarop alleen maar oranje shirtjes, petjes, sjaaltjes en een opblaashandschoen. Er zijn 2 grote oranje voetballen gemaakt en naast achter mij staat ook nog een 3 huisjes van oranje met een windmolentje erbij. Het ziet er allemaal tiptop uit, Marco.
5: Dankjewel. Ja.
4: Ja, heel Krachenburg kleurt oranje, of niet?
5: Ja, en dat is naar aanleiding van de feestweek. Het thema was code oranje op weg naar het WK. Dus ja, we waren eigenlijk een beetje verplicht om heel de wijk oranje te kleuren. Dus...
4: Jullie combineren eigenlijk gewoon een beetje 2 dingen met elkaar. En het dorpsfeest en het WK.
5: Ja, de feestcommissie heeft het opgezet. En die dacht, nou, de feestweek is 6 weken voordat het WK aftrap is. Dus die zei, nou, als we dan WK code oranje doen op weg naar het WK, dan kunnen we wellicht de versiering laten hangen. En dan hebben we meteen een mooi oranje dorp. Dus vandaar.
4: Ja, want echt heel Krachenburg is oranje, hè?
5: Ja, ja, ja, wij zijn dan, ik ben vanuit mijn eigen wijk, hebben onze wijk oranje versierd. Zo zijn er nog 5 andere wijken. En iedereen heeft zijn eigen invulling gegeven aan het thema. En nog steeds is alles blijven hangen, dus dat is prachtig.
4: Is er dan ook nog een spelelement wie de mooiste wijk heeft?
5: Ja, dat ook nog. Ja, we konden ook nog een prijs erbij verdienen. En er werden 2 prijzen uitgereikt. Eentje voor de buitenwegen en eentje voor het dorp, voor de wijk in het dorp. En ja, wij mochten die prijzen als dorp Oost ook ophalen.
4: Dus we staan in de mooiste oranje wijk van Krachenburg.
5: Ja, precies. De mooiste wijk van Krachenburg. En misschien ook wel van heel Nederland. Wie weet.
4: Ja, qua versiering misschien wel. Want we lopen even naar achteren. Hier staat dus een constructie van 3 huisjes waarvan 1 een molen is. En dit is allemaal zelf gemaakt, of niet?
5: Ja, we zijn er een heel aantal weken vooraf aan de feestdruk druk mee geweest. We hebben eerst allemaal afvalhout ingezameld. Vervolgens heeft 1 iemand in de wijk heeft een mal gemaakt. En toen zijn we daar met een man of 20 op een zaterdagochtend met decoupeerzagen en met kwasten druk in de weer geweest. En een paar dagen later hebben we het afgemaakt en... Nou, het resultaat zijn in totaal 60 van zulke huisjes staan in de hele wijk. Dus,
4: 60 stuks. En dan ga ik even naar de molen, want dat is leuk om de wiek van de molen een tik te geven. Ja, hij draait ook nog.
5: Ja, ja, ja, ja, ja, een beetje stroef, maar het was vooral voor het aanzicht en de veiligheid dat niet alle kinderen die hier rondlopen zich kunnen bezeren. Dus daar moesten we ook een beetje op letten. Maar ja, hij doet het, ja.
4: Ja, en alle oranje shirtjes hangen aan de waslijn. Hoe moet dat met het WK? Jij hebt wel nog eentje aan, maar ik denk dat heel veel hun kleding hier hebben hangen.
5: Ja, nou, dit is allemaal ingezameld van mensen uit onze wijk. Het zijn kleding, het zijn attributen. En we hebben ook gezegd van, mocht het WK eraan komen en je mist nog wat, haal het van de waslijn, trek het aan en steun oranje.
4: Oh kijk, dus mocht je nog kleding nodig hebben, dan kun je het gewoon hier van de waslijn afhalen.
5: Ja, er is genoeg. Er hangen in totaal is er 150 meter aan waslijnen opgehangen. Nou, ongeveer 10 attributen per waslijn, dus er is zat. Ja.
4: Dan gaan we even naar het WK zelf. Wat verwacht jij ervan?
5: Nou, ik hoor heel veel mensen een beetje voorzichtig zeggen, nou, poolfase, als we daar doorheen komen, mogen we blij zijn. Maar ik heb gekeken naar wat voor landen er meedoen. Ik schat ons niet kansloos.
4: Jij ziet potentie.
5: Ja, zeker. Nou, ik hoop eigenlijk een beetje een herhaling van 2010. Alleen dan net het balletje de goede kant op.
4: Ja, precies. Dan de winst binnenhalen.
5: Ja, precies. Niet Casillas Steen, maar dit keer bijvoorbeeld Gakpo die hem eventjes binnenprikt.
4: Nu is alles helemaal oranje. Gaan jullie dan ook als buurt gezamenlijk kijken?
5: Nou, er is wel hier een horecaondernemer die een beamer aanzet waar je allemaal heen mag komen. Maar verder wordt er niet vanuit een andere organisatie iets georganiseerd. Maar de koereigenaar opent zijn deuren, dus wordt vast gezellig.
4: Nou, de feestvreugde zit er dus al goed in. De hele wijk is oranje. Iedereen die langskomt, ja, die moet het eigenlijk wel opvallen. Want zoveel oranje vlaggetjes heb ik nog nooit bij elkaar gezien. En dan kan de sfeer er helemaal in komen met goede muziek natuurlijk.
0: Ja, dat kan zeker ook. 14 juni speelt Nederland de eerste wedstrijd. In Dallas is dat. Om 10:00 s'avonds tegen Japan. En dan uiteindelijk spelen ze de finale op 19 juli. S'avonds om 9:00 in New York.
2: Ik heb hem alvast in mijn agenda gezet.
0: Goed zo. Nou, dan kunnen we die in ieder geval vast blokken. Dan zitten we allemaal voor het schermpje.
2: Met het oranje shirtje.
0: Met oranje shirt. Ja, ik heb het nieuwe oranje shirt heb ik ook al besteld.
2: Oh, goed.
0: Ja. Nou. Hopelijk komt hij nog op tijd binnen. Want er zat een hele tijd vanaf de andere kant van de wereld. Goed, Sander Maaike, jij bent er niet voor niks natuurlijk. Jij dacht van, nou, ik ga een liedje erbij zingen en ik weet nog wel wat.
3: Ja, ik denk dat je niet op veel anders uitkomt dan WK-nummers. Dus FIFA Hollandia.
0: Links, rechts. Oh, ik dacht links, rechts met z'n allen gaan doen.
3: Ik denk niet dat ik de bravoure daarvoor heb.
0: Nee? Oké. Nou, FIFA Hollandia, dat wordt het. De beroemde hit van Wolter Kroes.
2: Ja, we gaan hem allemaal weer meezingen waarschijnlijk.
0: Nou, laten we dat gaan doen ook.
3: Kom jullie op het podium staan?
0: Nou, ik moet even knopjes in de gaten.
2: Ik heb wat last van mijn been.
0: Zonnebuiken die gaat naar ons inmiddels grote podium. Waar afgelopen week nog de 3J's op stonden. En het kan natuurlijk alleen maar gaan over dat ene beroemde liedje. Viva Hollandia!

0: Blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Dit is Flevoland.
2: En je zou kunnen zeggen, iedereen uit Biddinghuizen is eigenlijk van oorsprong asielzoeker. Want we komen hier allemaal ergens anders vandaan. He, er zijn hier geen eigenlijk oorspronkelijke inwoners. We zijn allemaal asielzoekers, alleen noemen we dat hier pioniers.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Dus het schuift langzaam op. En het eindspel is dat het Rijk of de provincie het doet.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Absoluut. Ja, maar hoe vaak doe jij het, Roy?
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Q-U-I-S.
6: Oonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
7: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
8: Welkom bij ons in de showroom bij Woontech Slaapcomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
9: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Een 21-jarige man uit Lelystad is woensdag aangehouden voor betrokkenheid bij een vermoedelijke steekpartij. Gebeurde in een appartement aan de Wold 28 in zijn woonplaats. Het slachtoffer is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel. Een bezoek aan het ziekenhuis bleek niet nodig.
0: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het wordt meer dan twee keer zo duur om brieven te laten bezorgen binnen één dag. Zo gaat het versturen van rouwpost vanaf juli €3,25 kosten per kaart. Voor normale brieven waarbij spoed is geboden komt daar nog eens 70 cent bovenop. De tariefverhoging heeft ermee te maken dat PostNL vanaf juli 2 dagen mag doen over het bezorgen van gewone post. Daarom moet post die binnen 1 dag bezorgd moet worden voortaan mee met de pakketbezorgdienst. En dat is een stuk duurder, zegt PostNL. Het bedrijf maakte vandaag ook bekend dat het vorig jaar €35 miljoen verlies heeft geleden. Het stadhuis en de Centrale Bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest. Op beelden van Omroep West is te zien dat een man in een onderbroek door een arrestatieteam naar buiten wordt begeleid. Volgens de politie is de man de enige verdachte en is er geen gevaar meer. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. Het gaat bijvoorbeeld om een gouden amuletketting en een legerschild uit de Indonesische provincie Aceh. De onderzoekscommissie pleit voor een openbaar register, zodat de landen van herkomst aan de bel kunnen trekken over wat er met de voorwerpen moet gebeuren. In Uithoorn komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 250 mensen. Een leegstaand kantoorgebouw wordt omgebouwd tot AZC, dat daar 15 jaar mag blijven. Tegen de komst van het AZC werd fel geprotesteerd, maar er waren ook betogingen van voorstanders. Het weer, een zonnige dag en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, maar wel één flitser. Die staat op de N715 bij band. Hectometerpaal 6,7.
10: 29 en 30 mei, aankomende vrijdag en zaterdag. Dan is het tijd voor het gezelligste strandfestival van Zeewolde en omstreken. Daarover gaan we zo meteen praten.
13: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Nu bij Zeeman, herenhemden 2 voor 6,50. En heren shorts 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
19: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
20: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
20: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
21: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
22: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: De appel valt niet ver van de boom, maar in Engeland zeggen ze dan... It's running in the family, en dat bezongen door Level 42.
1: Nou, zijn we er mooi weer bij morgen en overmorgen. Het Beach Festival in Zeewolde. Erik Tichelaar is hier in de herberg om erover te praten. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hi.
1: Ja, de weersvooruitzichten zien er redelijk goed uit, hè? Dus voor een Beach Festival...
2: Nou, het wordt echt een beachfestival. Ja. Het wordt echt met de voetjes in het zand. Ik zou zeggen, het kan haast niet beter.
0: Mm-hmm. Nee. Nou, als organisatie zit je daar natuurlijk wel een beetje billenknijpen naar te kijken.
2: Zeker, zeker. Weet je, ik zeg altijd, als je er 5 doet, dan heb je er 2. Heb je de mazzel met deze, je hebt 2 heb je pech en 1 is gemiddeld.
0: Ja.
2: En dan smeer je hem uit over die 5 jaar. Maar deze, zo hoort het.
0: De hoeveelste keer is dat jullie het organiseren?
2: Het is de 11e editie.
0: Oké, okay, ja. Maar de laatste jaren is het echt enorm uitgegroeid tot een groot festival. Hè?
2: Ja, nou, we proberen elk jaar een stapje te doen in alles. In de uitstraling, in de professionaliteit, in de artiesten. En ik denk dat we nog nooit zo'n leuke en mooie line-up hebben gehad.
1: Ja, want wat typeert het Beach Festival in Zeewolde?
2: Nou, ik denk echt wat de naam zegt. Het strand, de openheid. Twee stranden met 2 aparte podia. Dus heel veel, heel veelzijdig. Heel veel aanbod van entertainment.
0: Ja.
2: Dus ik denk dat het typeert. Hè, met name het strand.
0: Hoe is het ooit ontstaan?
2: Nou, we hebben een strandclub gehad naast ons festival. En vroeger heette dat Kaap Flevo, nu heet dat Fika. En vanuit daar is het ontstaan als een soort stad van de zomer. En dat is uitgegroeid met een hekje en een podium, een tweede podium en ga zo maar door.
0: Ja, een klein podiumpje met een groot podium. En het is nu inmiddels een enorme main stage geworden, zoals ze dat zeggen.
2: Ja, nou, het is denk ik een gewaardeerd feest in Zeewolde en omstreken.
0: Ja, je zegt omstreken. Is het in de omstreken ook wijd en zijd bekend? Want er zijn natuurlijk in deze maanden beginnen er veel festivals te komen. Maar iedereen heeft wel vaak een beetje last van elkaar. Omdat het gebeurt natuurlijk in een bepaalde periode maar. Hè?
2: Dat klopt. Alleen toch zien we regio 20, 30 kilometer. En ook wel uit deze hoek. Hè, we kunnen natuurlijk precies monitoren met de ticketverkoop waar de mensen vandaan komen.
0: Ja.
2: En dat ook Harderwijk, Nijkerk, Ermelo. En dus je kunt een hele brede cirkel trekken. En je moet niet de illusie hebben dat mensen 2,5 uur gaan rijden voor ons. En we zijn wat dat betreft geen Lowlands. Alleen we zijn denk ik wel een heel aantrekkelijk festival voor ook de regio, de directe regio.
1: En als ik denk aan een beachfestival, denk ik ook aan een ongedwongen sfeer natuurlijk die je dan hebt. En dat je gewoon lekker even in het zand kan zitten. Kan dat ook?
2: Ja, we hebben allerlei zitjes, bankjes, pallets, een vuurtentje. Allemaal dingen die je verwacht op een festival, op een strandfestival. Dat hebben we.
1: En dan kan je luisteren naar muziek van wie allemaal?
2: Nou goed, we trappen af vrijdag met Jan Smit. Jan Smit die trapt af samen met Robert van Hemert. En dan sluiten we de avond af met de Dark Raver. Dus overwegend Nederlandstalig, maar ook wel een beetje hardcore van vroeger.
0: Mm-hmm.
2: En zaterdag hebben we, ik vergeet nog iemand. En die mag ik natuurlijk helemaal niet vergeten, Robert van Hemert.
0: Dat heb je gezegd. Jari Helligers.
2: Robert van Hemert, Jan Smit.
0: Jari Helligers en de Dark Raver. En de Q Music Fatuur.
2: En de Q Music. die sluit altijd eigenlijk wel aan.
0: Nou, voor veel mensen vaak. Ja. De reden om erheen te gaan ook wel hoor.
2: Ja. Ja. En zaterdag programmeren we iets breder.
0: Ja.
2: Hè, met Ronnie Flex en met Samuel Welten, Russo. En dus over het algemeen iets jonger publiek.
0: Mm-hmm. Wat gaan die mannen van Stuk TV eigenlijk doen?
2: Ja, die spelen allerlei populaire deuntjes, muziek.
0: Ja.
2: En die doen van alles. En die maken er gekkigheid van. En dat is mensen op het laatst nog even helemaal dol maken.
0: Ja. Gewoon omdat het Stuk TV is. Ze zijn waanzinnig populair. Net als zo'n Russo ook. En, Noah Samuel Welten natuurlijk ook. Nou, we zeiden net buiten de uitzending al. Ronnie Flex staat er ook nog. Als je al deze artiesten zo bij elkaar optelt... dan heb je een behoorlijk budget voor het beachfestival. Hoe doen jullie dat?
2: Nou ja, dat
0: de kaartjes zijn enigszins betaalbaar.
2: Ja, wij proberen dat toch betaalbaar te houden. En enerzijds is het inderdaad de ticketverkoop... en anderzijds de horeca-inkomsten. En van die twee inkomsten moeten we het hebben.
0: Maar tegenwoordig moet je alles van tevoren betalen. Jongens, er komen niet optreden voordat het geld al netjes op de bankrekening staat.
2: Dat klopt. Ja,
0: hebben jullie zo'n suikeroom, een sugar daddy? Komt de dekker ook?
2: Helaas. Nee, maar goed, we hebben in de jaren natuurlijk wel wat opgebouwd. En dus we kunnen van tevoren wel iets doen. En ticketverkoop komt ook van tevoren op gang. Ja. Dus die heb je al op de bankrekening staan.
1: Ja, en jullie weten uit die 11 jaar ervaring eigenlijk al wel dat er altijd wel ook genoeg inkomsten zijn vanuit de
2: Nou, we weten wel dat er een soort van bodem is. Ja. Hè? Wat we ook wel heel sterk zien is dat vooral de jongere doelgroep later een ticket koopt. Hm. En dus dat vinden we wel spannend. Ja. Dat was een paar jaar geleden nog niet zo, maar dat is echt van de laatste 2 jaar. De oude doelgroep, hè, met name de vrijdag, die heeft al lang een kaartje gekocht.
1: Ja. Ja, maar je zei ook buiten de uitzending om, ja, we hebben echt een hele grote line-up. Zo'n line-up hebben we nog niet gehad. Ja, is het dan ook een soort van spanning? He, omdat het dus dan toch best wel veel geld kost.
2: Er is altijd spanning. Hè. Enerzijds is dat het weer. Nou, dat lijkt nu goed. Ja. Die spanning is er een beetje af. En anderzijds zijn het toch die last-minute tickets. Hè. En dat gaat nu heel hard. Mm-hmm. Dat is eigenlijk eergisteren begonnen. Ja. Dat het echt heel hard gaat. Maar voor ons mag er nog wel een tikkie bij, wat dat betreft.
0: Ja, nou, dat kunnen de mensen sturen. Als ze een kaartje kopen, kunnen ze een tikkie sturen natuurlijk. Je hoort van andere festivals, al die regelgeving, al die wetten, al die dingen waar je aan moet voldoen. Dat kan soms de nek kosten. We hebben het in Amsterdam gezien, dat Music On Festival. Een verwarring over een teentje. Hebben jullie daar ook last van?
2: Nou, we hebben er geen last van. Alleen wij hebben op voorhand al heel veel contact met de gemeente Zeewolde. En ik moet zeggen, en dat is ook de positieve van die jarenlange samenwerking met de gemeente. En dat we heel veel dingen op voorhand tackelen. En we weten ook dat dat soort wijzigingen, hoe lullig ze soms ook zijn, ja, die moet je wel op tijd doorgeven.
0: Ja, maar ook beveiliging. Het kost ook steeds meer en meer. Je hebt het steeds meer nodig. Er moet steeds meer aandacht komen voor je publiek. Kan het op tijd weg? Hebben ze genoeg sanitaire voorzieningen? En ook die prijzen gaan elk jaar weer omhoog.
2: Elk jaar komt er iets bij waarvan we denken, ja, weet je, 5 jaar geleden ging het steeds makkelijker, maar dan gebeurt er iets in het land en dan komt er weer iets bij.
0: Ja.
2: En 2 jaar terug hadden we de broedvogelcontrole. Hè, en ook heel nuttig, dat geeft niks. Hè, voor iedereen moet de plek zijn. Maar dat zijn wel ecologisch onderzoek.
0: Ja.
2: Het zijn allemaal extra's die geregeld moeten worden.
0: En ook de blauwe snoepjes voor Jan Smit en de gastendoekjes zijn geregeld.
2: Nou ja, de riders, et cetera, ja, die staan allemaal klaar.
0: Oké, goed zo.
1: Je hebt er zin in, denk ik, of niet?
2: Ja, zeker. We hebben er zeker zin in. Je werkt er een jaar naartoe met een heel team. En het team is afgelopen maandag, eigenlijk dinsdag vooral, begonnen met opbouwen. Mm. En dan werk je allemaal naar zo'n vrijdag, naar zo'n opening toe.
0: Het staat eigenlijk allemaal klaar.
1: Wanneer is dan de zucht? Hè? De zucht van... Pff.
0: Afgelopen.
2: Nou, dus volgende is eigenlijk het laatste kwartiertje. En dan staan we ook even met z'n allen op het podium. En dan is de druk er volledig af. Want er kan natuurlijk tussendoor van alles gebeuren. Maar de zucht is pas het laatste kwartier. En dan is de spanning er helemaal af.
0: En wordt er dan gelijk maandag alweer nagedacht over, oké, hoe gaan we het volgend jaar doen?
2: Ja, maar daar zijn we voorzichtig al een beetje mee bezig, hoor.
0: Ja,
2: we zijn nu al een beetje aan het kijken naar volgend jaar.
0: Nou, alle informatie vind je op de website beachfestivalzeewolde.nl. Erik, ik wens jullie een ongelooflijk mooi feest, een mooi festival en tot gauw.
2: Dank jullie wel voor het uitnodigen.
3: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: De Kansenclub is dat met Boy George, It's a Miracle. En daarvoor Yves Berendsen, Droom jij over mij vannacht. Die staat niet op het Beach Festival Zeewolde. Wel Jan Smit, Robert van Hemert, Russo, Ronnie Flex, Stuk, Jari Helligers en Samuel Welten. Dat is een mooie line-up.
1: En dat terwijl je onder een lekker zonnetje aan het strand van Zeewolde. Ja, met een
0: drankje erbij. Ik denk dat je wel in je korte broek kan.
1: Dat denk ik ook wel, ja.
0: Slippertjes aan, dan kan je af en toe ook nog even een stukje het water inlopen en zo ook.
1: Och, heerlijk.
0: Ja, dat is ook wel fijn. Lekker muziekje er ook weer bij. Over lekkere muziekjes gesproken erbij. Morgen is het vrijdag, dan is er natuurlijk ook weer Gastvrij Flevoland.
1: Ja, zeker. En dan komt B is B te gast. B. Ja,
0: B,
1: wie is B? B? Nou, B, dat zijn drie hele hartstikke leuke meiden. Die hebben een nieuwe plaat uit. Polaroid heet die.
0: Eentje heet Annika, daar is die A van. Die hebben de klopt. B en de Y nog, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, dan moet je natuurlijk dat ik precies weet wie dat dan allemaal zijn.
0: En daar ben jij van?
1: Daar ben ik van. Nou ja, dan moet ik heel even kijken. Moment.
0: Doe maar rustig aan. We hebben alle tijd straks ook.
1: Ja, de Bobby, even. Annika en Jentel. Die komen morgen langs.
0: En ze hebben nieuwe muziek en dat gaan ze dan live bij ons spelen.
1: Ja, zeker.

0: jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
8: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: De zogenoemde huis- en hobbydierenlijst is rechtmatig en blijft van kracht. Dat heeft het college van beroep voor het bedrijfsleven vandaag geoordeeld. Tot grote tevredenheid van de Almeerse stichting AAP, die zich sterk heeft gemaakt voor het behoud van de lijst. AAP denkt dat dankzij deze uitspraak minder dieren in de problemen komen. Het gaat dan bijvoorbeeld om servals, suikereekhoorns en andere exotische soorten die vaak bij onervaren eigenaren terechtkomen.
11: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is het zonovergoten en aangenaam. De temperatuur stijgt naar 24 of zelfs 25 graden. Daarbij staat de meest matige oostenwind. En ook vanavond is het zonovergoten en nog lang boven de 20 graden. Komende nacht zakt het kwik naar 16 graden in de Noordoostpolder tot 18 graden in Almere. En daarmee is het toch wel een warme nacht. Morgen is er veel ruimte voor de zon, maar neemt de bewolking gaandeweg de dag toe. En het wordt flink warm. De temperatuur stijgt naar een tropische 30 graden. Het eind van de dag steekt een verkoelend windje op vanuit het westen en neemt de kans op een bui met onweer toe. Zaterdag is het nog altijd 26 graden.
12: Dankjewel, dan de ANWB. Verkeersinformatie, een korte vertraging op de A6 Emmeloord-Lelystad. Tussen afrit Urk en afrit Zwifterband. Bij de Ketelbrug doe je er 5 minuten lang over. Flitsers zijn niet gezien, maar zie je er eentje? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app.
9: Dit is Herberg Flevoland.

0: lekker man.
1: Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Lisa Stansfield en The Real Thing. En Marco Kraats die zat ervoor met een toepasselijke plaat voor deze week. Dames en heren, de polderplaat. Als de zon schijnt, een zoveelste cover van het beroemde liedje. Ja, onder andere even duidelijk.
1: Maar iedereen zingt er mee, hè?
0: Ja.
1: Omdat hij zo bekend
0: is. Hij is hartstikke leuk ook. Nieuw sausje eroverheen. Weer een nieuw hitje eruit. Ben jij ook een beetje fan van de toppers eigenlijk? In de arena?
1: Nooit geweest, maar er staat
0: dat
1: wel op een
0: lijstje. Dat moet je echt een keer doen.
1: Wanneer is dat weer? Is dat binnenkort?
0: Het is binnenkort 19 en 20 juni in de arena.
1: En wat voor thema? Want het zit altijd een thema vast, toch?
0: Oh, geen idee wat ze dit jaar weer hebben over. Nee,
1: maar je moet wel opgedost en zo.
0: Het is een beetje een soort veredeld carnaval geworden.
1: Ja. Ja. Ja, hoe vaak ben jij er al geweest?
0: Vier keer.
1: Ja. Oké.
0: Okay. Dus steeds met een tussenpoos van 2 of 3 jaar of zo. Weet je wel. Dus,
1: Volgens mij is echt heel Nederland er al geweest.
0: Ja, dat is ook zo.
1: En, behalve ik.
0: Nou ja, het is vrij makkelijk. Want de andere jaren was dat. Dan kon je gratis kaartje. Als je dan een spijkerboel kocht, dan kregen er 16 kaartjes bij, geloof ik. Of zo.
1: Oh, ja. Precies, ja.
0: Zo kreeg je hem ook wel vol natuurlijk. Maar het is gewoon een leuk feestje. Frans Bauer die is er in ieder geval bij. Hij zegt, vandaag gaan we repeteren voor de toppers. Super gezellig. En hij zegt, nou, we gaan lekker knallen in de arena. Dus Frans Bauer is er in ieder geval bij die toppers.
1: En wie zijn nog meer de andere toppers? Je hebt natuurlijk
0: Jeroen van der Boom. Jan Smit.
1: En Gerard Joling ook nog, of niet?
0: Ja, en de oppertopper, hè?
1: Ja, dat is natuurlijk René Vroger.
0: Dus de bedenker van het geheel en zo ook. En de financierder. En Verder. Degene die uiteindelijk de maandag na de toppersconcerten altijd de centjes aan tellen is.
1: Dat denk ik ook wel,
0: ja. Ja, behoorlijk veel. Maar het is een leuk feestje, inderdaad.
1: Nou, als er nog tickets zijn, ik ga ze even kijken.
0: Dus eens kijken of we misschien binnenkort een van de toppers hier kunnen krijgen. Of zo. Misschien
1: nou, Frans, dat vind ik wel gezellig. Frans, die Bauer.
0: Het is altijd gezellig natuurlijk ook. Maar of hij tijd heeft, hij is ook opa geworden. Hè? Dus hij heeft een druk leven weer.
1: Ja, druk natuurlijk. Ja, en hij moet nog naar de Chinees natuurlijk.
0: Daarom ook, ja. Over centjes tellen gesproken, dat doet ABBA ook nog steeds.

Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je eten voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen aan.

0: We zeggen wel eens, die rijdt als een krant. Maar in dit geval was het, ze rijdt als de wind. Snel of alle kanten op, als een tornado of zo. Ja. Robert de Vries is net weer terug uit...
1: Die heeft weer zitten stormchasen, hè?
0: Ja, had wel weer mooie luchtjes, hè?
1: Had, ja, een grote slurf, zag ik, had hij uit de lucht. Uit de lucht.
0: Nou, de slurf van Robert is binnenkort bij ons te zien weer, hè?
1: Ja, hij gaat een documentaire... Of tenminste, hij heeft daar dus een documentaire gemaakt... Ja. Over het stormchasen, volgens mij.
0: Ja, en waarom je daarheen gaat? Ja. Waarom zou je naar een hurricane of een orkaan op zoek gaan?
1: Het lijkt mij wel leuk, hoor. Jou niet?
0: Ik denk het ook wel. Ik vind het ook wel spannend. Ja, hij zegt nooit tegen ons van ga je mee.
1: Nou, ik ga het hem
0: dus bij deze, Robert.
1: Ja. Mogen we mee, alsjeblieft?
0: Ja, mogen we een keertje mee. Goed, wanneer dat te zien is, dat weet ik nog niet helemaal zeker, maar hou ons in de gaten.
1: In de zomer.
0: Ja, maar de zomer is 21 juni begint hij, hè?
1: Ja, dus ergens in de zomer.
0: Ergens in de zomer. Ja. Goed zo. Gaan we daar naar uitkijken. Morgen dus, wat ik al zei, nieuwe aflevering van Gastvrij Flevoland. Jij met Marco ontvangen dan de drie meiden van B.
1: Ja, drie meiden van B.
0: Kijken of het B-Watch wordt.
1: Nou, misschien
0: zeker
1: wel.
0: Niet. Ja. Jullie kennen
1: het. Moet je zeker kijken. Nou ja, je weet het niet, hè? Je weet niet wat er in het vast zit.
0: De wonderen zijn de wereld nog niet.
1: Daarom,
0: uit, zeg
1: ik ben het aan het ontdekken.
0: Oké, goed zo. Dit is Donna Summer in the State of Independence.

0: Dit is Flevoland.
1: Komt gewoon terug. Of je nou de deur of het raam open of dicht houdt. Het komt altijd.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dus het gaat langzaam op. En het eindspel is dat het Rijk of de provincie het doet.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Absoluut. Ja. Maar hoe vaak doe jij het, Roy?
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welkom bij Nexa Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nexadental.nl.
5: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
6: Hendricks Buitengewoon Thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
7: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
6: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
3: De presentatie van het nieuwe coalitieakkoord en de installatie van de wethouders in Dronten gaat vanavond niet door. Zeewolde heeft het gemeentelijke huishoudboekje van vorig jaar afgesloten met bijna 7,5 miljoen euro in de plus. En een 21-jarige man uit Lelystad is gisteren aangehouden voor betrokkenheid bij een vermoedelijke steekpartij.
8: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het stadhuis en de centrale bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Een man had tegen de portier gezegd dat hij een bom bij zich had. Honderden mensen moesten naar buiten. De melder werd gearresteerd. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar die volgens de politie vaker onbegrepen gedrag vertoont. Op een foto is te zien dat een arrestatieteam hem naar buiten begeleidt met alleen een onderbroek aan. In zijn rugzak werden geen gevaarlijke spullen gevonden. Vanwege de situatie werden trams en bussen enige tijd omgeleid, maar ze rijden nu weer normaal. Temu krijgt 200 miljoen euro boete van de Europese Commissie. De Chinese webwinkel doet te weinig om te voorkomen dat mensen illegale spullen op de site kunnen kopen. Het gaat onder meer om onveilige laders en babyspeelgoed met giftige stoffen. Eerder deed Temu daar al wel onderzoek naar, maar dat was te algemeen, vindt de commissie. Dat de site geen goed risico-onderzoek doet, noemt de Europese Commissie een ernstige overtreding. Temu overweegt een stap naar de rechter. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. PostNL heeft vorig jaar 35 miljoen euro verlies geleden. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend. Ook is aangekondigd dat het meer dan 2 keer zo duur wordt om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Die post moet voortaan mee met de pakketbezorger en dat is duurder, zegt het bedrijf. Het weer, het is een zonnige dag en het blijft overal droog. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
10: En dit is de verkeersinformatie. Geen files in Flevoland en ook geen snelheidscontroles, maar heb je er toch een gespot? Je weet het, je kunt het doorgeven via de app van Flitsmeister. Een uur Flevoland Muziekland met natuurlijk heel veel liedjes. En ik wil het zo meteen met je hebben over een onderwerp wat jou waarschijnlijk ook aangaat, namelijk over koffie.
11: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
12: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
13: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
15: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
16: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
17: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
16: Oké, we gaan.
18: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
19: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
20: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
19: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
21: Goedemiddag.
22: Flevoland Muziekland.
21: Jordi Bouw.

De Puma's waren dat, samen met Snelle. En op jou heb ik gewacht. En daarvoor de man over wie er nu een bioscoopfilm draait. Leuke film trouwens, als je van zijn muziek houdt. Ik heb het over Michael Jackson. De versie die je hoorde was natuurlijk samen met zijn broers, de Jacksons. En I Want You Back. Het is 12:12 geworden. Op deze donderdagmiddag, 28 mei. Het is zo'n 22 graden in Flevoland. Best wel warm, maar ook wel weer goed te doen. En ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ook al is het buiten 35 graden, ik drink nog steeds mijn bakkie koffie. Maar wat blijkt nou uit onderzoek van de Consumentenbond? Thuis een kopje koffie zetten is nu duurder dan ooit. Hoe dat allemaal zit, het heeft niet alleen maar te maken met de slechte oogst. Dat hoor je verderop vanmiddag, rond 1:15. Dan bellen we namelijk even met Mirjam de Witte van de Consumentenbond. Maar ik wil nu even van je weten hoe jij thuis de koffie zet. Dus niet hoe je hem drinkt, met melk of suiker, maar hoe je hem zet. Gebruik jij dan ouderwetse filterkoffie? Of ga je toch voor verse bonen? Gebruik je cups? Heb je een pad voor zo'n Senseo-apparaat? Of ouderwetse oploskoffie? Op welke manier zet jij je koffie? Een klein bevolkingsonderzoek. Je kunt op me reageren via WhatsApp. Het nummer is 0320 28 50 50. Draai ik nu een koffieliedje. En dat is niet dat bekende liedje van Rita Corita met een kopje koffie. Nee, het is deze van Osibisa uit de jaren 70. En, heel toepasselijk, The Coffee

0: Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. En daarvoor OC Ibiza en The Coffee Song. En ik wil nog even van je weten hoe jij je koffie maakt thuis. Doe je dat met een bonenapparaat? Of gebruik je filterkoffie, cups, pads of oploskoffie? Of heb je een andere manier? Laat even van je horen. Dan weet ik meteen hoe het zit in Flevoland. Je kunt een berichtje sturen via WhatsApp 0320 28 50 50. Het is tijd voor een spelletje. Leuk. Henny uit Grote Broek. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zit je ook aan een lekker bakkie?
1: Nee, ik zat aan een ijsje.
0: Een ijsje, ja, dat is misschien iets lekkerder met dit weer.
1: Ja, zeker weten.
0: Wat is het voor ijsje?
1: Een chocoladeijsje.
0: Ik wil beter waterijsje nemen.
1: Ja, die had ik daarvoor genomen.
0: Oh, je zit gewoon de hele dag lekker ijs te eten.
1: Ik zit gewoon ijs te eten hier.
0: Ja, en het is dus goed uit te houden daar aan de overkant van de dijk.
1: Ja, het is, ja. Even kijken, bij ons op het balkon momenteel is het 26 graden.
0: Oh, terwijl het over het algemeen buiten rond de 22, 23 graden is, toch?
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Maar ja, hier staat ook echt de zon de hele dag op het balkon, dus...
0: Ja. Nu snap ik waarom je veel ijsjes eet.
1: Juist.
0: Het is je gegund. Nou Henny, het zou mooi zijn als ik jou een prijs kan geven. We versturen geen ijs, want dan is het natuurlijk gesmolten als het bij jou aankomt in Grote Broek. Maar wel andere leuke prijzen. En je maakt de kans op als je mij vertelt wat het verschil is tussen de linker- en de rechterfoto vandaag.
1: Ja, dat is een goeie.
0: Ja, dat was lastig, hè?
1: Nee, ik weet niet meer welke foto, maar er zit een soort snelbinder om een buis heen. Mm-hmm. Ik dacht dat dat op de linker foto was en op de rechter foto zie je het niet.
0: Ja hoor, heel goed onthouden, want je doet vaker mee, hè, Henny?
1: Ik doe vaker mee.
0: Ja, ja, en dan is het soms nog wel lastig te onthouden welke foto er vandaag ook alweer was. Want de tijd vliegt voorbij. Maar je hebt het goed onthouden en je hebt het juiste antwoord gegeven, hoor.
1: Ja, keurig.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Daar gaan we dan. We gaan een slinger geven aan het Rad van Fortuin. Je weet hoe het werkt, hè?
1: Ik weet hoe het werkt.
0: Zeg het maar.
1: Geef er maar een goede harde aan.
0: Een goede harde?
1: Wel, ja.
0: Rechts of links?
1: Doe maar rechts.
0: Rechts?
1: Ja.
0: Dan loop ik naar de andere kant. Huppakee. Wat heb je allemaal al voor prijzen?
1: Ik heb een short.
0: Mm-hmm.
1: Een schort, ja.
0: Mm-hmm.
1: En een fleswipper.
0: Ja.
1: Een dopwipper. En dat was het.
0: Nou.
1: Ja, mevrouw zegt dat was het.
0: Nou ja, je hebt de Omroep Flevoland collectie bijna compleet.
1: Oh.
0: En misschien nu bijna helemaal, want dit heb je nog niet, denk ik. Het is leuk voor op het balkonnetje. Chocola. Heb je ook al binnen?
1: Chocola had ik ook al, ja.
0: Ja, maar goed, die is al op.
1: Die is al op, ja.
0: Ja, nou hier doe je wat langer mee. Jij wint namelijk het Omroep Flevoland vogelhuisje.
1: Vogelhuisje?
0: Ja.
1: Dat is helemaal leuk.
0: Die mag je zelf in elkaar zetten en je kunt het ook nog eens zelf helemaal beschilderen.
1: Ook nog?
0: Ja.
1: Nou, okay. Kijk eens aan. Dankjewel.
0: Het komt jouw kant op en wie weet tot de volgende keer, Henny.
1: Dankjewel, hè.
0: Doei.
1: Fijne dag.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
2: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
3: Een heel boek? En de kinderen dan?
2: Die zijn veel te druk met spelen.
3: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
2: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
3: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
2: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
3: Proost.
2: Op sunweb.nl.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
6: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Het is exact 2:30. Goedemiddag. Omdat nog niet voor alle kandidaten-wethouders een verklaring omtrent gedrag binnen is, gaat de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord en de installatie van de wethouders in de gemeente Dronten niet door. Volgens een woordvoerder zijn de verklaringen op tijd aangevraagd en zijn er ook geen redenen te bedenken dat ze niet verleend gaan worden. Het is nog niet bekend wanneer de installatie van de wethouders dan wel plaatsvindt. Zeewolde heeft het gemeentelijke huishoudboekje van vorig jaar afgesloten met bijna 7,5 miljoen euro in de plus. En dat is bijna 4 miljoen euro meer dan verwacht. Zo ontving Zeewolde bijna 1 miljoen euro meer voor de opvang van asielzoekers en hoefde de gemeente minder uit te geven aan hulpverlening. Een 21-jarige man uit Lelystad is gisteren aangehouden voor betrokkenheid bij een vermoedelijke steekpartij. Die steekpartij gebeurde in een appartement aan de Wold 28 in zijn woonplaats. Daarbij is 1 persoon licht gewond geraakt, laat de politie weten. Wat er zich precies heeft afgespeeld tussen de verdachte en het slachtoffer is onbekend. De recherche heeft onderzoek gedaan in de woning. En de zogenoemde huis- en hobbydierenlijst is rechtmatig en blijft van kracht. Dat heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven vandaag geoordeeld. En dat tot grote tevredenheid van de Almeerse Stichting AAP, die zich sterk heeft gemaakt voor het behoud van de lijst. AAP denkt dat zij dankzij deze uitspraak minder dieren in de problemen komen. Het gaat dan bijvoorbeeld om servals, suikereekhoorns en andere exotische soorten die vaak bij onervaren eigenaren terechtkomen. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws, dat lees je op onze website en in de app.
10: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is het zonovergoten en aangenaam. De temperatuur stijgt naar 24 of zelfs 25 graden. Daarbij staat de meest matige oostenwind. En ook vanavond is het zonovergoten en nog lang boven de 20 graden. Komende nacht zakt het kwik naar 16 graden in de Noordoostpolder tot 18 graden in Almere. En daarmee is het toch wel een warme nacht. Morgen is er veel ruimte voor de zon, maar neemt de bewolking gaandeweg de dag toe. En het wordt flink warm. De temperatuur stijgt naar een tropische 30 graden. Het eind van de dag steekt een verkoelend windje op vanuit het westen en neemt de kans op een bui met onweer toe. Zaterdag is het nog altijd 26 graden.
9: Dankjewel Jeroen. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. En de ANWB ziet dat het heel rustig is in Flevoland. Overal lekker doorrijden. En ook snelheidscontroles, die zijn er niet gemeld. Hoe drinkt Flevoland nou haar koffie? Ik heb al wat berichtjes binnengekregen, maar misschien nog helemaal niet van jou. Doe dat vooral. Ik ben heel nieuwsgierig wat het is. Of je filterkoffie drinkt, of dat je een bonenapparaat hebt, of van die pads of oploskoffie. Het kan allemaal. Je kunt nog een paar minuten een berichtje sturen via 0320 28 50 50. En dan draai ik zo meteen denk ik nog wel een koffieliedje.
11: Flevoland. Goedemiddag. Flevoland Muziekland. Jordi Bouw.

nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: is er vroeg bij. Davina Michel, ze zit al lekker aan de champagne. Maar ik wil het met je hebben over koffie. Want wat blijkt nu uit onderzoek van de Consumentenbond? De koffie die je thuis maakt is nu duurder dan ooit. Hoe dat kan, dat vertellen we je over anderhalf uur ongeveer in Studio Flevoland. Maar ik wil nu van je weten hoe jij je koffie zet. Heb je een bonenapparaat, filterkoffie, oploskoffie? Gebruik je pads, heb je cups? En zo kan ik nog wel even doorgaan. Nou, ik heb wat reacties binnengekregen. Bijvoorbeeld van Sietske vanaf de camping. Lekker, je hebt groot gelijk. En Sietske zegt, ik heb een Senseo, een gewoon koffiezetapparaat en een bonenapparaat. Nou, die houdt van afwisseling. Dankjewel, Sietske. Dan heb ik hier een berichtje van Nico en Evelien. Zij zeggen, we drinken de gewone normale filterkoffie met papieren zakjes gefilterd. En die papieren zakjes die houden een bepaald stofje tegen wat slecht is voor je hart. Dus filterkoffie voor Nico en Evelien. Een berichtje komt er binnen van Ilva. Zij zegt, ik gebruik de pads. En hebben ook nog een bonenkoffieapparaat staan. En ooit wil ik alles in één, want ik ben kwart Italiaans. Nou, groot gelijk. Dankjewel, Ilva. Een berichtje komt er binnen van Rob. Hij zegt, ik drink verse bonenkoffie. Maar mijn vrouw drinkt koffiecups. Kijk, in één huishouden kan er ook nog verschil zitten. Heb ik hier nog een berichtje binnengekregen van Jenny. Jenny zegt, ik heb nog een gewoon koffiezetapparaat en ik drink de koffie zwart. Lekker. Ja, net als ik, Jenny. Dankjewel. En Ton die had nog een suggestie voor een koffieliedje. En die laat meteen ook even weten hoe hij de koffie zet. Nou, met een bonenmachine en met een cupjesmachine. Dus zo zie je maar weer. Voor ieder wat wils. Iedereen drinkt weer de koffie net even anders. De een met een bonenapparaat, de ander met de filterkoffie. Ik heb nog niemand gehoord die het heeft over oploskoffie. Dat je dan moet overgieten met kokend heet water. Dat doet mijn oma nog steeds namelijk. Nou ja, goed. Dat is even de tussenstand in Flevoland. Nu wil ik natuurlijk ook een koffieplaatje draaien. Maar de vraag is, moet het deze worden? Eén kopje koffie van VOF de Kunst. Of zeg je van nou, geef mij deze maar.
1: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Jongens, wie lust er een kop?
0: Welke van de twee moet het worden? Jouw suggestie is welkom. Meeste stemmen gelden, zeg ik altijd maar. WhatsAppen, dat kan naar 0320 28 50 50. Of het VOF de Kunst moet worden. Of toch Rita Corita. Dit is Billie Ocean. Even heel wat anders. De Caribbean Queen.

Rondé en Love Myself bij Flevoland. Ik had net wat keuzestress, want ik twijfelde een beetje welk koffieliedje ik zou gaan draaien. Deze van VOF de Kunst. Of de klassieker van Rita Corita. Daar gaat ze. Dat is wel raar wat bij dit liedje gebeurt. Je gaat automatisch een beetje van links naar rechts. Huh? Maar goed, de meeste stemmen gelden, heb ik al gezegd. En de meeste Flevolanders gaan voor deze. Van VOF de Kunst en één kopje koffie.

0: Dit is Flevoland.
1: Komt gewoon terug. Of je nou de deur of het raam open of dicht houdt. Het komt altijd.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dus het gaat langzaam op. En het eindspel is dat het Rijk of de provincie het doet.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Absoluut. Ja, ja. Maar hoe vaak doe jij het, Roy?
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af

0: toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
1: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
2: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: Omdat nog niet voor alle kandidaatwethouders een verklaring omtrent gedrag binnen is, gaat de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord en de installatie van de wethouders in de gemeente Dronten niet door. En Zeewolde heeft het gemeentelijke huishoudboekje van vorig jaar afgesloten met bijna 7,5 miljoen euro in de plus. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit Flevoland krijg je over een half uur.
5: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen om de bonden weer aan tafel te krijgen. Tienduizenden jongeren in Oostenrijk die hun telefoon 3 weken niet gebruikten, sliepen daarna beter, hadden minder depressieve klachten en een beter psychisch welzijn. Dat blijkt uit onderzoek. 2 op de 3 deelnemers aan het onderzoek stonden daarna positief tegenover het inperken van het gebruik van sociale media voor kinderen en tieners. De site ticketveiling.nl heeft een boete gekregen van 270.000 euro. Volgens de autoriteit Consument en Markt misleidde de site consumenten. Mensen konden er bieden op bijvoorbeeld hotelovernachtingen of een dagje weg. Maar wat de klanten niet wisten is dat ze tegen een computer opboden. En daardoor werd de prijs hoger. De toezichthouder zegt dat klanten erop moeten kunnen vertrouwen dat zoiets eerlijk verloopt. De site ticketveiling.nl bestaat inmiddels niet meer. Schaatser Merel Konijn zet haar carrière voort bij de ploeg Novus. Daar is ze vooralsnog de enige Nederlandse schaatser. Het team gaat getraind worden door Johan de Wit, die terugkeert uit Azië. Konijn veroverde dit jaar in Milaan Olympisch zilver op de 5 kilometer. Vorig jaar won ze WK brons op de 3 en de 5 kilometer. Het weer droog en zonnig. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen wordt het nog wat warmer. Wel af en toe sluierbewolking. En vooral in het zuiden en oosten later op de dag kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel. Dan de verkeersinformatie. 1 file in onze regio en die vind je op de A27. Almere-Gorkum. Voor knooppunt Lunette 5 minuten stilstaan. Dat was de enige. Dan heb ik ook nog een flitser. Op de A6 in de richting van Muidenberg bij Lelystad moet je opletten bij hectometerpaal 62,0.
7: Precies over een week is de Alpe d'Huez, je kent het wel, is een heel groot evenement dat in Frankrijk wordt gehouden, waarbij heel veel Nederlanders de Alpe d'Huez op gaan fietsen of lopen voor het goede doel om onderzoek te kunnen doen naar medicijnen tegen kanker. Dit uur staat volledig in allerlei acties die door Flevolanders worden gehouden in het kader van Alpe d'Huez. Dus zo meer in Studio Flevoland.
8: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
9: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
10: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
11: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
12: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com. Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
13: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
13: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
15: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
16: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
17: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Kid Rock en All Summer Long. Het is 3:10 geworden.
1: Op de 6.
2: Ja, ieder jaar gaan op de eerste donderdag van juni 5000 deelnemers van de Alpe d'Huez op. Dat is een enorme berg in Frankrijk. Om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. En over precies een week is het zover. Lely Stedeling Danielle de Wit Snijdelaar gaat dan de berg oplopen. Samen met haar zoon, dochter en een vriendin en diens zoon. En Danielle is hier met haar zoon Fion aangeschoven. Goedemiddag. We moeten wel praten, want de microfoon staat aan. Danielle, ja, jouw vrouw heette ook Danielle.
3: Ja, klopt.
2: Zij is vorig jaar overleden bij een ongeluk.
3: Ja.
2: Ze had borstkanker. Jullie zouden eigenlijk samen die berg opgaan dit jaar.
3: Ja.
2: Hoe voelt dat om dat dan alsnog te gaan doen?
3: Ja, dat is best lastig. Maar ja, kinderen wilden heel graag. Dus gaan we gewoon doen.
0: Ja, en dat allemaal om geld op te halen voor het onderzoek naar kanker.
3: Ja.
0: En je hebt er veel mee te maken helaas, Danielle. Onder andere bij dus jouw overleden vrouw, je schoonouders, een goede vriend en een goede vriendin zijn aan kanker overleden.
3: Ja.
0: God, wat een ellende zeg.
3: Ja, en daar hebben we nog niet eens alles opgenoemd.
0: Nee. Hoe ga je daar nou mee om eigenlijk?
3: Ja, hoe ga je ermee om? Ja, je zit in zo'n ziekteproces en op dat moment doe je het allemaal gewoon. En zoals bij mijn vrouw hebben we het geluk gehad dat ze er heel goed doorheen gekomen is. En misschien ook wel de mazzel dat het in coronatijd is begonnen. Dus we waren heel veel samen. Maar ja, pas daarna merk je hoe zwaar het is geweest.
0: Ja.
3: Ja.
0: En dan wil je nu de berg op om geld op te halen voor het goede doel.
3: Ja.
0: Waarom wilde je dat zo graag?
3: Omdat er zijn nog heel veel kankersoorten waar gewoon eigenlijk heel weinig tegen te doen is. En de vader van Norwin, de man van mijn goede vriendin die ook meeloopt, die is overleden aan darmkanker, waar eigenlijk niks tegen te doen is. En Norwin heeft 50% kans om dat ook te krijgen.
2: Oh, ja. Ja, daar staan mensen eigenlijk niet zo bij stil. Hè? Dat ook nog wel eens dan in de familie kan zitten.
3: Ja.
2: Dat iets genetisch kan zijn.
3: Ja, en als het dan zo'n zeldzame soort is, dan wordt er gewoon minder onderzoek naar gedaan.
2: Ja.
3: Dus wanneer er meer geld is, dan kan er ook naar zulke soorten beter onderzoek gedaan worden.
2: Ja, Fion, jij gaat ook meelopen. Hoe oud ben je eigenlijk?
4: Ik ben 11 jaar.
2: Ja, dan zit je in groep 7?
4: Nee, 8.
2: 8 al?
4: Ja.
2: Ja. Wat heb je verteld op school wat je gaat doen?
4: Ik heb ze verteld dat ik in Frankrijk de Alpe d'Huez op ga lopen. En dat ik daarvoor geld in moest samelen.
0: En heb je al een beetje voorbereid hoeveel kilometer je die berg op moet gaan?
4: Ja, we hebben heel veel geoefend.
2: Ja, hoe oefen je dat dan? Want ja, jullie komen uit Lelystad.
3: Ja, dus
2: waar vind je bergen? Ja.
4: Nou, we doen... mama doet in de sportschool... En ik doe bij de fysio, want ik mag nog niet in de sportschool. Maar daar doen we allemaal oefeningen om te oefenen voor uithoudingsvermogen en gewoon lopen.
2: Ja, want waar moet je rekening mee houden als je een berg op gaat lopen?
3: Nou ja, het steilen en de lucht. Er wordt natuurlijk anders daarboven.
2: Moet je ook bepaalde oefeningen al van tevoren doen om je benen sterker te maken?
4: Nou, we doen sowieso elke week op de loopband 10 kilometer. En allemaal oefeningen zoals een crosstrainer en een fiets.
0: Nou goed, ja, je zegt het zomaar even. 10 kilometer op de loopband. Ik hou 3 kilometer vol, denk ik. Dan houdt het wel op. En heb je ook al nieuwe schoenen gekocht en zo?
4: Ja, ik heb ze nu aan.
2: Oh, laat eens zien.
4: Ik heb ze bij Essex in Batavia stad gekocht.
2: Oh ja, hele grote zwarte zijn er met dikke zolen, die veren lekker. Ja, nou gaat dit over kanker, hè? En dat begrijp ik van je moeder, dat jullie dat best wel veel meemaken.
4: Ja.
2: Ja. Wat als jij moet uitleggen wat dat betekent voor gezinnen die daarmee te maken hebben, wat zou je dan vertellen? Hoe is dat als je dat meemaakt?
4: Wel gek.
2: Ja?
4: Ja. Want mama was heel weinig thuis. Een hele lange tijd.
2: Want die lag in het ziekenhuis dan?
4: Ja.
2: Ja.
4: En het was ook gewoon gek om te zien dat zij er zoveel moeite mee had, omdat anderen dat ook de hele tijd kregen, die ze kennen.
2: Ja. Dus dat, dus dan ben je zelf heel ziek en dan zie je dat anderen ook heel ziek worden.
4: Ja.
2: Ja. Nou, had je kunnen zeggen, ja, ik ga die berg niet op, dag. Maar waarom wil je dat dan toch doen?
4: Omdat ik wel gewoon de berg op wil. En om geld op te halen nog, zodat anderen wel gewoon de behandelingen krijgen.
0: Mm-hmm. Wat verwacht je ervan volgende week, Danielle? Want het is natuurlijk best wel een heftig onderwerp. En het doel is, is goed natuurlijk om daar geld voor op te halen. Maar het is wel een onderwerp wat veel mensen aangaat. Die dierbaren zijn verloren. Wordt er dan ook nog wel een beetje gelachen met elkaar?
3: Ja, zeker. Ja? De sfeer is heel goed. Mijn vrouw heeft hem zelf gefietst een keer. En die zei toen al, we moeten dit ook met z'n allen doen. Want de sfeer daar is zo goed. En Tibby, die dan met ons meegaat, die is ook al meerdere keren geweest. En er wordt heel veel gelachen. Er worden vriendschappen gesloten voor het leven. En de sfeer is gewoon goed.
2: Ja, laten we de administratie even bijwerken. Fion, hoeveel keer ga jij die berg oplopen?
4: Minimaal 2 en waarschijnlijk 3 keer.
2: Oké, okay, want je moet ook weer naar beneden natuurlijk.
4: Ja.
2: Moet je dat ook lopen of gaat er dan een bus?
4: Nou, je mag niet meer er naar beneden lopen, omdat dan loop je alle anderen in de weg. Maar dan ga je eerst een stukje met de bus en daarna ga je met een lift naar beneden.
2: Oké. Okay. Danielle, hoeveel keer ga jij hem doen?
3: Mijn doel is 3 keer.
2: Ja. Ja.
3: 3 keer is de max wat je hem kan lopen, qua tijd.
0: Nou, je gaat meteen voor het maximale dan ook.
2: Ja. Ja, en dochter Nimke gaat ook.
3: Ja.
2: Heeft die ook een doel?
3: Nee, die zegt, ik ga in ieder geval 1 keer. Ja. Ze zegt misschien 2 keer.
2: Oké. Hoeveel hopen jullie op te halen?
3: Nou, per persoon hopen we 2500 op te halen. Ik heb dat gehaald. En Fion is goed op weg.
2: Ja, want
4: heb je het al gehaald?
2: Ja. Oh, nou, je moet opschieten, Fion. Je hebt dan een inzamelpagina, hè? Dus mensen kunnen je nog steunen.
4: Ja.
2: Nou, doe even een oproep.
4: Moet ik dan...
2: Zeg maar even.
4: Heel graag me sponsoren, want dan hebben we meer geld voor onderzoek, zodat meer mensen het kunnen overleven.
2: Heel erg goed. Wil je Fion en Danielle steunen? Vooral Fion dus, hè, want die moet nog naar die 2500 euro. Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek dan op Fion Snijdelaars met een lange ei. Fion Snijdelaars, F-I-O-N. Zo heb ik het goed gezegd, Fion?
4: Ja.
2: Ja. En natuurlijk kan Danielle altijd extra gebruiken. Dank jullie wel dat jullie er waren.
3: Ja,
2: en heel veel succes. We gaan voor jullie duimen natuurlijk volgende week.
4: Dank je wel.
1: Dit is Flevoland. Op Q6.

0: Jeugdsentiment voor heel veel Flevolanders. Ook voor onze gasten hier in de studio. Ze zei al Marty met zijn mooie blauwe ogen. Ja,
1: de zanger van Wet, Wet, Wet.
0: Love is all around.
2: Alp du 6.
1: Dit hele uur besteden we aandacht aan de Alp du 6. Waarbij duizenden Nederlanders zich komende week inspannen om geld op te halen voor kankeronderzoek.
0: En dat wordt niet alleen gedaan door de Alp du 6 op te gaan, maar ook bij de Alp du 6 Indoor Rides. En dat is in Ahoy in Rotterdam. Natasja Rijsdijk uit Lelystad is een van de Flevolanders. Die gaat daar naartoe en die gaat daar fietsen. Natasja is nu bij ons in de studio. Natasja, goedemiddag.
3: Dankjewel, goedemiddag.
0: Ja, je gaat dus volgende week geen berg op om te fietsen, maar je gaat naar binnen. Ja. In Ahoy, in Rotterdam, op een spinningfiets. Hoe zit dat dat je in Nederland blijft?
3: Ik heb de afgelopen 2 jaar wel de berg in Frankrijk zelf gefietst, de Alpe d'Huez. Maar dat lukt door gezondheidsomstandigheden op dit moment niet. Dus ik heb nu gekozen om de indoor ride te gaan doen. Dan kan ik toch meedoen en toch geld ophalen.
1: Ja, hoe hard moet je gaan fietsen straks?
3: Eigenlijk bijna hetzelfde als de Alpe d'Huez. Er zijn hele grote schermen en daar wordt digitaal de Alpe d'Huez ook op getoond. En wij fietsen daar met weerstand, spinningbikes, de Alpe d'Huez op muziek. Oh. En heel veel gezelligheid en levendigheid
1: dus
3: omhoog.
1: Dus eigenlijk als je dus die Alpe d'Huez op zou gaan en je krijgt daar 10% stijging, dan is dat automatisch ook op die spinningfiets?
3: Nou, niet automatisch, moet je wel even instellen. Oh, maar dat wordt wel aangegeven door de instructeurs. En allemaal mensen die dat vertellen, wanneer harder, wanneer minder, wanneer zachter enzovoort.
0: Nou, ja. Behoorlijk zwaar ook.
3: Zeker, ja.
0: Nou, waarom wil jij hiervoor voor inzetten? Om geld op te halen voor onderzoek naar kanker?
3: Nee, ik heb in 2022 zelf uitgezaaide borstkanker gekregen. En ik heb best wel wat behandelingen gehad. En waaronder een nieuwe bestralingsmethode gehad. En dat heeft uiteindelijk geholpen om mijn kanker in remissie te krijgen. Waardoor ik nu schoon ben. Maar ja, er zijn nog zoveel mensen die dat niet bereiken, niet behalen. En dat gun ik deze mensen ook. Dus meer onderzoek, meer geld, meer kwaliteit van leven. En dus meedoen.
1: Ja, want jij zegt, ik heb zelf een nieuwe vorm van bestraling gekregen. Ja. Dan is daar vooraf natuurlijk ook onderzoek naar gedaan. Ja. Dus dat is natuurlijk ook wel met mensen die al eerder heel veel geld ingezameld hebben voor kankeronderzoek.
3: Klopt.
1: Misschien is daar dan wel die nieuwe methode mee tot stand gekomen. Zou zomaar kunnen.
3: Ja, want mijn radiologisch therapeut, die heeft bijvoorbeeld vorig jaar ook de Alpe d'Huez gefietst. Omdat hij vanuit zijn werk natuurlijk heel veel kankerpatiënten ziet en ook mee wil helpen. Dat is gewoon echt een ontwikkeling die steeds maar gaande is. En ik doe om die reden bijvoorbeeld ook mee aan het wetenschappelijk onderzoek wat ze nu naar deze vorm van bestraling doen.
0: Ja. Dus het heeft zin. Er gaat veel geld naartoe voor dat onderzoek, maar het levert ook iets op.
3: Ja, het levert heel veel op. Ja.
0: Je zei net al, ik ben wel eerder naar Frankrijk geweest om daar de berg op te klimmen. Je deed dat via een stichting, To Klopt. Climb to Race. Wat is dat nou voor stichting?
3: Stichting To Climb to Race is een stichting die zich inzet voor mensen die kanker hebben of hebben gehad. Die ook willen inzamelen, ook willen meedoen. Maar het nog niet zelf kunnen om die de berg op te helpen. En daar hebben ze tandems voor. En als je ex-patiënt of huidig patiënt mag je achterop zitten. En zit ervoor op een hele sterke fietser die samen met jou die berg gaat beklimmen en die uitdaging aangaat.
1: Dus jij hebt de berg beklommen met iemand voor op de fiets?
3: Ja, klopt. Ja. En mijn teamcaptain destijds kwam uit Almere, Anko. En die was mijn aanjager. En die heeft mij geholpen om de eerste keer, terwijl ik eigenlijk net klaar was met de behandelingen, toch bovenaan de berg te komen.
1: Ja, wat deed dat met je, dat dat gelukt was?
3: Tranen. Ja. Ja, nee, dat is echt. Het is een heel dubbel doel. Het is aan de ene kant is het voor de volgende om geld op te halen en onderzoek, maar het is ook om weer een stukje regie terug te pakken, een stukje verwerking, een stukje zingeving. En ik laat me ook niet alles afnemen door de lange termijn schade.
1: Nee, want wat merk je er nu van dat je uitgezaaide borstkanker hebt gehad?
3: Ik heb nog heel veel energieproblemen, dus vooral heel weinig energie. Ik ben heel prikkelgevoelig. Ik heb heel veel moeite met emoties reguleren, omdat ik heel snel uit balans ben. Ik heb heel veel last van de medicatiebijwerkingen. Ik ben bijvoorbeeld heel erg aangekomen, maar ik heb ook heel veel last van gewrichtspijnen. Ik heb heel veel last van het instellen van de antihormoontherapie gehad, die daar echt ook berucht om is. Maar ja, goed, en dat heeft weer invloed op andere aandoeningen die ik heb. Met als gevolg dat het een kluwe wol wordt waar ze soms gewoon niet goed meer uitkomen. Ja. En dat maakt ook dat ik op dit moment bijvoorbeeld afgekeurd ben.
1: Ja, maar en dan vind je toch de kracht in jezelf om aan zo'n evenement mee te doen.
3: Ja, maar aan de ene kant ja, en aan de andere kant moet ik ook. Want ook, net zoals voor ieder mens bewegen gezond is, is dat ook voor een ex-kankerpatiënt gezond. Het helpt ook tegen de klachten die ik ervaar. En ieder mens wil ook nuttig zijn in zijn leven. En dat is voor mij niet anders. En daar is dit wel een onderdeel van. Dus het is ja, een beetje de ene hand was de ander. En daar voldoening uit halen.
0: Wat merk je dat sommige mensen het nog niet helemaal begrijpen? Dat als je kanker hebt gehad en je bent schoonverklaard, dat het dan nog niet is afgelopen? Dat er dus nog heel veel ellende achteraan komt?
3: Ja, zeker. Toen ik in het begin kaal was, kon iedereen aan me zien dat ik ziek was. Maar toen ik 5 centimeter haar had, kreeg ik vooral de... wat een mooie krullen heb je. Oh, wat zie je er goed uit. Oh, wat gaat het weer lekker? Wat doe je weer lekker mee? Terwijl ik zelf leuk boodschappen doe, maar daarna lig ik 2 uur op de bank bij te komen.
1: Ja.
3: Ik voelde me nog helemaal niet beter en ik voelde me nog helemaal niet goed uitzien. En ja, ik keek echt naar mijn eigen kankerkop, zei ik dan altijd. En pas nu mijn haar langer is, voel ik weer meer mezelf. Maar heb ik nog steeds dezelfde beperking als die ik had vlak nadat ik ziek was.
1: Ja, nu ga je dat zo fietsen in Ahoy. Daar zitten ontzettend veel mensen. Hoeveel zitten er naast je?
3: 1500 in totaal.
1: Dat is nogal wat.
3: Ja, maar ja, dat is ook wel heel gaaf om te zien dat zoveel mensen... En naast de 5000 die op de berg zitten, dat er gewoon nog 1500 mensen in Ahoy zitten, fietsen, meedoen. Hopelijk veel bezoekers.
0: Ja. En hopelijk veel geld ophalen, toch?
3: Hoe meer mensen, ja. Of digitaal of in het echt, die Alpe d'Huez fietsen... hoe meer geld opgehaald wordt, hoe meer mensen beter kunnen worden nu en in de toekomst.
0: Hoeveel hoop je zelf op te halen voor het goede doel?
3: Ja, ik hoop nog naar de €660 te komen. Voor mij is sponsoring vooral van levensbelang, omdat sponsoracties kan ik niet zo goed doen. Door het gebrek aan energie. Als ik iets ga doen, dan moet ik het ergens anders weer inleveren. Dus ik moet het echt van giften hebben en niet van acties. Dus een bescheiden €660 doel.
1: Wat is je doel? Zit je er al een beetje bij?
3: Ik zit rond de €450, dus ik moet nog even. Nog even €200.
1: We zeiden het net al tegen Fion ook al. Wij doen ook even een duit in het zakje zometeen. Wil je nou gaan sponsoren, bijvoorbeeld Natasja, kijk dan eventjes op onze site, want daar plaatsen we dan een link bij die doorlinkt naar jouw inzamelpagina. Daarvoor moet je naar omroepflevoland.nl/gemist. Natasja Rijsdijk, dankjewel.
3: Ja, jullie ook bedankt.
1: Heel veel succes volgende week.
3: Dat is goed.
2: Alpe d'Huez bij Flevoland.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
2: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Hallo? Hallo? Ja, sorry. Ja, er is iets met mijn microfoon. Een nieuw bedrijf wil vanaf eind volgend jaar commerciële vrachtvluchten aanbieden met kleine elektrische vliegtuigen. Die zouden dan ook opstijgen en landen op Lelystad Airport. Die elektrische vliegtuigen vervoeren bijvoorbeeld pakketten, medische goederen of organen binnen Nederland en Europa. Het bedrijf eSmart Avia presenteerde de plannen vanmiddag tijdens een persbijeenkomst op Schiphol. Gemengde reacties bij Flevolandse woningcorporaties op het nieuws dat het kabinet €120 miljoen investeert in de bouw van nieuwe woonvormen voor ouderen. Halverwege mei openden 2 nieuwe subsidieregelingen die woningcorporaties en zorgorganisaties steunen in de bouw van woningen voor ouderen. De Alliantie in Almere en Centrada in Lelystad zijn blij met het financiële steuntje in de rug vanuit Den Haag. Maar Mercatus in Emmeloord laat weten dat dit geen structurele oplossing is. En Patrimonium op Urk gaat geen aanspraak maken op de regelingen. Omdat nog niet voor alle kandidaat-wethouders een verklaring omtrent gedrag binnen is, gaat de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord en de installatie van de wethouders in de gemeente Dronten niet door. Volgens een woordvoerder zijn de verklaringen op tijd aangevraagd en zijn er geen redenen om te denken dat ze niet verleend gaan worden. Het is nog niet bekend wanneer de installatie van de wethouders dan wel plaatsvindt. En Zeewolde heeft het gemeentelijke huishoudboekje van vorig jaar afgesloten met bijna €7,5 miljoen in de plus. Dat is bijna €4 miljoen meer dan verwacht. Zo ontving Zeewolde bijna €1 miljoen meer voor de opvang van asielzoekers en hoefde de gemeente minder uit te geven aan hulpverlening. Ging dit nieuws je nou iets te vlot? Dan kun je het allemaal rustig nalezen op onze website omroepflevoland.nl.
9: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is het zonovergoten en aangenaam. De temperatuur stijgt naar 24 of zelfs 25 graden. Daarbij staat de meest matige oostenwind. En ook vanavond is het zonovergoten en nog lang boven de 20 graden. Komende nacht zakt het kwik naar 16 graden in de Noordoostpolder tot 18 graden in Almere. En daarmee is het toch wel een warme nacht. Morgen is er veel ruimte voor de zon, maar neemt de bewolking gaandeweg de dag toe. En het wordt flink warm. De temperatuur stijgt naar een tropische 30 graden. Het eind van de dag steekt een verkoelend windje op vanuit het westen en neemt de kans op een bui met onweer toe. Zaterdag is het nog altijd 26 graden.
10: Dank je, Jeroen. Dan de verkeersinformatie. Er is wat oponthoud op de A27. Almere-Gorkum, voorknopend Lunetten, 7 minuten stilstaan. En een flitser op de A6 in de richting van Muidenberg. Daar moet je opletten bij Lelystad, bij hectometerpaal 62,0.
11: Ja, zo schuift er weer een nieuwe gast aan die volgende week de berg op gaat. De Alpe d'Huez gaat beklimmen in Frankrijk voor het goede doel. Want jaarlijks in de eerste week van juni op de donderdag wordt er gefietst en gelopen op de Alpe d'Huez om geld op te halen voor kankeronderzoek. Zometeen Iris de Blok uit Almere die speciaal voor haar opa de berg op gaat.
7: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Good Heart van Fergal Sharkey.
1: Op de 6.
2: Het hele uur besteden we aandacht aan Flevolanders die volgende week meedoen aan de Alp du 6 om geld op te halen voor onderzoek naar kanker.
0: Ja, volgende week gaan ook 200 Flevolandse scholieren de Alp du 6 op. En Iris de Blok uit Almere is daar één van. Die zit volop in training, maar nu ook hier bij ons aan tafel. Iris, goedemiddag.
3: Dankjewel, goedemiddag.
0: Ja, jij fietst voor opa Wim. Jouw opa is overleden aan kanker. Ja. Is het dan heel logisch dat je hier aan meedoet? Waarom wil je hier aan meedoen?
3: Om geld aan te geven aan onderzoek tegen kanker. Want ik vind dat het een ziekte is die niet meer dode mensen moet doden.
0: Ja, ja. Want vertel eens over opa. Wat was opa Wim voor opa?
3: Hij was een hele aardige, zorgzame opa. En we gingen altijd heel vaak naar Efteling en het was zo leuk. Alleen, ja.
0: En ging je dan alleen naar het Sprookjesbos? Of deed hij wat spannendere dingen?
3: Ja, toen was ik nog wat jonger. Dus dan gingen we naar Sprookjesbos.
0: Ja.
2: En onbeperkt snoep, denk ik. Zomaar.
3: Nou, meer koekjes.
2: Koekjes?
3: Ja.
2: Oh ja. En nog een specifiek koekje?
3: Niet dat ik weet.
2: Nee, alles wat lijkt op een koekje, dat was lekker.
3: Ja. Ja.
2: Even over die actie, hè. Je bent een van die 200 leerlingen die meedoet voor Flevoland Fiets tegen Kanker. Hoe kun je je nou daarop voorbereiden?
3: Nou, het begon al vorig jaar in november, oktober. Hadden we de eerste bijeenkomst en dan werd er gezegd wat er allemaal zou gebeuren. En daarna werd er al geadviseerd om een beetje te trainen. En hadden we begin dit jaar hadden we al een grote trainingsdag met alle scholieren. En dan gingen we daar met z'n allen trainen.
0: Ja, vertel eens over die training. Want jij komt uit Almere. Dat is natuurlijk helemaal geen berg te bekennen. Hoe train je dan dat je daar straks die berg op moet?
3: Nou, vooral lange stukken. En proberen zoveel mogelijk bruggen te pakken. Want daar heb je nog een beetje een helling.
0: Ja, en welke brug in Almere is heel goed om daar op te oefenen?
3: Nou, vooral spoorbaanpad, want die hebben wat steilerige bruggen.
0: Ja, dus, die zijn best wel hoog.
3: Ja.
0: Ja, dan ben je wel buiten adem als je daar tegenop moet fietsen.
3: Nou, je raakt er gewend aan.
2: Nou, je hebt nog heel eventjes om te oefenen. Echt heel eventjes, want ja. Zaterdag gaan jullie richting Frankrijk
3: ja,
2: al, hè?
3: Zaterdagochtend.
2: Met z'n allen in een bus?
3: Ja.
2: Met papa en mama erbij?
3: Nee.
2: Nee? Die gaan niet mee, hè?
3: Nee. Ze werden geadviseerd om thuis te blijven.
2: Hoe is dat? Ja.
0: Ja, waarom is dat eigenlijk?
3: Dat weet ik niet.
0: Nee? Maar ja, nou Jordi vroeg al, hoe is dat?
3: Nou, natuurlijk een beetje spannend, want je gaat zomaar naar een ander land. Maar ik denk dat het wel gaat lukken. Ja. Want je hebt al die vrijwilligers die helpen wel.
0: Ja. Nou, moet je geld inzamelen voor dit? Dat kan natuurlijk door die berg op en neer te gaan. Maar eigenlijk heb je al wat geld opgehaald. Heb je allerlei acties al gedaan?
3: Ja.
0: Ja, wat heb je zo al gedaan ervoor?
3: Ik had heel veel familieleden gevraagd om wat bij te dragen. En we hadden laatst ook mijn vaders verjaardag. En toen had ik daar ook aan heel veel mensen gevraagd of ze wat bij wilden dragen.
2: Ja. En dat wilde iedereen?
3: Ja.
2: Allemaal voor opa Wim ook?
3: Ja. Heel veel geld.
2: Jullie gaan niet alleen zelf de berg op, maar jullie gaan ook nog eens anderen helpen daar. Alsof je nog niet genoeg terrein hebt om zelf die berg op te komen. Hoe moet ik dat voor me zien, dat jullie ook nog anderen gaan helpen?
3: Nou, wij doen natuurlijk de Alp du 6. Dat is maar één keer naar boven. Dus dan hebben we de donderdag daarna, heb je al die tijd om de rest te helpen met eten en drinken en zo in de bocht te geven.
0: De bocht te geven?
3: Ja, eten en drinken in de bocht.
0: Oh, in de bocht. Oh, ik dacht dat je met je arm zo naar de links of naar rechts moet wijzen. Dat ze dan daar die haarspelbocht moeten nemen.
3: Nee, dat is goed aangegeven.
0: Oh, oké. Okay. En dus eigenlijk, jij gaat op woensdag zelf fietsen. En dan op donderdag is dat hele grote evenement. Daar ben je dan de vrijwilliger. Heb je al gezegd van, nou, laat mij maar de sponsen uitdelen. Of doe ik toch de voedselpakketjes? Of kijk je wel wat er gebeurt?
3: Ja, ik kijk wel wat mij gevraagd wordt om te doen.
0: Ja, nou heb je al wat geld opgehaald. Krijg je in de afloop ook nog donaties van mensen?
3: Niet dat ik weet.
0: Nee, op hoeveel staat de teller voor je?
3: Richting de 600.
0: Oh wauw, was dat ook je doel?
3: Ja, mijn doel was sowieso de 400. Want dan mocht je meedoen, maar nu 600, dat is een mooi getal.
2: Nou, ruimschoots gehaald, maar kan er nog wat meer bij?
3: Ja, Ik kan altijd wat
2: de
3: meer.
2: De 14-jarig. Nee.
0: Nou ja, wil je meer weten over Flevoland Fiets tegen Kanker? Kijk dan op de site. Dat is flevolandfietstegenkanker.nl. En wil je nou Iris steunen? Naar welke website moeten we dan? Weet je het? Ik heb het hier opgeschreven. Opgeven is geen optie.nl. En zoek dan op Iris de Blok. En Blok is met...
3: CK.
0: CK, ja. En daar kun je dus wat geld over maken. Dat gaan Jordi en ik ook doen. Zodat je nog wat extra's de berg op gaat. Iris de Blok, dankjewel. En ontzettend veel succes.
3: Dankjewel.
1: Dit is Flevoland. Op de 6.

0: Alex Warren en Burning Down.
1: Op de 6.
2: En het hele uur besteden we aandacht aan Flevolanders die in actie komen tijdens de Alp du 6 volgende week om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Maar wie er ook bij is, is onze collega-verslaggever Mark Bakker. Mark, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Maar nou ben ik even vrijwilliger van de RTV-ploeg van Alp du 6.
2: Ja, vertel eens, het is eigenlijk een soort eigen tv-radiokanaal wat ze op die dag hebben.
3: Ja, precies. Want Alp du 6, dat is niet alleen maar de deelnemers die naar boven gaan. Dat is natuurlijk wel het allerbelangrijkste. En het zijn er zeker zo'n 5500... die weer aan de start te verschijnen. Maar het is ook een heel groot mediaspectakel. Het wordt de hele dag live op televisie uitgezonden. Dan heb ik het even over de koersdag van volgende week donderdag. Maar we maken ook de hele week radio. En we nemen een eigen radiostudio mee. We nemen een FM-zender mee. We nemen apparatuur mee om live reportages te maken. Zodat we de mensen die daar op de berg zijn goed kunnen informeren over wat er allemaal gaande is. Maar natuurlijk, mensen vertellen ook over hun verhalen en dergelijke. En via het internet is het natuurlijk uiteraard ook in Nederland te horen. Ja. Maar de media-aandacht is wat dat betreft minstens zo belangrijk. Want daardoor komen mensen in actie om te doneren. Mensen zien dus hoe andere deelnemers naar boven gaan, hoe ze naar boven lopen enzovoort. En ja, de media-aandacht is een stimulans om te doneren.
4: En hoe lang doe jij dit al als vrijwillige verslaggever daar in Frankrijk?
3: Ja, het eerste jaar was voor mij 2017. Maar toen werd ik gestuurd door de regionale omroep waar ik toen voor werkte, dat was RTV Oost. En daarna stuurde de regionale omroep een andere verslaggever. Dat vond ik eigenlijk wel heel jammer, want ik wilde wel nog een keer. En toen heb ik contact gehad met de organisatie en die zeiden, maar ja, als je dit leuk vindt, waarom word je niet gewoon vrijwilliger van onze stichting, van onze radio- en televisieploeg? Nou, dat is altijd zo geweest. Vanaf 2018 dat ik echt vrijwilliger ben. En dan neem ik hier dus een week vakantie.
2: Ja.
3: En dan ga ik toch nog aan het werk.
2: Nou, we kennen jou ook wel als enthousiasteling over van alles en nog wat. Maar hier krijg je een extra twinkeling van in je ogen. Waarom vind je het zo mooi om hier je voor in te zetten?
3: Nou ja, weet je, ik hou van radio en ik hou van televisie. Daarom werk ik hier ook bij Omroep Flevoland. Maar juist als je dan daar bent en je tekent die verhalen op van de mensen, waarom ze daar zijn, wat ze allemaal hebben meegemaakt, welke motivatie ze hebben, welke stimulans ze hebben, en dat ze met z'n alle toch

0: Maar toch denk ik, die verhalen die je daar dan hebt gehoord de afgelopen jaren, die zijn echt wel heftig van allerlei mensen die anderen hebben verloren aan kanker. Hoe ga je daarmee om?
1: Nou, ik heb mezelf daarin wel iets veranderd. Want in het begin dacht ik, oeh, daar moet ik afstand van nemen. Dat is best waar, dat is best heftig. Maar er zijn mensen die daar echt best open over durven te praten. Dat hebben jullie dan net zelf ook gedaan. En tuurlijk, dat is best wel eens even lastig. Maar als er een traan valt, dan mag dat. En als er ook gelachen wordt, dan mag dat. Daar is overal ruimte voor. Ja, en daar speel je als verslaggever ook wel op in, om mensen ook juist die ruimte te geven.
2: Ja, er gaan 5000 mensen volgende week die bergen op.
1: Ja, 5.500.
2: 5.500. In Ahoy in Rotterdam wordt nog eens door 1500 mensen gefietst op een spinningfiets, hebben we al begrepen.
1: Ja.
2: Wat denk je nou dat dit, want dit is een van de grootste goede doelenacties die we kennen in Nederland.
1: Ja.
2: Wat is het nou dat dit zo spectaculair en mooi maakt om daaraan bij te dragen?
1: Nou, ik denk ook al dat het al heel wat jaren bestaat. Het is ook nu de 20e editie, dus dat is ook al wel een bijzonder getal. Ik denk, iedereen kent wel iemand in de omgeving die kanker heeft. Of ze hebben misschien zelf kanker gehad, of in de familie komt het voor. Dus kanker is bij heel veel mensen ontzettend dichtbij. En iedereen weet ook wat het met je kan doen. Het kan heel veel doen met nabestaanden, met mensen zelf. En niemand wil dat dit blijft, deze ziekte. Dus daar is een stimulans bij heel veel mensen van, ja, dat moeten we toch maar zoveel mogelijk zien te genezen. Dat lukt lang niet in alle gevallen. Ja, en daardoor is er ook heel veel onderzoek nodig om juist ook ingewikkelde kankersoorten toch aan te kunnen. En heel veel mensen staan erachter van, ja, daar is geld voor nodig. En dus zetten ze zich in.
0: En jij doet verslag van iedereen die, of niet iedereen, maar je spreekt heel veel mensen die die bergen opgaan volgende week.
1: Ja.
0: Hoe kunnen we jou nou volgen, Mark?
1: Nou, laten we beginnen met de woensdag, want dat is Alpe d'Huzes. Dat is een alternatief voor de koersdag, voor mensen die op de koersdag moeten werken. Woensdag gaat er een hele grote groep Flevolanders de berg op, van Flevoland Fiets Tegen Kanker.
2: Die eerste blok, die was hier net, hè?
1: Precies,
2: die gaat
1: er mee,
2: ja.
1: Misschien gaat ze ook woensdag, dat weet ik niet. Niet
2: ja,
1: iedereen.
2: Dat zei ze, gaat woensdag.
1: Ja, ze gaat woensdag ook, oké. Okay. Dus, en ik heb even afgesproken dat ik even 2 uurtjes een cameraman daar krijg. Want ik mag me als vrijwilliger inzetten voor alle omroepen. Dus alle regionale omroepen of landelijke omroepen die graag ergens een bijdrage van willen hebben. Die zouden een beroep kunnen doen op mij bijvoorbeeld. Dus op die manier mag ik toch nog wat aanleveren.
2: Oh, dus je gaat iets voor Omroep Flevoland
1: maken? We gaan dat woensdag uitzenden. Dus een deel van Flevoland Fiets Tegen Kanker zullen we waarschijnlijk woensdag hier zien op tv, horen op de radio en ook online. Maar de grote koersdag, dat is natuurlijk wel donderdag. Ja, dan begin ik om 10 uur en dan ga ik waarschijnlijk door tot 1 uur of 8 s'avonds. En dan ben ik verslaggever voor de tv. Dat wordt uitgezonden op SBS6, RTV Drenthe, Omroep Gelderland en Omroep Brabant. Dat zijn de 3 regionale omroepen die ook integraal die uitzending overnemen. En s'avonds gaat het ook nog verder op SBS 9. Dat is ook nieuw trouwens. Dus Talpa die pakt ook heel erg goed uit, groot uit.
2: Nou, voor het goede doel dus. Mark Bakker, dankjewel. Heel veel succes. Wanneer ga je weg?
1: Morgenochtend al.
2: Oké. Nou, sterk.
1: Ik zit echt om 4:30 al in de auto.
2: Oeh, jij liever dan niet.
3: Dit is Flevoland. Op de 6.

0: Dit is Flevoland.
1: Komt gewoon terug. Of je nou de deur of het raam open of dicht houdt. Het komt altijd.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dus het gaat langzaam op. En het eindspel is dat het Rijk of de provincie het doet.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Absoluut. Ja, ja. Maar hoe vaak doe jij het, Roy?
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Kwantkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
5: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
6: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten van small tot XXL en ook nog maatwerk, dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
7: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De Lelystadse wethouder Sjaak Kruis keert niet terug in een nieuw college van burgemeester en wethouders. De bijna 69-jarige zegt dat het tijd is om het stokje aan een nieuwe generatie over te dragen. En een nieuw bedrijf wil vanaf eind volgend jaar commerciële vrachtvluchten aanbieden met kleine elektrische vliegtuigen. En die zouden dan ook opstijgen en landen op Lelystad Airport. Meer nieuws zal uitgebreid om 16:30.
7: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Zwitserland heeft een man meerdere mensen aangevallen met een mes. Dat gebeurde bij een treinstation in de plaats Winterthur in het noorden van het land. 3 mensen raakten gewond, waarvan 1 ernstig. Het lijkt erop dat de dader zijn slachtoffers willekeurig koos. Ooggetuigen zeggen dat de man rondrende met het mes en Allah Akbar riep. Ongehoord Nederlands presentator Raisa Blommestein heeft in hoger beroep een lagere taakstraf gekregen. De straf is gehalveerd van 40 naar 20 uur. Het Hof oordeelt dat ze zich in 2023 beledigend heeft uitgelaten over mensen met een zwarte huidskleur. De rechters erkennen dat de uitlating werd gedaan in een maatschappelijk debat over migratie en vrijheid van meningsuiting, maar ze vinden haar uitspraken onnodig grievend. Blommestein is ook veroordeeld voor de belediging van een advocaat en voormalig Kamerlid. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen, om de bonden juist weer aan tafel te krijgen. Bultrug Timmy wordt dit weekend aan land gebracht in Denemarken. De walvis ligt nu al een tijdje in ondiep water voor de kust van het Deense eiland Anholt. 2 weken geleden spoelde Timmy daar dood aan nadat de bultrug nog met een speciale sleepboot naar de Noordzee was gebracht vanaf de Duitse kust. Daar zwom het dier zich ook al meerdere keren vast. Als Timmy aan land is gebracht in Denemarken, kunnen onderzoekers kijken waaraan het dier is gestorven. Het weer droog en zonnig. Het is 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
11: De verkeersinformatie dan op de A6 Lelystad-Emmeloord. Tussen Lelystad-Noord en de afrit Urk 5 minuten. Diezelfde A6, maar dan tussen Almere Regenboogbuurt en Lelystad. Ook 5 minuten vertraging. Er staat er een kapotte auto op de weg. De A27 Almere-Gorkum voor knooppunt Lunetten 5. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen knooppunt Hoevelaken en Nijkerk 5 minuten. En tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst ook 5 minuten stilstaan. De N302 Lelystad-Harderwijk tussen de afrit Dronten en de N305, 8 minuten. En op de N307 ook nog wat file. Horenkampen tussen Enkhuizen en Lelystad-Batavia-stad. 4 minuutjes stilstaan daar. Dan een snelheidscontrole. Er wordt nog steeds geflitst op de A6 in de richting van Muidenberg bij Lelystad bij hectometerpaal 62.
9: Ja, ik wilde bijna gaan zingen. 1 kopje koffie. Want we gaan het zo direct met de Consumentenbond hebben over... Oh, daar heb ik hem. Laten we maar klaarstaan. Ja. Wat slim.
11: Ik heb deze ook nog, hoor.
9: Wat dan? Rita Corita. Gezellig. Ja, koffie, daar gaan we het over hebben met de Consumentenbond. Want een kopje koffie was nog nooit zo duur. Je hoort er zo meer over in Studio Flevoland.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
14: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
15: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
16: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
15: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
17: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
18: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
19: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
20: Oké, we gaan.
21: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
0: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Douwe Bob en This World Is Our Home. Ik viel zo wat bijna van mijn stoel.
1: Hoe dan?
0: Want ik hoor net van jou dat er een verschil zit tussen fruitvliegjes en rauwvliegjes.
1: Ja, nou ga je me natuurlijk vragen hoe dat zit.
0: Wat is het verschil tussen een rauwvliegje, waar ik nog nooit van heb gehoord, en een fruitvliegje?
1: Ja, dat zal ik eens even wachten. Hoor. Dan ga ik, wat is het verschil tussen fruitvlieg en rauwvlieg? Nou, het zijn waarschijnlijk twee hele verschillende vliegjes. Dat kan ik natuurlijk al wel vertellen. Wanneer je een klein zwart vliegje in huis ziet vliegen, dan is de kans groot dat het om een fruitvliegje gaat.
0: Ja.
1: Die zijn niet groter dan 3 mm, staat hier. Even kijken. Ze lijken veel op elkaar. Het belangrijkste verschil is dat rauwvliegjes geen goede vliegers zijn. Oh. Je ziet ze daarom vaak lopen op de aarde van je kamerplanten.
0: Kijk, dus rauwvliegjes vind je dus bij planten. En fruitvliegjes die zijn gewoon heel irritant. Die komen overal op af en die vliegen overal naartoe.
1: Ja, die zitten vooral. Weet je wat handig is? Kan je met stofzuiger gewoon uit de lucht stofzuigen.
0: Als ze blijven zitten.
1: Ja, ik heb wel eens een infestatie van die kutbeesten gehad. Ja. Goed, ja, maar jij begint over rauwvliegen. Want nu hebben wij op de redactie nieuwe planten gekregen.
0: Ja, en die planten die trekken dus die rauwvliegen aan, blijkbaar.
1: Die trekken het niet aan. Het zit vaak in de aarde van wat je in huis kan gebruiken. Van die tuinaarde. Wat huisaarde dan. Potgrond heet dat, denk ik dan. En dat zit hier ook weer. We hebben nieuwe plantjes gekregen. Het stikt van die rotbeestjes.
0: Maar gelukkig hebben we onze huismeester. Die heeft er, wat heeft hij er nou bij gestopt?
1: Aaltjes. Ja, dan moet je dan bij het tuincentrum halen. Is een natuurvriendelijke oplossing. Want aaltjes die vreten dan die rauwvliegjes op.
0: En als nog iemand een geniale tip heeft om van die fruitvliegjes af te komen.
1: Oh ja.
0: 0320 28 50 50.
1: En applaus.

0: Cool in the Gang. En It's a Celebration.
1: Ja.
0: En toen was daar Peter, die de tip heeft, hè?
1: Ja, Peter, die appte ons. Je kan ons altijd bereiken natuurlijk. 0320 28 50 50. Als je naar dit programma zit te luisteren en je ergert je misschien aan ons, mag je kwijt.
0: Nee, hou dat dan maar voor jezelf.
1: Nee, dat mag je best vertellen, okay. Als je maar gewoon respectvol blijft.
0: Ja.
1: Ja? En, oh, wat heb ik over ons afgelopen. Oh, erg. Maar je kunt dus ook gewoon reageren op de dingen die wij zeggen. En soms stellen we je wel een vraag dat je even mee moet denken. En Peter heeft met ons meegedacht. Want die heeft een goede tip tegen fruitvliegjes. Dus niet tegen rauwe vliegjes, maar tegen fruitvliegjes. Hij zegt, een schoteltje met azijn helpt altijd.
0: En Natasja is het daarmee eens, zie ik nu net binnenkomen. Die heeft een heel stappenplan gemaakt.
1: Oh.
0: Ja, pak een klein bakje, vul dat met een laagje azijn, daar is die weer. Dan wat huishoudfolie er strak overheen. En dan met een vork of met een tandenstoker de kleine gaatjes in maken.
1: Ja, weet je waarom?
0: Dan vallen ze erin.
1: Dan vallen ze erin, maar ze kunnen er ook echt niet meer uit. Ja. Nou. Heel goed. We gaan het hebben over koffie.
0: Ja. Koffie, koffie, koffie. Lekker bakje koffie. Maar je betaalt steeds meer voor je eigen kopje koffie als je dat thuis zet. De Consumentenbond heeft dat allemaal onderzocht. We hebben contact met Mirjam de Witte van de Consumentenbond. Goedemiddag, Mirjam.
2: Goedemiddag.
0: Ja, drink jij er nu een kopje koffie minder om eigenlijk, nu het allemaal zo duur wordt?
2: Nee, ik niet. Nee, ik hou toch echt van die twee kopjes koffie die ik 's morgens drink. En ik zag bij Hart van Nederland hadden ze het er ook over. En dan zag ik ook allemaal mensen die zeiden, nou, ik blijf gewoon koffie drinken. Dus de Nederlander houdt van koffie, blijft het ook drinken.
0: Ja, maar toch wordt het wel duurder. Blijkt dat in 5 jaar tijd de kosten met zo'n 74% zijn gestegen. Hè? Wat kost eigenlijk 1 kopje koffie nou als je thuis zet?
2: Ja, dat is veel, hè? 74 nou. Procent. Gemiddeld ben je zo'n 16 cent tot 38 cent kwijt voor een kopje koffie. Is natuurlijk allemaal afhankelijk van hoe je je koffie zet. Hou je van pads of hou je van cupjes of hou je van filterkoffie of van koffiebonen? Nou, dat hebben we alle 4 onderzocht. En als we dan kijken naar de koffiebonen, nou, die zijn echt het duurst geworden. Die zijn gewoon 100% duurder. Pads 78%, filterkoffie 70%. En dan hebben we natuurlijk nog 46%. Dat zijn de cups voor de Nespresso systemen. 46%. Dus die zijn het minst gestegen, maar 46% is nog steeds een flinke stijging, vind ik.
1: Ja, ik ga ondertussen even een slokje van mijn cappuccino nemen, maar...
2: Heel goed.
1: Gaat het zo slecht met die koffieboon dan, of zo, dat het allemaal zo duur is?
2: Klopt, er zijn 3 redenen voor. In Vietnam en Brazilië zijn grote koffieproducenten. Daar zijn al een tijd de oogsten die vallen daartegen door extreem weer. Maar dus het aanbod, dat daalt. Maar de vraag wereldwijd naar koffie blijft stijgen. Nou ja, dan gaat de prijs natuurlijk ook omhoog. Dan hebben we nog transportkosten, energie en arbeid in Nederland. Zoals jullie weten is dat ook allemaal duurder geworden. En dan nog een goed punt. Dat zijn de duurzaamheidseisen waar de producenten aan moeten voldoen van de Europese Unie. Dat zijn allemaal eisen voor goede arbeid en duurzame teelt. Dat is natuurlijk positief, maar dat vraagt wel aanpassingen en ook dat kost geld. Dus
0: en,
2: ja.
0: Ja, en maar uiteindelijk, ja, de consument die betaalt het natuurlijk. Maar als je dan een beetje slim wil zijn en het zo goedkoop mogelijk koffie wil inslaan, heeft het dan nog zin om naar verschillende supermarkten te gaan bijvoorbeeld, om daar te kijken wat het goedkoopst is?
2: Ja, dat heeft zeker zin. Er zijn een aantal supermarkten die niet zo heel erg boven de gemiddelde prijs zitten. Dus zo heb je bijvoorbeeld Nettorama, Dirk en Fomar. Deze ketens die zitten ongeveer 5% onder het gemiddelde prijsniveau. Dan heb je nog Hoogvliet en Dekamarkt. Die zijn ook relatief voordelig. Dan heb je Plus, Jumbo en Albert Heijn. Die zitten een beetje boven de gemiddelde prijs, plus 1%. Picnic, Poys, die zijn echt iets duurder, 2%. En Spar is echt de duurste, 8% boven de gemiddelde prijs die wij zagen, zeg maar.
1: Ja, ja. Maakt het dan nog uit of je het huismerk neemt of bijvoorbeeld een A-merk?
2: Ja, A-merken zijn altijd duurder dan de huismerken. En wat we zien is dat een huismerk is vaak 33% goedkoper dan een A-merk. Dus het loont wel om huismerk koffie te drinken. Maar ik snap ook dat heel veel mensen zeer gehecht zijn aan hun eigen merk.
1: Ja, sommige mensen vinden het vloek in de kerk als je geen bonen hebt. En de ander toch roodfilter liever. Of hoe noem je dat?
2: Ja, omdat de hele familie die droeg dat al jaren.
1: En voor de punten. Uit
2: mee. Ja, precies. Het is een emotioneel iets, koffie.
1: Want zijn we eigenlijk een koffiedrinkende natie?
2: Zeker, ja zeker. Er wordt echt goed koffie gedronken in Nederland. En wat je inderdaad ook ziet, hoe duur het ook is, we blijven het drinken.
0: Maar als je dus het goedkoopste uit wil zijn, dan moet je naar de cups, hè, zei je?
2: De cups die zijn het minst in prijs gestegen. Ja. Oh, ja. En wat we ook zagen, dat je het ook nog wel eens loont om naar een drogisterij te gaan. Die hebben ook nog wel eens aanbiedingen in bijvoorbeeld koffiebonen. Daar zagen we dat een pak koffiebonen, die was geloof ik iets meer dan 2 euro goedkoper dan bij de Albert Heijn hetzelfde pak. Dus als je toch, weet ik veel, je wattenschijfjes aan het halen bent, kijk dan ook even bij de koffie.
1: Ja, en je kan ook gewoon, net als ik, gewoon je koffie op het werk drinken. Dan scheelt je echt heel wat geld. Ja.
2: Ja, precies. Dit is ook een goede tip. Ja. Absoluut.
1: Nou, dankjewel, Mirjam de Witte van de Consumentenbond. En we spreken elkaar snel weer.

0: Hendricks buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
1: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
0: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
2: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
4: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK, hou vast voor ondernemers.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: De overheidsmethode preventie met gezag om jongeren uit de criminaliteit te houden werkt niet. Dat concludeert BNNVARA onderzoeksprogramma Zembla. Almere en Lelystad zijn 2 van de tientallen gemeenten in Nederland waar deze aanpak tegen jeugdcriminaliteit loopt. Zembla spreekt over weggegooid geld. De Lelystadse wethouder Sjaak Kruis keert niet terug in een nieuw college van burgemeester en wethouders. De bijna 69-jarige zegt dat het tijd is om het stokje aan een nieuwe generatie over te dragen. Op dit moment onderhandelen 9 partijen onder leiding van Jong Lelystad over een nieuw gemeentebestuur. Over een raadsakkoord zijn de partijen het in principe eens. Waarschijnlijk komen ze volgende week of de week daarna met hun akkoord en met kandidaat-wethouders. Sjaak Kruis zegt dat hij zich namens zijn partij Pro Lelystad niet kandidaat heeft gesteld. Een nieuw bedrijf wil vanaf eind volgend jaar commerciële vrachtvluchten aanbieden met kleine elektrische vliegtuigen. Die zouden dan ook opstijgen en landen op Lelystad Airport. Die elektrische vliegtuigen vervoeren bijvoorbeeld pakketten, medische goederen of organen binnen Nederland en Europa. Het bedrijf eSmart Avia presenteerde de plannen vanmiddag tijdens een persbijeenkomst op Schiphol. En gemengde reacties bij Flevolandse woningcorporaties op het nieuws dat het kabinet 120 miljoen euro investeert in de bouw van nieuwe woonvormen voor ouderen. Halverwege mei openden 2 nieuwe subsidieregelingen die woningcorporaties en zorgorganisaties steunen in de bouw van woningen voor ouderen. De Alliantie in Almere en Centrade in Lelystad zijn blij met het financiële steuntje in de rug vanuit Den Haag. Maar Mercatus in Emmeloord laat weten dat dit geen structurele oplossing is. En Patrimonium op Urk laat weten geen aanspraak te gaan maken op de regelingen. Al dit nieuws en meer vind je op onze website omroepflevoland.nl.
11: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet en vinden dat dat niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Ze vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid. In Zandvoort heeft de politie vandaag extra bevoegdheden om overlast tegen te gaan op het strand en de boulevard. Aanleiding is het onrustig verlopen weekend in de kustplaats met onder meer een steekincident. En de Italiaanse tennisser Jannik Sinner is in de 2e ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De nummer 1 van de wereld was juist de favoriet voor de toernooizege. Hij verloor van de Argentijn Cerúndolo.
12: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is het zonovergoten en aangenaam. De temperatuur stijgt naar 24 of zelfs 25 graden. Daarbij staat de meest matige oostenwind. En ook vanavond is het zonovergoten en nog lang boven de 20 graden. Komende nacht zakt het kwik naar 16 graden in de Noordoostpolder tot 18 graden in Almere. En daarmee is het toch wel een warme nacht. Morgen is er veel ruimte voor de zon, maar neemt de bewolking gaandeweg de dag toe. En het wordt flink warm. De temperatuur stijgt naar een tropische 30 graden. Het eind van de dag steekt een verkoelend windje op vanuit het westen en neemt de kans op een bui met onweer toe. Zaterdag is het nog altijd 26 graden.
13: Dankjewel, Jeroen. De verkeersinformatie dan. De A6 Muiden-Lelystad tussen Almere Regenboogbuurt en de afrit Lelystad Airport 5 minuten. De A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten 5. En tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes ook 5 minuten stilstaan. De A28 Gamersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 10. De N50 Gemmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid 4 minuten. Een wat langere vertraging vind je op de N307, dat is de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad, 20 minuten. En de andere kant op, richting Enkhuizen, 12 minuten stilstaan. En op diezelfde N307, maar dan eigenlijk helemaal aan de andere kant van de provincie, namelijk tussen Dronten en de N50, 5 minuten stilstaan. Twee flitsers op de A6 in de richting van Muidenberg. Bij Lelystad vind je een controle, bij hectometerpaal 62,4... En op de N351, dat is de Urkerweg, bij Urk natuurlijk, in beide richtingen bij hectometerpaal 63,0.
10: Pak je telefoon of tablet er maar bij, want je moet contact met ons gaan zoeken. 0320 28 50 50 is het nummer dat je nodig hebt. Omdat ik hier wat in aanbieding heb. Je hoort het, 240 puzzelstukjes van een puzzel over picknick.
13: Een raar aantal, 240 stukjes.
10: Het is een junior.
13: Oh, ja,
10: het is een junior versie. Dus dat is voor kinderen vanaf 7+. Nou ja, dat is ook leuk voor 88+, denk ik. Je moet er wat voor doen om dit in de wacht te weten te slepen. Je moet de volgende vraag weten te beantwoorden. Welke kleur heeft een lepelaar? 0320 28 50 50, bel, app, zoek contact met ons. En misschien bellen we je zo wel om te vertellen dat je een leuke puzzel hebt gewonnen.
9: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Phil Collins en You Can't Hurry Love. Nou, je moet heel snel zijn, tenminste, als je kans wil maken op een leuke puzzel van 240 stukjes.
1: Ja, voor kinderen vanaf 7 plus ligt hier klaar. Je moet er wel een vraag voor beantwoorden. De vraag is, welke kleur heeft de vogel de lepelaar? Laat het weten. 0320 28 50 50. Je kunt bellen of appen. 0320 28 50 50.

0: Doe jij dat wel eens? Dat je afklopt? Of
1: ja.
0: Ophoudt? Ja, ik ook.
1: Ja, dat is heel gek bijgeloof is dat, hè?
0: Ja, maar ja. Toch heb je het idee, ik moet het doen, want anders gaat het mis.
1: Ja, dan zeg je, dan vraagt iemand, joh, heb je wel eens een ongeluk gehad? En dan, nee, gelukkig niet.
0: Oh, nou,
1: niet,
0: nou zeg je dat. Ja, dan ga ik meteen weer af.
1: Oh, de onderkant,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, onderkant. Ja, je moet eigenlijk ongeverfd hout, onbeschilderd hout, dat moet je eigenlijk hebben.
1: Oh, dan
0: dat
1: moeten
0: hebben we nergens
1: dat
0: meer tegenwoordig.
1: In het decor, toch?
0: Oh ja.
1: Het is niet heel stevig, maar goed.
0: Ja, tik maar voorzichtig.
1: Ja.
0: Ja, wij stelden jullie thuis een vraag. Want er is iets moois te winnen. Je kan namelijk een leuke puzzel winnen. Een junior puzzel vanaf 7+ is dat met een picknicktafereeltje. 240 stukjes. En de vraag is, welke kleur heeft een lepelaar? En die vraag stellen we natuurlijk omdat wij iedere dag in dit programma webcambeelden laten zien ook van de lepelaarskolonie ergens in de provincie. En die hebben het druk, joh, met kuikens op dit moment. Want die zijn allemaal uit hun ei gekropen. Zijn al bijna, ik zie ze af en toe fladderen, die kuikens. Dus ze gaan richting vliegen.
1: Ik heb een nummer onder mijn neus gekregen van de receptioniste. Ik weet alleen dat we richting Luttelgeest gaan bellen. Oh. Maar wie of wat er gaat opnemen, geen idee.
0: Nee. Hallo?
2: Hallo.
1: Hoi.
0: Met wie spreken
2: wij? Jasper Wisse.
0: Met wie?
2: Met Jasper Wisse.
0: Jasper, goedemiddag. Weet jij wie wij zijn?
2: Ja, Radio Flevoland.
0: Dat is heel erg goed.
1: En jij bent Jasper?
0: Jasper.
1: Jasper, toch?
0: Jasper.
2: Ja.
0: Jasper, hè?
1: Of Jasper?
2: Jasper.
1: Ja, zie.
0: Oh,
1: Jasper.
0: Oh, oh, okay.
1: Ja, goed,
0: oh,
1: luisteren.
0: Ja, ik heb wat in mijn oren zitten, denk ik. Jasper, hoe oud ben jij?
2: Bijna 11.
0: Oké. Okay. Is je vader en je moeder wel in de buurt?
2: Ja, die zit naast mij.
0: Oh, oké. Okay, dan is het goed. Dan is het goed.
1: Jij zat lekker naar de radio te luisteren. Samen met je moeder of je vader of je opa of je oma.
2: Mijn moeder en mijn broertje.
1: Kijk,
0: gezellig.
1: En toen hoorde je die vraag van Oudeke over die gekke lepelaar en de vraag wat voor kleur die heeft. En toen dacht jij, hey, dat weet ik.
2: Ja.
1: Nou, vertel het maar. Welke kleur heeft de lepelaar volgens jou?
2: Wit.
0: Ja.
1: Ja, ze is echt wit.
0: Helemaal goed. Helemaal goed. Wit. En hij heeft ook een kuifje en een zwarte snavel. En er zitten dan wat ribbeltjes op. En er zat ook weer wat geel in. Dus dat hadden we ook nog wel een beetje goedgekeurd. Kende je de lepelaar al eigenlijk, Jasper?
2: Ja, een klein beetje.
0: Ja, hij heeft een beetje een gekke snavel, hè?
2: Ja.
0: En weet je waarom hij dat heeft?
2: Om makkelijker dieren te vangen.
0: Ja, inderdaad. Hij gaat dan een beetje zo door het water sluipen. Want hij houdt van lekker laag water. Dan gaat hij zo met die snavel heen en weer. En dan hoopt hij dat hij wat beestjes opvangt. Je weet veel ervan, van vogels. Of niet? Of hou je een beetje van de natuur?
2: Ja, nou, een klein beetje.
0: Klein beetje.
1: Goed, je woont in Luttelgeest, hè? Dan ga je wel eens naar Pantropica natuurlijk.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Nou, maar voorlopig ga je daar niet naartoe, Jasper. Want je bent hartstikke druk binnenkort. Jij krijgt namelijk opgestuurd.
0: Ja, een puzzel van 240 stukjes van een enorm chaotische picknick staat erop. Want het wordt natuurlijk zomer en dan kun je lekker buiten eten. Zorg ervoor dat het naar je opgestuurd wordt. Blijf nog even aan de lijn, dan gaan we je adres noteren.
2: Ja.
0: En doe je de groet aan je moeder? En aan je broertje, hè? Dan zat je mee te kijken, toch?
2: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Doei, Jasper.
0: Doeg!

0: constant onder hypnose.
1: Flemming was dat, en hypnose. En we spraken net tijdens het liedje nog heel even met Jasper uit Luttelgeest. Hij twijfelde een beetje over zijn leeftijd. Maar dan komt er dat hij morgen jarig is. Dan wordt hij 11.
2: Hij wordt 11. Nou, wij zeggen hier ook vanuit Omroep Flevoland Jasper van harte gefeliciteerd. Dat je maar een mooie verjaardag mag hebben. Het is prachtig weer morgen. Dus eigenlijk is het ideale dag voor een partijtje, denk ik.
1: En dan nog een cadeautje van ons.
2: Ja, we zorgen dat het naar je toe komt.
1: Zometeen, na 5, dan krijg je het nieuws van ons op de radio. We hebben het onder meer over de Landbouwdag in Lelystad. Die was vandaag.

0: Dit is Flevoland.
1: Komt gewoon terug. Of je nou de deur of het raam open of dicht houdt. Het komt altijd.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dus het gaat langzaam op. En het eindspel is dat het Rijk of de provincie het doet.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Absoluut. Ja. Maar hoe vaak doe jij het, Roy?
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
5: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. U bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
6: Maak je huis

0: klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
1: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
3: We beginnen in Lelystad, waar Sjaak Kruis heeft aangegeven niet meer terug te keren als wethouder. Hij is inmiddels 69 jaar en vindt dat het overgelaten moet worden aan een nieuwe generatie. En een nieuw bedrijf wil vanaf eind volgend jaar commerciële vrachtvluchten aanbieden met kleine elektrische vliegtuigen. Die zouden dan ook opstijgen en landen vanaf Lelystad Airport. Zometeen na het NOS-journaal uitgebreid het nieuws van vandaag uit de provincie.
0: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet en vinden dat dat niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Ze vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en dat betekent dat er gestaakt gaat worden. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. In Zandvoort heeft de politie vandaag extra bevoegdheden om overlast tegen te gaan op het strand en op de boulevard. Aanleiding is het onrustig verlopen weekend in de kustplaats. Vanwege het warme weer was het extreem druk. Er ontstonden opstootjes. Zo zou een beveiliger in zijn gezicht zijn gestoken met een stok van een parasol. Er werden 7 mensen opgepakt. De gemeente Zandvoort heeft daarom het strand aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Vanaf morgen wordt per dag bekeken of de maatregel nodig blijft. Reiza Blobbenstein, presentator van Ongehoord Nederland, is door het gerechtshof veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk. Ze stond terecht voor belediging van mensen van kleur en ook van advocaat Sidney Smeets. De straf is lager dan Blobbenstein eerder van de rechter had gekregen. Tennisser Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, is op Roland Garros in de tweede ronde uitgeschakeld. Tegen alle verwachting in verloor hij in 5 sets van de Argentijn Cerúndolo. Sinner stond eerst op winst, maar zakte toen ver terug, waarschijnlijk door de hitte. Het weer droog en zonnig, 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen tropisch warm, 30 tot 32 graden, met later in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: De verkeersinformatie. De A1, daar begin ik. Amersfoort-Amsterdam tussen Hoevelaken en Amersfoort-West. 7 minuten stilstaan. De A27, Utrecht-Almere tussen Utrecht-Noord en Hilversum, 6. De A28, Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid, 10 minuten oponthoud. Dan op de N50, Zwolle-Emmeloord tussen Knoopend Hattemerbroek en Kampen-Zuid, 5 minuten stilstaan. En dan een lange vertraging op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Daar sta je lange tijd stil bij, eens even kijken, bij Lelystad in de buurt. Dat heeft te maken met een ongeluk eerder vanmiddag, een kwartier vertraging. En op de N331 Zwolle-Emmeloord tussen Meppel en Zwartsluis, 7 minuten. Nou sta je op een andere plek in Flevoland even in de file. Nou, één geluk, het stelt niet zoveel voor. Dan 2 snelheidscontroles op de A6 in de richting van Muidenberg. Daar word je geflitst bij Lelystad bij 62,4. En op de N351, dat is de Urkerweg bij Urk, daar vind je de controle bij hectometerpaal 63,0.
3: 2 jaar geleden werd er een lijst opgesteld met welke huisdieren je wel en niet mag houden. Nou, katten en honden mogen wel, maar bijvoorbeeld een stokstaartje of een servalkat niet. Nou ja, die lijst, daar was nogal wat protest tegen. Maar nu blijkt toch dat die lijst van kracht mag blijven. Stichting AAP is daar blij mee. Spreken we zo over in Studio Flevoland.
6: Dat hoor ik nu. Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
12: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Je hoorde de enige echte, de originele, George Ezra en Shotgun. Het is 5:10. We hebben nieuws voor je.
1: De vlag kan uit bij Stichting AAP. De zogenoemde huis- en hobbydierenlijst blijft van kracht. Dat heeft een speciaal college van beroep bepaald na bezwaren van belangenorganisaties. En die lijst bepaalt sinds 2024 welke dieren gehouden mogen worden als huisdier en welke dieren, zoals een stokstaartje of een serval, niet meer in huis mogen worden gehouden. Veel van die exotische huisdieren eindigen namelijk uiteindelijk bij AAP, omdat de eigenaar ze niet meer onder controle kan houden of ze niet meer wil hebben. Nou, Michel Hamers van Stichting AAP, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, dit moet een grote opluchting voor jullie zijn.
2: Ja, het was zeker spannend vandaag. Ik bedoel, we hadden er wel vertrouwen in dat deze systematiek was goed aangepakt. Het was goed tot stand gekomen. Maar ja, zeker weet je het nooit. Totdat deze uitspraak dus gebeurde vanmorgen. En ja, we zijn opgelucht.
1: Ja, er wordt dus in Nederland gewerkt met die lijst sinds 2024. Merk je nou verschil al in de afgelopen 2 jaar?
2: Ja, dat klopt. En dat is een goede vraag. Wij hebben niet zo... De grote zorg was toen deze lijst werd geïmplementeerd, is dat mensen de dieren zouden gaan dumpen. En daar hebben we geen bewijs van gezien. We hebben geen bewijs gezien dat er, weet je wel, meer gehandeld wordt op zwarte markten en dat soort dingen. Dus eigenlijk zijn dingen heel constant gebleven. Mensen mogen hun dieren ook houden als zij deze dieren hadden voordat de lijst tot stand kwam. Dus voor 1 juni 2024. Dus er is geen reden, maar nu dat deze lijst bevestigd is, is zo belangrijk voor de dieren. Dus ja, fantastisch nieuws.
1: Ja, toch zit er een klein haakje nog aan, want de lijst moet toch even opnieuw bekeken worden of toch een aantal dieren toch niet als huisdier aangemerkt kunnen worden. Welke dieren zijn dat dan?
2: Ja, dus de lijst op zich niet. Die blijft. Ook de systematiek, dus de methode waarop de hele lijst gebaseerd is, blijft. En dat was voor ons heel belangrijk, want het is heel wetenschappelijk en vol met feiten aangepakt. En dit kan ook gekopieerd worden naar andere diergroepen, zoals reptielen en vogels bijvoorbeeld. Maar er zijn inderdaad wat zoogdieren die opnieuw bekeken moeten worden. Dus de chinchilla werd genoemd, stekelvarken werd genoemd. Maar waar het om gaat is dat om deze dieren van de lijst te houden, dat het beter verwoord moet worden, beter uitgelegd moet worden. En dan wordt het opnieuw beoordeeld en gaan ze kijken of deze dieren dan wel of niet op de lijst moeten.
1: Ja, want op dit moment mag je nog gewoon een stekelvarken hebben thuis.
2: Nee, dus dat is niet het geval. Dus wanneer de lijst geïmplementeerd was, dat het actief werd in 2024, betekende dus dat dat al van kracht was. Dus mensen mochten deze dieren, als ze deze dieren hadden, mochten ze houden. Maar je mocht niet meer fokken, je mocht geen nieuwe dieren aanschaffen. En dat is nog steeds het geval. Dus daar verandert niks in. Ze mogen deze dieren ook niet opeens gaan fokken. Dus het blijft even wachten tot wat het ministerie gaat voorstellen en hoe dat eruit komt te zien. Maar in principe, de situatie blijft hetzelfde.
1: Ja. Hoe definitief is deze lijst nu?
2: Ja, mijn achtergrond is niet recht, maar we weten wel dat het beroep is niet mogelijk. Dus de uitspraak is definitief. Het goede van dit soort lijsten is wel dat als er nieuw bewijs komt bijvoorbeeld, dat we kunnen gaan zeggen van ja, deze dieren moeten misschien niet op de lijst of wel op de lijst. Een hele discussie kan er nog steeds over ontstaan. Maar die verantwoordelijkheid ligt niet meer bij de overheid. Die verantwoordelijkheid komt nu te liggen bij organisaties en anderen. En daarom zijn we ook zo'n fan van deze lijst. Want hoe het vroeger was, was het echt onmogelijk voor de overheid om dieren beter te beschermen. En nu worden dieren in eerste instantie beschermd, of je moet duidelijk bewijs hebben dat ze inderdaad kunnen leven in een huiskamer.
1: Ja, nou is in ieder land, gelden er toch vaak andere regels als het om dieren gaat. In Engeland hebben ze bijvoorbeeld een verbod op bepaalde soorten honden. Dat kennen wij dan in Nederland weer niet. Hoe is nou deze lijst ten opzichte van andere landen?
2: Ja, dat klopt. Nederland heeft het echt heel goed aangepakt. Dus de huis- en hobbydierenlijst, ook wel bekend als de positieflijst in andere landen, bestaat ook in andere landen, in andere lidstaten in de Europese Unie en buiten de Europese Unie. Maar wat Nederland gedaan heeft, de systematiek die ze ontwikkeld hebben en hoe het gebaseerd is op wetenschap, is echt uniek. En ik weet zeker dat landen en ook in Brussel, dat ze met interesse hier naar kijken. Want dit toont dat dit soort wetgevingen stand kunnen houden, legaal zijn en proportioneel. En uiteindelijk is ook het plan of het idee dat dit soort wetgevingen in Brussel worden doorgevoerd, Omdat we hebben geen grenzen. Dus als er landen zijn die dit soort die geen regelgeving hebben of zwakkere regelgeving, dan kan dat toch nog leiden tot problemen hier ook in Nederland. En dat willen we voorkomen. Dus de volgende stap is om dit soort lijsten in de EU te krijgen.
1: Ja. Dankjewel, Michelle Hamers van Stichting AAP.

0: De Pasadena's en Riding on a Train.
1: Berend van Straten bij Weerplaza in Houten. Ik stapte vanmorgen de auto in, toen dacht ik, ik vind het eigenlijk best wel fris.
2: Ja. Het is afgelopen nacht heeft het nog wel flink afgekoeld inderdaad. Maar ja, uiteindelijk was het vandaag toch best wel weer een aangename dag. Want de maximale temperatuur die bedroeg zo'n 24 graden vanmiddag. En op dit moment is het ook nog gewoon echt wel warm. Met ruim 20 graden. Vanavond ook nog temperaturen boven de 20 graden. Flink wat zon. In de loop van de avond zien we geleidelijk wat sluierbewolking overtrekken. En vannacht komt er wat meer bewolking voor. En het is best een warme nacht. Met minima die uitkomen tussen de 14 en 17 graden. Dus als je morgenochtend naar buiten gaat, denk ik niet dat je het nog fris hebt.
0: Nee, nou, het vestje kan aan de kapstok blijven hangen. Dat hebben we dus niet meer nodig, Berend. En morgen overdag ook niet, hè? Dan wordt het een stuk warmer dan vandaag.
1: Ja, wordt het tropisch, is de vraag, denk ik.
2: Ja, dat durf ik wel te zeggen. Dat het ook in Flevoland gewoon tropisch warm gaat worden met 30 of 31 graden. Toch wel weer uitzonderlijk hoog. Temperaturen voor de maand mei. En er zit ook wel wat interessants aan te komen morgenavond. Het is nog wel een beetje onzeker hoe dit precies gaat uitpakken. Want de lucht is morgen ook heel onstabiel. Dus we zien dat in de loop van de middag flink wat stapelwolken tot ontwikkeling komen. En dan kunnen er mogelijk ook enkele stevige regen- en onweersbuien gaan ontstaan. De meeste verwacht ik echt wel in het oosten van het land. Maar het zou ook zomaar kunnen zijn dat aan het einde van de middag, en zeker in de avond, ook in Flevoland een enkele onweersbui gaan meepikken. Dus wel een situatie om in de gaten te houden.
1: Ja, dus het wordt echt wel een beetje een benauwde dag ook.
2: Zeker. Het is, de luchtvochtigheid die is ook best hoog morgen. Dus het wordt niet een hele lekkere zomerdag morgen.
1: Nee. Heel even, waar komt die hitte vandaan?
2: Ja, nou, dit is eigenlijk een beetje dezelfde hitte als waar we de afgelopen dagen mee te maken hebben gehad. Of die, 26 mei natuurlijk, met die hele hoge temperaturen. Die heeft gewoon hele grote delen van Europa veroverd. En die hitte is als gevolg van meerdere hoge drukinvloeden in het noordwesten van Europa helemaal vanuit Zuid-Europa gekomen. Dat is eigenlijk vorige week al gebeurd. En die heeft zich eigenlijk een beetje de hele week stand gehouden boven het westen en noordwesten van Europa. Ook in Engeland en in Frankrijk zagen we echt opvallend hoge temperaturen.
1: Maar hebben ze nou in Spanje koud dan? Dat wij die hitte hebben?
2: Nee, ook niet. Nee, zeker niet. Maar bijvoorbeeld in het oosten van Europa, ook in Turkije, bijvoorbeeld in die bekende Turkse badplaatsen, daar is het wel hooguit 20 graden van tijd tot tijd.
0: Dan hebben we geluk dat we in Flevoland zitten.
1: Ja,
0: met
1: hoeft helemaal niet naar Antalya, lekker all-inclusive in Almere. Ja.
2: Precies.
0: Maar toch weer het vaak naar zo'n onweersbui, koelt het ontzettend af. Zie je dat nou ook als je naar het weekend kijkt?
2: Klopt inderdaad. Ja. Als die onweersbuien dan morgenavond gaan overtrekken, dan zien we dat die temperatuur razendsnel onder de 20 graden uitkomt. Dus in een tijdsbestek van een half uur kan het zomaar 10 graden naar beneden uitvallen. Dus echt wel een flinke temperatuur daar, wat vrij normaal is hoor, met onweersbuien. En ook in het weekend, dan is er van tropische temperaturen geen sprake meer. Dus die 30 graden gaan we dan niet meer halen. Zaterdag nog wel best een warme dag. Gewoon zomerse temperaturen van 25 of 26 graden. Wel ook gewoon droog. Zondag, dan valt de temperatuur weer wat lager uit met een graad of 22. En dan kunnen er ook regionaal enkele buien gaan vallen. En ook in een nieuwe week lijkt het toch wel een stuk wisselvalliger te gaan worden.
0: Ja, oké. Nou, alleen morgen dus tropisch voorlopig in Flevoland. Berend van Straten, dankjewel. Eet smakelijk zo.
2: Zelfde.

0: Op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: De overheidsmethode preventie met gezag om jongeren uit de criminaliteit te houden werkt niet. Dat concludeert BNNVARA-onderzoeksprogramma Zembla. Almere en Lelystad zijn 2 van de tientallen gemeenten in Nederland waar deze aanpak tegen jeugdcriminaliteit loopt. Zembla spreekt over weggegooid geld. De Lelystadse wethouder Sjaak Kruis keert niet terug in een nieuw college van burgemeester en wethouders. De bijna 69-jarige zegt dat het tijd is om het stokje aan een nieuwe generatie over te dragen. Op dit moment onderhandelen 9 partijen onder leiding van Jong Lelystad over een nieuw gemeentebestuur. Over een raadsakkoord zijn de partijen het in principe eens. Waarschijnlijk komen ze volgende week of de week daarna met een akkoord en met kandidaat-wethouders. Sjaak Kruis zegt dat hij zich namens zijn partij Pro Lelystad niet kandidaat heeft gesteld. Een nieuw bedrijf wil vanaf volgend jaar commerciële vrachtvluchten aanbieden met kleine elektrische vliegtuigen. Die zouden dan opstijgen en landen op Lelystad Airport. Die elektrische vliegtuigen vervoeren bijvoorbeeld pakketten, medische goederen of organen. Dat gebeurt dan binnen Nederland en Europa. Het bedrijf, eSmart Avia, presenteerde de plannen vanmiddag tijdens een persbijeenkomst op Schiphol. En gemengde reacties bij Flevolandse woningcorporaties op het nieuws dat het kabinet €120 miljoen investeert in de bouw van nieuwe woonvormen voor ouderen. Halverwege mei openden 2 nieuwe subsidieregelingen die woningcorporaties en zorgorganisaties steunen in de bouw van woningen voor senioren. De Alliantie in Almere en Centrade in Lelystad zijn blij met het financiële steuntje in de rug. Maar Mercatus in Emmeloord laat weten dat dit geen structurele oplossing is. En Patrimonium op Urk gaat geen aanspraak maken op de regelingen. Al dit nieuws en meer vind je op onze website omroepflevoland.nl.
7: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Filipijnse ambassade in Nederland geeft vanaf 1 juli tijdelijk geen visa meer aan Filipijnse au pairs. De Filipijnse regering onderzoekt mogelijke misstanden bij Nederlandse au pairbureaus en gezinnen, meldt Nieuwsuur. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet en ze zien bij het kabinet onvoldoende beweging. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt de opening van een expositie over Fries zilverwerk 2 maanden uit vanwege veiligheidsrisico's. Het museum zegt dat er extra maatregelen worden genomen om de kunstobjecten te beveiligen.
8: Goedenavond. Vanavond is het overal droog en nog een tijdje ronduit zonnig met temperaturen rond of zelfs nog boven de 20 graden. Na zonsondergang, dan komt er wat meer bewolking voor. Vanuit het westen trekken namelijk sluitbewolking de provincie over. Maar opnieuw blijft het overal gewoon droog. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar zo'n 14 tot 18 graden. Best wel een warme nacht dus. Ja, en dan morgen, dan kunnen we ons toch weer op gaan maken voor een uitzonderlijk warme dag. Met temperaturen die opgelopen naar maar liefst 30 of 31 graden. Daarbij is de lange tijd vrij zonnig. In de middag ontstaan wat stapelwolken. En in de loop van de middag en avond kan lokaal een onweersbui voorkomen.
9: Met je wel, Berend, de verkeersinformatie dan. Op de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer 6 minuten stilstaan. Dat geldt ook voor de A27 Almere-Gorkum voor Knoop het Lunetten. De A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Eemnes 6 minuten vertraging. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 20 minuten op onthoud. En op de N301 ook nog een wat langere vertraging. Barneveld-Almere tussen de N705 en de N305 7 minuten stilstaan. En dan is er nog altijd een snelheidscontrole op de A6 in de richting van Muidenberg. Daar moet je opletten bij Lelystad. Hectometerpaal 62,4.
6: E-Smart Evia, zo heet het nieuwe bedrijf dat vanaf eind volgend jaar, onder meer vanaf Lelystad Airport, met elektrische vrachtvliegtuigen wil gaan vliegen. Je hoort er zo meer over in Studio Flevoland.
10: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Good Vibrations van The Beach Boys. Je, als het goed is, ja, ik zat even naar de techniek te kijken of we door kunnen met het volgende onderwerp. Dat kan. Het gaat over vliegen.
1: Een nieuw bedrijf wil vanaf eind 2027, onder meer vanaf Lelystad Airport, binnen Nederland en Europa, commerciële vrachtvluchten aanbieden met kleine elektrische vliegtuigen. Het gaat om onder meer expresgoederen, als pakketten, onderdelen en medische goederen of organen die snel van A naar B moeten worden vervoerd. En dat kan volgens het bedrijf het beste via de lucht. Bedrijf eSmart Avia heeft vanmiddag het plan gepresenteerd op Schiphol. En ik heb nu contact met projectmanager Jonas van Stekelenburg. Meneer van Stekelenburg, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: In een persbericht zegt uw bedrijf dat vrachtvluchten met elektrische vliegtuigen in Nederland en dus vanaf Lelystad Airport economisch haalbaar zijn. Waar blijkt dat nou uit dat dat zo is?
2: Nou, je ziet dat er dagelijks vanuit Nederland en de omringende landen enkele tientallen vluchten uitgevoerd worden met expresgoederen. Dus daar blijkt dat al uit. En daarnaast zijn er grote logistieke partijen in Nederland, in de Randstad, die zoals DHL en FedEx en UPS. En die hebben grote stromen met grote vliegtuigen, maar die hebben ook de spoedspoeds, zeg maar, nodig. En dat is naar korte afstanden, naar Londen en naar Duitsland toe. En nou, die markt is er ook. Die zien we. Daar zitten we allemaal, daar werken we allemaal in. En we denken dat dat heel goed kan met de bestaande vliegtuigen, maar nog beter kan met elektrische vliegtuigen.
1: Ja, begrijp ik het dan goed dat u eigenlijk een soort PostNL of DHL in de lucht wil worden binnen Nederland voor speciale verzendingen?
2: Nou ja, je moet wel denken aan organen of je moet denken aan vaccins van onder de 80 graden. Onderdelen van fabrieken of onderdelen van vliegtuigen. Dus het is altijd een soort uitzondering. Er is niet een vaste stroom van goederen. Dan zou je al snel een andere manier van vervoer zou je hebben. Dus dit is echt steeds de uitzondering. Steeds omdat het moet, omdat het goed is.
1: En nu wil eSmart Avia gaan vliegen met een nieuw Amerikaans vliegtuig, de Beta. Dat is geheel elektrisch, hè? Wat is daar nou het voordeel van, dat het elektrisch is?
2: Nou, het zijn eigenlijk twee dingen. Het is veel stiller. Een elektrische motor die bestaat uit, dit vliegtuig bestaat uit 80% minder bewegende delen dan een gewone verbrandingsmotor. En het heeft dus niet die ontploffingen van een verbrandingsmotor. Dus het is veel stiller. Dat is één. En twee, er is geen uitstoot, hè, als je vliegt. Dus dit is natuurlijk wel gemaakt en daar hebben ze het gecompenseerd, de uitstoot. Maar er is verder helemaal geen uitstoot. Dus ja, dit zijn twee grote voordelen. Nu is het natuurlijk geluid. Dat is een heel moeilijk onderwerp. Dat is ook een gevoel. Dat is niet alleen maar rationeel. Dus dat moeten we een beetje bewijzen. Daarom doen we demonstratievluchten ook, om dat te bewijzen. Maar dat zero uitstoot, dat is natuurlijk een heel groot punt. Ook voor de milieubeweging. En dat is iets wat hiermee opgelost wordt.
1: Ja. Dit is een Amerikaans vliegtuig. Maar volgens mij is er wel één probleem nog. Want het toestel is nog niet gecertificeerd in Europa. Wanneer verwacht u nou dat dat wel gebeurt?
2: Ja, dat is een goeie. Het wordt volgend jaar in Amerika gecertificeerd. En kort daarop verwachten we ook dat het in Europa gecertificeerd wordt. Dus daar is inderdaad het wachten op. Het vliegt al wel. Het heeft al in 11 landen gevlogen. Waaronder dus nu in Nederland. Dus dat wordt allemaal wel gedaan. Maar het certificeren voor de veiligheid, dat neemt even wat tijd in beslag. Dus daar zijn ze nu mee bezig.
1: Ja, u hoopt eind 2027 met die vrachtvluchten de lucht in te kunnen gaan, hè?
2: Precies, ja. Ja.
1: En moet u in het geval van Lelystad Airport dan nog wachten op het moment dat alle procedures rond zijn? Of kunt u dan bij wijze van spreken vandaag al in de lucht?
2: Nou, we hebben heel goed contact met Lelystad Airport en we werken aan al die dingen. We weten waar ze voor staan. Ja, ze hebben natuurlijk een heel programma uit te voeren voor het commerciële verkeer. Wat ze beloofd hebben aan Den Haag. Dus maar daar profiteren we ook van, want ze zijn met afhandeling bezig. Dat hebben we ook nodig. Ze zijn met verkeerstoren zijn ze bezig om die zeg maar op een, ook na kantooruren van beter bezet hebben en dergelijke. Dus dat is dat zijn allemaal dingen die ook goed zijn voor ons. Dus dat loopt allemaal parallel in onze ogen.
1: Ja. Eind volgend jaar dan hoopt u dus te kunnen gaan vliegen met die elektrische vliegtuigen. Maar u had het al even over een demonstratievlucht, hè? Die is morgen?
2: Ja, we vliegen morgen van Amsterdam naar Den Helder. En dan van Den Helder naar Flevoland, naar Lelystad Airport. En dan van Lelystad Airport naar Rotterdam Airport. En dan hebben we dus drie luchthavens aangedaan. En dan vliegt het vliegtuig de dag erop naar België toe, naar Oostende. En dat zijn allemaal vluchten om te kijken hoe klaar luchthavens zijn. En dan moet je denken aan, is de oplaadinfrastructuur er? Is er sterk genoeg stroom om het te kunnen laden. Is die stroom ook op het punt waar je het vliegtuig neerzet? Is het luchtverkeers... Zijn de luchtverkeersleiders, zijn die erop op berekend? Is de brandweer erop berekend? Er zijn toch nog wel een paar dingen nodig om even goed na te denken van... een elektrisch vliegtuig is net anders dan een gewoon vliegtuig. Dus wat moet je daar nou specifiek voor doen? Dus daar is het heel goed voor. Dus iedereen is daar nu alert op. En daar werken we nu met z'n allen aan. En al die partners spreken we nu. Dus dat is voor ons heel goed. We zijn heel blij mee.
1: Ja, en de gewone Flevolander die merkt er eigenlijk weinig van. Want ze maken geen geluid. Dat is dan weer het voordeel een keertje.
2: Ja, precies. Ja. En het ziet er heel mooi, en het ziet er heel mooi uit. Zullen de Flevolanders morgen gaan zien. Het is een hele mooie klassieke vliegtuigmodel. Dus ja, inderdaad.
1: Dank u wel voor de toelichting. Jonas van Stekelenburg. Ja.

0: Holy Water van Marshmallow en Jelly Roll.
1: De allernieuwste technieken op het gebied van landbouw die waren vandaag te zien tijdens de Landbouwdag in Lelystad. En veel aandacht was er vooral voor de zelfrijdende landbouwvoertuigen. Koen van Behemen, onderzoeker aan Wageningen University and Research, vertelt welke technieken er nog meer te zien waren. Althans.
0: Ja, vertelt hij dat?
1: Nee, dat gaat hij niet vertellen.
0: Nou, hij valt gewoon stil.
1: Ja, dat is nou niks voor Koen van Behemen. Ik ga het nog één keer proberen of hij dan wel wat wil zeggen. Nee, het wordt er.
0: Hey, is dit het geluid?
1: Nee, dat is.
0: We hebben twee opties hier in de studio. We kunnen iets met beeld en geluid doen en iets met geluid. En we proberen natuurlijk altijd eerst beeld en geluid, omdat we visuele radio maken, zoals dat zo mooi heet. Dus we gaan nu het geluid proberen.
1: Nou, slecht nieuws. Geluid doet het ook niet.
0: Nee.
1: Zullen we dan maar een liedje draaien?
0: Ja. Wat komen we toch over de grond?
1: Ligt niet aan ons, hoor.
0: Nee. Schuld ligt altijd bij een ander.
1: Ja, dit is ook leuk. Lekker meezingen met Frankie Valli. En Grease.

0: uit 1978, Grease van Frankie Valli.
1: Dan de berichten van buiten Flevoland. Het wordt meer dan 2 keer zo duur om rouwpost de volgende dag te laten bezorgen. Dat kost nu nog €1,40 en wordt €3,25. En dat kan niet anders, zegt PostNL.
2: Ja, dat moeten we helaas doen. Om de post toekomstbestendig te houden en om de kosten dekkend te houden, moeten we dat doen. We maken verlies op post, dus we zullen dat moeten doen. Dit is niet het enige tarief wat verhoogd wordt, maar we houden ook een aantal tarieven gelijk. Onder andere de postzegel en dus ook de postzegel voor rouw als mensen het binnen 2 dagen willen bezorgen.
1: Ja, maar als je rouwpost binnen 1 dag wil laten bezorgen, dan ben je straks dus een stuk duurder uit.
0: Ja, ik vraag me af of mensen niet gewoon gaan mailen of zo, want op een gegeven moment wordt het toch zo duur dat je dat niet meer gaat doen. Die kaarten kosten al heel veel geld.
1: Het is nog steeds een traditie, om het maar zo te zeggen, hè, om het via de post te versturen. Maar misschien moet eerst één schaap over de dam gaan voordat er wat meerdere gaan. Ja, het zou best een idee zijn.
0: Vrienden bellen mij altijd van er zit een rouwkaart in je brievenbus, want ik maak maar 1 keer in de maand mijn brievenbus ongeveer open. Dus die moeten dat wel altijd even zeggen van heb je het al gezien, er zit een rouwkaart in. Goed, dan naar Den Haag, want het stadhuis en de centrale bibliotheek in de Hofstad waren vandaag tijdelijk ontruimd vanwege een verdachte situatie. Een arrestatieteam van de politie heeft een man opgepakt, dat zegt deze verslaggever.
3: Een ontklede man, niet helemaal ontkleed, op een onderbroek na en geblinddoekt. En geboeid uiteraard. Die werd naar buiten geleid en in de politiewagen gezet en afgevoerd. Het gebeurde allemaal vrij rustig. Het bleef ook vrij rustig, maar dat het een hele verdachte en heftige situatie was, dat is wel duidelijk.
0: Ja, op last van de politie moesten de honderden werknemers rond het middaguur de gebouwen verlaten. En dat gold ook voor de mensen die in een van de cafés op de benedenverdieping zaten. En ook het tramverkeer werd tijdelijk omgeleid.
1: In het basis- en voortgezet onderwijs moet er meer gekeken worden naar de leerling en juist minder naar de uitkomsten van de toetsen die de leerlingen maken. Dat adviseert de onderwijsraad. Er gaat volgens de raad in de praktijk te veel aandacht uit naar selectietoetsen en cijfers. Die worden gebruikt om leerlingen te selecteren, maar ook om de kwaliteit van scholen of het onderwijsstelsel als geheel in de gaten te houden.
4: Wij maken er eigenlijk een punt van dat die verschillende functies vaak door elkaar gehaald worden, waardoor eigenlijk die functie van toetsen voor als ondersteuning van het leren eigenlijk overschaduwd wordt. En er heel veel druk komt op leerlingen, maar ook op leraren en scholen, om die toetsen zo goed mogelijk te maken. Alsof een toets iets is wat je moet halen, in plaats van dat het je ondersteunt in je leerproces.
0: En dan een van de langste wandelpaden van Nederland, het Pieterpad. Daar kan je vanaf vanmiddag met een speciale rolstoel gebruik van maken. Langs het hele pad zijn aanpassingen gedaan of omleidingen gemaakt. En dat was nog een behoorlijke klus, zegt de organisatie die dit mogelijk maakte.
5: Ja, dat was best wel wat werk. 500 kilometer, alle obstakels in kaart gebracht. En daar dan wel omleidingen voor gemaakt of echt iets aangepast in de fysieke ruimte.
6: Wat zijn de belangrijkste obstakels die jullie tegenkwamen dan?
5: Ja, dan moet je denken aan te smalle hekken of bruggetjes, traptredes, omgevallen boomstammen of die daar expres liggen om mountainbikers tegen te houden.
0: Ja, niet voor iedere rolstoel is het pad nu toegankelijk. Het staat aangegeven op de route. En op een speciale website is te zien welk stuk pad met welke type rolstoel gereden kan worden. En tot zover het nieuws van buiten de regio.

0: Dit is Flevoland.
1: Komt gewoon terug. Of je nou de deur of het raam open of dicht houdt. Het komt altijd.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dus het schuift langzaam op. En het eindspel is dat het Rijk of de provincie het doet.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Absoluut. Ja, ja. Maar hoe vaak doe jij het, Roy?
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: Oncliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
6: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
4: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De overheidsmethode preventie met gezag om jongeren uit de criminaliteit te houden werkt niet. Dat concludeert BNNVARA onderzoeksprogramma Zembla. Almere en Lelystad zijn 2 van de 10 gemeenten in Nederland waar deze aanpak tegen jeugdcriminaliteit loopt. Zembla spreekt zelfs van weggegooid geld. En de Lelystadse wethouder Sjaak Kruis keert niet terug in een nieuw college van burgemeester en wethouders. De bijna 69-jarige zegt dat het tijd is om het stokje aan een nieuwe generatie over te dragen. Wil je nou de hele tijd op de hoogte blijven van alle actualiteiten in onze provincie? Kijk dan op onze website omroepflevoland.nl.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken hebben.

0: maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. Tegen twee ouders uit Dalfsen die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook TBS met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het daar niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het strand, de boulevard en het station van Zandvoort zijn in elk geval tot middernacht veiligheidsrisicogebied. Bezoekers kunnen door de politie worden gefouilleerd. Met het mooie weer van afgelopen weekend was het erg druk in Zandvoort en veroorzaakte groepen jongeren overlast. Presentator Matthijs van Nieuwkerk gaat weer een televisieprogramma maken. Eind dit jaar is hij weer te zien. Samen met zangeres Shirma Rouse reist hij naar de VS om plekken te bezoeken die belangrijk zijn geweest in het leven van Aretha Franklin. Van Nieuwkerk was sinds 2022 niet meer op tv, na berichten over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Wielrenner Paul Magnier heeft opnieuw een etappe gewonnen in de Giro d'Italia. De Fransman was vandaag de beste in de sprint. Het is zijn derde etappezege. In het algemeen klassement verandert niets. Jonas Vingegaard rijdt in de roze leiderstrui. En het weer, droog en zonnig en 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen wordt het tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later is in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem heb je voor het knooppunt Waterberg een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. En voor de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen tussen Elst en Nijmegen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: 2 jaar geleden werd er een lijst opgesteld met welke huisdieren je wel en niet mag houden. Nou, katten en honden mogen wel, maar bijvoorbeeld een stokstaartje of een cervelkat niet. Nou ja, die lijst, daar was nogal wat protest tegen, maar nu blijkt toch dat die lijst van kracht mag blijven. Stichting AAP is daar blij mee, spreken we zo over in Studio Flevoland.
3: Welkom bij ons in de showroom bij Woontech Slaapcomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan wij eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
4: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
9: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan!
10: Goedenavond, dit is Studio Flevoland

0: De vlag kan uit bij Stichting AAP. De zogenoemde huis- en hobbydierenlijst blijft van kracht. Dat heeft een speciaal college van beroep bepaald na bezwaren van belangenorganisaties. En die lijst bepaalt sinds 2024 welke dieren gehouden mogen worden als huisdier en welke dieren, zoals een stokstaartje of een serval, niet meer in huis mogen worden gehouden. Veel van die exotische huisdieren eindigen namelijk uiteindelijk bij AAP, omdat de eigenaar ze niet meer onder controle kan houden of ze niet meer wil hebben. Nou, Michelle Hamers van Stichting AAP, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, dit moet een grote opluchting voor jullie zijn.
1: Ja, het was zeker spannend vandaag. Ik bedoel, we hadden er wel vertrouwen in dat deze systematiek was goed aangepakt. Het was goed tot stand gekomen. Maar ja, zeker weet je het nooit. Totdat deze uitspraak dus gebeurde vanmorgen. En ja, we zijn opgelucht.
0: Ja, er wordt dus in Nederland gewerkt met die lijst sinds 2024. Merk je nou verschil al in de afgelopen 2 jaar?
1: Ja, dat klopt. En dat is een goede vraag. Wij hebben niet zo... De grote zorg was, toen deze lijst werd geïmplementeerd, is dat mensen de dieren zouden gaan dumpen. En daar hebben we geen bewijs van gezien. We hebben geen bewijs gezien dat er, weet je wel, meer gehandeld wordt op zwarte markten en dat soort dingen. Dus eigenlijk zijn dingen heel constant gebleven. Mensen mogen hun dieren ook houden, als zij deze dieren hadden voordat de lijst tot stand kwam. Dus voor 1 juni 2024. Er is geen reden. Maar nu dat deze lijst bevestigd is, is zo belangrijk voor de dieren. Dus ja, fantastisch nieuws.
0: Ja, toch zit er een klein haakje nog aan. Want de lijst moet toch even opnieuw bekeken worden. Of toch een aantal dieren toch niet als huisdier aangemerkt kunnen worden. Welke dieren zijn dat dan?
1: Ja, dus de lijst op zich niet. Die blijft. Ook de systematiek, dus de methode waarop de hele lijst gebaseerd is, blijft. En dat was voor ons heel belangrijk, want het is heel wetenschappelijk en vol met feiten aangepakt. En dit kan ook gekopieerd worden naar andere diergroepen, zoals reptielen en vogels bijvoorbeeld. Maar er zijn inderdaad wat zoogdieren die opnieuw bekeken moeten worden. Dus de chinchilla werd genoemd, stekelvarken werd genoemd. Maar waar het om gaat is dat om deze dieren van de lijst te houden, dat het beter verwoord moet worden, beter uitgelegd moet worden. En dan wordt het opnieuw beoordeeld en gaan ze kijken of deze dieren dan wel of niet op de lijst moeten.
0: Ja, want op dit moment mag je nog gewoon een stekelvarken hebben thuis.
1: Nee, dus dat is niet het geval. Dus wanneer de lijst geïmplementeerd was, dat het actief werd in 2024, betekende dus dat al van kracht was. Dus mensen mochten deze dieren, als ze deze dieren hadden, mochten ze houden. Maar je mocht niet meer fokken, je mocht geen nieuwe dieren aanschaffen. En dat is nog steeds het geval. Dus daar verandert niks in. Ze mogen deze dieren ook niet opeens gaan fokken. Dus het blijft even wachten tot wat het ministerie gaat voorstellen en hoe dat eruit komt te zien. Maar in principe de situatie blijft hetzelfde.
0: Ja. Hoe definitief is deze lijst nu?
1: Ja, mijn achtergrond is niet recht, maar we weten wel dat het beroep is niet mogelijk. Dus de uitspraak is definitief. Het goede van dit soort lijsten is wel dat als er nieuw bewijs komt bijvoorbeeld, dat we kunnen gaan zeggen van ja, deze dieren moeten misschien niet op de lijst of wel op de lijst. Een hele discussie kan er nog steeds over ontstaan. Maar die verantwoordelijkheid ligt niet meer bij de overheid. Die verantwoordelijkheid komt nu te liggen bij organisaties en anderen. En daarom zijn we ook zo'n fan van deze lijst. Want hoe het vroeger was, was het echt onmogelijk voor de overheid om dieren beter te beschermen. En nu worden dieren in eerste instantie beschermd, of je moet duidelijk bewijs hebben dat ze inderdaad kunnen leven in een huiskamer.
0: Ja, nou is in ieder land, gelden er toch vaak andere regels als het om dieren gaat. In Engeland hebben ze bijvoorbeeld een verbod op bepaalde soorten honden. Dat kennen wij dan in Nederland weer niet. Hoe is nou deze lijst ten opzichte van andere landen?
1: Ja, dat klopt. Nederland heeft het echt heel goed aangepakt. Dus de huis- en hobbydierenlijst, ook wel bekend als de positieflijst in andere landen, bestaat ook in andere landen, in andere lidstaten in de Europese Unie en buiten de Europese Unie. Maar wat Nederland gedaan heeft, de systematiek die ze ontwikkeld hebben en hoe het gebaseerd is op wetenschap, is echt uniek. En ik weet zeker dat landen en ook in Brussel, dat ze met interesse hier naar kijken. Want dit toont dat dit soort wetgevingen stand kunnen houden, legaal zijn en proportioneel. En uiteindelijk is ook het plan of het idee dat dit soort wetgevingen in Brussel worden doorgevoerd. Omdat we hebben geen grenzen. Dus als er landen zijn die geen regelgeving hebben of zwakkere regelgeving, dan kan dat toch nog leiden tot problemen hier ook in Nederland. En dat willen we voorkomen. Dus de volgende stap is om dit soort lijsten in de EU te krijgen.
0: Ja. Dankjewel, Michelle Hamers van Stichting AAP.

0: Clement van Straten bij Weerplaza in Houten. Ik stapte vanmorgen de auto in. Toen dacht ik, ik vind het eigenlijk best wel fris.
1: Ja, ja, ja. Het is afgelopen nacht heeft het nog wel flink afgekoeld inderdaad. Maar ja, uiteindelijk was het vandaag toch best wel weer een aangename dag. Want de maximale temperatuur die bedroeg zo'n 24 graden vanmiddag. En op dit moment is het ook nog gewoon echt wel warm. Met ruim 20 graden. Vanavond ook nog temperaturen boven de 20 graden. Flink wat zon. In de loop van de avond zien we geleidelijk wat sluierbewolking overtrekken. En vannacht komt er wat meer bewolking voor. En het is best een warme nacht. Met minima die uitkomen tussen de 14 en 17 graden. Dus als je morgenochtend naar buiten gaat, denk ik niet dat je het nog fris hebt.
2: Nee, nou, het vestje kan aan de kapstok blijven hangen. Dat hebben we dus niet meer nodig, Berend. En morgen overdag ook niet, hè? Dan wordt het een stuk warmer dan vandaag.
0: Ja, wordt het tropisch, is de vraag, denk ik.
1: Ja. Ja, dat durf ik wel te zeggen dat het ook in Flevoland gewoon tropisch warm gaat worden met 30 of 31 graden. Toch wel weer uitzonderlijk hoge temperaturen voor de maand mei. En er zit ook wel wat interessants aan te komen morgenavond. Het is nog wel een beetje onzeker hoe dit precies gaat uitpakken. Want de lucht is morgen ook heel onstabiel. Dus we zien dat in de loop van de middag flink wat stapelwolken tot ontwikkeling komen. En dan kunnen er mogelijk ook enkele stevige regen- en onweersbuien gaan ontstaan. De meeste verwacht ik echt wel in het oosten van het land. Maar het zou ook zomaar kunnen zijn dat aan het einde van de middag, zeker in de avond, ook in Flevoland een enkele onweersbui gaan meepikken. Dus wel een situatie om in de gaten te houden.
0: Ja, dus het wordt echt wel een beetje een benauwde dag ook.
1: Zeker. Het is, de luchtvochtigheid die is ook best hoog morgen. Dus het wordt niet een hele lekkere zomerdag morgen.
0: Nee. Heel even, waar komt die hitte vandaan?
1: Ja, nou, dit is eigenlijk een beetje dezelfde hitte als waar we de afgelopen dagen mee te maken hebben gehad. Of die, 26 mei natuurlijk, met die hele hoge temperaturen. Die heeft dan gewoon hele grote delen van Europa veroverd. En die hitte is als gevolg van meerdere hoge drukinvloeden in het noordwesten van Europa helemaal vanuit Zuid-Europa gekomen. Dat is eigenlijk vorige week al gebeurd. En die heeft zich eigenlijk een beetje de hele week stand gehouden boven het westen en noordwesten van Europa. Ook in Engeland en in Frankrijk zagen we echt opvallend hoge temperaturen. De afgelopen.
0: Oh, maar hebben ze nou in Spanje koud dan? Dat wij die hitte hebben?
1: Nee, ook niet. Ook niet. Nee, zeker niet. Nee. Maar bijvoorbeeld in het oosten van Europa, ook in Turkije, bijvoorbeeld in die bekende Turkse badplaatsen, daar is het wel hooguit 20 graden van tijd tot tijd.
2: Oh, dus, nou hebben we geluk dat we in Flevoland zitten.
0: Ja,
2: met z'n allen.
0: Ja, naar Antalya, lekker all-inclusive in Almere. Ja.
1: Precies.
2: Maar toch, weer het vaak naar zo'n onweersbui, koelt het ontzettend af. Zie je dat nou ook als je naar het weekend kijkt?
1: Klopt inderdaad. Ja. Als die onweersbuien dan morgenavond gaan overtrekken, dan zien we dat die temperatuur razendsnel onder de 20 graden uitkomt. Dus in een tijdsbestek van een half uur kan het zomaar 10 graden naar beneden uitvallen. Dus echt wel een flinke temperatuur daar, wat vrij normaal is hoor, met onweersbuien. En ook in het weekend, dan is er van tropische temperaturen geen sprake meer. Dus die 30 graden gaan we dan niet meer halen. Zaterdag nog wel best een warme dag. Gewoon zomerse temperaturen van 25 of 26 graden. Wel ook gewoon droog. Zondag dan valt de temperatuur weer wat lager uit met een graad of 22. En dan kunnen er ook regionaal enkele buien gaan vallen. En ook in een nieuwe week lijkt het toch wel een stuk wisselvalliger te gaan worden.
2: Ja, oké. Okay. Nou, alleen morgen dus tropisch voorlopig in Flevoland. Berend van Straten, dankjewel. Eet smakelijk zo.
1: Zelfde.
3: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: is Flevoland met het regionieuws.
1: De overheidsmethode preventie met gezag om jongeren uit de criminaliteit te houden werkt niet. Dat concludeert BNNVARA onderzoeksprogramma Zembla. Almere en Lelystad zijn 2 van de tientallen gemeenten in Nederland waar deze aanpak tegen jeugdcriminaliteit loopt. Zembla spreekt over weggegooid geld. De Lelystadse wethouder Sjaak Kruis keert niet terug in een nieuw college van burgemeester en wethouders. De bijna 69-jarige zegt dat het tijd is om het stokje aan een nieuwe generatie over te dragen. Op dit moment onderhandelen 9 partijen onder leiding van Jong Lelystad over een nieuw gemeentebestuur. Over een raadsakkoord zijn de partijen het in principe eens. Waarschijnlijk komen ze volgende week of de week daarna met een akkoord en met kandidaat-wethouders. Sjaak Kruis zegt dat hij zich namens zijn partij Pro Lelystad niet kandidaat heeft gesteld. Een nieuw bedrijf wil vanaf volgend jaar commerciële vrachtvluchten aanbieden met kleine elektrische vliegtuigen. Die zouden dan opstijgen en landen op Lelystad Airport. Die elektrische vliegtuigen vervoeren bijvoorbeeld pakketten, medische goederen of organen. Dat gebeurt dan binnen Nederland en Europa. Het bedrijf eSmart Evia presenteerde de plannen vanmiddag tijdens een persbijeenkomst op Schiphol. En gemengde reacties bij Flevolandse woningcorporaties op het nieuws dat het kabinet 120 miljoen euro investeert in de bouw van nieuwe woonvormen voor ouderen. Halverwege mei openden 2 nieuwe subsidieregelingen die woningcorporaties en zorgorganisaties steunen in de bouw van woningen voor senioren. De Alliantie in Almere en Centrale in Lelystad zijn blij met het financiële steuntje in de rug. Maar Mercatus in Emmeloord laat weten dat dit geen structurele oplossing is. En Patrimonium op Urk gaat geen aanspraak maken op de regelingen. Al dit nieuws en meer vind je op onze website omroepflevoland.nl.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Na overleg met het kabinet en de werkgevers zeggen de bonden dat ze bij het kabinet weinig beweging zien. 24 juni is er 's ochtends een OV-staking. De Filipijnse ambassade in Nederland stopt tijdelijk met het goedkeuren van visa voor Filipijnse au pairs vanwege mogelijke misstanden, meldt Nieuwsuur. De ambassade zegt geregeld meldingen te krijgen over au pairs die te veel uren maken en te weinig salaris krijgen. Het strand, de boulevard en het station van Zandvoort zijn in elk geval tot middernacht veiligheidsrisicogebied. Bezoekers kunnen door de politie worden gefouilleerd. En het weer, vanavond en vannacht helder, morgen tropisch warm, 30 tot 32 graden, later in het zuidoosten kans op onweer.
3: Goedenavond. Vanavond is het overal droog en nog een tijdje ronduit zonnig met temperaturen rond of zelfs nog boven de 20 graden. Na zonsondergang, dan komt er wat meer bewolking voor. Vanuit het westen trekken namelijk sluierbewolking de provincie over. Maar ook opnieuw blijft het overal gewoon droog. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar zo'n 14 tot 18 graden. Best wel een warme nacht dus. Ja, en dan morgen, dan kunnen we ons toch weer op gaan maken voor een uitzonderlijk warme dag. Met temperaturen die opgelopen naar maar liefst 30 of 31 graden. Daarbij is de lange tijd vrij zonnig. In de middag ontstaan wat stapelwolken. En in de loop van de middag en avond kan lokaal een onweersbui voorkomen.
4: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In het midden van het land nog 10 minuten vertraging op de A1 naar Amsterdam tussen Muiden en Watergraasmeer. En dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Os tussen Knoopert Valburg en Ravenstein. De A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen tussen Elst en Nijmegen is de vertraging nog een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: eSmart Evia, zo heet het nieuwe bedrijf dat vanaf eind volgend jaar onder meer vanaf Lelystad Airport met elektrische vrachtvliegtuigen wil gaan vliegen. Je hoort er zo meer over in Studio Flevoland.
0: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Een nieuw bedrijf wil vanaf eind 2027, onder meer vanaf Lelystad Airport, binnen Nederland en Europa, commerciële vrachtvluchten aanbieden met kleine elektrische vliegtuigen. Het gaat om onder meer expresgoederen, als pakketten, onderdelen en medische goederen of organen die snel van A naar B moeten worden vervoerd. En dat kan volgens het bedrijf het beste via de lucht. Bedrijf eSmart Evia heeft vanmiddag het plan gepresenteerd op Schiphol. En ik heb nu contact met projectmanager Jonas van Stekelenburg. Meneer van Stekelenburg, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: In een persbericht zegt uw bedrijf dat vrachtvluchten met elektrische vliegtuigen in Nederland en dus vanaf Lelystad Airport economisch haalbaar zijn. Waar blijkt dat nou uit dat dat zo is?
1: Nou, je ziet dat er dagelijks vanuit Nederland en de omringende landen enkele tientallen vluchten uitgevoerd worden met expresgoederen. Dus daar blijkt dat al uit. En daarnaast zijn er grote logistieke partijen in Nederland, in de Randstad, die zoals DHL en FedEx en UPS. En die hebben grote stromen met grote vliegtuigen, maar die hebben ook de spoedspoed zeg maar nodig. En dat is naar korte afstanden, naar Londen en naar Duitsland toe. En die markt is er ook. Die zien we. Daar zitten we allemaal, daar werken we allemaal in. En we denken dat dat heel goed kan met de bestaande vliegtuigen, maar nog beter kan met elektrische vliegtuigen.
0: Ja, begrijp ik het dan goed dat u eigenlijk een soort PostNL of DHL in de lucht wil worden binnen Nederland voor speciale verzendingen?
1: Nou ja, je moet wel denken aan organen of je moet denken aan vaccins van onder de 80 graden. Onderdelen van fabrieken of onderdelen van vliegtuigen. Dus het is altijd een soort uitzondering. Er is niet een vaste stroom van goederen. Dan zou je al snel een andere manier van vervoer zou je hebben. Dus dit is echt steeds de uitzondering. Steeds omdat het moet, omdat het goed is.
0: En nu wil eSmart Evia gaan vliegen met een nieuw Amerikaans vliegtuig, de Beta. Dat is geheel elektrisch, hè? Wat is daar nou het voordeel van, dat het elektrisch is?
1: Nou, het zijn eigenlijk twee dingen. Het is veel stiller. Een elektrische motor die bestaat uit, dit vliegtuig bestaat uit 80% minder bewegende delen dan een gewone verbrandingsmotor. En het heeft dus niet die ontploffingen van een verbrandingsmotor. Dus het is veel stiller. Dat is één. En twee, er is geen uitstoot als je vliegt. Dus dit is natuurlijk wel gemaakt en daar hebben ze het gecompenseerd, de uitstoot. Maar er is verder helemaal geen uitstoot. Dus ja, dat zijn twee grote voordelen. Nu is het natuurlijk geluid. Dat is een heel moeilijk onderwerp. Dat is ook een gevoel. Dat is niet alleen maar rationeel. Dus dat moeten we een beetje bewijzen. Daarom doen we demonstratievluchten ook, om dat te bewijzen. Maar dat zero uitstoot, dat is natuurlijk een heel groot punt. Ook voor de milieubeweging. En dat is iets wat hiermee opgelost wordt.
0: Ja. Dit is een Amerikaans vliegtuig. Maar volgens mij is er wel één probleem nog. Want het toestel is nog niet gecertificeerd in Europa. Wanneer verwacht u nou dat dat wel gebeurt?
1: Ja, dat is een goeie. Het wordt volgend jaar in Amerika gecertificeerd. En kort daarop wordt het, verwachten we ook dat het in Europa gecertificeerd wordt. Dus daar is inderdaad het wachten op. Het vliegt al wel. Het heeft al in 11 landen gevlogen. Waaronder dus nu in Nederland. Dus dat wordt allemaal wel gedaan. Maar het certificeren voor de veiligheid, dat neemt even wat tijd in beslag. Dus daar zijn ze nu mee bezig.
0: Ja, u hoopt eind 2027 met die vrachtvluchten de lucht in te kunnen gaan, hè?
1: Precies, ja. Ja.
0: En moet u in het geval van Lelystad Airport dan nog wachten op het moment dat alle procedures rond zijn? Of kunt u dan bij wijze van spreken vandaag al in de lucht?
1: Nou, we hebben heel goed contact met Lelystad Airport en we werken aan al die dingen. We weten waar ze voor staan. Ja, ze hebben natuurlijk een heel programma uit te voeren voor het commerciële verkeer. Wat ze beloofd hebben aan Den Haag. Dus maar daar profiteren we ook van, want ze zijn met afhandeling bezig. Dat hebben we ook nodig. Ze zijn met verkeerstoren zijn ze bezig om die zeg maar op een, ook na kantooruren van beter bezet hebben en dergelijke. Dus dat zijn allemaal dingen die ook goed zijn voor ons. Dus dat loopt allemaal parallel in onze ogen.
0: Ja. Eind volgend jaar dan hoopt u dus te kunnen gaan vliegen met die elektrische vliegtuigen. Maar u had het al even over een demonstratievlucht, hè? Die is morgen?
1: Ja, we vliegen morgen van Amsterdam naar Den Helder. En dan van Den Helder naar Flevoland, naar Lelystad Airport. En dan van Lelystad Airport naar Rotterdam Airport. En dan hebben we dus drie luchthavens aangedaan. En dan vliegt het vliegtuig de dag erop naar België toe, naar Oostende. En dat zijn allemaal vluchten om te kijken hoe klaar luchthavens zijn. En dan moet je denken aan, is de oplaadinfrastructuur er? Is er sterk genoeg stroom om het te kunnen laden. Is die stroom ook op het punt waar je het vliegtuig neerzet? Zijn de luchtverkeersleiders, zijn die erop berekend? Is de brandweer erop berekend? Er zijn toch nog wel een paar dingen nodig om even goed na te denken van, hey, de elektrisch vliegtuig is net anders dan een gewoon vliegtuig. Dus wat moet je daar nou specifiek voor doen? Dus daar is het heel goed voor. Dus iedereen is daar nu alert op. En daar werken we nu met z'n allen aan. En al die partners spreken we nu. Dus dat is voor ons heel goed. We zijn heel blij mee.
0: Ja, en de gewone Flevolander die merkt er eigenlijk weinig van. Want ze maken geen geluid. Dat is dan weer het voordeel, een keertje.
1: Ja, precies. Ja. En het ziet er heel mooi, uit. Zullen de Flevolanders morgen gaan zien. Het is een hele mooie klassieke vliegtuigmodel. Dus ja, inderdaad.
0: Dank u wel voor de toelichting. Jonas van Stekelen. Ja.
2: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: Macchiato.
1: Dan de berichten van buiten Flevoland. Het wordt meer dan 2 keer zo duur om rouwpost de volgende dag te laten bezorgen. Dat kost nu nog 1,40 euro en wordt 3,25 euro. En dat kan niet anders, zegt PostNL.
2: Ja, dat moeten we helaas doen. Om de post toekomstbestendig te houden en om de kosten dekkend te houden, moeten we dat doen. We maken verlies op post, dus we zullen dat moeten doen. Dit is niet het enige tarief wat verhoogd wordt, maar we houden ook een aantal tarieven gelijk. Onder andere de postzegel en dus ook de postzegel voor rouw als mensen het binnen 2 dagen willen bezorgen.
1: Ja, maar als je rouwpost binnen 1 dag wil laten bezorgen, dan ben je straks dus een stuk duurder uit.
3: Ja, ik vraag me af of mensen niet gewoon gaan mailen of zo, want op een gegeven moment wordt het toch zo duur dat je dat niet meer gaat doen. Die kaarten kosten al heel veel geld.
1: Het is nog steeds een traditie, om het maar zo te zeggen, hè, om het via de post te versturen. Maar misschien moet eerst één schaap over de dam gaan voordat er wat meerdere gaan. Ja, het zou best een idee zijn.
3: Vrienden bellen mij altijd van er zit een rouwkaart in je brievenbus, want ik maak maar 1 keer in de maand mijn brievenbus ongeveer open. Dus die moeten dat wel altijd even zeggen van heb je het al gezien, er zit een rouwkaart in. Goed, dan naar Den Haag, want het stadhuis en de centrale bibliotheek in de Hofstad waren vandaag tijdelijk ontruimd vanwege een verdachte situatie. Een arrestatieteam van de politie heeft een man opgepakt, dat zegt deze verslaggever.
4: Een ontklede man, niet helemaal ontkleed, op een onderbroek na en geblinddoekt. En geboeid uiteraard. Die werd naar buiten geleid en in de politiewagen gezet en afgevoerd. Het gebeurde allemaal vrij rustig. Het bleef ook vrij rustig, maar dat het een hele verdachte en heftige situatie was, dat is wel duidelijk.
3: Ja, op last van de politie moesten de honderden werknemers rond het middaguur de gebouwen verlaten. En dat gold ook voor de mensen die in een van de cafés op de benedenverdieping zaten. En ook het tramverkeer werd tijdelijk omgeleid.
1: In het basis- en voortgezet onderwijs moet er meer gekeken worden naar de leerling en juist minder naar de uitkomsten van de toetsen die de leerlingen maken. Dat adviseert de onderwijsraad. Er gaat volgens de raad in de praktijk te veel aandacht uit naar selectietoetsen en cijfers. Die worden gebruikt om leerlingen te selecteren, maar ook om de kwaliteit van scholen of het onderwijsstelsel als geheel in de gaten te houden.
5: Wij maken er eigenlijk een punt van dat die verschillende functies vaak door elkaar gehaald worden, waardoor eigenlijk die functie van toetsen voor als ondersteuning van het leren eigenlijk overschaduwd wordt. En er heel veel druk komt op leerlingen, maar ook op leraren en scholen, om die toetsen zo goed mogelijk te maken. Alsof een toets iets is wat je moet halen, in plaats van dat het je ondersteunt in je leerproces.
3: En dan een van de langste wandelpaden van Nederland, het Pieterpad. Daar kan je vanaf vanmiddag met een speciale rolstoel gebruik van maken. Langs het hele pad zijn aanpassingen gedaan of omleidingen gemaakt. En dat was nog een behoorlijke klus, zegt de organisatie die dit mogelijk maakte.
6: Ja, dat was best wel wat werk. 500 kilometer, alle obstakels in kaart gebracht. En daar dan wel omleidingen voor gemaakt of echt iets aangepast in de fysieke ruimte.
7: Wat zijn de belangrijkste obstakels die jullie tegenkwamen dan?
6: Ja, dan moet je denken aan te smalle hekken of bruggetjes, traptredes, omgevallen boomstammen of die daar expres liggen om mountainbikers tegen te houden.
3: Ja, niet voor iedere rolstoel is het pad nu toegankelijk. Het staat aangegeven op de route. En op een speciale website is te zien welk stuk pad met welke type rolstoel gereden kan worden. En tot zover het nieuws van buiten de regio.

0: Dit is Flevoland.
1: Komt gewoon terug. Of je nou de deur of het raam open of dicht houdt. Het komt altijd.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dus het gaat langzaam op. En het eindspel is dat het Rijk of de provincie het doet.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Absoluut. Ja, ja. Maar hoe vaak doe jij het, Roy?
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Hendricks buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
6: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
5: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
7: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa!
9: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Nu bij Velderhof, €10 leeftijdskorting per levensjaar.
13: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
14: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.
15: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
16: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vakbonden gaan toch de geplande stakingen doorzetten. Na een gesprek met het kabinet zeggen ze dat Den Haag niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Premier Jetten is teleurgesteld dat de acties nu toch doorgaan.
17: Ik hoop dat de acties, en dat is een goed recht, wel beperkt blijven. Om niet een te grote impact te hebben, ook op onze samenleving. Wij hebben vandaag lang met elkaar gesproken over alle onderwerpen. Ik merk dat we allemaal echt voelen heel graag een sociaal akkoord te sluiten. Om als kabinet, werkgevers en werknemers dit land weer vooruit te helpen. En wij werken door en hopen dat we snel die gesprekken ook weer kunnen hervatten.
3: De bonden zijn tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Eerder deze week trok het kabinet het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen in. De grote brand.

0: Want op Dance Festival Tomorrowland in België vorig jaar is waarschijnlijk veroorzaakt door een menselijke fout. Dat zegt een van de oprichters van het festival in de podcast De Machine van de VPRO. Volgens hem is waarschijnlijk een vlammenwerper niet goed aangesloten, waardoor die een brandbare vloeistof lekte, ethanol. Dan het weer nog. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht is het vrij helder. Morgen zon en sluierwolken. In het binnenland tropisch warm. 30 tot 32 graden. En later onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen rijdt het nog langzaam tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. Je doet er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Ja, Jeroen Wolfsen van Moneywise is bij ons aangeschoven. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Roy.
1: Ja,
2: goedemorgen.
1: Het kabinet en de vakbonden, die staan tegenover elkaar. Waarover?
2: Nou, over alles, hè. Altijd. Ja. Het is natuurlijk een spelletje. Het is Ajax Feyenoord. Eén van de twee moet winnen. Maar dit zat er natuurlijk wel aan te komen. We hebben natuurlijk een hele discussie gehad over de AOW-verhoging. Nou, dat is deze week doorgegaan, hè. Dat is van de baan.
3: Ja.
2: Terecht, hè. In de zin dat, hoe ga je in hemelsnaam de AOW verhogen? Dat zou prima kunnen voor een aantal mensen die keurig een kantoorbaan hebben en weinig zwaar werk hebben. Maar alle bouwvakkers, stratenmakers, nou, bedenk het maar. Daar wordt het een hele oefening voor. Maar die is van de baan. Maar er is nog steeds een andere dikke bezuiniging die eraan zit te komen. Dat is dat er bezuinigd moet worden op de WIA en de WW. Zo'n 6,5 miljard. En waarom moet dat bezuinigd worden? Omdat diezelfde 6,5 miljard naar Defensie toe moet.
1: Ja, want even kort, de WIA en de WW, de werkloosheidsuitkering.
2: Ja, de WIA is als je arbeidsongeschikt raakt. Mm-hmm. En je komt niet meer aan de slag. Hè? Dus dat wordt je arbeidsongeschiktheidsuitkering. De WW is als je werkeloos bent. Nou, dat kost natuurlijk serieus geld. Maar ja, als je daarop gaat beknibbelen, dan weet je wie er in de lucht springt. Dat zijn de vakbonden.
3: Mm-hmm.
2: Overigens, en dat is dan altijd wel weer grappig, hoeveel mensen zijn er nou eigenlijk lid van een vakbond? Ja, dat is zo'n 17% van de mannen en 15% van de vrouwen. Dus het is echt maar 1 op de 5.
3: Ja. Dus dat is niet zo heel veel.
2: Dat is helemaal niet zo heel veel meer, inderdaad. Hè? Dus dat is wel grappig. Ik denk echt dat het de laatste jaren natuurlijk wel veranderd is na de oorlog. Hè? Toen waren er de vele. Maar er zijn veel meer bedrijven die ook niet onder die vakbonden vallen.
3: Nee.
2: Maar de vakbonden regelen wel de cao's en hebben wel die gesprekken met werkgevers en het ministerie. Dus ja, die zeggen van, nou, we zijn het niet mee eens met die bezuiniging. Waarop het kabinet, vandaag gaan ze met elkaar in gesprek, gaat zeggen van, nou, zeggen jullie dan maar hoe je het op wil lossen. Waarop tegelijkertijd de vakbond zegt van, wacht even, dus jullie willen bezuinigen en nu moeten wij zorgen dat jullie probleem wordt opgelost. Dus iedereen duwt die bal maar terug naar elkaar. We zien wat er gaat gebeuren. Eén ding is zeker, dat als die bezuinigingen doorgaan, pak maar even de WW. De WW, als je arbeidsongeschikt wordt, dan houdt natuurlijk je werkgever betaalt niet meer. Dus dan gaat de staat je betalen. Je krijgt een vergoeding van het UWV. Nou, daar zit een maximum aan, het maximum dagloon. Dus als je een ton verdient, heb je een probleem. Want dan word je sowieso al niet voor een ton de WW ingeraamd. Maximum dagloon ligt nu op 6600 euro. Nou, dat gaat 80% worden. Dus dat worden goede 5280 euro. En als je daar 70% van gaat krijgen, ja, dan ga je gewoon echt wel een flinke stap achteruit.
3: Mm-hmm.
2: Maar met de nieuwe plannen die dan het kabinet bedacht heeft, gaan ze nog een keer 1000 euro op achteruit. Dus als je echt de WW ingaat, moet je echt wel even een buffertje achter de hand hebben om te zorgen dat je de winter doorkomt. Of je moet heel snel een nieuwe baan hebben.
3: Ja, maar op lange termijn ga je dan alleen nog maar grotere problemen krijgen, denk ik.
2: Nou ja, wat je gaat krijgen is dat mensen uiteindelijk de bijstand ingaan.
3: Ja.
2: En dat kost ons ook allemaal geld. Want dan gaat wel de bijstand, is geen vetpot. Maar dan komt er weer huurtoeslag en andere zorgtoeslagen bij. Het is natuurlijk het ene gat met het andere gat dicht. Hè? Dat is het probleem. Het probleem begint met het feit dat er 6,5 miljard naar Defensie moet. Nou, daar kun je van alles van vinden. Dat is niet aan mij om daar iets over te roepen. Maar dat geld moet dan ergens vandaan komen. Ja, en dat willen ze dan hier weghalen. Maar dan weet je dat de vakbonden gelijk hak in de zand. En,
3: die gaan stijgen en dan krijgen we straks dus weer staking.
2: Vandaag staan ze in de ring met elkaar voor het gevecht. En dan gaan we zien wie van de twee het wint.
3: Ja. Nou, als het maar niet net zo aflopen als met Rico Verhoeven. lekker slapen, dat zou je 100 euro per maand kunnen kosten. Wat bedoel je daarmee?
2: Ja, jij dacht natuurlijk van, is een bed zo duur? Nou, dat alles
3: nou,
2: is.
3: Nou, er zijn van die bedden, inderdaad, ik wel slapeloze nachten
2: voor. Nou, wat ik zeg, er zijn bedden waar je inderdaad van wakker kan liggen. Nee, ja, slapende contracten eigenlijk. Ik kwam zelf hierachter dat ik dacht van, wat is nou eigenlijk een roze ding aan mijn sleutel hangen? En ik denk, dat is van de sportschool. Zou ik daar nog een abonnement op hebben? Betaal ik nog? En zo zat ik weer even door te denken van, we hebben natuurlijk heel veel abonnementjes.
1: Ja, want je denkt heel makkelijk, 10 euro, prima.
3: Ik heb vanochtend ook weer eentje, hoor. 99 euro afgeschreven voor iets wat ik eigenlijk al helemaal niet heb gebruikt.
2: Nee.
3: Ooit gedaan, weet je wel, een abonnementje op een of ander internet. Een Microsoft accountje of wat dan ook, weet je wel, zoiets.
2: Ja, nou let op,
3: ooit nodig gehad.
2: Videoland, Netflix, je sportschool, verzekeringen.
3: Ja.
2: Let op, hè, en het gaat hard en ook ik trap er weer in. En ieder jaar, en daar verbaas ik me altijd over, is heel Nederland bezig met het oversluiten van de ziektekostenverzekering. En dan gaan ze 10 euro besparen. En als ze de enkel breken, komen ze erachter dat ze nog maar 4 keer naar de fysiotherapeut mogen in plaats van 12. Hè, dus dan kost het je geld. Maar daar zijn we allemaal druk mee. Maar waar we ook heel erg druk mee zijn, is onze kop in het zand steken over al die abonnementjes, al die verplichtingen die we hebben. En ook ik zie dat. Ik denk, dat als ik echt ga spitten en gewoon even kritisch ben, dat ik daar wel misschien 100 euro op kan besparen. En dan kan ik met minder internet toe. Hè, want ook ik heb het idee van, ik moet een gigabyte hebben. Terwijl de ACM, die wil eigenlijk die internetproviders een beetje verantwoordelijk gaan stellen. Van, joh, jullie moeten ook gewoon gaan kijken wat heeft iemand nodig. Want hè, wat heeft een 86-jarige aan 1 gigabyte internet, bij wijze van spreken? Nou,
3: je weet niet wat zijn of haar interesses zijn. Natuurlijk.
2: Nee, dat is waar.
1: Moet je niet gewoon dan één keer in het kwartaal gewoon even alles onder de loep nemen? Gewoon even kijken van, nou ja,
2: absoluut.
1: Kan het goedkoper? Ja. Kan ik iets weg doen?
2: Ja, maar hoe vaak doe jij het, Roy?
1: Nou, de laatste keer is een maand geleden.
2: Oké. Okay.
1: Ja, maar dat was meer gewoon omdat ik dacht, ja, ik heb echt inderdaad, het gaat best wel snel. Het geld gaat er best wel snel af.
2: Ja.
1: Hoe komt dat nou precies?
2: Ja. Ja. Nou, je moet gewoon kritisch zijn. Dus je moet het inderdaad eens even goed gaan bijhouden. Van waar betaal ik nou allemaal aan? En echt opletten van, heb ik geen abonnementen waar ik helemaal geen gebruik van maak? He, en dan kan je hem beter een keer aan- en uitzetten. Want dat is tegenwoordig met een druk op de knop geregeld.
3: Ja,
2: met
3: het zit vaak ook in je telefoon. Hè? Als je het via een bepaalde dienst op je telefoon doet, dan kan je een overzichtje zien wat voor abonnementen je allemaal hebt.
2: Ja.
3: En er zijn ook andere apps voor die dat ook allemaal...
2: Ja, maar dan moet je het ook allemaal wel zelf in gaan voeren. Ja. Wat ook gewoon heel goed werkt, is gewoon kijk eens even op je bankrekening. Aankomende afschrijvingen. De meeste banken hebben nu een tooltje waarmee je kan zien wat er binnenkort allemaal afgeschreven wordt.
3: Ja.
2: Ja, zit er iets bij waarvan je denkt, van, ja, ik ga het niet gebruiken. Dan moet je het eigenlijk stopzetten.
3: Ja.
2: Nou, als het goed is, gaat het heel makkelijk. Er zijn ook al clubs bij waar het een stuk moeilijker is. Hè? Dat je denkt van ja, ik ben zelf in een Google abonnementje getrapt. Voor ik geloof bijna 20 euro per maand. Omdat ik over een bepaald aantal foto's, dus een aantal gigabyte. En nu zit ik in één keer ergens vast. En nu durf ik hem niet maar stop te zetten. Want dan ben ik bang dat ik mijn foto's kwijtraak. Nou, dat ga ik dan nog een keer uitzoeken. Ja, dat ga ik dan doen waarschijnlijk, 31 februari of zoiets. Die dag die er niet is.
1: Ja. Maar dus lekker slapen en ook nog eens 100 euro besparen eigenlijk.
2: Dat is eigenlijk de truc.
3: Ja, oké. Gaan we dat doen. Dankjewel, Jeroen. En tot de volgende keer.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja, tijd voor nieuws in de muziek. Sanne Maaike, goedemiddag.
2: Hallo. Goedemiddag.
3: Ja, hallo.
1: Goedemiddag. Ja, het is eigenlijk pas over een maand, hè?
3: De 21 dagen nog.
1: 21. Oh, je telt het af heel goed.
3: Dikke 3 weken.
2: Heb je zin in?
3: Ja, okay. Enorm. Alleen al voor de gezelligheid natuurlijk. Ja, we gaan altijd met de buurt allemaal kijken.
1: Zet je dan, we hebben het over het WK, het WK voetbal natuurlijk. Ja. Zet je dan gewoon een heel groot scherm neer? Of?
3: Nou ja, dat zeggen we dat we dat niet doen. Want dat is nog wel een probleem vaak. Als je dat gaat doen en er gaan mensen met elkaar kijken, dan moet je daarvoor betalen eigenlijk.
1: Dus
3: we doen het niet. We doen het niet.
1: Oh.
3: We doen het toch wel.
1: Maar ik kan toch bij jou dus komen.
3: Ja, we gaan wel met z'n allen kijken.
2: We doen wel, maar we doen het niet. Nee.
3: Nee. Heel gezellig is dat.
1: Ja,
3: het zorgt voor een enorme verbinding. En vooral als we, hè, waar we zijn dan in één keer zijn we. Ja, als we verder komen.
1: We moeten wel ver komen, inderdaad.
3: Ja, maar
1: een beetje 2010.
3: Ik ben niet pessimistisch ingesteld. Maar qua voetballen denk ik, ik weet het zo niet. We hebben heel veel goede voetballers. Maar samen gaat het nog niet zo
1: goed. Nee, ik denk dat het ook.
3: Maar laten we het even aan de kenner vragen. Ja.
2: Oh, de kenner nog wel. Nou.
1: Zangeres en voetbalkenner.
2: Ja, ja. Nou, de helft van de tijd weet ik niet eens waar die bal neerkomt als hij wordt geschoten. Maar ik had een ding gelezen dat een of andere gozer die voorspelt dat we het wel heel goed doen.
3: Ja, die heeft het de afgelopen 3 keren heeft
2: precies,
3: het goed gehad.
2: Hij.
3: En die zegt nu dat Nederland.
2: Dat Nederland heel groot goed ligt.
3: Nou, sterker nog, dat Nederland de favoriet is voor kampioen worden.
2: Ja, nou.
1: Is er ook al een schildpad of een ezel of zo die allemaal voorspellingen doet? Dat is ook altijd zo'n
2: ding. Best,
3: ja, die schildpad is er nog niet.
1: Nee, die is
3: nee.
2: Maar ik heb ook weer gezien dat onze aanvallers of zo niet zo sterk zijn momenteel.
3: We hebben geen spits.
2: Ja, dat de rest allemaal best wel steady staat en dat de aanvallers er niet zijn.
3: We hebben goede verdedigers, we hebben goede middenvelders. Als we allemaal fit zijn, inderdaad ook.
2: Ja, maar ik heb het maar even ingelezen, want ik dacht, oh jee, hier weet ik niks van.
3: Zo'n spits à la Van Persie of zo, of Arjen Robben vroeger, weet je wel, die dodelijk af kunnen maken, dat hebben we dus niet.
2: Nee.
3: Dus, weet jij nog iemand misschien?
2: Achter op het veldje bij mij, nee.
3: Nee, maar ook in de jeugd komt er op het moment van nog helemaal niks aan. Dus de komende jaren hebben we hier nog wel een beetje last van. Ga je wel kijken? Of zeg je van, nou, het interesseert me echt helemaal geen bal?
2: Nou ja, het is wel gezellig. Mijn vriend heeft al een shirt voor me besteld. En,
3: een oranje, hè? Niet een witte met zwarte strepen.
2: En wij hebben ook geen scherm.
3: Nee,
2: hebben we niet. En we gaan ook niet in de achtertuin kijken, nee.
3: Nee, nee.
1: U gaat luisteren.
2: Juist, alleen kijken. Ja.
3: Vroeger Chip van Gelder op de radio.
1: Ja, dat is ook
3: leuk.
1: Dat
3: is wel leuk. Eigenlijk het radiocommentaar bij beeld moet je hebben. Dan dus is het heel erg.
2: Nu zijn we nog heel hard bezig met de tuin afmaken, zodat we dat niet kunnen kijken in de tuin.
3: Ja, gewoon asfalteren is het makkelijkste.
1: En dan ga je ook niet barbecue.
2: Ja, dat mag niet, hè. Ik woon in Oosterwold.
3: Oh, nee.
2: Dat mag niet.
1: Maar je gaat ook niet barbecue of zo. Dan ga je ook niet.
2: Nee, maar we mogen niet kijken, toch? Je mag niet kijken met de groep.
1: Maar dat is ook niet barbecue.
2: Nee, niet barbecue. Niet kijken. Niet tot laat opblijven met de vuurkorfje.
3: Nee. Maar we moeten midden in de nacht kijken. Wedstrijden zijn
2: 1 uur 's avonds.
3: Ja, 1 uur is er eentje. 10 uur 's avonds. En er is er eentje om 7 uur.
1: Sorry, maar dat heb ik in Japan. Heb ik er niet voor over zo laat, hoor.
3: Nee,
2: die 1 uur
3: nou, 7 uur toch wel?
1: 7 uur wel, ja.
2: 7 uur en 10 uur, dat zijn we nog wel leuke tijden.
3: Maar 10 uur wordt al.
1: Ja, dan gaan mijn ogen vallen dan.
3: Eerste helft redt hij dan nog wel. Maar daarna zit hij zichzelf buiten spel.
2: Moet je eerst sporten en daarna gaan kijken. Dan blijf je wakker.
3: Ja. Normaal hebben we ook altijd de gasten bij ons in de studio. Maar we dachten van het misschien wel leuk om met het mooie weer onze verslaggever, hè, goed lekker aangekleed, naar buiten toe te sturen. Raoul Kuipers, onze razende reporter. Waar ben jij en waarom ben je daar?
4: Op dit moment sta ik in Krachenburg en ja, qua aankleding misstaat het mij wel een beetje op dit moment. Want ik ben in Krachenburg en Krachenburg is echt volledig in het oranje. Overal hangen vlaggetjes. Ik zie een waslijn hangen met daarop alleen maar oranje shirtjes, petjes, sjaaltjes en een opblaashandschoen. Er zijn 2 grote oranje voetballen gemaakt en naast achter mij staat ook nog een 3 huisjes van oranje met een windmolentje erbij. Het ziet er allemaal tiptop uit, Marco.
5: Dankjewel. Ja.
4: Ja, heel Krachenburg kleurt oranje, of niet?
5: Ja, en dat is naar aanleiding van de feestweek. Het thema was code oranje op weg naar het WK. Dus ja, we waren eigenlijk een beetje verplicht om heel de wijk oranje te kleuren. Dus
4: jullie combineren eigenlijk gewoon een beetje 2 dingen met elkaar. En het dorpsfeest en het WK.
5: Ja, de feestcommissie heeft het opgezet. En die dacht, nou, de feestweek is 6 weken voordat het WK aftrap is. Dus die zei, nou, als we dan WK code oranje doen op weg naar het WK, dan kunnen we wellicht de versiering laten hangen. En dan hebben we meteen een mooi oranje dorp. Dus vandaar.
4: Ja, want echt heel Krachenburg is oranje, hè?
5: Ja, wij zijn dan, ik ben vanuit mijn eigen wijk, hebben onze wijk oranje versierd. Zo zijn er nog 5 andere wijken. En iedereen heeft zijn eigen invulling gegeven aan het thema. En nog steeds is alles blijven hangen, dus dat is prachtig.
4: Is er dan ook nog een spelelement wie de mooiste wijk heeft?
5: Ja, dat ook nog. Ja, we konden ook nog een prijs erbij verdienen. En er werden 2 prijzen uitgereikt. Eentje voor de buitenwegen en eentje voor het dorp, voor de wijk in het dorp. En ja, wij mochten die prijzen als dorp Oost ook ophalen.
4: Dus we staan in de mooiste oranje wijk van Krachenburg.
5: Ja, precies. De mooiste wijk van Kamer. En misschien ook wel van heel Nederland. Wie weet.
4: Ja, qua versiering misschien wel. Want we lopen even naar achter. Hier staat dus een constructie van 3 huisjes waarvan 1 een molen is. En dit is allemaal zelf gemaakt, of niet?
5: Ja, we zijn er een heel aantal weken vooraf aan de feestdag druk mee geweest. We hebben eerst allemaal afvalhout ingezameld. Vervolgens heeft 1 iemand in de wijk heeft een mal gemaakt. En toen zijn we daar met een man of 20 op een zaterdagochtend met decoupeerzagen en met kwasten druk in de weer geweest. En een paar dagen later hebben we het afgemaakt en... Nou, het resultaat zijn in totaal 60 van zulke huisjes staan in de hele wijk. Dus,
4: 60 stuks. En dan ga ik even naar de molen, want dat is leuk om de wiek van de molen een tik te geven. Ja, hij draait ook nog.
5: Ja, een beetje stroef, maar het was vooral voor het aanzicht en de veiligheid dat niet alle kinderen die hier rondlopen zich kunnen bezeren. Dus daar moesten we ook een beetje op letten. Maar ja, hij doet het, ja.
4: Ja, en alle oranje shirtjes hangen aan de waslijn. Hoe moet dat met het WK? Jij hebt wel nog eentje aan, maar ik denk dat heel veel hun kleding hier hebben hangen.
5: Ja, nou, dit is allemaal ingezameld van mensen uit onze wijk. Het zijn kleding, het zijn attributen. En we hebben ook gezegd van, mocht het WK eraan komen en je mist nog wat, haal het van de waslijn, trek het aan en steun oranje.
4: Oh kijk, dus mocht je nog kleding nodig hebben, dan kun je het gewoon hier van de waslijn afhalen.
5: Ja hoor, er is genoeg. Er hangen in totaal is er 150 meter aan waslijnen opgehangen. Nou, ongeveer 10 attributen per waslijn, dus er is zat. Ja.
4: Dan gaan we even naar het WK zelf. Wat verwacht jij ervan?
5: Nou, ik hoor heel veel mensen een beetje voorzichtig zeggen, nou, poolfase, als we daar doorheen komen, mogen we blij zijn. Maar ik heb gekeken naar wat voor landen er meedoen. Ik schat ons niet kansloos.
4: Nou, jij ziet potentie.
5: Ja, zeker. Nou, ik hoop eigenlijk een beetje een herhaling van 2010. Alleen dan net het balletje de goede kant op.
4: Ja, precies. Dan de winst binnenhalen.
5: Ja, precies. Niet Casillas Steen, maar dit keer bijvoorbeeld Gakpo die hem eventjes binnenprikt.
4: Nu is alles helemaal oranje. Gaan jullie dan ook als buurt gezamenlijk kijken?
5: Nou, er is wel hier een horecaondernemer die een beamer aanzet waar je allemaal heen mag komen. Maar verder wordt er niet vanuit een andere organisatie iets georganiseerd. Maar de koereigenaar opent zijn deuren, dus wordt vast gezellig.
4: Nou, de feestvreugde zit er dus al goed in. De hele wijk is oranje. Iedereen die langskomt, ja, die moet het eigenlijk wel opvallen. Want zoveel oranje vlaggetjes heb ik nog nooit bij elkaar gezien. En dan kan de sfeer er helemaal in komen met goede muziek natuurlijk.
3: Ja, dat kan zeker ook. 14 juni speelt Nederland de eerste wedstrijd. In Dallas is dat. Om 10:00 s'avonds tegen Japan. En dan uiteindelijk spelen ze de finale op 19 juli. S'avonds om 9:00 in New York.
1: Ik heb hem alvast in mijn agenda gezet.
3: Goed zo. Nou, dan kunnen we die in ieder geval vast blokken. Dan zitten we allemaal voor het schermpje.
1: Met het oranje shirtje.
3: Met oranje shirt. Ja, ik heb het nieuwe oranje shirt heb ik ook al besteld.
1: Oh, goed.
3: Ja. Nou. Hopelijk komt hij nog op tijd binnen. Want er zat een hele tijd vanaf de andere kant van de wereld. Goed. Stel dan, Maaike. Jij bent hier niet voor niks natuurlijk. Je dacht van, nou, ik ga een liedje erbij zingen en ik weet nog wel wat.
2: Ja, ik denk dat je niet op veel anders uitkomt dan WK-nummers. Dus FIFA Hollandia.
3: Links, rechts. Oh, ik dacht links, rechts met z'n allen gaan nu.
2: Ik denk niet dat ik de bravoure daarvoor heb.
3: Nee? Oké. Nou, FIFA Hollandia, dat wordt het. De beroemde hit van Wolter Kroes.
1: Ja, we gaan hem allemaal weer meezingen waarschijnlijk.
3: Nou, laten we dat gaan doen ook.
2: Kom je op het podium staan?
3: Ik moet even knopjes in de gaten.
1: Ik heb wat last van mijn been.
3: Zalemaker die gaat naar ons inmiddels grote podium, waar afgelopen week nog de 3J's op stonden. En het kan natuurlijk alleen maar gaan over dat ene beroemde liedje. Viva Hollandia!

0: Goedenavond. Vanavond is het overal droog en nog een tijdje ronduit zonnig met temperaturen rond of zelfs nog boven de 20 graden. Na zonsondergang, dan komt er wat meer bewolking voor. Vanuit het westen trekken namelijk sluierbewolking de provincie over. Maar ook opnieuw blijft het overal gewoon droog. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar zo'n 14 tot 18 graden. Best wel een warme nacht dus. Ja, en dan morgen, dan kunnen we ons toch weer op gaan maken voor een uitzonderlijk warme dag. Met temperaturen die opgelopen naar maar liefst 30 of 31 graden. Daarbij is de lange tijd vrij zonnig. In de middag ontstaan wat stapelwolken. En in de loop van de middag en avond kan lokaal een onweersbui voorkomen.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Doei.
2: Nou, zijn we er mooi weer bij morgen en overmorgen. Het Beach Festival in Zeewolde. Erik Tichelaar is hier in de herberg om erover te praten. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Hi.
2: Ja, de weersvooruitzichten zien er redelijk goed uit, hè? Dus voor een Beach Festival.
3: Het wordt echt een Beach Festival. Ja. Het wordt echt met de voetjes in het zand. Ik zou zeggen, het kan haast niet beter.
4: Mm-hmm. Nee. Ja. Zo als organisatie zit je daar natuurlijk wel een beetje billenknijpend naar te kijken.
3: Zeker, zeker. Weet je, ik zeg altijd, als je er 5 doet, dan heb je er 2. Heb je de mazzel met deze, je hebt 2 heb je pech en 1 is gemiddeld.
4: Ja.
3: En dan smeer je hem uit over die 5 jaar. Maar deze, zo hoort het.
4: De hoeveelste keer is dat jullie het organiseren?
3: Het is de 11e editie.
4: Oké, okay. Ja. Maar de laatste jaar is het echt enorm uitgegroeid tot een groot festival, hè?
3: Ja, nou, we proberen elk jaar een stapje te doen in alles. In de uitstraling, in de professionaliteit, in de artiesten. En ik denk dat we nog nooit zo'n leuke en mooie line-up hebben gehad.
2: Ja, want wat typeert het Beach Festival in Zeewolde?
3: Nou, ik denk echt wat de naam zegt. Het strand, de openheid. Twee stranden met 2 aparte podia. Dus heel veel, heel veelzijdig. Heel veel aanbod van entertainment.
4: Ja.
3: Dus ik denk dat het typeert. Hè, met name het strand.
4: Hoe is het ooit ontstaan?
3: Nou, we hebben een strandclub gehad naast ons festival. En vroeger heette dat Kaap Flevo, nu heet dat Fika. En vanuit daar is het ontstaan als een soort stad van de zomer. En dat is uitgegroeid met een hekje en een podium, een tweede podium en ga zo maar door.
4: Ja, een klein podiumpje met een groot podium. Juist. Het is nu inmiddels een enorme mainstage geworden, zoals ze dat zeggen.
3: Ja, nou, het is denk ik een gewaardeerd feest in Zeewolde en omstreken.
4: Ja. Ja, je zegt omstreken. Is het in de omstreken ook wijd en zijd bekend? Want er zijn natuurlijk in deze maanden beginnen er veel festivals te komen. Maar iedereen heeft wel vaak een beetje last van elkaar. Omdat het gebeurt natuurlijk in een bepaalde periode maar. Hè?
3: Dat klopt. Alleen toch zien we regio 20, 30 kilometer. En ook wel uit deze hoek. Hè, we kunnen natuurlijk precies monitoren met de ticketverkoop waar de mensen vandaan komen.
4: Ja.
3: En dat ook Harderwijk, Nijkerk, Ermelo. En dus je kunt een hele brede cirkel trekken. En je moet niet de illusie hebben dat mensen 2,5 uur gaan rijden voor ons. En we zijn wat dat betreft geen Lowlands. Alleen we zijn denk ik wel een heel aantrekkelijk festival voor ook de regio, de directe regio.
2: En als ik denk aan een beachfestival, denk ik ook aan ongedwongen sfeer natuurlijk die je dan hebt. En dat je gewoon lekker even in het zand kan zitten. Kan dat ook?
3: Ja, we hebben allerlei zitjes, bankjes, pallets, een vuurtentje. Allemaal dingen die je verwacht op een festival, op een strandfestival. Dat hebben we.
2: En dan kan je luisteren naar muziek van wie allemaal?
3: Nou goed, we trappen af vrijdag met Jan Smit. Jan Smit die trapt af samen met Robert van Hemert. En dan sluiten we de avond af met de Dark Raver. En dus overwegend Nederlandstalig, maar ook wel een beetje hardcore van vroeger.
4: Mm-hmm.
3: En zaterdag hebben we, ik vergeet nog iemand, en die mag ik natuurlijk helemaal niet vergeten, Robert van Hemert.
4: Ja, dat heb je gezegd. Jari Helligers.
3: Robert van Hemert, Jan Smit.
4: Jari Helligers en de Dark Raver. En de Q-Music Fatuur.
3: En de Q-Music. die sluit altijd eigenlijk wel aan.
4: Nou, voor veel mensen vaak. Ja. De reden om erheen te gaan ook hoor.
3: Ja. En zaterdag programmeren we iets breder.
4: Ja.
3: Met Ronnie Flex en met Samuel Welten, Russo. En dus over het algemeen iets jonger publiek.
4: Mm-hmm. Wat gaan die mannen van Stuk TV eigenlijk doen?
3: Ja, die spelen allerlei populaire deuntjes, muziek.
4: Ja.
3: En die doen van alles. En die maken er gekkigheid van. En dat is mensen op het laatst nog even helemaal dol maken.
4: Ja. Gewoon omdat het Stuk TV is. Ze zijn waanzinnig populair. Net als zo'n Russo ook. En Noah en Samuel Welten natuurlijk ook. Nou, we zeiden net buiten de uitzending al. Ronnie Flex staat er ook nog. Als je al deze artiesten zo bij elkaar optelt. dan heb je een behoorlijk budget voor het beachfestival. Hoe doen jullie dat?
3: Nou ja, dat
4: de kaartjes zijn enigszins betaalbaar.
3: Ja, wij proberen dat toch betaalbaar te houden. En enerzijds is het inderdaad de ticketverkoop en anderzijds de horeca-inkomsten. En van die twee inkomsten moeten we het hebben.
4: Maar tegenwoordig moet je alles van tevoren betalen. Die jongens, er komen niet optreden voordat het geld al netjes op de bankrekening staat.
3: Dat klopt, ja.
4: Hebben jullie zo'n suikeroom, een sugar daddy? Komt Roxy Dekker ook?
3: Helaas. Nee, maar goed, we hebben in de jaren natuurlijk wel wat opgebouwd. En dus we kunnen van tevoren wel iets doen. En ticketverkoop komt ook van tevoren op gang. Ja. Dus die heb je al op de bankrekening staan.
2: Ja, en jullie weten uit die 11 jaar ervaring eigenlijk al wel dat er altijd wel ook genoeg inkomsten zijn vanuit de
3: We weten wel dat er een soort van bodem is. Ja. Hè? Wat we ook wel heel sterk zien is dat vooral de jongere doelgroep later een ticket koopt. En dus dat vinden we wel spannend. Ja. Dat was een paar jaar geleden nog niet zo, maar dat is echt van de laatste 2 jaar. De oude doelgroep, hè, met name de vrijdag, die heeft al lang een kaartje gekocht.
2: Ja. Maar je zei ook buiten de uitzending om, ja, we hebben echt een hele grote line-up. Zo'n line-up hebben we nog niet gehad. Ja, is het dan ook een soort van spanning? Hè, omdat het dus dan toch best wel veel geld kost.
3: Er is altijd spanning. Hè. Enerzijds is dat het weer. Nou, dat lijkt nu goed. Ja. Die spanning is er een beetje af. En anderzijds zijn het toch die last-minute tickets. Hè. En dat gaat nu heel hard. Mm-hmm. Dat is eigenlijk eergisteren begonnen. Ja. Dat het echt heel hard gaat. Maar voor ons mag er nog wel een tikkie bij, wat dat betreft.
4: Ja, nou, dat kunnen de mensen sturen. Als ze een kaartje kopen, kunnen ze een tikkie sturen natuurlijk. Je hoort van andere festivals, al die regelgeving, al die wetten, al die dingen waar je aan moet voldoen. Dat kan soms de nek kosten. We hebben het in Amsterdam gezien, dat Music On Festival. Een verwarring over een teentje. Hebben jullie daar ook last van?
3: Nou, we hebben er geen last van. Alleen wij hebben op voorhand al heel veel contact met de gemeente Zeewolde. En ik moet zeggen, en dat is ook de positieve van die jarenlange samenwerking met de gemeente. En dat we heel veel dingen op voorhand tackelen. En we weten ook dat soort wijzigingen, hoe lullig ze soms ook zijn, ja, die moet je wel op tijd doorgeven.
4: Ja, maar ook beveiliging. Het kost ook steeds meer en meer. Je hebt steeds meer nodig. Er moet steeds meer aandacht komen voor je publiek. Kan het op tijd weg? Hebben ze genoeg sanitaire voorzieningen? En ook die prijzen gaan elk jaar weer omhoog.
3: Elk jaar komt er iets bij waarvan we denken, ja, weet je, 5 jaar geleden ging het steeds makkelijker. Maar dan gebeurt er iets in het land en dan komt er weer iets bij.
4: Ja.
3: En 2 jaar terug hadden we de broedvogelcontrole. Hè, en ook heel nuttig, dat geeft niks. Hè. Voor iedereen moet de plek zijn. Maar dat zijn wel ecologisch onderzoek.
4: Ja.
3: Het zijn allemaal extra's die geregeld moeten worden.
4: En ook de blauwe snoepjes voor Jan Smit en de gastendoekjes zijn geregeld.
3: Nou ja, de riders, et cetera, die staan allemaal klaar.
4: Oké, goed zo.
2: Je hebt er zin in, denk ik, of niet?
3: Ja, zeker. We hebben er zeker zin in. Je werkt er een jaar naartoe met een heel team. En het team is afgelopen maandag, eigenlijk dinsdag vooral, begonnen met opbouwen. Mm. En dan werk je allemaal naar zo'n vrijdag, naar zo'n opening toe.
4: Het staat eigenlijk allemaal klaar.
2: Wanneer is dan de zucht? Hè? De zucht van...
4: Afgelopen.
3: Nou, dus is eigenlijk het laatste kwartiertje. En dan staan we ook even met z'n allen op het podium. En dan is de druk er volledig af. Want er kan natuurlijk tussendoor van alles gebeuren. Maar de zucht is pas het laatste kwartier. En dan is de spanning er helemaal af.
4: En wordt er dan gelijk maandag alweer nagedacht over, oké, hoe gaan we het volgend jaar doen?
3: Ja, maar daar zijn we voorzichtig al een beetje mee bezig, hoor.
4: Ja,
3: we zijn nu al een beetje aan het kijken naar volgend jaar.
4: Nou, alle informatie vind je op de website beachfestivalzeewolde.nl. Erik, ik wens jullie een ongelooflijk mooi feest, een mooi festival en tot gauw.
3: Dank jullie wel voor de uitnodiging.
5: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Wie wel eens langs de weg stil heeft gestaan met pech, die weet hoe belangrijk het ze zijn. De mensen van het bergingsbedrijf die jou dan weer opkomen halen. In Flevoland is Delta een van die bergers. De mannen zijn dag en nacht oproepbaar voor pechgevallen, ongelukken en gestrande voertuigen.
1: Ja, de komende tijd gaat Omroep Flevoland met de bergers op pad. We volgen hun werk langs de weg, rijden een keer mee in een bergingswagen en spreken ze ook bij bijzondere meldingen. Nou, bij ons in de studio zijn Martin Vis en zijn zoon Corné. Goedemorgen beiden.
2: Goedemorgen.
3: Hallo.
4: Goedemorgen.
1: Fijn dat jullie er zijn. Martin, ik begin even met jou. Je bent de directeur-eigenaar van Delta Berging. Corné, je zoon, die werkt dus ook in het bedrijf. Maar hoe ben jij er zo in geraakt?
2: Ja, hoe ben ik er zo in geraakt? Het bedrijf is opgericht door mijn ouders in 1963. Ze zijn eigenlijk hier terechtgekomen vanuit Zeeland met de aanleg van de A28. Eigenlijk vanaf de LTS begonnen in het werk en 44 jaar op weg om dit werk te verzorgen en te doen. Mijn vader is helaas maar 53 mogen worden. Dus eigenlijk zit ik hier best ook wel trots met mijn zoon naast me. Die ik toch langere tijd kan begeleiden als ik begeleiding gehad heb. Maar goed, we hebben een hartstikke mooi bedrijf weten op te bouwen. En zo is het heel in vogelvlucht gelopen tot van 4-5 medewerkers naar vorige week een soort jubileum, 32 voertuigen en zo'n 50 mensen in dienst. Dus wel wat weten te bereiken.
1: Zo, dan is er heel wat opgebouwd.
0: Ja. Wow. En Corné, jij bent dan de volgende generatie van de familie Vis in het bedrijf. Ja. Even een rare vraag misschien, maar heb jij vannacht geslapen?
4: Ik vond het wel heel spannend, ja.
0: Dit interview of had je gewoon veel werk?
4: Nee, ik heb vannacht wel gelukkig kunnen slapen. Maar ik heb, zoals afgelopen weekend, is voor ons sinds een lange tijd is het echt weer gigantisch druk geweest.
0: Oh.
4: Dat komt natuurlijk door het mooie weer en mensen die trekken er echt op uit. En toen heb ik ook echt bijgesprongen en heb ik inderdaad een dagje overgeslagen zaterdag op zondag.
0: Dus, en dat is gebruikelijk?
4: Dat hoort wel een beetje bij het werk, ja. Ja,
1: ja, ja, ja. Gebroken nachtjes. Maar betekent dat ook, je zegt dat zo, mensen mooie weer gaan onderweg, wat meer vakantieverkeer misschien al. Heb je dan bijzondere bergingen, dus caravans, campers?
4: Ja, daar moeten we wel inderdaad aan denken. Het zijn de echte vakantiegangers, de toeristen. Kijk, we zitten natuurlijk in een prachtig gebied om voor toeristen om hier heen te komen. Nou, met name ook in Ermelo merken we echt dat er meer campers, caravans, motoren, klassiekers,
2: boottrailertjes
4: die een wiellager kapot hebben. Ja. Daar merken we echt wel dat er verschil in zit.
1: Want hoe groot is het gebied waar jullie zitten?
2: Het loopt eigenlijk vanaf de Stichtse brug, de Hollandse brug, tot aan bijna Joure aan toe. En dan zo Voorthuizen richting Apeldoorn. Daar die cirkel. Dat doen we vanuit 4 vestigingen. Almere, Lelystad, Emmeloord. Dus in de Flevopolder. Mm-hmm. En het randje van Gelderland, net in Ermelo, net aan de andere kant van Harderwijk.
1: Dat is een flink gebied.
2: Dat is een flink gebied. Ja, dat is zo gegroeid. Door de omstandigheden, ons soort bedrijven is toch aan het uitdunnen. Er zijn steeds minder bedrijven over. En in 2004 zijn we hier in Lelystad begonnen. 2006 Almere en 2010 zijn we in Emmeloord begonnen, waar we in 2011 een vestiging geopend hebben. En die gebieden grenzen allemaal aan elkaar en onze auto's rijden door dat hele gebied heen met één centrale planning. Dat is de grootte van het bedrijf waar ik me senang bij voel. En daarmee kan groeien nog steeds.
0: Ja. Wat zijn nou heftige dingen, Corné, die je hebt meegemaakt? Je had het net over een camper en een klassieker. Dan denk je, daar zit dus een laag los. Dat valt dan allemaal wel mee. Maar...
4: Ja, je hebt een tijdje geleden, dat is denk ik vorig jaar geweest. Toen had ik net mijn bergingscertificaat en mijn vrachtwagenrijbewijs. Dus toen mocht ik voor het eerst alleen op uit. En toen heb ik ook gelijk mijn eerste dodelijke ongeval gehad. Dat is dan hier op de N302 was dat. Een mooi voorbeeld bij AVO Droom, dat kruispunt.
0: Ja.
4: Daar is een elektrische auto is eigenlijk achterin een vrachtwagen geklapt, zo. Helaas. En dan is het op dat moment is het echt je werk. Dus je kan het wel redelijk van je afzetten. Alleen daarna ga je toch denken en dan hoor je de verhalen wie het nou was. Bijvoorbeeld een persoon of de bestuurder. Dan hoor je toch dat het een jonge vader was met twee kindjes uit Zeewolde.
0: Yeah.
4: In de buurt waarvan ik woon. En dan ga je wel denken van, dat is wel, dat heb ik wel geborgen. En met, ja, daar ga je dan over nadenken, zeg maar.
0: Ja, maar kun je dan op het werk er nog eens over napraten met collega's of met je vader?
4: Ja, ja, gelukkig wel. We hebben sowieso een vertrouwenspersoon binnen ons bedrijf. Die kunnen we altijd benaderen. En gaat er altijd een coördinator mee tegenwoordig. Dus onze coördinator van Lelystad en Almere, die komt dan ook naar ons toe. En die is ook op de klus zelf, is die aanwezig. En hebben we sinds kort ook banden met de politie. Dat eventueel nagepraat kan worden op het bureau van hun. Even met de agent om tafel, bakje koffie drinken.
0: Ja.
4: Zodat we even kunnen napraten. Zeg maar.
0: Maar Martin, jij vertelde dat het bedrijf is gegroeid. Het bedrijf is ook zo groot dat je dus een coördinator en een vertrouwenspersoon.
2: Ja, ja, dat ja,
0: als je heel klein bent, heb je zoiets niet, lijkt mij.
2: Nee, heb je zoiets niet. Nee. Het is wel zo dat wij ook vaak ook hulp aangeroepen kunnen krijgen vanuit slachtofferhulp. Dus ook wij kunnen meeliften in het slachtofferhulpverhaal. Ja. En wij hebben bij onze verzekeraar hebben we natuurlijk ook dat ingeregeld dat we, als wij wat hebben, dat we voorrang hebben in de behandeling en niet echt 3-4 weken verder opschuiven. Want dat zijn gewoon geen dingen waar je aan blootgesteld wordt. En het verhaal voor ons is ook dat een brandweer komt ook te plaatsen, maar die zijn met 5 of 6 of 7. En die kunnen iets makkelijker wat doen. En onze chauffeur die is 's nachts alleen op pad, gaat alleen naar huis toe. Kruipt alleen weer naast zijn vrouw in bed. En die moet hem misschien om 7 uur wel uit. Doet zijn verhaal niet en gaat het misschien opkroppen. En van daaruit hebben we wel maatregelen genomen om dat beter te kunnen delen.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat je zelf ook gewoon even bij je zoon checkt van hoe is het?
2: Ja, dat proberen we zeker. Alleen het bedrijf is zo groot dat ik dat nog alleen kan doen. En vandaar dat we ook gegroeid zijn met eigenlijk naar twee coördinatoren voor die allebei twee vestigingen op zich nemen om die begeleiding te verzorgen.
1: Ja. Ja. Wat realiseren mensen zich vaak niet over het werk van een berger, Martin?
2: Het begint eigenlijk al een stukje met op de snelweg dat we er soms niet langs kunnen. Dat mensen op de vluchtstrook gaan staan of wat ook. En wij dus niet bij het incident kunnen komen. Waardoor het alleen maar langer gaat duren voordat wij het op kunnen.
1: En wat doe je dan? Dan moet je uitstappen en gaan uitleggen van jongens, ik zal er toch echt langs moeten?
2: In het gekste geval wel, ja. Maar over het algemeen is het dan toch politie bellen. En die komt dan met blauw. Want dat is het verhaal. Wij zijn natuurlijk behoren niet tot de levensreddende tak. Hè. Wij hebben onze oranjekleurige zwaailampen. Kunnen daar wel wat mee afdwingen, maar dat zit meer in onze toeters die erop zitten dan in onze zwaailampen.
0: Ja, maar daar staat er iemand die daar niks mee te maken heeft dan.
2: Ja, maar ook soms een keer een vrachtwagenchauffeur die denkt van ik ga mijn pauze maken, want ik sta hier helemaal stil. En dat zijn over het algemeen dan niet onze, de buitenlands gekentekende voertuigen. Ja. Die zeggen van ja, ik moet mijn pauze maken. En als ik dat niet doe, krijg ik eind volgende week een bekeuring ergens in Duitsland of Frankrijk. Omdat ik mijn pauze niet gemaakt heb.
0: Ach ja.
2: En in deze tijd kunnen we hier nog eens een keer door de berm heen. Maar als het maar kleiachtig is of natachtig is, dan hoef je echt de berm niet in te gaan. Nee. Dan sta je gewoon vast.
1: Ja, maar is het ook een stukje agressie wat jullie vaker tegenkomen?
2: Ja, dat is bijna meer op de plek van het ongeval. Dat je met je werk bezig bent en dat er een blikje uit het raam gegooid wordt. Of dat er een kreet geroepen wordt. En dat je gewoon je ding aan het doen bent. En dat gebeurt gelukkig over het algemeen niet. Hè. Ik probeer zelf altijd een soort doorgang te houden dat het verkeer doorrijdt. Op het moment dat alles stilstaat, dan gaan mensen uitstappen en zich ermee bemoeien. Dus ik probeer zelf altijd enige voortgang in het verkeer te houden. Dan stappen ze ook niet uit en dan heb ik er minder mee te doen.
1: Ja, precies. Okay. Want je zit nog wel op de weg.
2: Ik zit nog steeds op de weg, ja. Wij hebben een nieuwe ontwikkeling en dat is de vrachtwagenberging. Daar zijn we sinds 2 jaar actief mee. En dat is een onderdeel waar ik op dit moment aan het groeien ben. Ook omdat het bedrijf erin aan het groeien is. En ik wil wel kunnen uitleggen aan de anderen, maar dan zal ik het eerst zelf moeten onder de knie moeten hebben. Wil ik het weer kunnen vertellen aan anderen.
0: Zeg nog even, het is mooi weer, de vakantietijd komt eraan. We hadden het er net ook al een beetje over. Is dat nou meer of minder werk als de forensen op vakantie zijn en de vakantiegangers komen naar Flevoland? Corné.
4: Ja, het is wisselvallend. Kijk, door de week zien we dan dat het wel vaak wat rustiger is. En de spitsen die zijn natuurlijk vaak wat rustiger.
0: Er zijn vaak geen spitsen.
4: Precies. Alleen in de weekenden, dus naar het weekend toe, dus op vrijdagmiddag, dan merken we gewoon vaak dat er een enorme piek zit.
0: Oh, omdat dus als mensen, ik denk ik ga lekker met weekend, moet jij aan het werk?
4: Eigenlijk wel, ja. Oh. Ja, komt het wel weer. Dus, ja.
0: Op die wisseldagen.
4: Ja. Ja. Ja.
0: Is het ander publiek dan forensen?
4: Ja, het zijn, er komen ook wel wat, wat buurtlanden komen hier naartoe. Dus van Duitse afkomst, Belgische afkomst. En dat merken we inderdaad, dat daar wel voor een groei in zit. Op dat
0: kinderen op de achterbank?
4: Ja, ook natuurlijk. Mee te dealen. Ja, we werken samen met een stichting. Dat is, moet ik even helpen?
2: Incident Management?
4: Of nee, Against Cancer.
2: Oh ja, dat is een hele andere tak.
4: Maar we hebben die beertjes.
2: Oh ja, ja.
1: Oh, ja. Als ze bij een ongeluk
4: We hebben knuffeltjes bij ons. Ja. Die kunnen we dan eventueel afgeven. En wat ik zelf doe is, als het rustig is en het kan, dan laat ik ze ook even het afschuifplateau bedienen. Dus dan ga ik erbij zitten. En met de afstandsbediening, en dan kunnen ze zelf het knopje drukken. En dan zien ze dus het plateau zien ze naar beneden gaan.
0: En dan komt de auto erop.
4: Ja, dan rijd ik de auto erop. En dan kunnen ze hem eventueel ook weer opschuiven. Nou, dat vinden ze natuurlijk super leuk. Dus,
1: ja. Zeg, Corné, mensen die dit horen. En zou je, en jij misschien ook wel, Martin, wat mee willen geven? Van, God, denk hieraan als jullie ons tegenkomen als bergers.
2: Ja, probeer ruimte te maken dat we er langs kunnen. Dus dat is het voornaamste. Als alles stilstaat, hè, voor de ketelbrug is en de ketelbrug staat stil en alles staat stil, dan gaan mensen uitstappen en is het voor ons dus gewoon gevaarlijk om over de vluchtstrook te rijden. Dus ja, ga of bij die vangrail staan of tussen de auto's, maar ga niet te veel heen en weer lopen, want wij kunnen niks zien, want de rechterstrook is één grote rij met vrachtwagens. En als je daar tussendoor komt zetten en wij rijden daar net, dan we kunnen dat niet aanremmen. Dus onze snelheid wordt al aangepast over die vluchtstroken. Heb je wat, gewoon 112 bellen. Sta je op de snelweg met pech, bel 112 en dan komt de boel op gang.

0: pech onderweg. Dan kun je dat natuurlijk altijd laten weten door een appje te sturen. Dan zitten wij er ook weer bovenop.
1: Noem het nummer nog even.
0: Het nummer?
1: Ja, van de app.
0: Ja?
1: 0320 28 50 50.

0: Dit is Flevoland.
1: Komt gewoon terug. Of je nou de deur of het raam open of dicht houdt. Het komt altijd.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dus het schuift langzaam op. En het eindspel is dat het Rijk of de provincie het doet.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Absoluut. Ja, ja. Maar hoe vaak doe jij het, Roy?
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks het vervolg van Het Beste van Flevoland.
4: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Zij zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Tegen twee ouders uit Dalfsen, die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook TBS met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Dat had grote impact op hen, vertelt een verslaggever van RTV Oost.
6: De moeder van het gezinshuis, dus degene bij wie de kinderen woonden in Dalfsen, is aan het woord geweest. En zij vertelt eigenlijk dat sinds die ontvoering eigenlijk geen dag meer is zoals het vroeger was. Ze zegt slecht te kunnen slapen, dat de kinderen daar ook last van hebben en dat deze kinderen ook eigenlijk niet meer goed naar buiten durven en gewoon heel erg traumatisch zijn geraakt door dit incident. Dus het heeft echt wel wat impact gehad.
5: Bij een Chinese poging om een groot Europees bedrijf over te nemen is mogelijk staatssteun ingezet. De Europese Commissie heeft zo'n vermoeden en doet nader onderzoek. Vorig jaar deed het Chinese JD.com een miljardenbod op het Duitse moederbedrijf van Mediamarkt. De overnamebod is door

0: Brussel nog niet goedgekeurd. Het Groningse dorp Warffum vangt vanaf vandaag 150 asielzoekers op. Het dorp helpt daarmee het overvolle Ter Apel, zegt de beheerder van de sporthal waar ze worden opgevangen.
1: Het is natuurlijk beschamend dat dit überhaupt nodig is, maar je gaat geen mensen buiten laten slapen. Dus dan moeten we een stap naar voren doen en dit gaan organiseren.
0: De opvang in Warffum is voor 4 dagen. Dan het weer nog, vanavond nog lang zonnig en warm. Morgen zonnesluierwolken, in het binnenland tropisch warm, een graad of 30. Later in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Flevoland.
4: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: really do.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Op de 6.
2: Ja, ieder jaar gaan op de eerste donderdag van juni 5000 deelnemers van de Alpe d'Huez op. Dat is een enorme berg in Frankrijk. Om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. En over precies een week is het zover. Lelystedeling Danielle de Wit Snijdelaar gaat dan de berg oplopen. Samen met haar zoon, dochter en een vriendin en diens zoon. En Danielle is hier met haar zoon Fion aangeschoven. Goedemiddag.
3: Ja,
2: we moeten wel praten, want de microfoon staat aan. Danielle, ja, jouw vrouw heette ook Danielle.
3: Ja, klopt.
2: Zij is vorig jaar overleden bij een ongeluk.
3: Ja.
2: Ze had borstkanker. Jullie zouden eigenlijk samen die berg op gaan dit jaar.
3: Ja.
2: Hoe voelt het om dat dan alsnog te gaan doen?
3: Ja, dat is best lastig. Maar ja, kinderen wilden heel graag. Dus gaan we gewoon doen.
4: Ja, en dat allemaal om geld op te halen voor het onderzoek naar kanker.
3: Ja.
4: En je hebt er veel mee te maken helaas, Danielle. Onder andere bij dus jouw overleden vrouw, je schoonouders, een goede vriend en een goede vriendin zijn aan kanker overleden.
3: Ja.
4: God, wat een ellende zeg.
3: Ja, en hebben we nog niet eens alles opgenoemd.
4: Nee. Hoe ga je daar nou mee om eigenlijk?
3: Ja, hoe ga je ermee om? Ja, je zit in zo'n ziekteproces en op dat moment doe je het allemaal gewoon. En zoals bij mijn vrouw hebben we het geluk gehad dat ze er heel goed doorheen gekomen is. En misschien ook wel de mazzel dat het in coronatijd is begonnen. Dus we waren heel veel samen. Maar ja, pas daarna merk je hoe zwaar het is geweest.
4: Ja.
3: Ja.
4: En dan wil je nu de berg op om geld op te halen voor het goede doel.
3: Ja.
4: Waarom wilde je dat zo graag?
3: Omdat er zijn nog heel veel kankersoorten waar gewoon eigenlijk heel weinig tegen te doen is. En de vader van Norwin, de man van mijn goede vriendin die ook meeloopt, die is overleden aan darmkanker, waar eigenlijk niks tegen te doen is. En Norwin heeft 50% kans om dat ook te krijgen.
2: Oh, ja. Ja, daar staan mensen eigenlijk niet zo bij stil. Hè? Dat ook nog wel eens dan in de familie kan zitten.
3: Ja.
2: Dat iets genetisch kan zijn.
3: Ja, en als het dan zo'n zeldzame soort is, dan wordt er gewoon minder onderzoek naar gedaan.
2: Ja.
3: Dus wanneer er meer geld is, dan kan er ook naar zulke soorten beter onderzoek gedaan worden.
2: Ja, Fion, jij gaat ook meelopen. Hoe oud ben je eigenlijk?
5: Ik ben 11 jaar.
2: Ja, dan zit je in groep 7?
5: Nee, 8.
2: 8 al.
5: Ja.
2: Ja. Wat heb je verteld op school wat je gaat doen?
5: Ik heb ze verteld dat ik in Frankrijk de Alpe d'Huez op ga lopen. En dat ik daarvoor geld in moest zamelen.
4: En heb je al een beetje voorbereid hoeveel kilometer je die berg op moet gaan?
5: Ja, we hebben heel veel geoefend.
2: Ja, hoe oefen je dat dan? Want ja, jullie komen uit Lelystad.
3: Ja,
2: waar vind je bergen? Ja.
5: Nou, we doen... mama doet in de sportschool... En ik doe bij de fysio, want ik mag nog niet in de sportschool. Maar daar doen we allemaal oefeningen om te oefenen voor uithoudingsvermogen en gewoon lopen.
2: Ja, want waar moet je rekening mee houden als je een berg op gaat lopen?
3: Nou ja, het steilen en de lucht. Het wordt natuurlijk anders daarboven.
2: Moet je ook bepaalde oefeningen al van tevoren doen om je benen sterker te maken?
5: Nou, we doen sowieso elke week op de loopband 10 kilometer. En allemaal oefeningen zoals een cross trainer en een fiets.
4: Nou goed, ja, je zegt het zomaar even. 10 kilometer op de loopband. Ik hou 3 kilometer vol, denk ik. Dan houdt het wel op. En heb je ook al nieuwe schoenen gekocht en zo?
5: Ja, ik heb ze nu aan.
2: Oh, laat eens zien.
5: Ik heb ze bij Essex in Batavia stad gekocht.
2: Oh ja, hele grote zwarte zijn er met dikke zolen, die veren lekker.
5: Ja.
2: Ja, nou gaat dit over kanker, hè? En dat begrijp ik van je moeder, dat jullie dat best wel veel meemaken.
5: Ja.
2: Ja. Wat als jij moet uitleggen wat dat betekent voor gezinnen die daarmee te maken hebben, wat zou je dan vertellen? Hoe is dat als je dat meemaakt?
5: Wel gek.
2: Ja?
5: Ja. Want mama was heel weinig thuis. Een hele lange tijd.
2: Want die lag in het ziekenhuis dan?
5: Ja.
2: Ja.
5: En het was ook gewoon gek om te zien dat zij er zoveel moeite mee had, omdat anderen dat ook de hele tijd kregen, die ze kennen.
2: Ja. Dus dan ben je zelf heel ziek en dan zie je dat anderen ook heel ziek worden.
5: Ja.
2: Ja. Nou, had je kunnen zeggen, ja, ik ga die berg niet op, dag. Maar waarom wil je dat dan toch doen?
5: Omdat ik wel gewoon de berg op wil en om geld op te halen nog, zodat anderen wel gewoon dat behandelingen krijgen.
4: Mm-hmm. Wat verwacht je ervan volgende week, Danielle? Want het is natuurlijk best wel een heftig onderwerp. En het doel is goed natuurlijk om daar geld voor op te halen. Maar het is wel een onderwerp wat veel mensen aangaat die dierbaren zijn verloren. Wordt daar dan ook nog wel een beetje gelachen met elkaar?
3: Ja, zeker. Ja? De sfeer is heel goed. Mijn vrouw heeft hem zelf gefietst een keer. En die zei toen al, we moeten dit ook een keer met z'n allen doen. Want de sfeer daar is zo goed. En Tibby die dan met ons meegaat, die is ook al meerdere keren geweest. En er wordt heel veel gelachen. Er worden vriendschappen gesloten voor het leven. En de sfeer is gewoon goed.
2: Ja, laten we de administratie even bijwerken. Fion, hoeveel keer ga jij die berg oplopen?
5: Minimaal 2 en waarschijnlijk 3 keer.
2: Oké, want je moet ook weer naar beneden natuurlijk.
5: Ja.
2: Moet je dat ook lopen of gaat er dan een bus?
5: Nou, je mag niet meer er naar beneden lopen, omdat dan loop je alle anderen in de weg. Maar dan ga je eerst een stukje met de bus en daarna ga je met een lift naar beneden.
2: Oké. Danielle, hoeveel keer ga jij hem doen?
3: Mijn doel is 3 keer.
2: Ja. Ja.
3: 3 keer is de max wat je hem kan lopen, qua tijd.
4: Nou, je gaat meteen voor het maximale dan ook.
2: Ja. Ja, en dochter Nimke gaat ook.
3: Ja.
2: Heeft die ook een doel?
3: Ja, die zegt, ik ga in ieder geval 1 keer. Ja. Ze zegt misschien 2 keer.
2: Oké. Hoeveel hopen jullie op te halen?
3: Nou, per persoon hopen we 2500 op te halen. Ik heb dat gehaald. En Fion is goed op weg.
2: Ja, want
5: heb je het al gehad?
2: Ja. Oh, nou, je moet opschieten, Fion. Fion, je hebt dan een inzamelpagina, hè? Dus mensen kunnen je nog steunen.
5: Ja.
2: Nou, doe even een oproep.
5: Moet ik dan...
2: Zeg maar even.
5: Heel graag me sponsoren, want dan hebben we meer geld voor onderzoek, zodat meer mensen het kunnen overleven.
2: Heel erg goed. Wil je Fion en Danielle steunen? Vooral Fion dus, hè, want die moet nog naar die 2500 euro. Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek dan op Fion Snijdelaars, met een lange ei. Fion Snijdelaars, F-I-O-N. Heb ik het goed gezegd, Fion?
5: Ja.
2: Ja. En natuurlijk kan Danielle altijd extra gebruiken. Dank jullie wel dat jullie er waren. Ja, en heel veel succes. We gaan voor jullie duimen natuurlijk volgende week.
5: Dank je wel.
1: Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Alpe d'Huez.
1: Dit hele uur besteden we aandacht aan de Alpe d'Huez, waarbij duizenden Nederlanders zich komende week inspannen om geld op te halen voor kankeronderzoek.
2: En dat wordt niet alleen gedaan door de Alpe d'Huez op te gaan, maar ook bij de Alpe d'Huez Indoor Rides. En dat is in Ahoy in Rotterdam. Natasja Rijsdijk uit Lelystad is een van de Flevolanders. Die gaat daar naartoe en die gaat daar fietsen. Natasja is nu bij ons in de studio. Natasja, goedemiddag.
3: Dankjewel. Goedemiddag.
2: Ja, je gaat dus volgende week geen berg op om te fietsen, maar je gaat naar binnen. Ja. In Ahoy, in Rotterdam, op een spinningfiets. Hoe zit dat je in Nederland blijft?
3: Ik heb de afgelopen 2 jaar wel de berg in Frankrijk zelf gefietst, de Alpe d'Huez. Maar dat lukt door gezondheidsomstandigheden op dit moment niet. Dus ik heb nu gekozen om de indoor ride te gaan doen. Dan kan ik toch meedoen. En toch geld ophalen.
1: Ja, hoe hard moet je gaan fietsen straks?
3: Eigenlijk bijna hetzelfde als de Alpe d'Huez. Er zijn hele grote schermen en daar wordt digitaal de Alpe d'Huez ook op getoond. En wij fietsen daar met weerstand, spinningbikes, de Alpe d'Huez op muziek. En heel veel gezelligheid en levendigheid
1: dus
3: omhoog.
1: Eigenlijk als je dus die Alpe d'Huez op zou gaan en je krijgt daar 10% stijging, dan is dat automatisch ook op die spinningfiets?
3: Nou, niet automatisch, moet je wel even instellen. Oh, maar dat wordt wel aangegeven door de instructeurs. En allemaal mensen die dat vertellen, wanneer harder, wanneer minder, wanneer zachter enzovoort.
2: Nou, ja. Behoorlijk zwaar ook.
3: Zeker, ja.
2: Nou, waarom wil jij je hiervoor voor inzetten? Om geld op te halen voor onderzoek naar kanker?
3: Ik heb in 2022 zelf uitgezaaide borstkanker gekregen. En ik heb best wel wat behandelingen gehad. En waaronder een nieuwe bestralingsmethode gehad. En dat heeft uiteindelijk geholpen om mijn kanker in remissie te krijgen. Waardoor ik nu schoon ben. Maar ja, er zijn nog zoveel mensen die dat niet bereiken, niet behalen. En dat gun ik deze mensen ook. Dus meer onderzoek, meer geld, meer kwaliteit van leven. En dus meedoen.
1: Ja, want jij zegt, ik heb zelf een nieuwe vorm van bestraling gekregen. Ja. Dan is daar vooraf natuurlijk ook onderzoek naar gedaan. Ja. Dus dat is natuurlijk ook wel met mensen die al eerder heel veel geld ingezameld hebben voor kankeronderzoek.
3: Klopt.
1: Misschien is daar dan wel die nieuwe methode mee tot stand gekomen. Zou maar kunnen.
3: Ja, want mijn radiologisch therapeut, die heeft bijvoorbeeld vorig jaar ook de Alpe d'Huez gefietst. Omdat hij vanuit zijn werk natuurlijk heel veel kankerpatiënten ziet en ook mee wil helpen. Dat is gewoon echt een ontwikkeling die steeds maar gaande is. En ik doe om die reden bijvoorbeeld ook mee aan het wetenschappelijk onderzoek wat ze nu naar deze vorm van bestraling doen.
2: Ja. Dus het heeft zin. Er gaat veel geld naartoe voor het onderzoek, maar het levert ook iets op.
3: Ja, het levert heel veel op. Ja. Ja.
2: Je zei net al, ik ben wel eerder naar Frankrijk geweest om daar de berg op te klimmen. Je deed dat via een stichting, To
3: Klopt.
2: Climb to Race. Wat is dat nou voor stichting?
3: Stichting To Climb to Race is een stichting die zich inzet voor mensen die kanker hebben of hebben gehad. Die ook willen inzamelen, ook willen meedoen. Maar het nog niet zelf kunnen om die de berg op te helpen. En daar hebben ze tandems voor. En als ex-patiënt of huidig patiënt mag je achterop zitten. En zit ervoor op een hele sterke fietser die samen met jou die berg gaat beklimmen. En die uitdaging aangaat.
1: Dus jij hebt de berg beklommen met iemand voor op de fiets?
3: Ja, klopt. Ja. En mijn teamcaptain destijds kwam uit Almere, Anko. En die was mijn aanjager. En die heeft mij geholpen om de eerste keer, terwijl ik eigenlijk net klaar was met de behandelingen, toch bovenaan de berg te komen.
1: Ja, wat deed dat met je, dat gelukt was?
3: Tranen. Ja, nee, dat is echt. Het is een heel dubbel doel. Het is aan de ene kant is het voor de volgende. Om geld op te halen en onderzoek, maar het is ook om weer een stukje regie terug te pakken, een stukje verwerking, een stukje zingeving. En ik laat me ook niet alles afnemen door de lange termijn schade.
1: Nee, want wat merk je er nu van dat je uitgezaaide borstkanker hebt gehad?
3: Ik heb nog heel veel energieproblemen, dus vooral heel weinig energie. Ik ben heel prikkelgevoelig. Ik heb heel veel moeite met emoties reguleren, omdat ik heel snel uit balans ben. Ik heb heel veel last van de medicatiebijwerkingen. Ik ben bijvoorbeeld heel erg aangekomen, maar ik heb ook heel veel last van gewrichtspijnen. Ik heb heel veel last van het instellen van de antihormoontherapie gehad, die daar echt ook berucht om is. Maar ja, goed, en dat heeft weer invloed op andere aandoeningen die ik heb. Met als gevolg dat het een kluwe wol wordt waar ze soms gewoon niet goed meer uitkomen. Ja. En dat maakt ook dat ik op dit moment bijvoorbeeld afgekeurd ben.
1: Ja, maar en dan vind je toch de kracht in jezelf om aan zo'n evenement mee te doen.
3: Ja, maar aan de ene kant ja, en aan de andere kant moet ik ook. Want ook, net zoals voor ieder mens bewegen gezond is, is dat ook voor een ex-kankerpatiënt gezond. Het helpt ook tegen de klachten die ik ervaar. En ieder mens wil ook nuttig zijn in zijn leven. En dat is voor mij niet anders. En daar is dit wel een onderdeel van. Dus het is ja, een beetje de ene hand was de ander. En daar voldoening uit halen.
2: Wat merk je dat sommige mensen het nog niet helemaal begrijpen? Dat als je kanker hebt gehad en je bent schoonverklaard, dat het dan nog niet is afgelopen? Dat er dus nog heel veel ellende achteraan komt?
3: Ja, zeker. Toen ik in het begin kaal was, kon iedereen aan me zien dat ik ziek was. Maar toen ik 5 centimeter haar had, kreeg ik vooral de... wat een mooie krullen heb je. Oh, wat zie je er goed uit. Oh, wat gaat het weer lekker? Wat doe je weer lekker mee? Terwijl ik zelf leuk boboodschappen doe, maar daarna lig ik 2 uur op de bank bij te komen.
1: Ja.
3: Ik voelde me nog helemaal niet beter en ik voelde me nog helemaal niet goed uitzien. En ja, ik keek echt naar mijn eigen kankerkop, zei ik dan altijd. En pas nu mijn haar langer is, voel ik weer meer mezelf. Maar heb ik nog steeds dezelfde beperking als die ik had vlak nadat ik ziek was.
1: Ja, nu ga je dat zo fietsen in Ahoy. Daar zitten ontzettend veel mensen. Hoeveel zitten er naast je?
3: 1500 in totaal.
1: Dat is nogal wat.
3: Ja, maar ja, dat is ook wel heel gaaf om te zien dat zoveel mensen, en naast de 5000 die op de berg zitten, dat er gewoon nog 1500 mensen in Ahoy zitten, fietsen, meedoen. Hopelijk veel bezoekers.
2: Ja. En hopelijk veel geld ophalen, toch?
3: Hoe meer mensen, of digitaal of in het echt, die Alpe d'Huez fietsen, hoe meer geld opgehaald wordt, hoe meer mensen beter kunnen worden nu en in de toekomst.
2: Hoeveel hoop je zelf op te halen voor het goede doel?
3: Ja, ik hoop nog naar de €660 te komen. Voor mij is sponsoring vooral van levensbelang, omdat sponsoracties kan ik niet zo goed doen. Door het gebrek aan energie. Als ik iets ga doen, dan moet ik het ergens anders weer inleveren. Dus ik moet het echt van giften hebben en niet van acties. Dus een bescheiden €660 doel.
1: Dat is je doel. Zit je er al een beetje bij?
3: Ik zit rond de €450, dus ik moet nog even. Nog even €200.
1: We zeiden het net al tegen Fion ook al. Wij doen ook even een duit in het zakje zometeen. Wil je nou gaan sponsoren, bijvoorbeeld Natasja, kijk dan eventjes op onze site, want daar plaatsen we dan een link bij die doorlinkt naar jouw inzamelpagina. Daarvoor moet je naar omroepflevoland.nl/gemist. Natasja Rijsdijk, dankjewel.
3: Ja, jullie ook bedankt.
1: Heel veel succes volgende week.
3: Dat is goed.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Goedenavond. Vanavond is het overal droog en nog een tijdje ronduit zonnig met temperaturen rond of zelfs nog boven de 20 graden. Na zonsondergang, dan komt er wat meer bewolking voor. Vanuit het westen trekken namelijk sluierbewolking de provincie over. Maar ook opnieuw blijft het overal gewoon droog. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar zo'n 14 tot 18 graden. Best wel een warme nacht dus. Ja, en dan morgen, dan kunnen we ons toch weer op gaan maken voor een uitzonderlijk warme dag. Met temperaturen die opgelopen naar maar liefst 30 of 31 graden. Daarbij is de lange tijd vrij zonnig. In de middag ontstaan wat stapelwolken. En in de loop van de middag en avond kan lokaal een onweersbui voorkomen.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Ook du 6.
2: En het hele uur besteden we aandacht aan Flevolanders die in actie komen tijdens de Alpe d'Huez volgende week om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Maar wie er ook bij is, is onze collega-verslaggever Mark Bakker. Mark, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Maar nou ben ik even vrijwilliger van de RTV-ploeg van Alpe d'Huez.
2: Ja, vertel eens, want het is eigenlijk een soort eigen tv-radiokanaal wat ze op die dag hebben.
3: Ja, precies. Want Alpe d'Huez, dat is niet alleen maar de deelnemers die naar boven gaan. Dat is natuurlijk wel het allerbelangrijkste. Het zijn er zeker zo'n 5500. Die weer aan de start te verschijnen. Maar het is ook een heel groot mediaspectakel. Het wordt de hele dag live op televisie uitgezonden. Dan heb ik het even over de koersdag van volgende week donderdag. Maar we maken ook de hele week radio. En we nemen een eigen radiostudio mee. We nemen een FM-zender mee. We nemen apparatuur mee om live reportages te maken. Zodat we de mensen die daar op de berg zijn goed kunnen informeren over wat er allemaal gaande is. Maar natuurlijk, mensen vertellen ook over hun verhalen en dergelijke. En via het internet is het natuurlijk uiteraard ook in Nederland te horen. Ja. Maar de media-aandacht is wat dat betreft minstens zo belangrijk. Want daardoor komen mensen in actie om te doneren. Mensen zien dus hoe men andere deelnemers naar boven gaan, hoe ze naar boven lopen enzovoort. En ja, de media-aandacht is een stimulans om te doneren.
4: En hoe lang doe jij dit al als vrijwillige verslaggever daar in Frankrijk?
3: Ja, het eerste jaar was voor mij 2017. Maar toen werd ik gestuurd door de regionale omroep waar ik toen voor werkte, dat was RTV Oost. En daarna stuurde de regionale omroep een andere verslaggever. Dat vond ik eigenlijk wel heel jammer, want ik wilde wel nog een keer. En toen heb ik contact gehad met de organisatie en die zeiden, maar ja, als je dit leuk vindt, waarom word je niet gewoon vrijwilliger van onze stichting, van onze radio- en televisieploeg? Nou, dat is altijd dus zo geweest. Vanaf 2018 dat ik echt vrijwilliger ben. En dan neem ik hier dus een week vakantie.
2: Ja.
3: En dan ga ik toch nog aan het werk.
2: Nou, wij kennen jou ook wel als enthousiasteling over van alles en nog wat. Maar hier krijg je een extra twinkeling van in je ogen. Waarom vind je het zo mooi om hier je voor in te zetten?
3: Nou ja, weet je, ik hou van radio en ik hou van televisie. Daarom werk ik hier ook bij Omroep Flevoland. Maar juist als je dan daar bent en je tekent die verhalen op van de mensen, waarom ze daar zijn, wat ze allemaal hebben meegemaakt, welke motivatie ze hebben, welke stimulans ze hebben, en dat ze met z'n allen toch het doel hebben van, we willen toch dat kanker hooguit een chronische ziekte is, waar je dus mee kan leven. Dat is het doel dus van heel veel mensen. Ja, en dat stimuleert. Maar er komt ook bij al die andere mediamensen, dat zijn meest ook allemaal wel vrijwilligers. Ja, die zijn ook allemaal enthousiast. En als je met een heel leuk team werkt, ja, dan ga je er ook graag mee samenwerken.
4: Maar toch denk ik, die verhalen die je daar dan hebt gehoord de afgelopen jaren, die zijn echt wel heftig van allerlei mensen die anderen hebben verloren aan kanker. Hoe ga je daarmee om?
3: Nou, ik heb mezelf daarin wel iets veranderd. Want in het begin dacht ik, oeh, daar moet ik afstand van nemen. Dat is best waar, dat is best heftig. Maar er zijn mensen die daar echt best open over durven te praten. Dat hebben jullie nou net zelf ook gedaan. En tuurlijk, dat is best wel eens even lastig. Maar als er een traan valt, dan mag dat. En als er ook gelachen wordt, dan mag dat. Daar is overal ruimte voor. Ja, en daar speel je als verslaggever ook wel op in, om mensen ook juist die ruimte te geven.
2: Ja, er gaan 5000 mensen volgende week die bergen op.
3: Ja, 5.500.
2: 5.500. In Ahoy in Rotterdam wordt nog eens door 1500 mensen gefietst op een spinningfiets,
3: ja,
2: hebben we al begrepen.
3: Ja.
2: Wat denk je nou dat dit, want dit is een van de grootste goede doelenacties die we kennen in Nederland.
3: Ja.
2: Wat is het nou dat dit zo spectaculair en mooi maakt om daaraan bij te dragen?
3: Nou, ik denk ook al dat het al heel wat jaren bestaat. Het is ook nu de 20e editie, dus dat is ook al wel een bijzonder getal. Ik denk, iedereen kent wel iemand in de omgeving die kanker heeft. Of ze hebben misschien zelf kanker gehad, of in de familie komt het voor. Dus kanker is bij heel veel mensen ontzettend dichtbij. En iedereen weet ook wat het met je kan doen. Het kan heel veel doen met nabestaanden, met mensen zelf. En niemand wil dat dit blijft, deze ziekte. Dus daar is een stimulans bij heel veel mensen van ja, dat moeten we toch maar zoveel mogelijk zien te genezen. Dat lukt lang niet in alle gevallen. Ja, en daardoor is er ook heel veel onderzoek nodig om juist ook ingewikkelde kankersoorten toch aan te kunnen. En heel veel mensen staan erachter van ja, daar is geld voor nodig. En dus zetten ze zich in.
4: En jij doet verslag van ja. Iedereen die, of niet iedereen, maar je spreekt heel veel mensen die die bergen opgaan volgende
3: ja.
4: week.
3: Ja.
4: Hoe kunnen we jou nou volgen, Mark?
3: Nou, laten we beginnen met de woensdag, want dat is Alpe d'Huzes. Dat is een alternatief voor de koersdag, voor mensen die op de koersdag moeten werken. Woensdag gaat er een hele grote groep Flevolanders de berg op, van Flevoland Fiets Tegen Kanker.
2: Die eerste blok, die was hier net, hè?
3: Precies,
2: die,
3: ja. Gaat ja. Mee, ja. Misschien gaat ze ook woensdag, dat weet ik niet. Niet
2: ja,
3: iedereen...
2: dat zei ze, gaat woensdag.
3: Ja, ze ja. gaat woensdag ja. ook, oké. Okay. Dus, en ik heb even afgesproken dat ik even 2 uurtjes een cameraman daar krijg. Want ik mag me als vrijwilliger inzetten voor alle omroepen. Dus alle regionale omroepen of landelijke omroepen die graag ergens een bijdrage van willen hebben. Die zouden een beroep kunnen doen op mij bijvoorbeeld. Dus op die manier mag ik toch nog wat aanleveren.
2: Oh, dus je gaat iets voor Omroep Flevoland
3: ja,
2: maken?
3: Ja, we gaan dat woensdag uitzenden. Dus een deel van Flevoland Fiets Tegen Kanker zullen we waarschijnlijk woensdag hier zien op tv, horen op de radio en ook online. Maar de grote koersdag, dat is natuurlijk wel donderdag. Ja, dan begin ik om 10 uur en dan ga ik waarschijnlijk door tot 1 uur of 8 s'avonds. En dan ben ik verslaggever voor de tv. Dat wordt uitgezonden op SBS6, RTV Drenthe, Omroep Gelderland en Omroep Brabant. Dat zijn de 3 regionale omroepen die ook integraal die uitzending overnemen. En s'avonds gaat het ook nog verder op SBS 9. Dat is ook nieuw trouwens. Dus Talpa die pakt ook heel erg goed uit, groot uit.
2: Nou, voor het goede doel dus. Mark ja. Bakker, dankjewel. Heel veel succes. Wanneer ga je weg?
3: Morgenochtend al.
2: Oké. Okay. Nou, sterk.
3: Ik zit echt om 4:30 al in de auto.
2: Oeh.
1: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Op du 6.
1: Het hele uur besteden we aandacht aan Flevolanders die volgende week meedoen aan de Alp du 6 om geld op te halen voor onderzoek naar kanker.
2: Ja, volgende week gaan ook 200 Flevolandse scholieren de Alp du 6 op. En Iris de Blok uit Almere is daar één van. Die zit vol op hun training, maar nu ook hier bij ons aan tafel. Iris, goedemiddag.
3: Dankjewel, goedemiddag.
2: Ja, jij fietst voor opa Wim. Jouw opa is overleden aan kanker. Ja. Is het dan heel logisch dat je hier aan meedoet? Waarom wil je hier aan meedoen?
3: Om geld aan te geven aan onderzoek tegen kanker. Want ik vind dat het een ziekte is die niet meer dode mensen moet doden.
2: Ja, want vertel eens over opa. Wat was opa Wim voor opa?
3: Hij was een hele aardige, zorgzame opa. En we gingen altijd heel vaak naar Efteling en het was zo leuk. Alleen, ja.
2: En ging je dan alleen naar het Sprookjesbos? Of deed je wat spannendere dingen?
3: Ja, toen was ik nog wat jonger, dus dan gingen we naar het Sprookjesbos.
2: Ja.
1: En onbeperkt snoep, denk ik, zomaar.
3: Nou, meer koekjes.
1: Koekjes?
3: Ja.
1: Oh ja, en nog een specifiek koekje?
3: Niet dat ik weet.
1: Nee, alles wat lijkt op een koekje, dat was lekker.
3: Ja. Ja.
1: Even over die actie, hè. Je bent een van die 200 leerlingen die meedoet voor Flevoland Fiets tegen Kanker. Hoe kun je je nou daarop voorbereiden?
3: Nou, het begon al vorig jaar in november, oktober. Hadden we de eerste bijeenkomst en er werd er gezegd wat er allemaal zou gebeuren. En daarna werd er al geadviseerd om een beetje te trainen. En hadden we begin dit jaar hadden we al een grote trainingsdag met alle scholieren. En dan gingen we daar met z'n allen trainen.
2: Ja, vertel eens over die training. Want jij komt uit Almere. Dat is natuurlijk helemaal geen berg te bekennen. Hoe train je dan dat je daar straks die berg op moet?
3: Nou, vooral lange stukken. En proberen zoveel mogelijk bruggen te pakken. Want daar heb je nog een beetje een helling.
2: Ja, en welke brug in Almere is heel goed om daar op te oefenen?
3: Nou, vooral spoorbaanpad, want die hebben wat steilerige bruggen.
2: Ja, dus, die zijn best wel hoog.
3: Ja.
2: Ja, dan ben je wel buiten adem als je daar tegenop moet fietsen.
3: Nou, je raakt er gewend aan.
1: Nou, je hebt nog heel eventjes om te oefenen. Echt heel eventjes, want ja. Zaterdag gaan jullie richting Frankrijk al, hè?
3: Zaterdagochtend.
1: Met z'n allen in een bus?
3: Ja.
1: Met papa en mama erbij?
3: Nee.
1: Nee? Die gaan niet mee, hè?
3: Nee. Ze werden geadviseerd om thuis te blijven.
1: Hoe is dat?
2: Ja. Ja, waarom is dat eigenlijk?
3: Dat weet ik niet.
2: Nee? Maar ja, nou, Jordi vroeg al, hoe is dat?
3: Nou, natuurlijk een beetje spannend, want je gaat zomaar naar een ander land. Maar ik denk dat het wel gaat lukken. Ja. Want je hebt al die vrijwilligers die helpen wel.
2: Ja. Nou, moet je geld inzamelen voor dit? Dat kan natuurlijk door die berg op en neer te gaan. Maar eigenlijk heb je al wat geld opgehaald. Heb je allerlei acties al gedaan?
3: Ja.
2: Ja, wat heb je zo al gedaan ervoor?
3: Ik had heel veel familieleden gevraagd om wat bij te dragen. En we hadden laatst ook mijn vaders verjaardag. En toen had ik daar ook aan heel veel mensen gevraagd of ze wat bij wilden dragen.
1: Ja. En dat wilde iedereen?
3: Ja.
1: Allemaal voor opa Wim ook?
3: Ja. Ja. Heel veel geld.
1: Jullie gaan niet alleen zelf de berg op, maar jullie gaan ook nog eens anderen helpen daar. Alsof je nog niet genoeg terrein hebt om zelf die berg op te komen. Hoe moet ik dat voor me zien, dat jullie ook nog anderen gaan helpen?
3: Nou, wij doen natuurlijk de Alp de Zus. Dat is maar één keer naar boven. Dus dan hebben we de donderdag daarna, heb je al die tijd om de rest te helpen met eten en drinken en zo in de bocht te geven.
2: De bocht te geven?
3: Ja, eten en drinken in de bocht.
2: Oh, in de bocht. Oh, ik dacht dat je met je arm zo naar de links of naar rechts moet wijzen. Dat ze dan daar die haarspelbocht moeten nemen.
3: Nee, dat is goed aangegeven.
2: Oh, oké. Okay. Hey, en dus eigenlijk, jij gaat op woensdag zelf fietsen. En dan op donderdag is dat hele grote evenement. Daar ben je dan de vrijwilliger. Heb je al gezegd van, nou, laat mij maar de sponsen uitdelen. Of doe ik toch de voedselpakketjes? Of kijk je wel wat er gebeurt?
3: Ja, ik kijk wel wat mij gevraagd wordt om te doen.
2: Ja, nou heb je al wat geld opgehaald. Krijg je in de afloop ook nog donaties van mensen?
3: Niet dat ik weet.
2: Nee, op hoeveel staat de teller voor je?
3: Richting de 600.
2: Oh, wauw. Was dat ook je doel?
3: Ja, mijn doel was sowieso de 400. Want dan mocht je meedoen. Maar nu 600, dat is een mooi getal.
1: Nou, ruimschoots gehaald. Maar kan er nog wat meer bij?
3: Ja, Ik kan altijd wat
1: meer.
3: Vind
1: je niet erg? Nee.
2: Nou ja, wil je meer weten over Flevoland Fiets tegen Kanker? Kijk dan op de site. Dat is flevolandfietstegenkanker.nl. En wil je nou Ieren steunen? Naar welke website moeten we dan? Weet je het? Ik heb het hier opgeschreven. Opgeven is geen optie.nl. En zoek dan op Iris de Blok. En Blok is met
3: CK.
2: CK, ja. En daar kun je dus wat geld over maken. Dat gaan Jordi en ik ook doen. Zodat je nog wat extra's de berg op gaat. Iris de Blok, dank je wel. En ontzettend veel succes.
3: Dank je wel.
0: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: goed. We gaan het hebben over koffie.
1: Ja, koffie. Lekker bakje koffie, maar je betaalt steeds meer voor je eigen kopje koffie als je dat thuis zet. De Consumentenbond heeft dat allemaal onderzocht. We hebben contact met Mirjam de Witte van de Consumentenbond. Goedemiddag, Mirjam.
2: Goedemiddag.
1: Ja, drink jij er nu een kopje koffie minder om eigenlijk, nu het allemaal zo duur wordt?
2: Nee, ik niet. Nee, ik hou toch echt van die twee kopjes koffie die ik 's morgens drink. En ik zag bij Hart van Nederland hadden ze het er ook over. En dan zag ik ook allemaal mensen die zeiden, nou, blijf gewoon koffie drinken. Dus de Nederlander houdt van koffie, blijft het ook drinken.
1: Ja, maar toch wordt het wel duurder. Blijkt dat in 5 jaar tijd de kosten met zo'n 74% zijn gestegen. Hè? Wat kost eigenlijk 1 kopje koffie nou als je thuis zet?
2: Ja, dat is veel, hè? 74%. Gemiddeld ben je zo'n 16 cent tot 38 cent kwijt voor een kopje koffie. Is natuurlijk allemaal afhankelijk van hoe je je koffie zet. Hou je van pads of hou je van cupjes of hou je van filterkoffie of van koffiebonen? Nou, dat hebben we alle 4 onderzocht. En als we dan kijken naar de koffiebonen, nou, die zijn echt het duurst geworden. Die zijn gewoon 100% duurder. Pads 78%, filterkoffie 70%. En dan hebben we natuurlijk nog 46%. Dat zijn de cups voor de Nespresso systemen. 46%. Dus die zijn het minst gestegen, maar 46% is nog steeds een flinke stijging, vind ik.
0: Ja, ik ga ondertussen even een slokje van mijn cappuccino nemen. Maar
2: heel goed.
0: Gaat het zo slecht met die koffieboon dan, of zo, dat het allemaal zo duur is?
2: Klopt, er zijn 3 redenen voor. In Vietnam en Brazilië zijn grote koffieproducenten. Daar zijn al een tijd de oogsten die vallen daar tegen door extreem weer. Maar dus het aanbod, dat daalt. Maar de vraag wereldwijd naar koffie blijft stijgen. Nou ja, dan gaat de prijs natuurlijk ook omhoog. Dan hebben we nog transportkosten, energie en arbeid in Nederland. Zoals jullie weten is dat ook allemaal duurder geworden. En dan nog een goed punt. Dat zijn de duurzaamheidseisen waar de producenten aan moeten voldoen van de Europese Unie. Dat zijn allemaal eisen voor goede arbeid en duurzame teelt. Dat is natuurlijk positief, maar dat vraagt wel aanpassingen. En ook dat kost geld. Dus
1: en, ja. Maar uiteindelijk, ja, de consument die betaalt het natuurlijk. Maar als je dan een beetje slim wil zijn en het zo goedkoop mogelijk koffie wil inslaan, heeft het dan nog zin om naar verschillende supermarkten te gaan bijvoorbeeld? Om daar te kijken wat het goedkoopst is?
2: Ja, dat heeft zeker zin. Er zijn een aantal supermarkten die niet zo heel erg boven de gemiddelde prijs zitten. Dus zo heb je bijvoorbeeld Netorama, Dirk en Fomar. Deze ketens die zitten ongeveer 5% onder het gemiddelde prijsniveau. Dan heb je nog Hoogvliet en Dekamarkt. Die zijn ook relatief voordelig. Dan heb je Plus, Jumbo en Albert Heijn. Die zitten een beetje boven de gemiddelde prijs, plus 1%. Picnic, Poise, die zijn echt iets duurder, 2%. En Spar is echt de duurste, 8% boven de gemiddelde prijs die wij zagen, zeg maar.
0: Ja, ja. Maakt het dan nog uit of je het huismerk neemt of bijvoorbeeld een A-merk?
2: Ja, A-merken zijn altijd duurder dan de huismerken. En wat we zien is dat een huismerk is vaak 33% goedkoper dan een A-merk. Dus het loont wel om huismerk koffie te drinken. Maar ik snap ook dat heel veel mensen zeer gehecht zijn aan hun eigen merk.
0: Ja, sommige mensen vinden het vloek in de kerk als je geen bonen hebt. En de andere toch roodfilter liever, of hoe noem je dat?
2: Omdat de hele familie die dronk dat al jaren.
0: Ja, en voor de punten?
2: Mee. Ja, precies. Het is een emotioneel iets, koffie.
0: Ja, want zijn we eigenlijk een koffiedrinkende natie?
2: Zeker, ja zeker. Er wordt echt goed koffie gedronken in Nederland. En wat je inderdaad ook ziet, hoe duur het ook is, we blijven het drinken.
1: Maar als je dus het goedkoopste uit wil zijn, dan moet je naar de cups, hè, zei je?
2: De cups die zijn het minst in prijs gestegen. Ja. Oh, ja. En wat we ook zagen, dat je het ook nog wel eens loont om naar een drogisterij te gaan. Die hebben ook nog wel eens aanbiedingen in bijvoorbeeld koffiebonen. Daar zagen we dat een pak koffiebonen, die was geloof ik iets meer dan 2 euro goedkoper dan bij de Albert Heijn hetzelfde pak. Dus als je toch, weet ik veel, je wattenschijfjes aan het halen bent, kijk dan ook even bij de koffie.
0: Ja, en je kan ook gewoon, net als ik, gewoon je koffie op het werk drinken. Dan scheelt je echt heel wat geld.
2: Ja, precies. Dit is ook een goede tip. Ja. Absoluut.
0: Nou, dankjewel, Mirjam de Witte van de Consumentenbond. En we spreken elkaar snel weer.
3: 1, 2, 3, 4.

0: Dit is Flevoland.
1: Komt gewoon terug. Of je nou de deur of het raam open of dicht houdt. Het komt altijd.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dus het gaat langzaam op. En het eindspel is dat het Rijk of de provincie het doet.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Absoluut. Ja, ja. Maar hoe vaak doe jij het, Roy?
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in elk geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in elk geval een jaar uit te stellen. En daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jetten heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning goed tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Ze zijn bang voor bodemdaling, waardoor voedselgebied voor vogels verdwijnt, zegt de Waddenvereniging.
6: Er komen miljoenen vogels op af, juist in deze tijd van het jaar. Als je nu aan de Waddendijk staat, dan hoor je de rosse grutto's en je hoort de scholexters. En die gaan allemaal met laagwater precies naar de ballastplaat waar deze zoutwinning plaatsvindt. En die gaan daar eten.
5: Afgesproken is dat het mijnbouwbedrijf ingrijpt als de bodemdaling te snel gaat. Inhuren van privévliegtuigen kost Nederlandse ministeries handenvol geld, meldt RTL Nieuws. De afgelopen 5 jaar ging het om zo'n 1,8 miljoen euro. Veel kosten worden gemaakt door Defensie. Een vliegreis eind vorig jaar van minister Brekelmans naar Canada kostte ruim 180.000 euro. De oorzaak van de grote brand vorig jaar op festival Tomorrowland was een menselijke fout. Dat zegt de medeoprichter van het Belgische evenement in een podcast van de VPRO.
7: Er is heel veel ethanol gelekt op allerlei materialen. En dat is op een bepaald moment in vuur gegaan. En
8: ethanol
7: is
8: ethanol even gelekt, waar komt dat dan vandaan?
7: Uit een slecht aangesloten toestel.
5: Bij de brand ging het hoofdpodium van Tomorrowland in korte tijd in vlammen op. En het weer vanavond.

0: Vannacht weinig bewolking, morgen zonnige perioden en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.
3: Goedenavond. Vanavond is het overal droog en nog een tijdje ronduit zonnig met temperaturen rond of zelfs nog boven de 20 graden. Na zonsondergang, dan komt er wat meer bewolking voor. Vanuit het westen trekken namelijk sluierbewolking de provincie over. Maar ook opnieuw blijft het overal gewoon droog. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar zo'n 14 tot 18 graden. Best wel een warme nacht dus. Ja, en dan morgen, dan kunnen we ons toch weer op gaan maken voor een uitzonderlijk warme dag. De temperaturen die opgelopen naar maar liefst 30 of 31 graden. Daarbij is de lange tijd vrij zonnig. In de middag ontstaan wat stapelwolken. En in de loop van de middag en avond kan lokaal een onweersbui voorkomen.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
5: Goedenavond.

0: Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.
1: Ook in de avond de mooiste muziek. Dit is Flevoland op 89.8.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Uit een rapport van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische VN-ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Nederlandse ministeries hebben in de afgelopen 5 jaar honderdduizenden euro's uitgegeven aan privévluchten. Dat blijkt uit een rondvraag van RTL Nieuws. Privévluchten worden gehuurd als zowel het regeringstoestel als lijnvluchten niet beschikbaar zijn, zegt een verslaggever.
3: De afgelopen 5 jaar kostte dat de schatkist zo'n 1,8 miljoen euro. Het grootste deel van die rekening is voor de ministeries van Defensie, Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken.
2: En de duurste vlucht staat op naam van oud-minister Brekelmans. Hij vloog vorig jaar voor ruim 180.000 euro naar Canada. Tegen 2 ouders uit Dalfsen die hun 2 kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen en tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt de opening van een zilvertentoonstelling met 2 maanden uit. Eerst moet de beveiliging op orde worden gebracht. De museumdirecteur baalt, zegt hij tegen Omroep Friesland.
4: Nou, dat is ongelooflijk vervelend. Het laatste wat je doet is een opening die al helemaal in kannen en kruiken leek te zijn uitstellen. Dat is niet heel fijn, nee.
2: Onlangs werden uit musea in Assen en Doesburg kostbare gouden en zilveren voorwerpen gestolen. Maar volgens het Fries Museum heeft het uitstel in Leeuwarden daar niets mee te maken. Dan is weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige periode en 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds, vooral in het zuidoosten, kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

9. Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond. Vanavond is het overal droog en nog een tijdje ronduit zonnig met temperaturen rond of zelfs nog boven de 20 graden. Na zonsondergang, dan komt er wat meer bewolking voor. Vanuit het westen trekken namelijk sluierbewolking de provincie over. Maar ook opnieuw blijft het overal gewoon droog. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar zo'n 14 tot 18 graden. Best wel een warme nacht dus. Ja, en dan morgen, dan kunnen we ons toch weer op gaan maken voor een uitzonderlijk warme dag. Met temperaturen die opgelopen naar maar liefst 30 of 31 graden. Daarbij is de lange tijd vrij zonnig. In de middag ontstaan wat stapelwolken. En in de loop van de middag en avond kan lokaal een onweersbui voorkomen.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.
1: Je luistert naar Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

0: Straks op de radio de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch heeft de vergunning verleend die nodig is voor de 2 optredens in de Gelderdam op 6 en 8 juni. De concerten in landen als Polen en Frankrijk gingen niet door vanwege uitspraken van West. Hij maakte onder meer een nummer met de titel Heil Hitler en verkocht via zijn website t-shirts met een hakenkruis erop. Burgemeester Marcouch noemt het verwerpelijke uitlatingen, maar zegt geen mogelijkheden te hebben om de vergunning voor de concerten in Arnhem af te wijzen. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Volgens het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn Israëlische instellingen opgenomen in een jaarlijks rapport daarover van de VN. Uit onderzoek van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in de gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Een albino-buffel in Bangladesh met de bijnaam Donald Trump wordt toch niet geslacht op het aanstaande offerfeest. Het dier kreeg de naam van de Amerikaanse president vanwege zijn opvallende witte kuif en was eigenlijk al verkocht om ritueel geslacht te worden. Maar de regering van Bangladesh heeft daar nu een stokje voor gestoken. Ze vreesden dat er te veel mensen op af zouden komen. De minister van Binnenlandse Zaken heeft daarom besloten dat Donald Trump nu naar een dierentuin gaat. Het weer, het is droog en er is weinig bewolking. Het is tussen de 12 en 19 graden. Morgen zon en wat wolken. Het is dan ook weer wat warmer dan vandaag met 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds volgen een aantal stevige regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Mag meester Gebbe? Nee. Hallo, Omroep Flevoland hier.
2: Ja. Ja.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.
3: Goedenavond. Vanavond is het overal droog en nog een tijdje ronduit zonnig met temperaturen rond of zelfs nog boven de 20 graden. Na zonsondergang, dan komt er wat meer bewolking voor. Vanuit het westen trekken namelijk sluierbewolking de provincie over. Maar ook opnieuw blijft het overal gewoon droog. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar zo'n 14 tot 18 graden. Best wel een warme nacht dus. Ja, en dan morgen, dan kunnen we ons toch weer op gaan maken voor een uitzonderlijk warme dag. De temperaturen die opgelopen naar maar liefst 30 of 31 graden. Daarbij is de lange tijd vrij zonnig. In de middag ontstaan wat stapelwolken. En in de loop van de middag en avond kan lokaal een onweersbui voorkomen.
0: Dit is Flevoland.
1: Goedenavond.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Goedenavond, dit is Flevoland met de beste muziek.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook 's nachts jouw zender. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Dat zou meer ruimte moeten geven voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord zou ook afspraken bevatten over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn niet bevestigd vanuit Iran. Ook zou president Trump er nog mee moeten instemmen. Er zijn de afgelopen tijd aanvallen over en weer tussen de VS en Iran, maar veel minder dan voor het staakt het vuren dat 8 april van kracht werd. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Het weer. Vannacht overwegend droog. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking. Later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: door een dag.
1: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
2: Ik denk dat mijn moeder iets gedaan heeft met een personeelslid daar.
1: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
3: Jij ook gefeliciteerd met je broer.
4: Dankjewel. Ja, ik ben ook hartstikke blij mee.
3: Ja?
4: Ja, echt waar.
1: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Oh ja.

0: Polland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Ook kunnen mensen in ernstige financiële problemen komen als ze de boete niet kunnen betalen en het bedrag na 2 aanmaningen verdubbelt. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De geplande bezuinigingen op de gehandicaptenzorg gaan volgend jaar niet door. Minister Sterk komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. De maatregelen hadden volgend jaar ruim €170 miljoen moeten opleveren. Minister Sterk haalt het geld nu ergens anders vandaan. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. 7-voudig titelhouder Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer, vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking en later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten, met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam, ja, dat is een goeie. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
3: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.